0: Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: morgen valt de beslissing.
1: Kans voor SC Volendam.
0: Blijft Volendam in de Eredivisie of vaart de heen en weer terug naar de Eerste Divisie?
2: En het is Anthony de Scott die scoort.
0: De finale van de play-offs tussen SC Volendam en Willem II. Morgen een extra NH Sport. Hier op de radio bij NH.

0: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
1: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
2: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: Tweede Pinksterdag bij NH.
1: Van 2 tot 5.
2: De Duizend van Driessen.
0: Nummer 29.
3: Down to La Delicia.
2: Nummer 199.
3: Make it with you.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Come fly with me, let's fly.
4: Het elftal van de week.
2: Nummer 10.
0: Nummer 6.
2: Nummer 2.
3: By the heroes and...
2: De Duizend van Driessen.
1: Tweede Pinksterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
1: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
2: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4 uur.
5: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsen rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: top 50.
1: Vanmiddag tijdens Alkmaar Pride de over de top 50.
2: Ja, daar zijn we weer.
3: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
2: Ja, dan gaan we deze zeker horen.
1: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
3: Oh, en deze die moet er echt in.
4: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
2: Oh, dit vind ik zo lekker blij.
1: Vanmiddag tijdens Alkmaar Pride.
0: Over de top 50.
1: Van 12 tot 5 hier op de radio.
3: Heerlijk.

0: Ik ben Johnny, Pambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
2: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Wees, het leukste stadje binnen Amsterdam. Thuis in heel
3: Het is 5:00.
4: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdagmiddag valt de beslissing.
1: Kans voor FC Volendam.
0: Blijft Volendam in de Eredivisie of vaart de heen en weer terug naar de Eerste Divisie?
2: En het is Anthony de Scott die scoort.
0: De finale van de play-offs tussen FC Volendam en Willem II. Vanmiddag een extra NH Sport. Hier op de radio bij NH.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: uit Amstelveen.
1: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
3: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
4: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
5: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 6:00.
7: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: top 50. Vanmiddag tijdens Alkmaar Pride de Over de Top 50.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
1: Ja, dan gaan we deze zeker horen.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
2: Oh, en deze die moet er echt in. Alles ziet er anders uit
1: als de zon schijnt. Oh, dit vind ik zo lekker, Pride.
0: Vanmiddag tijdens Alkmaar Pride.
3: Over de top 50.
0: Van 12 tot 5 hier op de radio.
2: Heerlijk.
0: KNH.

0: Ik ben Bas uit Haarlem.
1: Ik ben Spendula uit Amsterdam.
2: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Annie uit Volendam.
5: Ik ben Ruud uit Horen.
6: Ik ben Marlies uit Hoofddorp. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 7 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Zondagmiddag valt de beslissing.
1: Kans voor FC Volendam.
0: Blijft Volendam in de Eredivisie of vaart de heen en weer terug naar de Eerste Divisie?
2: En het is Anthony de Scott die scoort.
0: De finale van de play-offs tussen FC Volendam en Willem II. Vanmiddag een extra NH Sport hier op de radio bij NH.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Ellis en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Acht uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat op de bodem ligt. Ook hadden de vermiste duikers, volgens een van de leden van het reddingsteam, waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben al zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is een uittip.
9: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
11: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
13: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen.
0: Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.

0: onze muzieksamensteller William die dacht... Wacht eens even. Mooi weer. Ik doe dit liedje van Bolland en Bolland en Wait for the Sun.
1: Goedemorgen trouwens.
2: NH, ja. De agenda.
0: Ik wil even zeggen natuurlijk, 8:09. Welkom in de agenda. Tips om erop uit te gaan. Niet alleen vandaag, morgen en maandag ook. Want het is natuurlijk een lang weekend in verband met Pinksteren. Dus daar kun je lekker van genieten, hoop ik. Kopje koffie erbij en dan komen we er wel. De Alkmaar Pride gaat vandaag van start. En dat vieren we hier bij NH trouwens ook. Vandaag vanaf 12:00 op de radio. Onze eigen Jelmer Vlot en Maarten Faber met de Over de Top 50. Dat in ieder geval ook al. Dus een iets andere zaterdag dan je gewend bent. Maar dat wordt natuurlijk gewoon heel erg leuk. Met hele mooie, fijne muziek. En positieve muziek meestal ook, hè. En verder in de agenda gewoon de agenda, hoor. Met een zomerse jazz in het cultuurkerkje in Oudersluis. Bijvoorbeeld, ik zie een voicemail binnenkomen van een mooie expositie. En je kunt er zelf ook bij met een tippie, zeg ik altijd. En dat zeg ik nu dan ook weer op 088-850-51-52. Maar voordat we echt los kunnen met de agenda, eerst even dit. En dat is het weer. Hier is Jan Visser. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel.
0: Ja, het is op dit moment al bijna 16 graden in Hilversum. En ik denk dat de temperatuur snel oploopt vandaag. Jan, wat denk jij?
3: Ja, dat gaat heel hard. Ja. Ik zal je vertellen dat Schiphol en Berkhout inmiddels op 18 graden staan.
0: Kijk, daar ga je.
3: En Wijk aan Zee schrik niet 21.
0: Ik schrok toch een beetje, Jan.
3: Ja.
0: Jongen, moet je nagaan. Nou ja, en tot,
3: het was vanmorgen vroeg al, hè? Daar, ja, moet je nagaan. 20 graden.
0: Ja. Ja. En het houdt dus nog niet op, want het stijgt nog even door.
3: Ja, zeker. We gaan toe vandaag naar zomerse waarden. Dat wil zeggen meer dan 25 graden. Het wordt op veel plaatsen 26 tot 27 graden maximaal. En wellicht in het Gooi 27 tot 28. En wat verder het land in, richting het zuidoosten van Nederland, 29 tot 31.
0: Kijk.
3: Dus het zijn echt, mei pakt echt volop zomers uit. Verder begonnen we de dag vanmorgen aanvankelijk met weinig bewolking. Daarna kwam er sluierbewolking. En die lost nu grotendeels op. Die sluierbewolking hangt samen met een storing op de Noordzee. Mm-hmm. Er zitten ook onweersbuien bij. Die trekken waarschijnlijk allemaal ten noorden van de Wadden langs. Maar het kan wel zijn dat aan het einde vanochtend en vanmiddag de bewolking, want er zit ook nog, behalve die storing in de bovenlucht, ook nog een zwak koufrontje, kan er wat tijdelijk wat meer bewolking komen, wat dikkere bewolking. En er is een kleine kans in de Noordkop en op Texel op een bui. Op buitje. En dan zien we vanmiddag langs de kust, omdat de wind, die is nu zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten, en die draait naar het westen. En dan kan het, of dan gaat het vanmiddag langs de kust en op Texel en zo wel wat afkoelen. Maar niet al te dramatisch, hoor. Nou, dan gaan we naar het Pinksterweekend toe. Of beter gezegd, bij de Pinksterdagen. Want we zijn natuurlijk al een Pinksterweekend begonnen. Maar zowel zondag als maandag, Marcel, dankzij hoge druk boven onze omgeving in de Duitse Bocht, droog weer, veel zon en middagtemperaturen die uitkomen rond 25 graden. En zeker maandagmiddag kan het plaatselijk 27 tot 28 graden worden. In het noorden van de provincie, en dan specifiek de Noordkop, Wieringermeer, Texel, daar zal het morgen iets minder, vooral morgen, minder warm zijn. Ja. Zo'n 21, 22 graden, omdat de wind uit het noorden tot noordoosten waait.
0: Ja, ik vind het heerlijk, maar ik ben ook weer een beetje bang, want het is ook Nederland, dus dat het daarna weer instort als een gek. Of valt dat
3: ja,
0: wel mee?
3: Ja, maar goed, ik denk dat het, ik zeg altijd maar, het hemd is nader dan de rok. Want ja, goed, soms, dat valt allemaal wel mee, denk ik. Ja.
0: Het hemd is nader dan de rok?
3: Ja, met andere woorden, van we denken vaak dat het het niet echt het is een beetje om te zeggen van we rekenen op de korte termijn, het is mooi weer en daarna denken we blijft het maar mooi weer. Ja. Maar het, ja, soms moet het ook gaan regenen natuurlijk, maar dat is voorlopig niet aan
0: het is ook een persoonlijk iets, maar ik vind het altijd teleurstellend als je dan lekker er net in zit, dat het dan bijvoorbeeld de dag daarna toch weer flink frisser is of zo. Dan denk je, gaat het aan, maar gewoon lekker vast. Maar goed, dat ben ik dan natuurlijk.
3: Nou, het grootste deel van volgende week ziet er prima uit.
0: Ja,
3: dat gaat misschien midden volgende week eventjes wat lagere temperaturen.
0: De nachtvorst is voorbij, Jan.
3: Ja, dat kunnen we
0: doen we even niet meer.
3: Ja.
0: Oké, nou, bedankt. Over een uurtje spreek je weer, Jan. En ik spreek je morgen en maandag ook weer gewoon in de agenda. Ja, want we hebben maandag natuurlijk tweede Pinksterdag. En dat is ook een soort van zondag eigenlijk.
3: Ja.
0: Fijne dag verder en ik spreek je zometeen weer.
3: Ja, dat is goed.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Liedje over Boston. Het werd gezongen door Stella Lefty hier op NH in de agenda.
1: NH.
2: NH, de agenda.
0: Ja, precies dat. En omdat het zomer is, dus het zomergevoel is er zeker deze week. Dat hoorden we net van Jan Visser. Hebben we dan ook zomerse jazz in het cultuurkerkje van Oudersluis. Judith, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Heb je er al zin in?
3: Ik heb er heel veel zin in, zeker weten. En met dit weer helemaal natuurlijk.
0: Ja, zomerse jazz, dat verklapt zo'n beetje alles al. Maar je mag toch een beetje uitleggen wat we dan zo'n beetje kunnen verwachten.
3: Nou, Subbel Monty is een beetje een project van 5 beroepsmuzici. En die hebben eigen composities geschreven. En daarin zit heel veel liefde voor de afro-jazz, aanstekelijke melodieën. Lekkere grooves. Zonnige improvisaties, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. En die spelen dat met superveel passie. En dat gaan we vanavond gaan we er lekker van genieten in het cultuurkerkje.
0: Ja, kun je nog wat meer over vertellen over Subbel Monty, voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben?
3: Het zijn eigenlijk beroepsmuzici. Dus zij zijn echt al enorm bekend van andere grote bands. De Amstel Big Band, Sybren van Doesem speelt daarin. Even kijken.
0: Het is een soort gelegenheidsformatie, begrijp ik.
3: Ja. En ze schrijven dus al die composities zelf. Dus het is, je kan het ook een beetje zien als een soort van... bijna misschien een soort jam-sessie, zeg maar. Ja. Dus doordachte composities. En je gaat echt een beetje mee op een hele muzikale reis. Dan word je meegevoerd naar zonnige oorden.
0: Ja, de informatie die ik hier heb staan. Het lijkt wel echt op een bij elkaar geraapt klinkt een beetje oneerbiedig. Maar er zijn allemaal topmuzici die dit bij elkaar gevoegd wel iets toevoegen, lijkt me zo.
3: Ja, ik denk als je als muzikant je kracht zeg maar met z'n allen kan samenbrengen. Kijk, dan kom je mooi tot z'n recht, denk ik.
0: Ja, nu is dat in het cultuurkerkje van Oudersluis. Wat voor omgeving is dat eigenlijk voor de mensen die nog nooit geweest zijn?
3: Cultuurkerkje, dat is eigenlijk... wij noemen het altijd het klein paradiso van het noorden.
0: Kijk, dat is een mooie omschrijving inderdaad. Ja.
3: Ik hoop dat ik die omschrijving onszelf mag toe-eigenen.
0: Ja, dat mag hoor.
3: En het is een heel klein kerkje eigenlijk. We kunnen maximaal 140 mensen ontvangen. Okay. En het wordt ook volledig gerund door vrijwilligers. Dus we zijn met een club van ongeveer 25 mensen. En daarmee houden we het kerkje in leven eigenlijk.
0: Ja, er kunnen wel mensen in, maar niet heel veel mensen, wat je net zei. Dus, maar er zijn nog wel kaarten voor vanavond, dus begrijp ik.
3: Voor vanavond zijn er ook nog kaarten zijn stoelen. Maar je kan ook nog in de oude kerkbanken zitten. En we hebben ook een hele mooie balustrade, dat je het meer vanaf boven kan zien. En het is een heel gezellig sfeertje altijd. En het is heel laagdrempelig. Mensen komen eigenlijk ook echt van alle hoeken komen ze naar ons toe voor optredens.
0: Nou, mooi. Zomerse jazz dus in het cultuurkerkje van Oudersluis met Subbel Monty. Als je denkt van nooit van gehoord, dan zoek je dat even op. Subbel Monty. En dan zie je meteen een hele rits aan artiesten die meedoen, die allemaal wel ergens bekend van zijn.
3: Ja, precies.
0: Die wel mee hebben meegespeeld met bekende artiesten. Bijvoorbeeld OG, zie ik hier staan, Tim Akkerman, dat soort dingen.
3: Ja, het is een hele lange lijst. Dus ik kon dat helemaal ratelen.
0: Dat
3: maar
0: heeft
3: ik dacht,
0: geen zin inderdaad.
3: Nee,
0: maar
3: precies.
0: Mensen gaan het wel opzoeken als ze geïnteresseerd zijn. Vandaag dus aan de Noorderweg 14A, het cultuurkerkje Oudersluis. Het begint om, 8 uur zie ik hier. En de deuren zijn open om 19:30. Kost €15, zie ik ook nog staan. Dan kun je aan de deur betalen of via cultuurkerkje.nl. Als je zeker wil weten dat je ergens kan staan of zitten, dan is het www.cultuurkerkje.nl. Dat www, dat laten we tegenwoordig weg, hè. Dat is een beetje stom.
3: Ja, dat snappen we wel, toch?
0: Dat snappen we allemaal wel tegenwoordig. €15 en dan heb je, rond de 22:00 is het ongeveer afgelopen. Dus je hebt echt een hele avond een heerlijke zomerse jazz. Op een zomerse avond, dan wil je nog meer.
3: Ja, ik zou zeggen, kom allemaal naar Oudersluis.
0: Nou, we komen die kant op. Dankjewel, we zijn overtuigd met z'n allen hoor.
3: Super, tot vanavond.
0: Ik spreek namens iedereen.
3: Oké, dankjewel.
0: Doei Judith, fijne zaterdag gewenst.

0: Let maar op, als de zon schijnt, dan hoor je dit liedje vaker op de radio. En terecht. R.E.M. was dat. En shiny, happy people in de agenda.
1: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Ja.
1: U heeft één nieuw bericht.
0: Toch nog even een keer vertellen hoe het ook alweer werkt. Op 088-8505-707 kun je een voicemailtje inspreken als je iets organiseert vandaag of morgen of overmorgen. Want het is natuurlijk het lange Pinksterweekend. En dan zenden we dat uit. Dan komen er meer mensen waarschijnlijk op je evenement af. Ligt er een beetje aan, want dat is natuurlijk 088-8505-707.
2: Het gehele Pinksterweekend, van zaterdag tot en met maandag, exposeren Nicole de Kok en Barbara Jonk in het kerkje op de Woude. Van 12 tot 5 uur bent u welkom en de toegang is gratis. De kunstenaars zijn ook aanwezig. Barbara Jonk is de dochter van de bekende kunstenaar Nick Jonk uit de Grootschermer. En zij werkt met onder andere keramiek en maakt bronzen sculpturen. Nicole de Kok is illustrator en tekende van kleins af aan met haar opa, die haar de liefde voor het vak meegaf. Zij stelde natuur en vriendschap in haar werk centraal. Ze hebben beiden in binnen- en buitenland geëxposeerd. Dit weekend is ook de karavaan op de Woude neergestreken, met buitengewone theater op locatie. Voor meer informatie kijkt u op de website van de karavaan. Wij zien u graag op eiland de Woude.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: Hier heb je de sleutels en dan mag je zo in mijn auto rijden. Wat mij betreft, de Beatles waren dat en Drive My Car.
1: De agenda.
0: Het is vandaag luilak in de provincie Noord-Holland. Dat is wel typisch iets Noord-Hollands trouwens, luilak. Wat dat precies is, dat horen we zo meteen. Over een uurtje schakel ik even met Samantha, onze verslaggever. Die is live op de luilakmarkt in Alkmaar. Maar het is overal in Noord-Holland. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Wat hebben we dan nog meer? Het is de dag van het kasteel, wist je dat? Het is kasteel in het teken van de liefde zelfs. Het is de landelijke dag van 22 tot en met 25 mei. De landelijke dag van het kasteel dus. Er zijn 156 kastelen en landgoederen die hun deuren openen. Het thema dit jaar is dus liefde. Er worden ook soms gratis rondleidingen, optredens en wandelingen georganiseerd. Ook in Noord-Holland doen verschillende kastelen en buitenplaatsen mee. Waaronder meer in Velsen-Zuid, Heemskerk, Zandpoort-Zuid, Loosdrecht en Medemblik. Nou, dat is al heel leuk. En dus dat kun je even nazoeken. De tips staan trouwens ook op nhnieuws.nl. Ik zag ze al voorbij komen. Ik dacht, nou, ik neem ze even mee. Op de NDSM-werf in Amsterdam heb je het lepeltje openluchttheater. Dat is gratis ook nog. Tijdens heel Pinkster. Dat is een soort food festival. Lepeltje heet dat. Grappig, toch? Zo, dat ze het zo noemen. Nou, dan kun je gewoon langs al die kraampjes struinen en wat eten en drinken natuurlijk. Er is ook een ruilmarkt. Dat is ook leuk. Hè? Dat is geen rommelmarkt, maar een ruilmarkt. Dus je kunt iets meenemen en dat dan ruilen met iemand, één op één, zonder geld. Dat vind ik eigenlijk ook wel grappig. Dat ruilen, dat komt weer een beetje terug. Nou, elke dag is het geopend dat het terrein vanaf gisteren trouwens al tot en met maandag. Want dan is het natuurlijk tweede Pinksterdag. Eens even zien. Nou, het is gewoon de hele dag geopend. Dus je kunt er gewoon lekker gaan struinen. Nou, heb je ook nog een tipje, dan kun je me even bellen als je wil. Dus op 088-850-51-52. Even kijken, ik ga zo meteen in de agenda ook nog eens even bellen met iemand. Dat lijkt me wel leuk. Over de moestuinplantjesverkoopdag. De moestuinplantjesverkoopdag gaan we het zo meteen hebben. Met Nancy Wilting ga ik zo meteen draaien. Bellen. Eerst een muziek draaien, dat bedoelde ik.

0: top 50.
1: Vanmiddag tijdens Alkmaar Pride de over de top 50.
2: Ja, daar zijn we weer.
3: Ik heb hier zoveel zin in. Het is de tweede editie.
2: Top 50. Ja, dan gaan we deze zeker horen.
1: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.
3: Oh, en deze die moet er echt in.
4: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
2: Oh, dit vind ik zo lekker Pride.
1: Vanmiddag tijdens Alkmaar Pride.
0: Over de top 50.
1: Van 12 tot 5 hier op de radio.
3: Heerlijk.

0: Gezellig dat je luistert naar de agenda, ook op deze zaterdag 23 mei. Er komt een lang weekend aan, een Pinksterweekend. Je hoorde trouwens Bob Seger en de Silver Bullet Band met Still the Same. Nog even een tipje met je doornemen als je houdt van tuinen en kunst. Dat is gecombineerd, in dit geval in een route. Top in de kop, zo heet dat. Er zijn allerlei tuinen geopend. Voor tuinliefhebbers dus eigenlijk wel heel erg leuk. Mensen die zelf een hele mooie tuin hebben en daar ook nog iets met kunst in doen. Die groep die bestaat uit 26 gepassioneerde tuinliefhebbers en kunstenaars in de kop van Noord-Holland. En die hebben dus allerlei privétuinen opengesteld. Theetuinen, beeldentuinen, ateliers en ook een natuurvriendelijke kwekerij zijn ook opengesteld voor het publiek vandaag en morgen. Vanaf 11 uur in de ochtend, dus zo meteen kun je nog even rustig een kopje koffie drinken. Tot 5 uur hedenmiddag. Het heet Top in de Kop. Dus als je zoekt op topindekop.nl, dan kom je er wel. Je krijgt dan ook een kaart en dan kun je je eigen route samenstellen. Nou, dat vind ik dan ook alweer een leuk tippie.
1: U heeft één nieuw bericht.
2: Een tip voor het bezoeken van Festival Caravaan op 30 mei. Soundtrack Juggling presenteert de Gooi en Smijt Show. Dat is in Alkmaar op 30 mei 2026. En dat is om 5:30. En de voorstellingen zijn gratis toegankelijk. Kijk voor nog meer shows Sounds Like Juggling op soundslikejuggling.nl. Fijne bericht.

0: Sommieu op NH en Dark Before the Dawn.
1: NH. De agenda.
0: Nou, voorlopig wordt het alleen maar lichter, lichter en lichter. Want ja, een mooi weer komt eraan. Dat was duidelijk. Daar hebben we Jan Visser uitgebreid over gehoord. En dat zullen we de komende dagen ook nog wel voorbij horen komen. Nou, dat is ook wel eens een keer fijn, toch? Misschien ook wel weer leuk weer om de moestuin in te gaan. Want het is vandaag moestuinplantjesverkoopdag. Nancy, goedemorgen.
2: Goeiedag.
0: Ja, vandaag van 12 tot 4, moestuinplantjesverkoopdag. Dat is een mooi woord eigenlijk, hè? Moestuinplantjesverkoop.
2: Ja, voor Scrabble ook.
0: Helemaal goed. Ja, dat is het gewoon simpel gezegd. Er is een markt en daar kun je plantjes kopen. Hoe werkt dat, Nancy?
2: Nou, het is bij de moestuinschool in Amsterdam. En dat is vlak achter Centraal Station aan de noordkant. Dus achter de zogenaamde Sikshaven. En ja, we hebben elk jaar eigenlijk één dag dat we alle plantjes die we niet meer in de tuin kwijt kunnen verkopen aan passanten en andere geïnteresseerden. En dat zijn dan vooral pepers, broccoli die veel te goed is opgekomen. We hebben tomatenplantjes heel veel, wat pompoenen volgens mij ook nog. Maar het grootste deel staat nu nog in de schaduw bij mijn collega op de steiger. Ja. Dus die komen zo meteen naar de moestuin toe.
0: En als je zo'n plantje koopt en je gaat hem zelf poten, hoe snel heb je dan resultaat? Ja, we willen meteen naar het resultaat.
2: Ja, heel goed. Maar het is bij groenten dus zelfs heel fijn. Want dat zijn hele snelle planten eigenlijk. Ja. In vergelijking tot een eikenboom bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Dus je hebt in ieder geval binnen een jaar resultaat. Want het zijn eenjarige planten. Dus het is gewoon zaaien, opeten en klaar. Mm-hmm. Maar je moet toch wel minstens zo'n 6 tot 8 weken rekenen voordat je de eerste vruchten kunt plukken.
0: Nou, dat is al best snel, toch?
2: Ja, ik vind dat ook heel snel. Maar sommige mensen zijn nog ongeduldiger, hoor.
0: Ja, ja, ja. Ik had laatst van die, ja, dat is een heel ander verhaal, van die zaadjes gekocht in zo'n bakje. Heel goedkoop bij die winkel waar alles heel goedkoop is. Dat is eigenlijk, moet je dat niet doen. Maar goed, ik heb het toch gedaan. En dan kwam ook al heel snel, komt daar al iets uit. Het is ongelooflijk eigenlijk hoe blij je daarvan wordt, hè?
2: Ja, ja, ja, ja, ja. En dat is ook. Ja, kijk, het enige nadeel van dat soort zaadjes is dat ze met heel veel gif worden opgekweekt.
0: Oh, oké. Okay.
2: Tenzij er heel groot opstaat dat het biologisch is.
0: Ja, ik zal nog eens kijken. Volgens mij stond het erop. Nee, ik weet het echt niet meer.
2: Nee, soms wel hoor. De intratuin is daar bijvoorbeeld. Oh ja, dat mag ik hem helemaal niet noemen. Maar er zijn tuincentra die ook heel goed bezig zijn op dit gebied.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus je kan echt geluk hebben.
0: Ja, nu zei je al even tussen deze lippen door. Je bent natuurlijk van de moestuinschool. Er is gewoon een moestuinschool, dames en heren. Is er trouwens, als je nu nog denkt van ja, ik wil nog wel even een moestuintje beginnen. Is dat te laat eigenlijk nu nog?
2: Om hier te beginnen. Nou, het is wel te laat om nog aan onze school deel te nemen. Want wij beginnen in februari.
0: Ja.
2: Maar er zijn alweer 10 inschrijvingen voor volgend jaar. Dus je kan gewoon nu al inschrijven.
0: Ja.
2: Maar je kan nu gewoon nog beginnen. Er zijn zeker nog, eigenlijk half mei is altijd voor moestuiners een hele belangrijke datum. Want daarna vriest het niet meer, over het algemeen. Mm-hmm. We hebben nog een beetje hagel gehad, geloof ik, voor het weekend.
0: Ja.
2: Maar daarna vriest het niet meer. En dan kun je dus ook allerlei planten die normaal gesproken in het Middellandse Zeegebied groeien en die niet veel vorst kunnen verdragen, kun je dan gewoon buiten zetten op je balkon of in je tuin. Ja.
0: Dat is goed. En nu met de komende dagen dat weer wat eraan komt, moeten we dan nog op dingen letten wat onze plantjes betreft?
2: Water. Ja, ik zie alweer, ik kijk altijd heel anders naar het weerbericht. Dan hoor ik mooi weer en dan denk ik, oh
0: water,
2: jee.
0: Denk je dan. Ja. En dan even uit de zon, rechtstreeks uit de zon misschien ook even, toch? Dat het niet allemaal staat te fikken.
2: Er zijn echt wel plantjes die juist die rechtstreeks de zon heel lekker vinden. Maar je moet niet water geven op je bladeren, maar goed, dat weet bijna iedereen. Als ze in de zon staan, maar je kan gewoon prima bij de voet van een plant water geven en ze in de knalharde zon zetten. Dan verkoop bijvoorbeeld ook al je peperplantjes. Nou, die willen echt wel gewoon uit de zonnestraal die ze kunnen krijgen.
0: Nou, lekker. Ja, niet op de bladeren inderdaad, want dan gaat het alleen maar wegbranden, zou je zeggen.
2: Ja, dan gaat het wel mis. Ja. Ja.
0: Oké, maar vandaag even de moestuinplantjesverkoopdag. Dus als je wat snel resultaat wil binnen 2 maanden, heb je iets? Ja. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Het grote voordeel van die plantjes is dat je dus niet meer hoeft te zaaien, want dat hebben wij al gedaan.
0: Ja, mooi.
2: Dus je staat al een paar weken over, zeg maar, van de wachttijd.
0: Precies, ja.
2: En bovendien kan het ook dat beginstadium waarin plantjes zo kwetsbaar zijn, kan ook niet meer fout gaan.
0: Nee. Ik zie dat het om 12 uur begint, de hele dag, klopt dat?
2: Ja, ja.
0: Tot 4 uur.
2: We hebben een hele bijzondere leuke gast.
0: Ja, ik zie het. André Dijkgraaf.
2: Die heeft op de Noordermarkt zijn kruiden verkocht.
0: Ja.
2: Die komt dan uit Drenthe om ons te vertellen over het teken van kruiden en hier lekkere sausen van maken.
0: Nou, helemaal leuk.
2: Al van mensen in de stad heel fijn, want kruid heb je niet zoveel van nodig, dus heb je ook niet veel ruimte nodig.
0: Ja, precies. Nou ja, voordat we door de tijd heen zijn, nog even snel vertellen dat het dus van 12 tot 4 is. En nog de toegang is gratis. En nog één keer het adres als je wil, Nancy, want dat is wel zo fijn.
2: Sixhavenweg. En we hebben geen huisnummer, want het is gewoon op het veldje.
0: Ja, het is gewoon de Sixhavenweg daar in Amsterdam.
2: In Amsterdam.
0: Ja, dankjewel. We hebben vast een keer elkaar weer aan de telefoon wat betreft de moestuinschool, want dat is hartstikke leuk. En de verkoopdag natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat je belde.
0: Doei doei.
2: Dag.
0: Ik zat de hele tijd al te wachten op dit plaatje te draaien. Daar had ik zo'n zin in. Lori Spee is dit op NH. En How Many Times? How many times?

moet meteen denken aan muziekles vroeger. En dan moesten ze dan met de koebel meedoen. Weet je wel, die koebel die erin zit. Tik, tik, tik, tik, tik. Loris P. op NH. En how many times? Je kunt het niet vaak genoeg horen, zou ik bijna willen zeggen. Het eerste uur van de agenda zit erop. Ik heb heel goed nieuws voor je, want er is heel veel agenda te goed. Niet alleen nog het volgende uur, maar ook dan morgen nog 2 uurtjes... en maandag nog 2 uurtjes. Dus als je ervan houdt, dan zit je helemaal goed. Zometeen gaan we bellen met een heel symfonieorkest. Nou, niet het hele orkest hoor, maar wel, we gaan het wel over hebben. En we gaan het uitgebreid hebben over de luilak. Want we gaan live schakelen met onze verslaggever Samantha. Zij staat op de luilakmarkt in Alkmaar, natuurlijk op verschillende plekken in Noord-Holland. Wat dat precies is, het is toch wel echt typisch Noord-Hollands. Gaan we zo meteen uitgebreid over hebben in de agenda. Heb je zelf nog een tipje? Denk je, nou, dat is ook nog wel even leuk om deze dagen naartoe te gaan. Geef het gerust door via WhatsApp bijvoorbeeld. 088-850-51-52. Maar dat is ook ons telefoonnummer. Dus we kunnen ook gewoon bellen of rooksignalen sturen. Dat kan allemaal in de agenda hier op NH.

0: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is een uittip.
6: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
11: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6000. Kijk op volvocars.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Ik ben Nel. En ik kom uit gezellig Zwanenburg.
16: Dit is Wim uit Amsterdam.
17: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
18: Thuis in heel Noord-Holland. NH.
19: 9 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen inmiddels naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voerde Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte van de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken er wat wolken over en koelt het wel weer wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm met 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is een uittip.
6: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
5: Dit was een uittip.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Dit is een uittip.
6: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
5: Dit was een uittip.
22: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
23: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
24: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
25: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
26: Oh, wat betekent dat voor mij?
25: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
26: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
25: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
26: En moet ik verder nog ergens op letten?
25: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Agenda.

0: Ik heb ook een goede tip om niet te doen. Niet naar nieuws.nl gaan, dan op media klikken. Dan kijk je in de studio. Kijk live mee in de studio bij de radio. Dat moet je niet doen, want dan zie je mij heel gek dansen op I Was Made for Dancing.
1: De agenda.
0: Nou, dat liedje is gelukkig voorbij. Dus dat is geweest. Het is 9:09. Welkom in de agenda als je gewoon via radio luistert. Natuurlijk ook helemaal fijn. Hè? Dan hoef je niet, je hoeft niet alles mee te kijken. Radio is ook gewoon nog het ouderwetse medium waarbij dat niet hoeft. Maar het kan wel. Dat is een feit. In de agenda gaan we het zo meteen even bellen over het Sibelius Symfonieorkest. Sibelius heet het. In de grote kerk in De Rijp. Het is ook Luilak in Noord-Holland. En voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben, Luilak, ja, dat is echt iets typisch Noord-Hollands. Maar onze verslaggever Samantha die staat zo meteen live vanaf de Luilak in Alkmaar. De Luilakmarkt al daar. Nou goed, daar gaan we het dan uitgebreid over hebben. En This is Art Fair op Art Island gaan we het ook over hebben. En wat is dan Art Island? Dat is dus een eiland blijkbaar. Maar welk eiland dat is, dat horen we straks wel in de agenda. Je kunt er zelf ook bij met een tippie, maar daar kom ik straks nog even op. Eerst maar eens even, Jan Visser is even, ja, nou ja, die heeft alleen maar goede berichten volgens mij wat het weer betreft. Jan, goedemorgen.
2: Dag Marcel, goedemorgen.
0: Ja, voor de tweede keer in de agenda altijd zo rond iets over 8 en iets over 9. Dus nu iets over 9. En is er significant iets veranderd sinds een uur geleden, denk je Jan?
2: Alleen de temperaturen zijn wat opgelopen.
0: Ja, dat is al.
2: Het is echt warm wordt het vandaag hoor.
0: Ja, hè?
2: We hebben vanmorgen, hadden we het een uurtje geleden ook al over, kwamen er wat sluierwolken trokken de provincie binnen. Die hangen samen met een zwak front op de Noordzee, maar al met al vanochtend toch behoorlijk wat zon. En aan het einde van de ochtend en vanmiddag dan neemt de bewolking wat toe. Op de Noordzee zitten namelijk buien met onweer. En die hangen samen met een zwak front. Maar dat intensiveert wat door de verstoring op hoogte. Nou, die buien zullen ons waarschijnlijk niet bereiken. Maar er komt tijdelijk even wat aan eind vanochtend en vanmiddag wat meer bewolking. En daarna wordt het weer zonnig. En waarschijnlijk blijft het dus overal droog. Beetje een slag om de arm voor de Noordkop en Texel. Maar voor de rest droog weer. En ja, warm. Temperaturen die gaan fors omhoog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 26 tot 27 graden maximaal. In de kustgebieden zal het vanmiddag, en dat geldt ook voor de Noordkop en Texel, wat gaan afkoelen, omdat de wind die vanochtend zuid tot zuidwest is, die draait dan naar het westen en neemt iets toe. En dat heeft te maken met de passage ook van het frontje over de Noordzee. Nou, dat zo ziet het er vandaag uit. Nou, vanmorgen is een nieuw hoge drukgebied van belang. Dat ontstaat boven Engeland en verplaatst zich naar ons land in de Duitse bocht. En dat betekent zowel zondag als maandag, Marcel, dus beide Pinksterdagen, droog weer, veel zon en temperaturen rond 25 graden of iets hoger. Zeker op maandag kan het ruim boven de 25 graden worden, 27, 28. Alleen het noorden van de provincie, met name morgen, ja, een graadje of 22, 23, omdat de wind zwak tot matig is uit het noordoosten. En na het Pinksteren, vooral op dinsdag nog zomers warm, woensdag koelt het af.
0: Oh, maar woensdag, oké.
2: Ja.
0: En wat is afkoelen in dit geval?
2: Ja, naar een graad of 20 en aan de kust iets lager.
0: Nou, nog lekker.
2: Ja hoor, zeker, ja.
0: En 's nachts is het ook nog wel te doen, wordt het ook niet super fris of zo, toch?
2: Nee, dat is eigenlijk niet meer aan de orde voorlopig. Nee.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 08.

0: Met dit liedje is het inderdaad wel makkelijk verliefd worden. Vind je ook niet? Olivia Dean was dat en It's So Easy.
1: De agenda.
0: To Fall in Love. Hans Torenvliet. Goedemorgen, Hans.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Wij gaan naar de grote kerk in de Rijpen vanavond, wat jou betreft. Want daar staat iets moois te gebeuren. Namelijk een symfonieorkest, Neon Ensemble, die speelt daar vandaag. Meesterwerken van de Finse componist Sibelius. Daar hebben we nog nooit van gehoord.
2: Jean Sibelius, om zich te zijn.
0: Sibelius, dat kun je ook, zo kun je het ook zeggen, ja.
2: Ja, en het is niet alleen Sibelius, ook nog een bijzonder stuk van een Nederlandse componist, ja. Johan Wagenaar. Dat heet Elvenheuvel in het Nederlands, Elverhooi.
0: Oh.
2: Dat is ook leuk, dat is vrij uniek dat dit uitgevoerd wordt. En het Neon Ensemble bestaat dit jaar 30 jaar. Dat is ook alweer een mooi moment om te noemen.
0: Zeker, dus het komt allemaal bij elkaar, het komt allemaal mooi samen.
2: Wat allemaal mooi kraan. Het zijn echt monumentale werken. En het is deze keer is het zelfs een 80 muzici bij elkaar in de kerk. Dus echt een groot symfonieorkest.
0: Ja.
2: Ze hadden er zin in. Ik heb ze van de week al een paar mensen van gesproken. Die hadden er zin in. Ze komen net terug van een korte tournee in Finland. Waar ze op een bepaalde moment hebben opgetreden met ook deze werken. Dat past natuurlijk heel goed in de omgeving.
0: Jazeker.
2: Dus dat wordt erg leuk. Ze zijn regelmatig bij ons te gast in Stichting Cartouche in de grote kerk.
0: Ja, en die Finse, die componiste Sibelius heet hij dus blijkbaar.
2: Ja.
0: Is het heel raar dat ik daar nog nooit van gehoord heb? Of is het bij de meeste mensen
2: misschien? Nee, nee.
0: Okay. Ik denk opeens ben ik heel abuis of zo, maar...
2: Nee hoor, het is niet een bekende componist. Zoals kijk, Beethoven, Bach, Mozart kennen we allemaal.
0: Ja.
2: En ik ben daar ook wel muzikaal opgevoed vanuit huis. Ik ken een aantal dingen wel, maar dit is wel een... Ja, Griek kennen we ook. Hij lijkt een beetje, niet qua stijl, maar qua idee, qua Griek. En Griek kennen ook sommige mensen wel en sommige mensen niet.
0: Ja, het
2: maar
0: is natuurlijk altijd
2: monumentale werken.
0: Ja, het is natuurlijk altijd lastig, hè? Die grote werken die kennen de meeste mensen wel. Maar er zit natuurlijk ook een hele laag onder. Er is nog een hele laag die we niet kennen. Dat is met muziek natuurlijk al heel snel zo, want er wordt zoveel muziek gemaakt.
2: Precies, je kent de uitdrukking onbekend maakt onbewind. Dat geldt hier zeker.
0: Precies.
2: En vaak moet je ook een stuk wel een paar keer horen. Maar als je zoiets als vandaag live uitgevoerd krijgt, dan heb je ook al meer een betere indruk van hoe dat dan echt klinkt, zeg maar. Dan, je kan een plaatopname doen, maar hier heb je ook de sfeer erbij.
0: Ja. Want,
2: en ook nog een extra puntje voor vanavond, wat ik even meteen wil noemen.
0: Nou ja.
2: We hebben ook een heerlijk koele kerk in deze warme dagen. Dus het is ook nog een helder moment voor... letterlijk een muziekbezinning en ook een aangename, behagelijke temperatuur.
0: Ja, dat is het voordeel van die gebouwen. Ze zijn in de winter niet warm te stoken, maar in de zomer of in de warme dagen zijn ze juist koel. Dus dat is lekker inderdaad, ja. En wat is wat jou betreft nog meer een hele grote reden om juist die kant op te gaan? Want je moet er wel heel erg van die symfonieorkesten houden natuurlijk.
2: Ja, en er is ook nog het vioolconcert. Is er speciaal iemand overgekomen uit Amerika. Amy Ohie Resnick, een Amerikaanse. Mm-hmm. Ook vermaard. Voor mij was ze ook onbekend, maar dat zegt natuurlijk ook niks.
0: Nee.
2: Dat is een extra reden.
0: Mm-hmm.
2: En de sfeer in de kerk is gewoon erg leuk.
0: Ja.
2: En ja, die werken komen in deze locatie heel mooi tot z'n recht.
0: Ja, nou,
2: dat geef ik ook meteen toe, maar het komt wel aardig in de buurt.
0: Ja, nou ja, en het is een vrij grote kerk, want er zitten al 80 man orkest dus. En dan moeten er ook nog mensen in. En hoeveel mensen kunnen er nog bij dan?
2: Wij kunnen ongeveer zo'n kleine 250 mensen herbergen.
0: Oh, oké. Okay. Ik ga meteen alweer een appje van Hans. Die zegt dat die Sibelius wel heel bekend is.
2: Ja, nou heel bekend. Het is niet een echt gangbare componist. Maar hij zal zeker bij het Concertgebouworkest en andere grote orkesten wel gespeeld worden.
0: De Zwaan van Tonulia ken je misschien wel, staat hier.
2: Als ik eerlijk ben, zeg mij dat dan weer.
0: Nee, nou ja, daar gaan we dan. Maakt niet uit. We laten ons verrassen. Ja. We gaan gewoon naar de grote kerk in de Rijpen. Hedenavond.
2: Ja. Half negen,
0: ja.
2: Half negen, grote kerk aan de Dam in de Rijp. Kaarten zijn nog verkrijgbaar via de site van Stichting Cartouche. Cartouche de Rijp, Graf de Rijp heet dat.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn ook aan de ingang nog kaartjes verkrijgbaar. En er is eventueel nog bij drogisterij Rijkers in het Boegbeeld, het winkelcentrum. Mochten mensen uit het dorp dit horen en zeggen, we willen toch graag. Dan zijn er ook nog fysieke kaartjes verkrijgbaar.
0: Ook nog. Nou, alle kans om die kant op te gaan. In ieder geval de grote kerk in de Rijp vanavond. Symfonieorkest.
2: Ja.
0: Sibelius spelen ze dus. Het orkest heette het Neon Ensemble. En wat je al zei, vanaf 8:30 begint het. En kaarten zijn verkrijgbaar. Onder andere via de website cartouche-grafderijp.nl. 7:50. Nou, hebben we alles gehad toch, Hans? Ben je tevreden?
2: Ja, helemaal goed. Dankjewel dat ik tijd kreeg en wij hebben de zin. En het orkest ook.
0: Hoeveel sterren geef je dit gesprek? Nee, een grapje.
2: Ja, nee hoor. Ja, genoeg in ieder geval.
0: Heel veel plezier.
2: Dankjewel, tot de volgende keer.
1: Doei. Okay.
2: Graag gedaan. Dag.
0: Het lijkt ook wel bijna kerkorgelmuziek, maar dat is het niet hoor. Want het moet even op gang komen, dan krijg je ook iets. Een liedje van Steve Winwood.

0: de temperaturen oplopen, worden meteen de warme liedjes uit de kast getrokken. De Beach Boys waren dat en de California Girls hier in de agenda op NH. Het is bijna 9:30. Hier is Leo Driessen. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, hè? Heb je een beetje zin in de warme... Ja, daar ben je niet zo van, volgens mij, van de hogere temperaturen.
1: Hoezo?
0: Daar zit je niet op te wachten.
1: Oh.
0: Of wel? Ik dacht dat je meer was van de Scandinavische temperaturen, zeg maar.
1: Ja, maar met de opwarming van de aarde...
0: Heb je geen keuze?
1: Geen keuze.
0: Nee, de keuze is niet keuze. Ja?
1: Er was een hele arme biljartvereniging en die had ook geen keuze.
0: Ja, ik wist het.
1: Wat nou?
0: Nee, ik wist dat ik kwam. Ik wist dat ik kwam.
1: Nee, dat wist je niet.
0: Het is niet zo leuk als een voorspelbare grap. Dat je hem al aan hoort komen ongeveer. Dat hij het nog niet is. Nou, want jij bent er wel.
1: Het dorpje daarachter is een iets betere biljartvereniging.
0: Ja.
1: Weinig keus.
0: Ik wou zeggen, je hebt ook geen keus. Ja.
1: Nee, en er zit er eentje door. Ja. Dat is echt niet normaal. Die hebben te veel keus.
0: Te veel keus, ja.
1: Ja.
0: Heel goed. Leo, straks om 10 uur gaat er weer een heel nieuw sportcafé beginnen.
1: We gaan aandacht besteden aan het WK. Want we hebben in de uitzending een WK-deelnemer. Wat vind je daarvan?
0: Vertel eens, wie is
1: gewoon
0: dat?
1: Gewoon eentje die gewoon meegaat als onderdeel van de selectie.
0: Okay.
1: En gewoon kans maakt om te spelen tijdens het WK.
0: En je gaat nu nog niet vertellen wie dat is, begrijp je?
1: Jawel.
0: Oh, wel.
1: Maar het is een speler van Telstar. Er zijn er 2 van Telstar die voor Curaçao meegaan.
0: Oh, dat is bijzonder inderdaad. Hey,
1: ja,
0: dat is mooi.
1: Ja, dat levert ook nog een hoop centjes op voor de club.
0: Nou. Oh, dat is goed.
1: Maar goed, want per dag krijg je dan een soort van vergoeding. Tyrese Noslin is de ene, de verdediger. En we hebben een doelman die nog niet in actie is gekomen, vertel ze. Reserve doelman.
0: Mm-hmm.
1: Dat is Tarik Bodak. En die is hier te gast. Die heeft mooie verhalen te vertellen. En die gaat ook mee. Die gaat ook mee.
0: Dat is leuk dat je 2 WK-spelers eigenlijk hebt. Ja, dat is bijzonder.
1: Toch? En gewoon gebleven.
0: En gewoon gebleven ook nog, meer.
1: En hoe vond jij dat Telstar er gewoon in bleef?
0: Ja, nee, dat heb ik natuurlijk wel gevolgd op de voet. Dat was hier allemaal te horen op de radio. Nou, ik was heel blij voor Telstar.
1: Ja, en vandaag gaat Volendam het ook redden.
0: Die
1: gaat
0: wel?
1: Ook, ja, tuurlijk.
0: Oké. Okay.
1: Ja, komt allemaal helemaal goed. Dus die is het, Tarik Bodak. En in het tweede uur komt Milo Lambers. Dat is een jongen die voor de IJmuiden Courant heel veel verhalen maakt. En ook een heel boek heeft geschreven over Telstar. Ja, met allemaal korte verhalen, mooie anekdotes. Willem Vissers is er. Daar zijn we ook hartstikke blij mee. En Frits Barend. En Gerrit van der Lem natuurlijk, Bert Dijkstra en Michael van Praag. Ja, het is weer een bond gezelschap.
0: Het hele reisje heb je weer compleet. Ongelooflijk.
1: Ik denk dat Frits Barend niet zulke leuk nieuws heeft.
0: Want?
1: Nou, gisteren is de laatste wedstrijd gespeeld. De laatste wedstrijden zijn gespeeld in het vrouwen eredivisie.
0: Oh, ja.
1: En dat nieuwe project, Hero. Die zijn Hera, of wat is het nou?
0: Hera, toch?
1: Hera. Ja, die zijn gedegradeerd.
0: Oeh.
1: De laatste dag.
0: Dat is niet zo leuk.
1: En dat
0: inderdaad
1: komt omdat die 10e positie waar ze stonden ook ineens een degradatieplaats werd. Omdat Jong de Graafschap... de Graafschap, die ging spelen tegen Jong Ajax. En als er een jong team zou kampioen zijn, dan zou het geen probleem zijn, die 10e plaats. Want dan mag je niet promoveren als jong team.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, de Graafschap won. En die gaan dus een divisie hoger. Dat betekent dat er 3 uitgaan in de eredivisie. En daaronder ook Hera United.
0: Dat is een zure samenspel. Dat is heel bijzonder. Ja, niet bijzonder, maar dat kan gewoon blijkbaar. Gek, hè?
1: Ja, het trieste was gisteren stond nog met 1-0 voor. En dan was het oké. Okay. En toen werd het op het laatste moment nog 1-1 en 2-1 verliezen. Ja.
0: Ja, nou, kun je het straks even over hebben, hè, met Frits, bijvoorbeeld.
1: Of hebben we het nu al zo'n beetje behandeld?
0: Ja, hebben we alles wel behandeld. Ik weet niet of die uitzending nog nodig is, eigenlijk.
1: Nee, doe maar wat muziek.
0: Ja, doen we toch mee. Veel plezier.
1: Welk liedje is dit?
0: Nou, wat denk je? Luister even mee.
1: Oh ja.
0: Calimero ook is het. Leuk, hè?
1: Calimero,
0: ja. Veel plezier straks. En na Sportcafé met Leo Driessen vanaf een uur of 10.

0: Ik versta iets heel anders. Ze zingt wat mij betreft luilak like this. Maar dat zal wel niet zo zijn. Kan niet meer ook was dat. Spinning Around op NH.
1: De agenda.
0: Ja, het is luilak in Noord-Holland. En dat is toch wel een bijzonder iets. Sowieso wel goed om even uit te leggen wat het is. We gaan even live naar Alkmaar. En daar staat onze verslaggever Samantha. Samantha, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel. Nou en wat een plezier deze ochtend. Strak blauwe lucht. Ja. Mensen die hier al om 6 uur over het evenement liepen waar ik ben vanwege luilak. Maar eerst inderdaad even voor de mensen die het misschien niet weten. Want de traditie begint wat af te nemen. Maar ja, luilak, dat heeft echt te maken met mensen die luilakken zijn. Of het wordt ook wel eens gezegd, je bent een looizak. Ja, dan kom je gewoon niet op tijd je bed uit. En dit is echt al een eeuwenoude traditie in de, ja, zo rond 1650 gebeurde het al dat mensen heel vroeg op deze dag, dit weekend, de zaterdag voor Pinkster, ja, massaal de straat op gingen en toen nog met blikken geluid maakten. En het gaat eigenlijk nog veel verder terug in de geschiedenis. Er zijn nog eerdere vermeldingen ook wel. En als we een hele grote stap maken naar de 20e eeuw, toen was het echt wel op zijn hoogtepunt. En dan hebben we het voornamelijk over Noord- en Zuid-Holland. Dat is heel opmerkelijk. Als je aan iemand in Overijssel vraagt, wat is luilak?
0: Geen idee.
2: Heb je kans dat ze geen idee hebben, inderdaad.
0: Nee, ik ook niet. Ik wist het ook echt niet, hoor.
2: Nee, wist je dat niet?
0: Ja, toen ik hier kwam wonen in Noord-Holland wel natuurlijk. Dat is alweer een poosje geleden, maar daarvoor geen idee.
2: Geen idee. Maar nou, er zit nog wel een dingetje aan dat luilak. Want ik kom uit West-Friesland. Mm-hmm. En daar is luilak niet op deze zaterdag. Maar daar gingen de kinderen de nacht voor toen nog Koninginnedag de straat op. Met blikjes achter de fiets. En dat herinner ik mij ook echt nog. En dan ging je natuurlijk expres bij het verzorgingstehuis in het dorp. Wow. Dus gemeen, hè. Want ja, heel veel mensen vinden het ook niet zo leuk.
0: Nee, dat snap ik.
2: Dat is dus aan het afnemen. Dat kinderen dat doen, wat wel de laatste jaren gebeurde. Ja, in Den Helder is bijvoorbeeld jarenlang ging een bandje op een aanhangwagen met een drumstel gewoon om 4 uur 's nachts door de straten. En ik heb het zelf wel meegemaakt dat de fanfare jarenlang om 4 uur 's nachts door het dorpje waar ik woon vader Jacob gingen spelen. Oh, toen had ik ook echt zoiets van, wat is dit? Maar ik vond dat zo leuk eigenlijk toch ook wel. Ik ben nu in Alkmaar. Daar is een speciale luilakmarkt, want de plekken waar het in Noord-Holland nog heel erg gevierd wordt. Haarlem, daar was gisteravond al een markt tot diep in de nacht. Daar hebben ze het een beetje omgekeerd. En in Alkmaar is nu dus ook een luilakkenmarkt. Is vanochtend al om 6 uur begonnen. En ik was eigenlijk wel een beetje benieuwd ook naar de herinneringen van mensen aan luilak. Nou, luister maar even naar deze Alkmaarse mevrouw.
3: Nou, luilak was een van de leukste dingen, want je was klein. En je mocht dan voor dag en dauw naar buiten om mee te doen, om veel lawaai te maken, om iedereen wakker te maken.

0: maken. Dus dan had je bussen achter je fiets geknoopt en je belde luid. En waar je ook maar geluid mee kon maken, dat gebruikte je. En dat was dan in de jaren... Ja, dat is natuurlijk ver na de oorlog geweest. Dus rond 1950, 55. En als je dan rond een uur of zeven uitgeluilakt was... dan mocht je naar de binnenstad in Alkmaar. En dan kreeg je daar van de gemeente een warme bol met stroop.
1: Een luilakbol.
0: Een luilakbol. Ja, dat kan ik me herinneren.
1: Oh, wat leuk. Ja, het gaat er nu wel, ja, het gaat er nu wel anders aan toe, hè?
0: Nou, dat meen ik ook. Ik geloof dat alles wel heel anders is. Dit was nog echt de lieve wereld waar we in kwamen. En de wederopbouw. Dus nee, daar heb ik hele goede herinneringen aan.
1: Ja, maar nu gaan ze niet meer door de straten eigenlijk met blikjes achter de fiets. Ik heb ze niet gehoord vanochtend.
0: Nee, ze slapen lekker uit.
1: Echte luilakken.
2: Ja, dat is ook een soort kattenkwaad eigenlijk. Want dan XXL vind je niet, Samantha, luilak.
1: Nou, dat is ook nog wel een dingetje. Want eigenlijk, ik hoop eigenlijk niet dat het vannacht is gebeurd. Maar misschien heb jij daar overzicht van. Ook de afgelopen jaren gebeuren er nog wel vervelende dingen. Dan wordt er echt meer dan rottigheid uitgehaald deze nacht. Heb ik het toch over helaas in de brand gestoken auto's. Vuurwerk, vernielingen. Nog een traditie waar ik echt absoluut niet aan gedaan heb. Maar het is met eieren en meel gooien tegen ramen van mensen. En op de auto's. En ja, dat gaat net een stap te ver. En de politie heeft echt de afgelopen jaren daar wel de handen vol aan gehad. Maar ook, ik heb daar natuurlijk heel even kort onderzoek naar gedaan. Maar ook die meldingen zijn de afgelopen jaren, ik zou haast willen zeggen, gelukkig afgenomen. Dan kregen we persbericht van de politie als van de overlasten viel mee. Ondanks de extra inzet. Dus ja, nou laten we het snel weer over vrolijke luilak dingen hebben.
2: Want dat
1: ondertussen,
2: is het.
1: Ja, dat is het. Ik loop hier over die markt. En ik moet bekennen, er zijn de Europa Boulevard. Dat is een groot openlucht winkelcentrum in Alkmaar. En het is een combinatie van particulieren die hier staan, maar ook de ondernemers. Nou, ik heb al voor een leuk luilakprijsje een broek kunnen scoren en een leuk shirt. En ik zie hier ook heel veel mensen die heel blij kijken met grote tassen vol. Ik ga mezelf proberen in te houden. Maar er is hier ook een heel bijzonder kraampje. Want daar staan welkom in de ruilkraam. Maar dit vind ik een leuk idee. Ruilen. Goedemorgen, wie ben jij?
3: Ik ben Hadewig van het winkelcentrum met Sanne. We hebben voor het eerst een ruilkraam. Mensen leveren dus iets in. Als op dat moment nog niks is, nou, gebeurt nu ter plekke. Meteen live. Ze nemen iets mee. Kunnen het meteen ruilen voor iets anders. Als er niks is, dan krijgt ze een muntje mee. En met dat muntje kunnen ze later weer terugkomen om te kijken of er dan misschien iets ligt wat wel geschikt is. Dus we hebben vanmorgen al een heleboel geruild eigenlijk. Mensen met Playmobilhuizen, die zijn dan weer geruild voor Furbies later. Met een muntje dus. Kleding krijgen we ook regelmatig veel. Vooral voor kleinere kinderen natuurlijk. Die nemen dan weer andere kleding mee. Ja, het is eigenlijk wel een succes. Sommige mensen denken ruilkraam, staan ze te kijken. Maar ik wil die lamp graag kopen, zeggen ze dan. Zeggen we, ja, moet je even met iets komen. En dan kun je die lamp meenemen.
1: Nou, wat leuk. Dank je wel.
2: Ik weet een goed ruilmiddel.
1: Nou, Marcel.
2: Geld.
1: Wat zeg je, sorry, Marcel, want er is hier ook iemand op een accordeon aan het spelen.
2: Oh ja,
1: en die komt één oor in. En ik hoor jou niet goed. Wat zeg je?
2: Nee, ik zei alleen maar hele flauwe dingen. Dus laat maar zitten. Wel leuk, luilak. We kunnen er toch gewoon de hele dag naartoe daar. Bijvoorbeeld in Alkmaar.
1: Ja, zeker. Deze markt die is nog tot 4 uur. Dus ja, het is wel al. Het is best warm. Ik hoor heel veel mensen ook zeggen van nou, ik ben blij dat ik nu ben. Want ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het toch. Vrouwen bloot, handel dood. En ik vrees dat vanmiddag ook. Kende je die uitdrukking?
2: Nee, die ken ik ook al niet. Vrouwen bloot, handel dood. Wat is dat dan weer?
1: Ja, nou, dat is echt wel een dingetje hoor. Want kijk, ik woon vlakbij het strand. En er zijn wel vaker markten. Maar zodra het boven een bepaalde temperatuur raakt. En er zijn ook echt onderzoeken naar gedaan. En ik geloof dat die temperatuur tussen de 23 en 24 graden ligt. Vanaf dat moment kiezen mensen liever voor het strand dan voor een leuk markje. Dat is echt zo.
2: Ja, nou ja, dat is op zich ook wel logisch. En dan is dan het spreekwoord ook wel logisch. Maar goed, nu nog even snel die kant op. Luilak is op verschillende plaatsen in onze provincie. Dus zoek dat even op, dan kom je er wel. Dankjewel, Samantha. Klonk hartstikke leuk daar.
1: Nou, ik ga nog even verder, want ik heb nog 5 euro van mijn man meegekregen voor een broek.
2: Koop nog een broek, zou ik zeggen. Of ruil een broek, kan ook nog. Als je van deze toch denkt, oh nee, ik heb er geen zin in. Ruil hem voor iets, weet ik, een lamp bijvoorbeeld.
1: Een lamp. Man in ruilen, ja.
2: Veel plezier, hè?
1: Een lamp.
2: Sabalto was dat vanaf Luilak, in dit geval in Alkmaar. Straks gaan we naar This is Art Fair op Art Island. Wat dat is, dat hoor je zometeen na de Bee Gees.

0: Het is precies 9:15.
1: NH. De agenda.
0: Ga je mee naar een eiland, maar dan ook nog met kunst erop. This Art Fair op Art Island, zo heet het. Eva van Vessum, goedemorgen Eva.
2: Goedemorgen.
0: Waar ben jij op dit moment naar onderweg? Vertel dat eens even.
2: Ik ben nu onderweg naar IJmuiden, naar Art Island. Ik zit in de auto met onder andere kunstenaar Bas Kosters.
0: Kijk eens.
2: Die daar heel mooi werk presenteert. Samen met 16 andere kunstenaars van ons. Ja. Dit is Art Fair. Maar er zijn ook heel veel galeries.
0: Ja, dat klinkt de Art Island, denk ik meteen. Nou, we gaan dus naar een eiland. Welk eiland is dat dan, Eva?
2: Het is het sporteiland in IJmuiden. Dus in de haven van IJmuiden.
0: Dat kennen we, ja.
2: Ja, sowieso een bezoekje waard.
0: Ja, absoluut.
2: Maar dit weekend natuurlijk helemaal.
0: Want wat is daar precies te doen? Ja, een hoop kunst kan ik me erbij voorstellen. Maar op welke manier is dat ingericht, Eva?
2: Nou, ik kan vooral over mezelf spreken. Ik weet niet, mocht de luisteraar er nog niet geweest zijn. Fort Island is een oud fort met allemaal verschillende ruimtes, kamertjes. Eigenlijk een soort bunker. Mm-hmm. En daarin hangen allemaal kunstwerken van diverse kunstenaars. En ticket kan je kopen. En het bezoek.
0: En wat voor kunst hangt er nou? Dat is natuurlijk wel makkelijk gezegd. Er hangt allemaal kunst. Maar gaat het alle kanten op, Eva? Of zit er een soort thema achter?
2: Nee, er zit geen thema achter. Dus het gaat eigenlijk, zoals je zegt, alle kanten op.
0: Ja.
2: Het is wel vooral veel hedendaagse kunst. Wij hebben 17 kunstenaars meegenomen. Van alle leeftijdscategorieën. Maar voornamelijk hedendaagse kunst.
0: Ja. Dus als je daar rondloopt, is het ook buiten of alleen maar in het fort zelf?
2: Het is in het fort zelf.
0: Ja.
2: Alleen je kan als bezoeker kan je ook wel gewoon even een rondje over het eiland.
0: Tuurlijk, dat is sowieso leuk. Het fort eiland te bezoeken en vooral met dit weer. En ik kan me ook zo voorstellen, Eva, dat dat binnen in het fort lekker cool is bijvoorbeeld.
2: Het is binnen in het fort zeker cool.
0: Ja.
2: Dus op zo'n hele warme dag als vandaag is dat misschien niet zo'n gek idee.
0: Moet je daar nog rekening mee houden wat betreft de luchtvochtigheid, met wat betreft de kunstenwerken die daar hangen?
2: Nou, zeker. Je moet niet heel kwetsbaar papierachtig werk meenemen. Want daar is het eigenlijk wel echt de focus mee. Dus mocht je besluiten vandaag het eiland te bezoeken, zou ik ook zeker een extra jasje meenemen.
0: Extra jasje mee, moet je nagaan. Op deze dag terwijl de temperaturen naar de 30 graden gaan. En dan is het de bedoeling dat je daar gewoon rond kunt kijken en ervan genieten. Of ook kopen.
2: Nee, je mag uiteraard vooral rondkijken. En als je echt verliefd wordt op een werk, dan kan je het zeker kopen.
0: Ja, dat is de bedoeling natuurlijk wel een beetje uiteindelijk.
2: Het is een kunstbeurs, dus dat is wel een beetje de bedoeling.
0: Ja.
2: Maar het is ook altijd heel goed om gewoon inspiratie op te doen over wat er vandaag de dag allemaal voor kunst gemaakt wordt.
0: Sowieso mooi. Inspiratie kun je daar zeker op doen. 17 kunstenaars die exposeren daar dus op het eiland, het Fort Eiland in dit geval. This Art Fair. Op Art Island, dat kun je dan even opzoeken als je wil. Vandaag kun je daar terecht vanaf 11 uur tot 4 uur hedenmiddag. En de boot vertrekt iedere 30 minuten, hè?
2: Ja, het is tot 6 uur trouwens. Alleen de laatste boot gaat om 4 uur.
0: Oh zo, de boot gaat tussen 11 en 4. Iedere 30 minuten een boot en tot 6 uur te bezoeken dus vandaag. Ook bijvoorbeeld voorzien. Ja, nee, dus vandaag is dat dus misschien meerdere dagen, maar dat is in ieder geval vandaag.
2: Morgen is het ook nog.
0: Ja, al wel morgen. Ik dacht al.
2: Ja,
0: morgen is het ook nog. Nou, mooi. Dan kun je Pinkster op die manier vieren door even naar het Fort Eiland te gaan daar bij IJmuiden. Eva, ik vond het een leuke tip.
2: Graag gedaan.
0: En heel veel plezier daar, want nog even en je bent er natuurlijk. En dan kun je vast kun je beginnen. Nogmaals dank en fijne dag.
2: Dankjewel.
1: De agenda.

0: Talkabee, een agenda zit erop voor vandaag. Morgen is er wel weer eentje. Straks luisteren naar het NH Radio Sportcafé. En daarna tussen 12 en 5 de Over de Top 50 met onze Jelme en Maarten. Dat wordt natuurlijk een hele gezellige middag hier op NH.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Dit is een uittip.
5: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid, een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
16: Trulease met Grenke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
19: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
18: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Ik ben Joyce uit Annapolona.
23: Ik ben Garnt uit Amsterdam.
24: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
25: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
26: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
27: Thuis in heel Noord-Holland.
28: Uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. De directeur van het Rode Kruis noemt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen volgens hem vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in het land in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om meer dan 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Het is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu vaker achter een wolfwerend hek. Het weer, het wordt een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen wordt dan opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, ja mensen. Wij hebben hier dus gewoon een WK-ganger aan tafel. Ja. Wist je dat, Gerard? Dat we een WK-ganger aan tafel hebben nu?
1: Ik zit even te praten.
0: Ja, maar ik vraag je even. Weet je dat we een WK-ganger aan tafel hebben?
1: Wat zeg je?
0: We hebben een WK-ganger aan tafel.
1: Oh! Ja.
0: En dat is nog maar één van de 6 gasten hier aan tafel. En Gerard is er ook. En Frits is er. En Bert is er. En... Je gaat op vakantie,
2: hè? Hoe heet ik ook alweer,
0: hè? Je gaat op vakantie, hè?
2: Hoe heet ik?
0: Ja, toch?
2: Nou, ik ga inderdaad eens een keer 2 weken met vakantie.
0: Jaap junior.
2: Eens een keer.
0: Jaap junior.
2: Kees.
0: Kees Michael noemen. Oh, je gaat op vakantie, hè? Dat is schande. Ja. Nou, oké, goed. Eerst even de commerciële boodschappen. Dan doen we dat eerst.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
16: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
23: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
25: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
29: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
30: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
31: Dit is een uittip.
32: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
31: Dit was een uittip.
33: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
34: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
35: Hi.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
34: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
8: Wat een vreemde vraag.
7: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
8: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
7: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
8: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
7: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Sportcafé.
10: Met Leo Driessen.
0: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. En vrienden en vriendinnen van het goede leven. Ze zijn allemaal weer verzameld. Het is toch lekker weer. En jullie zitten hier allemaal binnen, zeg hij. Wat verdorie. Dus dat moet wel wat worden. Jullie moeten leveren, Michael. Je moet leveren nu.
2: Nou, dat ga ik doen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ik heb namelijk een wijze, maar tegelijkertijd trieste les.
0: Oeh, oh, dreigende
2: voor
0: taal.
2: Voor deze en gene.
0: Dreigende taal, ja, van zeker. Michael van Praag.
11: Ik zit al half onder de bank.
0: Ja, ik zit ook. Gaat het, Cora? Nee, we waren begonnen met de uitzending.
12: Ja, maar je moet even de gasten helpen, hè?
0: Ja, maar dat hoeven ze toch in het pand hiernaast niet te horen. Michael, dit is even de...
2: Ja, ik heb nu na 3 jaar doe ik dit nu, geloof ik al. En heb ik geleerd dat als ik op dit moment al er wat over zeg...
0: Ja?
2: Dat dan mijn mond wordt gesnoerd door de presentator. Dus dat doe ik niet.
0: Nee.
2: Ik wacht rustig mijn beurt af.
0: Je houdt het bij dreigende woorden.
2: Ja, ik wacht rustig mijn beurt af.
0: Oké, goed zo. Nou, fijne vakantie.
2: Nou, je gaat geestig. Eindelijk is hij eens geestig.
0: Je gaat cruisen.
13: Ja,
0: je gaat cruisen, hè, Michael?
2: Ja. Zeker.
0: Cruise maken, maar dat vind ik echt mooi.
13: Over het IJsselmeer?
2: Ja.
13: Nou, dat is prachtig.
2: Zeker.
13: Heb je Marken, Enkhuizen, fantastisch. Franeker.
0: Weet jij veel, hè, Frits?
13: Ja, maar die cruises moeten geweldig zijn, IJsselmeer.
2: Ja, is
13: maar
2: ook zo.
13: Bijna uitverkocht allemaal.
2: Ja. Nou ja, ik moest er snel bij zijn.
13: Ja, ja. En mooi weer.
2: Ja.
0: Ja. David Bodak, fijn dat je er bent.
14: Goedemorgen, Leo.
0: Leuk, we gaan dadelijk praten over je. Je loopt aan. Zijn er nog dingetjes die je echt ook nog wilt bespreken? Of zeg je van, nee, ik laat het wel op me afkomen?
14: Ik laat het wel op me afkomen vandaag.
0: Ja, dat dacht ik al. Heel fijn, fijn dat je er bent. Willem Vissers, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Leo.
0: De man van de Volkskrant. En?
15: Nee, dat is niet
0: wanneer komt het boek nou uit?
15: Welk boek?
0: Ja, met Pieter toch?
15: Dat over Telstar?
0: Dat is toch geheim? Er zijn 3 boeken over Telstar.
15: Dat is ongelooflijk.
0: 1 is er al uit. Die ligt al bij de Ramsch. Denk ik. Nou, ja. Ik weet het niet hoor. Maar.
13: Dat is een oud Jiddisch woord, hè?
0: Waarom zit je dan altijd naar Michael te kijken als je iets...
15: Hoe kijk je niet naar mij?
13: Dat is een oud Jiddisch woord.
15: Ja, ik weet het ook wel. Een
0: Michael is niet de presentator, hoor. Michael is met vakantie.
2: Omdat wij dat gewoon samen goed begrijpen.
13: Ja. Oh, ja. Maar mooi dat zo'n woord dan nog
0: maar ik gebruik het woord en ik begrijp het niet. Ja. Bedoel je dat?
2: Juist.
0: Oké, Willem. Sorry voor de onderbreking.
15: Nou ja, nee. Ik heb met Pieter de Waard, jou wel bekend...
0: Ja.
15: Heb ik een boek gemaakt. En het heet Het Mirakel van IJmuiden.
0: Oh.
15: En dat komt uit, ik denk over een paar weken.
0: Zo.
15: Uiterlijk 1 juli, maar misschien nog iets eerder.
0: Ja,
11: maar moet het niet Velsen Zuid zijn? Of ben ik er in de war?
15: Nee, IJmuiden. Telstra is IJmuiden.
0: Oh.
15: Het is officieel Velsen Zuid, maar... Het ademt IJmuiden.
0: Okay. Ja.
14: Het ademt heel de regio tegenwoordig.
15: Hm?
14: Het ademt heel de regio tegenwoordig.
15: Heel de regio tegenwoordig.
0: Ja, Telstra heeft vele vrienden ineens.
14: Ja. Zeker.
15: Maar goed, we hebben gewoon het seizoen gevolgd. Pieter heeft natuurlijk uit zijn 17 jaar voorzitterschap...
0: Zo lang?
15: Ja, zo lang. Heeft hij allerlei anekdotes opgediept en verhalen over hoe die club in stand is gebleven. Over financiën, over gevoelens, over van alles wat. En ik heb het seizoen een beetje gevolgd. En dat hebben we een beetje door elkaar heen gevlochten. En het is wel een, denk ik, wel een leuk boek geworden.
0: Ja. Is er nog iets anders wat je vandaag wil aanstippen, waar we het zeker over moeten hebben?
15: Nou ja, toch wel denk ik over wat is er morgen vroeg in Volendam. Ik dacht, ik heb morgen tijd, eerste Pinksterdag. Al het voetbal ontheiligt sowieso al alle dingen die er verder in de wereld gebeuren. Maar ik dacht, de eerste Pinksterdag, s'avonds om 6 uur naar een wedstrijd, is wel lekker. Ik kwam er gisteravond achter dat die wedstrijd al 11:45 is.
3: Ja, 11:45.
15: Kwart over 12.
3: Ja, 12:30, ja.
15: Dus dan moet je alweer voor dag en dauw de deur uit. Omdat er 300 supporters zich niet kunnen gedragen. Daar komt het eigenlijk op neer. Of 800 of...
0: Ja.
15: Dus die supporters die houden ons wel bezig. Het ging de hele week of er in Volendam nu nog supporters van Willem II mochten komen. Supporters van Ajax mochten komen, van Utrecht. Het gaat maar door.
0: Maar het is elke keer ook niet rustig geweest bij die wedstrijd.
15: Nee, het is ook bij wat ik begreep, ik was zelf bij die wedstrijd Volendam-Telstar.
0: Ja.
15: Daar is het ook onrustig geweest de afgelopen, heb ik begrepen.
0: Ja,
15: ik heb
0: zeker.
15: Dat niet zo, want ik zat binnen te tikken. Maar ik hoorde later dat er allemaal stenen dooruit zijn gegaan. En confrontaties zijn geweest. Dus het is...
2: Jongens, ze maken het zelf dat er straks helemaal geen supporters meer naar uitwedstrijden mogen.
15: Ja.
0: Ja, dat
2: dus ze doen het gewoon zelf.
0: Sowieso de makkelijkste oplossing.
2: Ja, dus al die verontwaardiging...
3: Maar Michael, dan komen ze waarschijnlijk toch. Dan komen ze buiten
2: het
3: stadion.
2: Ja, dat kan wel zijn.
3: Dan heb je nog meer ME nodig. Maar nogmaals, ik weet ook de oplossing niet.
2: Dat is nou precies altijd de reden waarom ze toch maar laten komen. Ja, want dan hebben we ze buiten. Dat zal dan 2, 3, 4 keer gebeuren. Maar daarna is het over, want dan heeft het geen zin meer.
3: Als het de oplossing zou zijn, ik help het je.
2: Ik vind dat de gemiddelde supporter, de gemiddelde, want er zijn ook goeie, dat die bewijzen dat het niet meer kan.
14: Ja. Uiteindelijk hebben we alle supporters ook wel nodig. Ik denk dat elk team wel blij is als die...
2: Eens, ik vind het. Ik zeg het ook met pijn in mijn hart. Maar het bewijs is toch geleverd dat het elke keer misgaat.
15: Maar er zijn natuurlijk ook heel veel wedstrijden waarin het niet misgaat. En er zijn natuurlijk... voetbal hoort er wel bij. Daar heeft Tarik gewoon gelijk in. Het hoort er gewoon bij. Zoals vorige week, Volendam-Telstar. Is natuurlijk tijdens de wedstrijd gewoon hartstikke leuk. Dat daar twee supporterscharen zitten. Die allebei een club aanmoedigen.
3: Ja.
15: Alleen waarom is het alleen maar in sport zo dat er eentje verliest en eentje wint? En, zou Leo Driessen dan zeggen, soms is het gelijkspel.
0: Ja, dankjewel.
3: Ja, Leo heeft wel verstand van. Heeft wel verstand van.
0: Dus dan ben je daar nou eindelijk ook eens een keer aan.
3: Ja, nee, dat is wel verstand.
15: Maar dan moet je gewoon accepteren en verder gaan met het leven.
2: Ja, maar Willem, ik ben er ook voor dat er bij supporters, bij wedstrijden, uitsupporters zijn. Maar er zijn bepaalde clubs waar dat niet meer bij kan. Omdat het elke keer gelaten
3: is. Maar het is nu zelfs
2: heeft.
3: In het amateurvoetbal. Ik hoorde van mijn eigen club, Sportclub Buitenvelde, die spelen... vandaag om 3 uur, dan is er in Uithoorn en alles. Zelfs daar gaan supporters nu al problemen maken.
2: Precies.
15: Nou, het is natuurlijk niet alleen bij het voetbal, het is natuurlijk ook in Loosdrecht. Waar de protesten zijn tegen het AZC, daar komen gewoon relschoppers uit heel Nederland op af. Je kunt je afvragen of die daar naartoe gaan omdat ze tegen een AZC zijn, of omdat ze gewoon zin hebben om te rellen.
3: Maar waarom is het bij het hockey dan nooit?
0: Nou, wacht maar even.
15: Wacht maar.
3: Ik heb nog een stik in je handen ook.
0: Die stik, jongen, die...
11: Met ijshockey gebruiken ze die stik wel eens, trouwens.
3: Ja.
0: Gerard van der Lem, ik heb je nog niet... ik heb je wel begroet. Maar heb je nog iets op je dat je zegt van... Nou, daar zou ik het toch wel even over willen hebben? Met de...
15: Nee.
0: En dan kun je dat specificeren?
15: Nee. Oké. Ik spring wel in.
0: Ja.
15: Zoals ik normaal doe.
3: Ja.
0: Ja, heel goed.
15: Want over politiek praten mag ik niet zeggen. Dus.
3: Wat vind je van de politiek?
0: In het algemeen.
15: Nee, in het algemeen, dat doe ik niet.
0: Nee, je mag zeggen wat je wil, hoor. Nee. Dat weet je ook wel.
15: Ja.
0: Hey, Frits.
3: Ja.
0: En is er iets waar je het zeker over wil hebben?
3: Nou,
0: een trieste dag was het gisteravond, natuurlijk.
3: Krankzinnig. Ik wist niet dat het me zo zou raken. Ik heb de hele nacht wakker gelegen ervan. Het is zo'n klap.
15: Zeg je even maar van...
3: De degradatie van Hera United gisteravond.
15: Okay.
3: Tot de 39e minuut stonden 1-0 voor. Komt een vrije schop, onnodig, weggegeven. Die gaat er direct in.
0: Ja, dat is
3: goed.
0: Een hele rare vrije... Hoe kan die nou in, joh?
3: Ja, begreep ik ook niet. Ik bedoel, want het licht bij AFC is niet zodanig dat ik het goed kon zien op dat moment nog. Het is maar in ieder geval, het werd het nog 2-1. Want toen ging natuurlijk Hera alles of niet spelen, werd het nog 2-1. Dus Hera is gedegradeerd.
13: En ik heb dat hele proces meegemaakt van het begin af aan.
0: Maar Hera is de enige officiële, vrouwenvoetbalclub. Totaal op vrouwen gerichte club.
13: Ja, ja, door vrouwen, voor vrouwen, met vrouwen en mannen mogen meedoen.
0: Ja, nou, en, je ziet wat het resultaat is.
13: Nou, een geweldige...
0: Geef eens een keer de kans.
13: Ja, geweldige sfeer op de tribune gisteren ook weer. Ontzettend leuke wisselwerking. Heel veel meisjes lopen er rond, vaders met kinderen.
0: Deze dus heb ik spijt van hoor, mensen. Deze heb ik niet gemaakt.
13: Geweldige sfeer.
0: Ja, een klein beetje. Hoor.
13: En een ongelofelijke klap dat ze nu weer opnieuw moeten beginnen in de eerste divisie.
0: Ja.
13: En alles zat ook tegen. En wat ik trouwens ook, en dat vind ik nog steeds van de KNVB, ik vind het echt een belachelijke beslissing. Er is geen land ter wereld waar een competitie 10 ploegen heeft. Zelfs ik heb de hockeycompetities nagekeken, zijn 12 ploegen. Nee, wij moeten weer, Roomsche zender de Pauws, de KNVB heeft besloten van 12 naar 10 clubs. En nogmaals, want ook ADO en Excelsior, al die clubs steden heel veel geld aan het vrouwenvoetbal of geven heel veel aandacht. En dat is voor die clubs die eruit gaan, is het een enorme klap. In plaats dat je zegt, we gaan naar 14
0: clubs. Nou ja, het is wel heel raar. Even rustig.
13: Het is een krankzinnige beslissing.
0: Rustig, ik krijg straks alle
2: gelegenheid. Nou, er zit wel een gedachte achter, hoor, Frits.
13: Ja, ja, een gedachte die het volslagen loos is. Een belachelijke gedachte.
2: Wat is dan de gedachte?
0: Ik wil graag dat het uit de hand loopt, maar wel uit mijn hand.
13: Ja. Er zit een gedachte achter van een achterlijke.
0: Nee,
2: maar wat is de gedachte?
0: Wacht nou even, man.
13: De gedachte is dat
0: het niet van de dadelijk daar meer over.
11: Dat is een korte rondje, is dit, toch?
15: Ja, even, nu, even. Nu heb je het gevoel. Nu heb je de dinges. Jij wilt het weer afkappen.
4: Ja, ja, laat Michael nou eens een keer uitpraten.
0: Michael?
4: Ja.
0: Michael?
4: Jij gaat Michael altijd afkappen.
0: Michael is op vakantie, hoor.
4: Nee. Ga je de voorzitter dan?
13: Door de Eredivisie in Nederland gaan we er ook niet
0: Frits, haal nou eens even op. God.
13: Ik vind het zo'n stomme beslissing.
0: Nou, ik wil er wel één ding over zeggen.
13: Daar ben ik geen bestuurder geworden, daar ben ik te intelligent voor.
2: Nou, dan ga ik nu naar huis.
13: Nee, Marco, excuus.
0: Afvaart zeker weer.
2: Ja, kijk, ja, natuurlijk, het is makkelijk. Ja, je roept maar van alles en dan zeg je daarna gewoon excuus.
0: Ja,
2: dan
0: ja,
2: is klaar. Ja. Nou is hij mijn beste vriend, dus ik kan het van hem hebben.
0: Oh.
2: Maar ja. Hé, Frits?
13: Ja.
0: Hé, Frits?
2: Wij kennen elkaar al vanaf ons 17e, geloof ik.
13: Ja.
0: Hé, Frits? Kom
2: je bij Peter?
13: 16, 17,
2: ja.
0: Toen Frits die friet verkocht.
2: Wat toen?
13: Toen we met de auto van zijn moeder gingen joyriden.
0: Oh.
13: Of nou, nee, je moeder maar
0: je
13: vindt.
0: Was het niet in de tijd dat je patat verkocht?
2: In die Morris.
13: Ja, ja.
2: Volgens mij was het een Morris.
13: Ja, een Morris, ja.
0: En Frits,
13: ja,
0: je hebt trouwens een blauw bandje om. Moet je ergens weer op tijd binnen zijn?
13: Oh ja, dat was gisteren. Dat is het, ja, mijn vrouw zei, als je niet voor 12 terug bent, dan...
0: Gaat het bandje af.
13: Ja. Nee, dat was gisteren bij Hera United. En dat
11: moet ik eigenlijk... Nu maar afdoen.
13: Ja, ik zie het nu pas.
0: Lekker gedoucht vanochtend. Oké, Bert... Is er nog iets?
11: Jazeker, de chemie tussen de doelman en de trainer van Telstar.
0: Chemie?
11: Die voor mij voor het mooiste moment van het seizoen hebben gezorgd.
0: Ja, nou, daar kan Tijden nog wel wat over vertellen natuurlijk. Want die heeft met beide een seizoen lang opgetrokken.
14: Twee seizoenen zelfs.
0: Twee seizoenen, ja. Zeker.
14: Ja, klopt, ja.
0: Mooi. Dat is wel een mooi dingetje om eventjes mee te beginnen.
11: Die zal er niet aan bod komen dus dan?
0: Jawel, ik denk
11: dat dadelijk, is meestal zo.
0: Ik denk dat ik er dadelijk mee begin. Oh. Maar het zou kunnen van niet. Gaan we zo even zien. Is Dire Straits doen. Lady Rider.

0: Dire Straits tweede album, Lady Ragtime. Dat is
1: zo'n
0: goede
1: groep, Dire Straits.
0: Ja. We staan al een tijdje niet meer, hè, Chris? Weet je?
1: Huh?
0: We staan al een tijdje niet meer.
1: Nee, weet ja, ik maar. Ik was gek op Dire Straits.
0: We staan al langer niet, dan wel.
2: Ja, treden we op, apart.
1: Ik hoor niks.
2: Treden apart, nog op.
1: Ik hoor niks.
3: Moet je dit te kopiëren?
2: Mark Knopfler, treed nog op.
0: Ja, ja, Mark Knopfler, ja. Ja.
2: En die Ilse, ja. Weet.
0: Nou ja, oorspronkelijk werd Dire Straits opgericht met zijn broer, hè? Met David, Mark en David Knopfler. Maar die kreeg een beetje ruzie. En David heeft ook albums gemaakt, maar allemaal niet zo heel erg goed. Zit aan tafel met Michael van Praag, die een onheilspellende voorboodschap heeft afgegeven, waar we dadelijk uitgebreid over gaan praten met Tijnik Bodak, die naar Curaçao gaat en vanuit Curaçao de hele wereld gaat veroveren.
1: Hoop het.
0: Ze worden wereldkampioen. Ja, ja.
1: Ambitieus, Leo, ambitieus.
0: Of niet, natuurlijk, maar
1: ja, we gaan het zien waar het schip staat.
0: Je gaat er wel voor, hè? Ja. Zo is het. En
4: het gaat om het meedoen, toch? Of niet?
0: Nee, joh.
3: Het is geen Olympische Spelen.
0: Dat is voor het Nederlands elftal. Curaçao gaat voor de winst. Gerrit van der Lem is er. Frits Barend toch weer een lach op het gezicht.
1: Je bent wel in vorm, Leo.
0: Ja, als ik jou
1: zie. Sinds weken.
0: Ja, wie lacht daar mee?
5: Ik lach mee, ja.
0: En blij boompje ja, zeker?
4: Ik lach ook mee, hoor. Alleen ik doe van binnen. Ja, binnenpretje.
0: Jij durft het niet echt.
4: Nee.
0: Tijnik Bodak, je bent sinds 2 seizoenen bij Telstar. Wat mij zo verbaast en waar ik veel respect voor heb, het is een lange, moeilijke weg voor de doelman om zijn weg te vinden in betaald voetbal. En jij bent er eigenlijk nog steeds naar op zoek. En met blij gemoed en altijd aanwezig. Behalve als je je kaak breekt. Dat heb je onlangs. Gaat wel weer goed, hè?
6: Ja, zeker, Leo. Het is voor de keeper altijd lastig. Maar je moet gewoon geduld hebben. Vooral op jonge leeftijd. En dan komt de kans vanzelf.
0: En de keeper is met 24 nog altijd jong.
6: Dat zeggen ze. Ja. Uiteindelijk moet de keeper wel minuten gaan maken. Dus gaan we een beetje kijken.
1: Maar heb je je kaak gebroken?
6: Had.
1: Je had. Ja, waar? Hoe komt zoiets dan door in kopduel of zo? Of een,
6: Nee, ik kwam uit en die spits wil over me heen springen. Alleen die kon niet zo hoog springen. Dus die raakte mij in plaats van
0: Mag je een keer meedoen, hè?
6: Ja.
0: Dat. Maar al met al, altijd erbij, hè, bij 2 seizoenen Telstar. Hoe heb jij ze beleefd?
6: Ja, geweldig eigenlijk. Ongelooflijk. Zorgen dat we eigenlijk altijd klaarstaan ervoor. En met veel plezier kijk ik er ook op terug.
0: Ja. En je moet er wel wat voor over hebben ook, hè? Want het is ingewikkeld. Je hebt nog even een geweldige studie afgerond in de tussentijd.
6: Correct, ja. HBO Bachelor, Event, Hotel en Event Management.
0: En dat betekent dat je
6: een eigen hotel kan starten.
0: Fawlty Towers of zo.
6: Bijvoorbeeld.
4: Zou ik wel serieus, want mijn dochter heeft dat ook gestudeerd.
0: Nee, ga jij je mond
4: in. Dus wel een beetje serieus benaderen.
0: Ik ben even met tijdelijk aan het woord. Maar ga je een hotel? Nee, je gaat het niet doen. Het is hard werken.
6: Mijn ambitie is om mijn eigen B&B op te richten.
0: Oké.
6: Okay. Met de naam Binnen bij Bodak.
3: Natuurlijk, fantastisch.
6: Ja. Verschillend over verschillende continenten waar ik hopelijk heb gevoetbald of ben geweest.
0: Kijk, je bent al nadrukkelijk bezig met wat er komt als je klaar bent met het voetbal.
6: Ja, of tijdens. Dat zou nog mooier zijn.
0: Ja. Mooi. Dus,
6: zeker.
0: Dat je niet blijft zitten bij waar je zit. Hey, maar nu komt Curaçao eraan. Hoe is het schema? Wanneer moet je
6: Maandag 25e melden we ons in Noordwijk. Vanuit daar hebben we volgens mij 4-5 trainingen. Dan gaan we richting Schotland. Waar we de uitzwaaiwedstrijd hebben van Schotland. En dan vliegen we volgens mij.
0: Dus jullie hebben een uitzwaaiwedstrijd met Curaçao bij Schotland?
6: Nee, van Schotland.
0: Maar je voetbalt in Schotland?
6: Ja, correct.
1: In welk stadion?
6: Hampden Park is dat volgens mij.
1: Oh, prachtig.
6: Ja. Ja, ik heb goede verhalen over gehoord. Dus
1: oh,
6: ik ben benieuwd.
1: Oh man, fantastisch.
6: Ja, ik hoop het. Ja.
1: En ben je eerste keeper?
6: Nee, Ilo Rome is de eerste. Ilo,
1: ja.
0: Maar je zit erbij en je weet nooit.
6: Ja, zeker. Huh? Ja, we zijn gewoon ready voor als het moet. Dus komt zeker goed.
0: Waar haal je dat blije gemoed vandaan? Die wil en dat karakter om dat steeds maar vol te houden? Want ik ben nu 2 jaar meegemaakt. En je bent een vrij gelijkmatig mens qua humeur en qua instelling. Terwijl het ook wel eens moet zijn van jeetje mina, dan ga ik weer en zondag zit ik weer op die bank.
6: Moet je mij thuis eens zien, Leo? Nee.
0: Is dat zo? Ja? Oh. Ja, ik krijg te horen dat het klopt, dat het thuis heel anders is.
6: Tuurlijk, soms is het jammer dat je niet een andere rol had kunnen betekenen. Maar uiteindelijk ben je onderdeel van het grote plaatje.
0: Ja. Dat gevoel heb je altijd wel gekregen, dat je dat ook was. Dat je dat, je,
6: ja,
0: op die manier.
6: Ja.
7: En geeft de trainer ook duidelijk dat gevoel? Dat je er echt bij hoort?
6: Ja, ja, zeker, zeker. Natuurlijk heb ik meer contact met de keeperstrainer. Maar mocht ik met de hoofdtrainer praten, dan heb ik wel altijd het gevoel van, ja, dat hij me wel erbij betrekt. Ja.
1: En hoe was je contact met de eerste keer met Ronald, junior?
6: Ja, we wonen allebei in Utrecht, dus we hebben ook vaak samen gecarpooled.
1: Oh, wat goed.
6: Dus ja, ik kan wel zeggen dat we een goede band hebben. Ja. Ja. Ja.
0: Wat maakt Ronald zo'n keeper die hij is?
6: Nou, ik vind dat hij het spelletje begrijpt. Ook als je ziet hoe die schoten pakt of tegenhoudt, hoe hij meedoet aan het spel. Hij ziet het gewoon, weet je. En ik denk dat dat een goede basis voor hem is. Om,
0: hij is echt een voetballende keeper. Dat bedoel je, de meevoetballende keeper? Die als voetballer in het doel staat een beetje, bedoel je dat?
6: Nou, ik bedoel eigenlijk meer dat hij gewoon het spelletje begrijpt. Dus als hij een schot krijgt, dan weet hij van, oké, het schot gaat daar komen, dus ik kan me alvast een stapje naar rechts zetten om hem, in plaats van te duiken, gewoon op te rapen. En met voetballen, doordat hij dat in zich heeft, kan hij makkelijk de poppetjes vinden en makkelijk het spel verleggen. Dus ik denk, ja, dat die twee dingetjes, dat hem echt maakt zoals hij nu is.
0: Ja. Bert, jij vroeg ook iets de chemie tussen.
7: Ja, ik vond het echt het mooiste moment wat ik dit jaar gezien heb. Heel subtiel en klein, maar op een gegeven moment moet nog 5 minuten gespeeld worden. Het is 1-1. En daar heeft Telstar genoeg aan. En als er eentje toepunt tegen, dan zit je in die verschrikkelijke nacompetitie. Dus, en wat doe je dan? De keeper staat op eerst op 1 om die strafschop te nemen. Dus die loopt naar voren, maar die heeft even contact met de bank. En die roept naar de trainer van, in deze omstandigheid is het wel verstandig, moeten we het wel doen? Want gaat hij mis, de keeper staat in de 11 of in de 16 van de tegenstander. Hij ligt er zo aan de andere kant in.
6: Overtreding maken.
7: En, ja, goed. Maar, en dan die reactie van de trainer vond ik fantastisch.
6: Ja.
7: Die zegt van, nee, gewoon doen, maar wel, zorg wel dat je hem erin schiet.
6: Ja.
7: En dat vind ik zo mooi relativerend. Dat vind ik onder die omstandigheden zo'n geweldig mooi moment. Dat wou ik toch even zeggen.
0: Ja, nee,
4: maar dat is het ook. Ja, eens.
0: Als jij zat op de bank, zo ging het. Hè?
6: Het is ook gewoon de vertrouwen die de trainer dan geeft aan de keeper. Van, nee, je kan het gewoon, doe het dan.
7: Ja.
6: Weet je?
7: Ja.
6: Je hoeft niet die druk te voelen.
0: Het zit een beetje tegen uitdagen aan, hè? Snap wat ik bedoel. Van positief dan. Hè? Van,
6: ja, zeker.
0: Doe,
6: zeker.
0: Doe, jongen.
6: Maar het is ook degene aan wie het zegt.
1: Ja, jij zat op de bank, hoe zei die dan? Maar je moet hem wel maken. Hoe zei die dat precies? Weet je dat nog?
5: Met zijn mond.
1: Nee,
5: dit is een interventie zo over wat
0: te hebben. Nou, hij stond op.
1: Zeg het met cynisme, met een glimlach. Bedoel met.
0: Hij stond op, hij sprak en zeide.
6: Meer van, je kan het gewoon, weet je. Van, dus laat maar zien. Meer van, ja, ik heb vertrouwen in jou. Ik heb, hier is de bal, zeg maar, ja. Doe het maar.
0: En er werd ook wel een heel schemaatje gemaakt voor als hij mis zou zijn gegaan. Hè? Er stond, wie stond er op doel?
6: We hebben sowieso dat vaker getraind, ook dat Ronald hem neemt. En dat er dan gaat staan van, wat als hij mist? Maar we weten allemaal.
7: Maar ja, goed, maar als je dat in de tweede competitiewedstrijd na 10 minuten, dat is iets anders dan
6: Al
7: beslissende moment 5 minuten voor tijd. En je hebt genoeg aan 1-1. Ja, ik vond het fantastisch.
1: Maar
7: jullie
1: kunnen de zin niet afmaken, hij mist nooit.
6: Dat wilde ik inderdaad zeggen. Ja. Op training heeft hij nooit gemist. Dus, ja.
7: En hij zat er nu ook wel lekker in.
0: En nou maakte jij toch weer die zin af die jij hem niet in.
1: Ja, maar dat vind ik zo klasse dat die jongens dus weten, dus hij mist nooit. Dat is een fantastisch gevoel.
2: Frits, bovendien zei Frits met cynisme, maar als Correa iets niet is, is het cynisch.
0: Nee, zeker.
2: Is nooit cynisch.
1: Nee, zeker niet.
2: Dus,
1: nee,
2: maar jij zei, dat zei hij dat met cynisme, maar dan zit je fout. Want dat vind ik een van de leuke dingen van Correa, dat hij niet cynisch is.
0: Alleen bij de contractbespreking.
2: Ja, dan misschien wel, maar daar ben ik niet bij.
0: Maar dat moet je wel. Ja, nee, goed. En dan is dat, dat moment is gedaan.
6: Euforie?
0: Ja.
6: Schreeuwen, springen, je weet niet wat je moet doen. Je bent zo blij van, hij maakt hem. En het is de keeper. En we gaan door. En we hoeven niet de play-offs. We eindigen 14e. Dan

0: maand weer bezig te gaan. Om elke maand weer door te gaan.
1: Ik ga je toch even vragen, Tarik, over het gedoe bij Curaçao. Bij wie er aan het hoofd...
0: Ja, jij doe maar niet.
2: Nee, maar jij zei dat een prachtige zin. Grotere doelen klein maken. Ja, fantastisch.
3: Voor een keeper, grotere doelen klein maken.
1: Ja, voor een keeper is dat het belangrijkste. Het grote doel klein maken.
2: Een fantastische zin is dat. Grotere doelen klein maken.
4: Ja, zeg je dat nou omdat Dickie zo klein is?
5: Nee. Je moet zo doorgaan, jij, Gerard.
4: Ja.
1: Er is een hoop gedoe, maar het is allemaal rustig weer.
0: Ja, zeker. Het is allemaal rustig. En,
1: ik begrijp ook dat je er niks over wil zeggen. Want je bent ook, keepers zitten ook weer een beetje buiten de... Je hebt een aparte keeperstrainer ook?
0: Ja, klopt. Ja, ja.
1: Kennen wij die?
0: Raymond Mulder, Volendam.
1: Oké. Ja. Wat mooi, hè, dat hij belde. Hey, je moet mee, hè?
0: Ja, zeker. 'S Ochtends vroeg al. Ik kreeg eerst een appje. Ik bel je straks. Toen ging de hartslag eventjes naar 180. Maar uiteindelijk een belletje gehad dat ik erbij zat. Dus echt,
1: ja, geweldig. Geweldig. Hoe hou jij het vol? Alle dagen trainen. En ik kijk naar je lijst. En bij de clubs waar je gezeten hebt. Je hebt bij PSV gezeten. Je hebt bij de Graafschap gezeten. Je hebt bij Almere gezeten.
0: Cambuur. Almere niet. Cambuur.
1: Nee, maar speelminuten.
0: Geduld hebben, Leo. Bij elke club waar ik geweest ben, heb ik veel geleerd. Omdat er andere keepers waren die dan op dat moment beter zijn dan ik. Waar ik ook allemaal mijn kwaliteiten kan verbeteren. Mijn keeperspersoon kan verkleinen. Als het ware dat ik een specifiekere keeper word op basis van mijn techniek.
1: Als je er zo in staat, is het alleen maar prima natuurlijk.
0: Ja, ook de leeftijd, denk ik. Ik was volgens mij 18 toen ik bij PSV kwam. Dan weten we allemaal van, ja, als je 18-jarige bij jong PSV kan spelen, natuurlijk mooi meegenomen. Alleen in mijn verhaal was dat net iets te rooskleurig geweest.
1: Ja. Dus,
2: hoe bedoel je te rooskleurig? Was het je rooskleurig voorgesteld?
0: Nee, ik heb 1 jaar betaald voetbal bij een BVO gezeten.
2: Ja.
0: Bij de Graafschap was dat.
2: Ja.
0: En toen werd ik direct al opgepikt door PSV. Waardoor ik dus niet echt de ervaring heb. Het is allemaal nieuw voor mij en... Ik was nog niet op de fit level van bijvoorbeeld een PSV-keeper of een speler. Dus zodoende heb ik eigenlijk mezelf de kans gegeven om in te groeien in het PSV-traject. Om nog beter te worden, completer. Om uiteindelijk te staan waar ik nu sta.
1: En de toekomst, Tarik. De WK nu. Hè?
0: Ja.
1: Het kan zijn dat je zomaar ineens moet shinen. Hè?
0: Ja, en dan staan we daar, Leo.
1: Ja,
0: dan hebben we geen keus meer. Hè?
1: Dus zeker geen keus meer. Dan moet je wel. Jij mag nog even bellen van tevoren, maar je moet er echt aan de bak.
0: Kom je dan kijken?
1: Zeker.
0: Leuk.
1: Zeker. Als jij daar in de baan... Nou, dan ga ik er wel over denken. Ja, mooi.
2: Vliegen we samen.
0: Leuk.
1: Ik ga het niet door, hoor ik net. Hey, maar na die WK staat alles nog open voor je toekomst?
0: Ja, zeker.
1: Oké. Nou, mooi, mooi.
2: Heb je nog geen contract verlengd? Of?
0: Nee, ik heb nog geen contract verlengd.
2: Dus je bent vrij?
0: Ik ben vrij spelen, voorlopig. Ja.
1: Oh, mooi. Ja. Mooi. We gaan dadelijk luisteren naar de column van Bert. Maar eerst even een muzikaal onderbreking van Guy Fletcher. Mary in the Morning.

0: column van
1: de column.
0: De column van Bert Dijkstra.
1: De column van Bert Dijkstra.
2: Hoogste tijd om even te stoppen met dat voetbal in het polderland. Even rust, want we beginnen met ons allen behoorlijk in de war te raken. Notabene over een paar na-competitiepotjes als verzuurde toetjes van het seizoen. Volendam supporters waren zo gefrustreerd dat zij, en niet de vrienden van Telstar, nog wedstrijdjes moeten spelen om in de Eredivisie te blijven, dat ze zondag gingen rellen. En wat doe je dan als gemeente Edam-Volendam? Roepen dat de fans van na-competitie tegenstander Willem II niet naar Volendam mogen komen. Gestraft worden voor de misdragingen van de tegenstanders, want onder de noemer veiligheid lul je alles wat krom is recht. De aanhang van FC Groningen mocht ook niet naar Volendam komen voor een potje tegen Ajax. Tegen Ajax in Volendam? Ja, want voetbal is tijdelijk uit de Johan Cruijff Arena verdreven door de zanger van een boysbandje. De zanger van een boysbandje? Ja, want Ajax dacht van zo lang zal zijn leven niet dat ze eind mei nog na competitie moesten spelen voor een plekje in de voorronde van de Conference League. En wat hebben FC Groningen supporters daarmee te maken? Niks. Maar zij mochten niet naar het Krasstadion omdat de Volendam-fans zich dus hebben misdragen na de wedstrijd tegen Telstar. Is dat niet krankzinnig? Jazeker. En daarom mochten ze toch nog naar Volendam komen. En die van Willem II op de valreep ook. Ajax moest dus in dat kleine stadionnetje gefrustreerd voetballen tegen Groningen. Nee, gefrustreerd gemotiveerd, noemde trainer Oscar Garcia het. In deze bizarre klucht zei hij ook iets heel geks. Garcia, verklaarde hij plechtig, tekent ervoor om volgend seizoen niet trainer van Ajax te zijn, mits de club alsnog Europees voetbal haalt. Met andere woorden, gaan we toch nog Europa in? Dan wil ik wel opstappen, maar als ik faal, dan blijf ik. Hoe gaat dat tijdens de wedstrijdbespreking? Jongens, als jullie die twee potjes winnen, zijn jullie van me af, maar als jullie verliezen, blijf ik lekker zitten. Is er toevallig een psychiater in de kleedkamer? De frisse IJsselmeerwind deed de Ajaxide goed. Ze speelden in Volendam aanzienlijk beter dan in Amsterdam Zuidoost. Niet in de Johan Cruijff Arena, maar in het Krasstadion. Niet vernoemd naar de legendarische voetballer Wim Kras, maar naar een afvalverwerker uit het dorp. Het is dus eigenlijk het Kras Recyclingstadion. En die symboliek past Ajax als een handschoen. Recycling. Verzameld afval verwerken tot nieuwe grondstoffen. Nog even los van Ajax en dat rare gedoe over wel of niet uitsupporters. Volendam is bij nader inzien de ideale locatie voor alle drie potjes voor mogelijk een plekje in die Europese keldercompetitie. Twee halve finales en een finale achter de dijk. Traditie van maken. Overdag een beetje slenteren door de haven. Fotootje in klederdracht. Visje eten bij Smit Bokking. En dan s'avonds naar dat stadionnetje. Het Krasstadion van Volendam. Het Wembley van de Conference League voorronde na-competitie. Onze eigen Koekoek Cup.
3: Maar als je uiteindelijk die conference wint, hè, dan speel je toch het jaar na Europa League, of niet? Dit is toch de, dat is toch
4: precies.
3: Die win je daar weer mee.
4: Zo is het.
3: Zoals je als je de Europa League wint.
4: We moeten er ook niet zo negatief over doen.
3: Hoor je dat, Bert?
5: Zeker, ik hoor het.
4: Want ik wil Bert er nog wel even aan helpen herinneren.
3: Ja, Bert.
4: Dat toen Feyenoord in de finale van de Conference League stond, stond heel Nederland op zijn kop.
2: Nou, maar ik heb het over die na-competitie voor de voorronde van de Conference League.
4: Ja, dat heb ik wel gehoord, maar ik wou gewoon nog even iets toevoegen.
2: Ja, prima. Maar het is wel de derde Europa Cup, niet de eerste.
4: Nou en?
2: Nee, dat geeft niet. Maar
4: dat kan ook nog een keer
2: gebeuren. En
6: Feyenoord heeft toen het precies op dezelfde manier gedaan. Want Dick Advocaat was toen trainer van Feyenoord. Die speelde nog die play-off die Ajax nu speelt. Dick Advocaat won, die zou er eigenlijk nog een premie voor krijgen die hij blijkbaar nooit gehad heeft. Wat ze hadden gezegd tegen Dick Advocaat, ja, maar dit is geen Europees voetbal. Je hebt geen Europees voetbal gehaald. Je hebt de voorronde van de Conference League gehaald. Nou, in die voorronde van de Conference League was Arne Slot inmiddels trainer.
3: Maar denk je dat ze daar niet uit zijn? Want Dick is weer terug geweest, dus dan zal dat toch wel geregeld zijn?
6: Ik denk dat Dick die premie wel gehad heeft uiteindelijk. Nee, weet ik niet. Maar in ieder geval, Slot kwam, die lag er in de eerste ronde bijna uit tegen Drita.
3: Ja, altijd lastig, Drita.
6: Drita, altijd lastig. Laatste minuut hebben ze dat nog gered en uiteindelijk komen ze in de finale. In die Conference League past het Nederlands voetbal wel natuurlijk goed. Ja. Het Nederlands voetbal heeft in de Champions League, hebben we dit jaar ook weer gezien, niet zo heel veel te zoeken op een paar wedstrijden van PSV. Nou, Ajax deed van spek en bodem mee.
3: Ik vind het wel mooi dat, even tussen haakjes, dat Go Ahead Aston Villa heeft verslagen.
6: Ja.
3: Ja.
6: Dat
3: en
6: is
3: dat,
6: al,
3: en dat Telstar Go Ahead heeft verslagen.
6: Dus Telstar is eigenlijk.
3: Had eigenlijk en die twee keer PSV heeft verslagen.
7: Telstar Europa in.
3: Nou, dat
8: mag ik wat vragen.
9: Mag ik wat vragen? Even aan de voorzitter.
7: Voorzitter, hebben wij wel eens een Conference League finale gespeeld?
3: Europa Cup 3 was dat in die tijd.
4: Nee, wij hebben alleen maar Europa Cup finales gespeeld.
7: Ja, nou ja, wat bedoel ik, maar de Conference League nog niet.
4: Nee,
7: dus maar dat zou wel een mooie aanvulling zijn.
4: Een mooie aanvulling in de prijzenkast, dat vind ik ook. Ja.
3: Maar is dat te vergelijken met de vroegere Europa Cup 3? Want je had Europa Cup 1 en dan had je Europa Cup 2, was voor bekerwinnaars.
8: Dat is het, ja.
3: En Europa Cup 3 was voor...
6: UEFA Cup, die hebben zij gewonnen.
3: Ja, toch?
7: Ja, die UEFA Cup hebben we in ons eerste jaar. In ons eerste jaar,
6: ja. Maar alleen het enige verschil is dat nu...
3: Dat was uit de thuiswedstrijd nog, tegen Torino, toch?
6: Ja. 29 april was de uitwedstrijd.
3: Op de lat nog even.
6: 29 april 1992 was de uitwedstrijd.
3: Ja, de uitwedstrijd of de thuiswedstrijd?
6: Nee, uit was 29 april 1992. Dat is mijn trouwdag namelijk.
3: Oh.
6: Het zou een beetje raar zijn dat ik dat niet wist.
8: Maar ja, dus dat zou wel raar zijn,
3: dus je was niet op je eigen trouwdag?
4: Maar toen wonnen wij.
6: Nee. Nee, je weet helemaal niet gewonnen.
8: Uit niet.
6: Het was uit, was het 2-2.
3: Uit was het 2-2 en het thuis 0-0.
6: En de dubbeltelregel telde nog en heeft Ajax gewonnen.
3: Ja. Maar ik weet nog, Michael, dat na afloop in het Olympisch Stadion... dat Louis van Gaal naar jou toe kwam in de catacombe.
4: Ja.
3: En dat hij jou zo op de schouders sloeg, à la Louis van Gaal, zegt... Jij, Michael van Praag, jij zult wel... ongelooflijk trots zijn dat je mij ooit de kans hebt gegeven.
8: Maak even af.
4: Dat herinner ik me nog, maar dat was ik ook natuurlijk wel.
3: Ja.
4: Maar
3: toen zei ik van, nou, je moest ook wel wat terug doen, want als voetballer was het niet veel bij Ajax. En toen zei Louis, pakte die mij zo op en dingen, dat mag jij tegen mij zeggen.
4: Ja.
3: Ja. Onvergetelijke moment.
4: Ja, zeker.
3: Het was gezellig in het Olympisch Stadion toen.
6: Ja, zeker. Dat kan ik me voorstellen.
8: Nou.
3: Ja, het was vlak voor tijd nog, die bal op de lat, toch? Van de Torino.
6: Van Casagrande.
7: Wat ik me herinner van die wedstrijd, dat is echt ongelooflijk. Dat wij zaten in trainingskamp.
3: Ja.
7: En toen kregen we al te horen dat Bergkamp ziek was.
8: Ja.
7: Die werd naar huis gebracht. Ja. Dus die kon niet meedoen. Ja, het was een aderlating natuurlijk. Ja. En... we gingen richting Amsterdam met die bus. En bij dat plein, dat Olympiaplein. Het was heel rustig, heel stil. Je zag bijna geen mensen. En we reden erin. En ik zeg tegen Louis, ik zie helemaal geen supporters. En dat was anderhalf uur voor de wedstrijd.
3: Dat was een dag te vroeg.
7: En toen hadden we die bus neergezet, we liepen erin. Even naar de kleedkamer. En toen die gang door naar dat veld... En toen zat het hele stadion vol. Ongelooflijk.
4: Ja, wij zijn nog met de cup naar Dennis Bergkamp geweest.
7: Ja.
4: Na afloop zijn we nog naar zijn slaapkamer gegaan om die cup te laten zien.
7: Ja.
4: Weet maar je wel goed.
3: Werd ook nog één speler ernstig geblesseerd met de cornervlag? Was dat ook die wedstrijd?
7: Ja. Wie was dat dan?
3: Was een Zweedse vriend volgens mij.
6: Pettersson.
3: Die viel uit.
8: Ja. Goede dus spits was dat.
3: Dat kwam er ook nog bij. Dus
8: geweldige spits, Steven Pettersson.
4: Nou, dus is die prestatie nog veel groter dan we eigenlijk allemaal denken.
7: Ja.
3: Eigenlijk is het wel zo'n beetje de grootste prestatie ooit.
4: Nee, want daarna wonnen we nog de Champions League. En we wonnen nog de Wereldbeker.
3: Twee keer de Champions League gewonnen, toch, Gerard?
7: Ja, twee keer gewonnen,
3: Maar je hebt één keer de premie gehad.
7: Ik heb één keer premie gehad,
4: maar je hebt net gehoord dat Dick Advocaat moet ook nog op zijn premie wachten.
7: Ja.
4: Dus het is heel normaal dat
8: trainers... Wil je die twee niet vergelijken?
4: Nee, maar het is wel normaal dat trainers erg lang moeten wachten op hun premie.
2: Maar ik heb net doorgekregen dat Dick hem wel gekregen heeft, die premie inmiddels.
3: Van wie? Van Dick zelf?
7: Dick zorgt dat hij hem krijgt.
4: Ja, maar uit fiscale overwegingen doen wij daar geen mededeling
3: aan. Was afloop...
8: heel verstandig.
3: Ja.
8: Wat gebeurt er onder die tafel?
6: Maar goed, dan is het verval wel heel groot.
4: Wat zeg je nu?
6: Want ik schreef deze week in mijn stukje... want ik was bij die wedstrijd Volendam of Ajax tegen FC Groningen.
3: Ja.
6: Daar had ik een zinnetje geschreven van wat ik dan zelf wel grappig vind. Maar vinden de mensen dan toch weer dat Ajax eindelijk weer zijn finale in mei speelde. Dan vinden mensen dan niet leuk.
3: Nee, ik hoop niet. Nee. Maar het is wel zo.
6: Ik vind het wel grappig, want het is wel feitelijk juist.
3: Ze hebben nog niks.
6: Nee, ze hebben nog niks. Maar
8: ze spelen wel een finale in mei.
6: Oscar Garcia, die denkt dat Ajax een kans heeft volgend jaar in de Conference League. Zullen ze eerst van Utrecht moeten winnen. Maar goed, je hebt nu al eigenlijk geen zin morgen in die wedstrijd. Nou, want je denkt, het zal alweer gezeik worden.
4: Ik ga de Volkskrant niet meer lezen.
8: Nou, dat is ook heel verstandig.
3: Dit komt wel even binnen, deze.
6: Ja.
3: Ik wil leren.
6: Heb ik jarenlang mijn best gedaan.
4: Ik mag verschrikkelijk graag.
7: Oh. Ja, je hebt je jarenlang
4: maar een toontje dat valt, vind ik nu wel jammer.
3: Ah ja, dat
4: kan, hè? Het kan, Willem.
6: Wat?
4: Ajax is natuurlijk zo gemotiveerd morgen dat ze dat niet een derde
6: nou,
4: keer
6: het was wel, ze speelden in ieder geval wel weer het voetbal dat precies, het voetbal leek. Precies. Dat vond ik wel op zich leuk. Groningen gaf wel heel veel ruimte weg. Ja. Maar het was wel een leuke wedstrijd om te zien. En het was ook, de sfeer was hartstikke leuk in het stadion.
8: Want, ja, precies.
3: Ja, daarom.
6: Ik zei ook nog tegen Menno Gele, die kwam ik toevallig tegen, de directeur, in de catacombe van het Krasstadion. Ik zeg, je moet altijd hier gaan spelen.
3: Ja.
6: Zei hij, ja, maar dat kost ons wel veel geld dan. En dat is ook wel zo, want er komen toch wel wat minder mensen
4: maar,
6: daar.
4: Maar jij zegt nu van, FC Groningen gaf wel veel ruimte. Dat is toch ook logisch, want het is een finale, ze moeten winnen. Het heeft nu geen zin om de bus voor de
6: Grote... Nou, je kunt er ook gewoon op de counter gaan spelen. Het is toch één wedstrijd, je kunt er gewoon zeggen, ik ga lekker verdedigen. En dan
8: maar dat was ook wel het spel wat FC Groningen het hele seizoen gespeeld heeft.
6: Ja, dat is waar.
8: Die hebben echt wel leuk voetbal gespeeld, die waren op volgens mij.
3: Ja, leuk, maar ze zijn naar huis. En,
8: en, net als Heerenveen.
3: Ja. En Telstra viert al een weekfeest. Waarom ben jij niet meegegaan naar het feest?
9: Ik had diploma-uitreiking.
3: Oh, dat is ook belangrijk.
8: Ach, wat bijzonder.
4: Ja. Ja. Jij wel?
3: Hè?
4: Jij was op het feest?
6: Nee, nee, dat zou ik ook
4: dat zou ik ook normaal zijn geweest.
3: Op Ibiza was het.
4: Oh, Ibiza.
3: Ik was wel uitgenodigd.
8: Maar diploma-uitreiking heb je dus voor laten gaan.
9: Ja, ja, zeker. Heb ik ook voor moeten
7: vragen. Nou, dat vinden wij toevallig.
4: Maar dat doet Trump ook. Geweldig. Die gaat niet naar de bruiloft van zijn zoon.
3: Nee, maar dat
6: ik vind eigenlijk, ik vind eigenlijk wel een applaus waard. Een betaald voetballer die gewoon nog...
3: Uiteindelijk vind ik het de normaalste zaak van de wereld, maar...
9: Nou ja, voor mij was het niet anders. Nee. Bij PSV heb ik mijn MBO gehaald, hier heb ik mijn HBO gehaald. Dus het is voor mij niet anders.
8: En waar doe je die opleiding?
6: Nee, RBA.
3: Die is klaar, vindt die opleiding.
8: Waar deed je hem?
9: Omdat ik dus bij al die clubs ben geweest, heb ik hem op 3 vestigingen gedaan. In Groningen, Eindhoven en Utrecht.
8: Die werken ook allemaal mee, die vestigingen.
9: Ja. Ja. En we hebben een aangepast traject gemaakt. En,
8: wordt goed
9: gehaald. Ja.
8: Mooi is.
3: Tijdelijk, na de WK, als je niet te ver weg een club vindt, dan kom je nog een keer terug. Hè?
9: Want, ja,
3: maar nu gaan we even quizzen.
8: Ook als je ver weg een club vindt, komt hij terug.
3: In het eerste seizoen eindigen met... het eerste uur eindigen we met een quiz. We eindigen altijd de tweede uur met een quiz. Maar ja, dan ben je al weg. Dus het is een René van de Kerkhof, een Willy van de Kerkhof, die ken je?
9: Ja.
8: Nou, volgens mij niet.
10: Dat was een knikker.
8: Je kent ze niet, hè?
7: Ja, maar hij ziet ze regelmatig lopen.
9: Nee, voetbal is achter mij. Ja.
3: René of Willy?
9: Ja, Willy.
3: Ja. Nee, is fout. Nee. Nee, maar goed, die voetbalde ooit en die voetbalde uit. Maar die zeggen elke week rare dingen. En jij, één van de twee zegt het.
8: En kom met Helmond.
9: Oké. Okay.
6: Het is een tweeling, ze hebben allebei heel zelf dan gespeeld vroeger.
3: Ja, ook dat.
6: Heel lang geleden.
3: Ja, en Willy was stofzuiger en René die was hardloper.
8: Soef.
3: Maar ik heb ook een algemene vraag. En dus je kunt een verdubbelaar inzetten. En de vraag is, waar zet je de verdubbelaar in? Bij de algemene vraag of bij de René en Willy vraag?
9: Moet je dat nu kiezen?
3: Ja.
9: De algemene vraag.
3: Oké, okay, dan komt hier de algemene vraag. Doe 3 van... Nee. Even kijken. Nee. Nee.
8: Noem 5 mensen met wie je aan tafel zit.
3: Ja, nee.
6: Ja, je hebt nou pech dat je
3: Welk doel zong over België? Was dat het?
9: Oh, ja. Ja, ja. Goede doel.
3: België. Oké, dus nu zeg of René of Willy zei het.
8: Zie je, teken dat je antwoord goed is. Teken dat je antwoord goed is.
3: Daar komt-ie.
11: Ja.
3: Hi. Ja,
11: schat. Ja.
9: Het is video.
11: Weer doei. Nee, wat is het?
8: Dikke kus van ons allemaal.
3: Daar komt-ie, hè. De René of Willy vraag. Mijn broer wou naar Pinkpop, maar hij had geen rugzak. Wel een pukkel met een voordeel van Corrie Konings.
9: Willy.
6: Dat is goed volgens mij.
3: Of niet? Dus de jury is weg. Er zit ineens Loek.
4: Ja, maar ik...
8: Is goed.
4: Maar ik weet het ook, hoor. Het is goed.
8: Is goed.
4: 120 punten.
6: Het is goed. Knap dat hij dit wist.
3: Ja, dat is knap. Dat is toch was het een gok of is je het?
9: Nee, ik wist het.
8: Ja, ja, ja, ja, precies.
9: Ik kreeg het door en ik wist het. Ja.
3: Lees een stemmetje.
9: Ja, zeker. Zeker.
8: Heel goed. Ja. Je moet nooit je koptelefoon afdoen.
9: Nee, ik kan altijd iets binnen.
3: Oké, okay, ik wens je een hele goede reis naar Curaçao.
9: Dank jullie wel, dank je wel dat ik hier mocht zijn.
3: Nee, dat vonden wij heel, heel fijn en een hele eer. En nou, ja, blijf gezond en shine op die WK.
9: Ja, shine is deze.
8: Mooie poging mee.
9: Ja, komt goed. Ja.
6: Heel succes.
9: Dank jullie wel.
3: Applaus voor Tariq Warak. In tweede uur schuift Milo Lambers aan. En ja, die heeft grote plaatsen op te vullen. Maar die heeft mooie verhalen, hè? Hé, Milo?
10: Zeker.
3: Allemaal over Telstar, hè?
10: Ja.
3: Ja, het loopt allemaal goed af, hè? Ze lopen allemaal goed af, toch, die verhalen?
10: Ja, meestal wel.
3: Nou, we hebben er ook wel eentje die wat minder goed afloopt. Frits, jij gaat al weg, zie ik. Oké, okay, maar we eindigen het eerste uur zoals we doen gebruikelijk, met Loek.
12: Er komt een man te biechten bij de pastoor. Hij zegt, meneer pastoor, ik moet u iets verschrikkelijks bekennen. Toen zegt die pastoor, wat is het dan? Hij zegt, ik heb in de oorlogstijd een Joodse man ondergedoken gehad. Toen zegt die pastoor, meneer, het is toch geweldig dat u dat gedaan hebt. Hij zei, ja, maar ik heb die man 100 gulden per dag berekend. Toen zei die pastoor, ja, dat is inderdaad een fors bedrag. Hij zei, maar u moet niet vergeten. Ten eerste is er in oorlogstijd bijna niets te koop. En wat je wel kunt kopen, kost erg veel geld. Hij zei, dus ik zal er maar niet al te veel vroeging van hebben. Toen zei hij, ja, maar ik heb die man vorige week pas verteld dat de oorlog is afgelopen.
3: Een mooi slot. We beginnen het tweede uur dadelijk natuurlijk met de bridge-uitslagen van Cora. Tot zo!
13: Dit is een uittip.
14: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
13: Dit was een uittip.
15: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
18: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Dit is een uittip.
14: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
13: Dit was een uittip. Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
22: Ik ben Marcel uit Haarlem.
23: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
24: Ik ben Robin uit Den Helder.
25: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
26: Ik ben Koen uit Hello.
27: Ik ben Niels uit Purmerend.
28: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
29: Thuis in heel Noord-Holland.
30: Elf uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag twee opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De burgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag twee nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand vanochtend in een woning. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen ook hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag vandaag. Er is veel zon en het is 25 tot 29 graden. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
31: Dit is een uittip.
32: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
31: Dit was een uittip.
33: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
34: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
35: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
36: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
37: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
38: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgrachtjuweliers.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
14: Sportcafé.
15: Met Leo Driessen.
16: Zo, tweede uur gaat beginnen van NH Radio Sportcafé. Tarek Bodek is vervangen door Milo Lambers. In het veld komt Milo Lambers met nummer... Welk nummer zou dat zijn? 12. Ja, zou een mooi nummer
17: 12 man.
16: Maar we beginnen zoals we doen gebruikelijk het eerste uur.
18: Ja, natuurlijk.
24: 3-6-1-1-1-0-0. Wat deed Wikken en Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Britse uitslagen. Aan het woord. Cora! Tegen de week, Cora! Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland?
26: Goedemorgen allemaal. We hebben een drukke bezetting vandaag. Hè?
16: Nou, de hele tafel is leeg. De hele tafel is leeg als jij er bent.
26: Nou,
16: hoe kan
26: niet,
16: dat nou?
26: Niet gelijk
16: nee,
26: zo beginnen.
16: Nee, maar hoe kan dat nou?
26: Ik heb al gezegd dat ze moeten komen.
16: Frits loopt net weg toen jij...
26: Alleen
16: Willem is er. Maar, nou, ga je gauw, Cora.
26: Ik heb het even vanaf mijn telefoon, want mijn wifi deed het gisteren
16: niet. Dat horen de mensen niet, hoor.
26: Nee, maar jij wel.
16: Dat horen de mensen niet, dat verschil.
26: Nee?
16: Nee, hoor.
26: Oké. Okay. Frits, ga je zitten?
27: Ja.
26: Oké. Okay. We beginnen met Rieneke en Corrie. 34%.
16: Wanneer is ze gespeeld? Welke dag?
26: Dinsdag.
16: Dinsdag.
26: Wat is er donders ook weer?
16: Weekend.
17: Toen was het nog slecht weer.
16: Alle Pasen?
26: Nee. We stoppen hè, met de zomervakantie altijd. In september weer.
16: Ja. Ja?
26: Oké, okay, dat is weer donderdag. Niet dreig, hè? Niet, dat is weer donderdag. Okay. Lucia en Ali, die hebben 42%. Gedeeld met Arie en Greetje.
16: Let je wel op, blijf wel.
27: Ja.
16: Oké. Okay. Hè?
26: Nee, Miep en Wiepke zeker. Ja, oké. Okay. Dan gaan we verder met Marianne en Cora. Helaas, 42% ook.
16: Dat ben jij toch?
26: Ja, dat ben ik, ja. Ja.
16: Want die anderen zijn allemaal schuilnamen,
26: er is maar één Cora en één Cora van 1890.
16: De anderen zijn allemaal schuilnamen, toch?
26: Nee, eentje maar.
16: Oh, eentje.
39: Heeft die echt een schuilnaam? Nee.
26: Nee, die noem ik niet op.
39: Oh.
16: Maar wie is dat dan? Die
26: dat gaat je niet aan.
16: Oh, nee.
26: Nee, jij denkt mij... Nee, dat ga ik niet vertellen.
17: Je moet niet van die intieme vragen stellen. Leo.
26: Zo is het. Waarom zit je met je rug naar
16: Frits? Ja, Frits.
26: Even lekker, zeg.
39: Nee, sorry, liever.
26: Ja, van de week was je er al, hè? Je zei dat je niet zou komen.
16: Ja, was je dronken van de week? Zat hij in de kroeg hier?
26: Scher ook alweer.
17: Zat hij van de week?
26: Hij was even ontbijten. Nee, lunchen, sorry. We gaan verder. Jopie en Els, die hebben 44%.
0: Was het lekker?
17: Heel. Zij maakt het klaar voor me.
26: Beb en Ans, 45%. Geraldine en Christine, 48%. Ellie en Greet, 51%. Dat gaan we al omhoog. Ja, ja. Ben en Ineke, 56%. Dan hebben we Ans en Carla, even kijken, 58% gedeeld met Nico en Frank. Ja, Nico heeft goed gespeeld. Ja,
0: valt het mee? Valt het mee?
26: Dan hebben we Greet en Nel, 59%. En de winnaars, Marianne en Peter, 63%.
0: 63%, het magische getal.
26: Dat is heel goed.
0: Het magische Telstar-getal.
26: Ja.
0: Telstar werd in 1963 opgericht. Ja. Nou, 63 is het magische getal.
26: Ik ga proberen om het volgende week ook weer te halen.
0: Dat zou ik nou eens leuk nooit gehaald.
26: Ja, verleden week hadden we het.
0: Ja,
26: tuurlijk.
1: Voorzitter, ik vind dat Willem Vissers heel erg ongeïnteresseerd erbij zit. Want hij zit in een boekje te kijken. Ja. Net of het hem niet interesseert.
26: Ja, ja. Meestal zit jij buiten en dan ben je er ook niet.
1: Maar ik kom weer snel naar binnen. Maar hij blijft in dit boekje zitten.
26: Ja, maar dit boek is ook interessant hoor. Ja. Want het is van een aantal jaren.
1: Ga je het opnemen voor hem?
13: Bovendien ben ik een man die kan multitasken.
1: Ja, ja.
26: Nee, dat kunnen alleen vrouwen.
0: Oké, okay, wie werden de derde en vierde dan?
13: Cora, hij bent ook derde.
0: Greet en Ans. Nee, en vierde dan?
13: Nee, maar ik snap helemaal niks van Brits. Maar jij bent gewoon wel
1: luisterd. Je hebt niet geluisterd. Wat gaat het doen?
26: Wordt toch tijd dat er meer gebrits gaat worden? Want het is gewoon een heel leuk spel.
0: Hey, Cora, wat is waar van het gerucht dat jullie een jaar op tournee gaan?
26: Nee, ik ga twee keer een weekend britsen in Bergen en nog ergens anders.
0: Dus jullie gaan niet een jaar op tournee?
26: Dat zou je wel willen, hè? Dat zou je wel willen.
19: Dan moet je niet op het strand gaan zitten, want dan waren je kaarten
26: weg. Nee, dat hebben we 2 weken geleden weg. Nee, hebben we 2 weken geleden gedaan. Dat was heel erg leuk.
0: Nou, ja, dankjewel, Cora. Applaus. Eerst even Cat Stevens en de Cat Now.

0: Wij rekenen meteen af.
1: Ben Apple Gas, oftewel, zie hem door die supermarkt heen lopen. Dat was net op het moment dat hij een beetje naar andere geloof ging, maar nog net niet.
2: Oh, hij is alweer begonnen.
1: Het was een grapje tussen banaan en een appel. Ben Apple Gas.
3: Oké. Ja, zo kom je aan de artiestennaam dus.
1: Ja, het liedje Father and Son was wel heel mooi van hem. Ken je dat?
3: Ja. Ik zou het niet zo kunnen zingen, maar...
1: Nou, er zit een hele mooie zin in. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Dat vind ik wel mooi.
0: Ja, hij heeft heel veel mooie liedjes gemaakt, toch?
4: Ja, heel mooi, maar kunnen we een beetje opschieten? Want ik moet naar de Ridders Kaashuis.
0: Waar moet je naartoe?
4: Tot zover de Kaashuis.
0: Waar is dat?
4: Dat is in Hoofddorp.
0: Oh, ik weet het niet.
4: Ja.
3: Is er iets in een aanbieding? Of is het
4: nooit? Ja, ze hebben altijd aanbiedingen. Ja.
1: Okay. Gerard, Tarik Bodak was de eerste uur de gast. En die vroeg of wij wel allemaal een shirtje van Curaçao willen aandoen tijdens de WK. Kan ik jou ook inschrijven voor een shirtje? Blauw thuis en geel uit.
4: Ja, nee, joh, doe dat niet.
3: Ik zeg
4: het allemaal in geld.
1: Jou staat alles.
4: Wat?
1: Ja, jou staat alles.
4: Ja, dat weet ik. Oh, ja.
0: Wat je nu aan hebt, staat je ook op. Ja. Dat had je vorige keer niet aan, hè?
4: God.
0: Enig.
4: Jeetje.
1: Geef hem gewoon even een klap, man. Geef nou gewoon een tik.
4: Nee, ik geef hem geen tik.
0: Hij geeft mij geen
4: tik. Ik heb een zwak voor hem.
1: Ja. Ja, bij sommige mensen geven dan maar een zwak.
4: Ja.
1: Maar wil je, doen we allemaal mee met een shirt voor Curaçao?
5: Ja, dan wil ik wel dat uitshirt.
2: Als ze dat in mijn maat hebben...
0: Keepersmaat.
2: Ik ben trouwens aan het afvallen hier.
4: Gewoon 3 keer XL nemen.
2: Ja.
1: Waar ben je van het afvallen?
2: Nou, ik vind dat ik een beetje te dik ben.
3: En wat doe je er dan?
2: Als ik in de arena kom, dan zijn er allemaal mensen die zeggen van... nou, je begint langzamerhand wel een buik te krijgen. En daar hebben ze gelijk in.
3: Ja, maar wat doe je er dan? Want je zegt, ik doe er wat. Maar wat dan? Nou, eet je minder of loop je meer?
2: Het is een radio-uitzending, dus ze kunnen het niet zien.
1: Grotere hand.
2: Maar dit is de magic pill.
3: Och, jezus. Nee,
2: en,
3: toch.
2: Wacht nou even. Ja? En die neem ik 5 minuten voordat ik ga eten. En ik mag alles eten. Alleen het gevoel van, ik moet nog een koekje of ik moet nog dit. Dat raak je kwijt. Heerlijk.
1: Maar wat is dat dan, een speculaaspil? Ja. Of wat?
0: Je hoort. Oh, je hoort het heen, je hoort het
3: heen. Zo illegaal is het.
2: Jezus, Mina.
0: Ja. Ja. Er is er weer een die die pil gebruikt.
1: Wat kaleren, Michael.
2: Je ziet het wel over een paar weken.
1: Ja, maar Michael, even serieus. Dus je gaat gewoon eten, je vreet je vol en dan neem je die pil.
3: Nee, voor niet.
2: Je gaat vanzelf iets minder eten.
1: Ja, ja.
2: Niet zo snel.
1: Maar je kan toch ook gewoon zelf gaan koken? Ga je ook vanzelf minder eten?
2: Nou, ik ben toevallig een hele goede kok, Leo.
1: Ja,
0: En is je vrouw ook tevreden met die pil?
2: Ik kan alles in de keuken.
0: Dankjewel.
2: Ja? Yvonne heeft het in de vorm van een injectie gedaan. Maar dat is me te ingewikkeld.
0: Nee.
2: Zo, nou, volgende onderwerp.
0: Zie je, dat is de diepgang in dit programma. Hè? Het gaat
1: alle kanten op. Milo Lambers, jij hebt een boek,
2: maar
1: dat is klaar.
2: Maar als je wat zinnigs zegt, is iedereen daarna stil.
0: Ja.
1: Ja, dan gaan we even nadenken. Zou hij dat nou echt menen?
0: Dat was het net bij de bridge-uitslagen, was het ook stil.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, boek. Wat wou je vragen?
1: Ga je er overal mee bemoeien?
2: Nee, want ik interpreer je. Dat is heel onbeleefd. Dus dat doe ik eigenlijk normaal gesproken nooit.
1: Maar doe je het weer?
2: Ja, dat is fout. Maar ik dacht dat je Willem iets vroeg, toch?
6: Nee. Milo heeft ook
2: Milo.
1: Willem heeft ook een boek en Milo heeft ook een boek.
2: Ja.
5: Zeker.
1: Ja. Er is er nog één die een boek heeft, maar die laten we thuis.
5: En je broer heeft ook een boek, zie ik.
1: Ja, wil je dat even noemen alsjeblieft, Willem?
5: Ja, het is wel weer een prachtig exemplaar.
6: Nu heb ik toestemming om erin te lezen, of niet, Gerard?
0: Je mag de cover voorlezen.
4: Ik vind het ten aanzien van Cora...
6: Ja, maar je kunt toch in een boek kijken terwijl je luistert naar de radio?
4: Nee, maar je luistert niet, je kijkt.
6: Als je thuis naar de radio luistert, doe je nooit wat anders dan alleen naar de radio luisteren.
4: Ik luister nooit naar de radio.
6: Okay.
0: Omdat hij met zijn vrouw is.
6: Dit is in ieder geval van Nico Driessen, wel bekend. Deel 3 van de Omnibus, alles stinkt naar vis.
1: Nou, dat is toch geweldig, dames en heren. Het is overal in elke erkende boekhandel...
3: Niet te krijgen.
1: Niet aan te schaffen. Maar hoe moeten ze als mensen het willen aanschaffen? Willem, maak nou maar even af.
6: Dat weet ik niet, maar ik vind...
1: Hoe moeten we dat doen?
3: Ja.
1: Hier.
6: Maar vooral de hoofdpersonen, die zijn erg interessant.
1: Ja,
6: die
1: noem
6: hebben prachtige namen. Knoop Luiks, Loots van Palen, De Knager, Serijns Meubels, Kruin Macroon, Pluim van Bree, Alkoof Bommels, Henk E. Dammer, Vink Kaasbijltje. En de gastrollen zijn voor Pego Havermans, Flint Kajuit, Henkie en Wals van Bavel junior.
5: Nou, ja, dat denk je wel, daar wil ik meer over weten.
6: Het is wel, het is een...
1: Nou...
6: En
1: je kunt het achter in de zaal verkrijgen voor de somma van... slechts 10 euro.
6: 16 euro.
1: Slechts 10 euro. Slechts 10.
0: Met een handtekening.
1: Het is niet Ritters Kaashuis. Nou, Gerard...
2: Maar Nico, ik wil voor jou wel even een websiteje maken, hoor. Dat je het gewoon op de website kan kopen bij jou. Ik vraag een chocomel en een gevulde koek.
1: En de rest onder de tafel.
6: Dus eigenlijk zijn het...
1: Ja, met een eerste pilletje nemen dan.
2: Ik vind dat hij wel een website verdient, namelijk. Dat meen ik serieus.
1: Ja, als je iets meent, is het serieus.
2: Meen het, ja.
1: Ja, maar dan is het
2: ik
1: ook serieus.
2: Ik ga het voor doen.
1: Nee, omdat je zegt, ik meen het serieus, dan zeg jij twee keer...
2: Nou ja, omdat dan jij dan misschien weer denkt dat ik een grapje maak, maar...
1: Nee, als je het meent, is het serieus.
2: Ik meen het
6: maar goed, serieus. Milo heeft een boek geschreven.
1: Ja, Milo heeft een boek geschreven. Wel, Milo,
5: dat klopt.
1: Ja, steek van wal.
5: Een boek over 63 jaar Telstar. Wow. Want Telstar bestaat dit jaar 63 jaar. Opgericht in 1963 vanuit VSV en Stormvogels. En... dat verdient een boek met 63 verhalen.
1: Mag één, voordat je, want steek van wel zo direct, hè. Is er ook, zit er ook een verhaal bij over, wordt uiteindelijk eindelijk opgehelderd waar de naam nou echt ontstaan is? Want er zijn nog steeds een paar verhaaltjes van links en van rechts.
5: Ja, het verhaal zoals ik het van de gebroeders Zwart heb gehoord, de zonen van Henk Zwart, de voorzitter van Stormvogels.
2: Niet van Sjaak Zwart.
5: Dat is met een S. En deze jongens die hebben met een Z. En het verhaal is dat er een fusiebijeenkomst was in de haven bij de scheepswerf. En daar lag een schip. En daarop stond Telstar Z205. En dat was een schip wat voor een Belgische rederij werd gemaakt. En toen dachten ze, van, dat is een mooie naam. En het is dus niet naar het schip vernoemd. Maar het deed ze denken aan de communicatiesatelliet die een jaar eerder was gelanceerd.
1: Maar ze zagen de naam op dat schip.
5: Ja,
1: en
5: ja.
1: Toen associeerden ze het met de satelliet.
5: Ja. En dat is de naam geworden.
1: En dat is de naam geworden.
5: Ja. Maar het is toch schitterend. Welke club heet er nou naar een satelliet?
2: Nee.
1: Er zijn wel satellietclubs.
5: Ja. Maar er is er maar één vernoemd naar een satelliet.
1: Ja. Maar het kan dus allebei. En, want er varen nu nog bootjes met Telstar, hè? Nu als sleepbootjes.
5: Een sleepbootje, ja. Ja.
1: Oké, nou ja, het kan dus allebei bestaan.
5: En er is in Zweden ook een zeilschip met de naam Telstar. En dat is een heel bijzondere boot, heb ik me laten vertellen.
0: Maar er was vlak daarvoor toch ook een nummer of een lied Telstar uitgekomen? Vlak voor dat...
1: Ja, dat zegt... Dat
5: klopt, van de Tornado's.
0: Ja.
1: Overigens nog in een verbeterde versie door Jules Pardeloup nu ook op Spotify te beluisteren. Maar goed, de Tornado's, ja, die hebben... Dat was een hitje, hè? Ja.
5: Maar daar is de club niet naar vernoemd. Oh, okay. Maar ik denk...
1: Ze hebben het lied wel geadopteerd.
5: Ja, precies. En ik denk ook dat zij wel naar de satelliet ook het nummer hebben genoemd.
0: Ja, ja.
5: Want die
0: ja.
5: komt ook uit 1963.
0: Ja, ook rond die tijd.
5: Ja. Ja.
3: Maar wanneer was de deadline van je boekje? Boek, sorry.
5: Nou, die was... eigenlijk hadden we die gelegd op 1 januari van dit jaar. Maar ja, toen gebeurden er natuurlijk nog wel wat interessante dingen. Zoals afgelopen weken. Toen ben ik toch even in de pen gekropen om nog een extra hoofdstuk te schrijven.
3: Dus die strafschop is nog een extra hoofdstuk geworden. Maar dan zit je op 64 dus. Of heb je er een laten vallen?
5: Helaas heb ik een keuze moeten maken. En dan heb ik één hoofdstuk laten vallen.
1: Je kan ook
5: je moet wel bij die 63 blijven, toch?
1: Ja, supplementjes.
5: Ja, had
1: of het 64e verhaal is online te lezen.
3: 63a, 63b.
1: Ja. Kun je dat nog doen? Je kunt het online laten lezen.
5: Ja, dat hoofdstuk blijft wel online overeind staan.
1: Ja, ja, mooi. Welk hoofdstuk is gesneuveld? Dat hoofdstuk over Michael?
5: Daar doe ik geen uitspraak over.
2: Nou ja, ik had natuurlijk wel een belangrijke rol. Als voorzitter van de Groene Leeuwen. Dat was namelijk de stichting die het stadion verduurzaamde. Maar daar moest ik uit toen ik bij Ajax in de Raad van Commissarissen zat. Dat vind ik nog steeds jammer, want het was heel leuk om te doen.
0: Waarom moest je dat dan uit?
2: Omdat dat een KNVB-regel is, dat je dan niet bij een andere club in een functie mag hebben.
1: Bovendien lagen alle panelen er al op. Dus het was,
5: En u heeft nog een legendarisch optreden gegeven op het afscheid van Pieter de Waard.
2: Weet je nog?
5: Ja, dat weet ik zeker nog.
2: Zeker.
1: Zo ging het lied ook
2: Ja, alweer? Leo, dat hoor, sta je even te kijken. Hè?
1: Nou, ik heb toen ook staan te kijken, ja. ik weet er nog alles van.
2: Nee, jij hebt ons geëngageerd. En dat vond ik heel erg aardig voor je.
1: Ja, graag gedaan. En welk lied was het ook alweer, Michael?
2: Niet meer. Ik heb zoveel liedjes geschreven.
1: Wat is jouw meest dierbare verhaal van de 63, Milo?
5: Dat is het verhaal, dat is helaas geen vrolijk verhaal... maar over Florian Vient, de doelman die is omgekomen bij de SLM-ramp.
0: Oh, verschrikkelijk.
5: En wat mij heel erg heeft aangegrepen in dit verhaal... is onder andere dat hij zijn eerste kindje verwachtte... die hij dus helaas nooit heeft kunnen vasthouden. En als je nu spelers spreekt, dan zeggen ze allemaal nog... ik heb er nog steeds verdriet van dat dat toen gebeurd is. En het is... 37 jaar geleden. En je merkt gewoon, die jongen die maakte zoveel indruk op hem allemaal. Bijvoorbeeld als een speler geblesseerd was, dan kwam hij een fruitmandje brengen. Het was een hele populaire jongen. En ook een verschrikkelijk goede doelman. Ik was nog te jong om het mee te maken. Maar ja, overal zag je van deze jongen, die gaat... hij trainde ook mee met Stanley Menzel.
1: Ja, daar werd hij ook mee vergeleken.
5: Ja,
1: daar leek hij ook
5: waren ook vrienden.
1: Ja.
5: Ze wisselden wel eens elkaars rijbewijzen. Als er de ene verlopen was, dan kon hij eventjes lenen van de ander. Was het verhaal.
1: Menzel vloog met de KLM, hè?
5: Ja.
0: Ja.
5: Die ging een paar dagen later of eerder.
1: Ja. Want die had zijn vliegtuig buffet ook, hè? En die vertrouwde het niet en die ging gewoon met de KLM.
5: Ja.
1: Ik vond het allemaal geen goed. Ik heb toen met Lloyd Doesburg in het vliegtuig gezeten. Met Ajax was daar te gast bij een Europacup-wedstrijd als beloning mochten. En ik zat naast hem in het vliegtuig. En toen ging het over die reis.
5: Mm-hmm.
1: En hij zegt, ja, ik mag niet van Ajax, maar ik ga hoor. Dus niemand houdt mij tegen. Ja. Ik ga, koste wat kost, want ik wil daarheen.
5: Ja.
1: Ja.
5: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, er zijn heel veel trieste verhalen over te vertellen. Maar mooi dat je hem eert daarmee met dat verhaal. Want,
5: Ja. En iets recenter bij Telstra is natuurlijk de tragedie van Luciano van den Berg. En daar hoor je nog wel vaak over. En zijn rugnummer wordt ook niet meer gebruikt. En ja, dat is voor Florian op de een of andere manier toch wat minder aandacht voor. En ik snap ook wel dat je niet nummer 1 terug gaat trekken. Dat zou misschien ook een beetje gek zijn, want hij keepte met nummer 1. Maar aan de andere kant, een klein eerbetoon zou toch wel mooi zijn. Of een mooie foto in het sponsor.
1: Ja, misschien dat dit nu in gang zet. Ja.
5: Dat zou mooi zijn.
1: Want Van den Berg is een speler die bij een auto-ongeluk...
5: Ja, in 2005, kwam.
1: Ja. Dan kom je 21 jaar geleden.
5: Klopt.
1: Vrolijke verhalen staan er vast ook in.
5: Er staan een heleboel vrolijke verhalen in. Natuurlijk over de promotie van afgelopen jaar. Maar ook de promotie van 1964. Ja, veel andere sportieve successen hebben we niet gehad.
0: Oh. Overwinning op Ajax.
5: En een veldbestorming bij Ajax in 1967. Twee jongens die een doelpunt wilden maken. En toen het veld
1: inging. Dat was thuis, hè? Gewoon Telstra thuis. Ja. 20.000 man zaten daar gewoon.
5: Ja.
3: In een pak, hè? Die hadden allebei een pak aan.
5: Ja, klopt. Ja.
1: En een hoed op.
5: Zo'n hele nette stropdas. Ja.
1: Maar het was ook heel opmerkelijk. Want je mocht in die tijd... ik was als jochie... ik was bij die wedstrijd.
5: Okay.
1: Maar omdat het zo druk was, en er waren heel veel staanplaatsen, er werd op het laatst ook gezegd van nee, ga maar voor de hek zitten. Dus je mocht gewoon achter het doel zitten.
5: Tegen de reclameborden.
1: Tegen de reclameborden aan.
5: Ik ken de foto's.
1: Ja, nou, als je maar ging zitten, weet je wel, dan dat was oké. Okay.
3: En dat deden zij niet.
1: Nee.
5: En een ander legendarisch verhaal tegen Ajax is natuurlijk dat ze kampioen konden worden.
1: Even die twee van die, het waren twee gasten uit de Heemstede of Haarlem?
5: Ja, Haarlem. Ja. Haarlem. Het waren ook HFC Haarlem supporters. Ja.
1: En ze hadden een tamelijk slokje op, denk ik.
5: Daar gaan de verhalen lopen daarover uiteen. Zij zeggen zelf van niet, maar als je de kranten van toen leest, was dat toch wel het geval.
1: Ja, als je ziet de manier waarop ze het probeerden af te werken, dan hoop ik voor ze dat ze dronken waren.
5: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nee, en die gingen gewoon op de keeper af. Ja, nou ja, goed.
5: Ja.
1: Oké, nog eentje?
5: Nou, dat vind ik ook een mooi verhaal van Ajax in 1970. Toen kon Ajax kampioen worden, kwam naar Telstar toe. En dacht, nou, dat gaan we wel eventjes doen. Er stond al een buffet klaar. Maar ze moesten wel winnen en het werd 1-1. En dat was niet helemaal goed doorgegeven. Want er kwam een vliegtuigje overvliegen. Waarop stond VVD Amsterdam feliciteert Ajax met de titel.
1: Ja, het vliegtuigje was al besteld, hè?
5: Ja.
1: Ja, mooi. Ja, Michael, was je erbij?
2: Nee.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, was nou, 1970 was zo lang geleden.
5: Nee. Ander mooi verhaal. Ik weet niet of ik er nog een mag
1: vertellen. Ja, natuurlijk.
5: Ja, Telstar heeft ook indirect meegewerkt aan het vallen van de muur in Berlijn.
1: Oh, tuurlijk.
5: In 1987 was er een uitwisseling tussen Telstar en Union Berlin. En toen heeft Telstar ook een wedstrijd gespeeld tegen Dynamo Berlin. Dat was de grote gehate club, want die werden door de Stasi...
0: Ja,
5: werden die in het zadel geholpen. Alle goede spelers moesten daar ook spelen. Ja. En toen speelden ze een oefenwedstrijd. En de supporters, die begonnen te juichen voor Telstar. En die jongens denken, hé, waarom zitten ze nou te juichen voor ons? Maar dat was eigenlijk een indirect protest tegen de bezetter. En toen werd er ook geroepen, weg met die mouwen, als er een muurtje neer werd gezet voor de vrije trap. En Telstar werd toegejuicht. En 2 jaar later is de muur gevallen. Dus ja, dat moet wel een verband zijn, denk ik.
0: Ja, absoluut. Nu aangetoond.
1: Dat zie ik nu ook al, ja. Zie je maar, hè. Michael? Steeds meer respect voor die kleine club, hè?
2: Nou, niet steeds meer. Ik heb altijd al respect voor die kleine club. Dat is gewoon zo.
1: Wat is wat is je meest opgevallen aan al die jaren spitten?
5: Ja, toch dat eigenwijze en dat gekke van Telstar, wordt er ook wel zo'n cultclub genoemd, dat er altijd al ingezeten heeft. Die vismandjes die stonden er al voordat Telstar bestond. Bij VSV en Stormvogels. Dat wist ik eigenlijk niet. De eerste Braziliaan die voetbalde in het Nederlands voetbal, dat was ook bij Telstar. Wilson en Carlos.
1: De ene kon goed biljarten en de ander hield van jazz, hè?
5: Ja, die kon saxofoon spelen, ja.
1: Ja, mooi.
5: En ze zouden gaan werken bij de Hoogovens. Daar hebben ze die jongens 1 keer gezien en toen zijn ze nooit meer komen opdagen.
1: En Reinaldo heeft er nog gespeeld, hè?
5: Zeker, ja.
1: Dat was oud-international.
5: Ja, die heeft op het WK van 78
6: gespeeld. Scoort in Zweden.
1: Ja, maar niet bij Telstar gescoord, hoor.
6: Nee, maar hij scoorde tegen Zweden. Ik heb het toen nog een keer opgezocht. Ja, dan kan iedereen wel roepen dat hij zo goed was. Maar hij scoorde tegen Zweden op dat WK in 78.
0: Heinz Thuijsen begonnen.
5: Ja, zeker. Staat ook in het boek. Ja. Ja, die heeft ook prachtige verhalen over dat ze gingen trainen in de hel van 63 op het strand. En dan na afloop een uitsmijtje kregen. Ja, precies. En toen werden ze het eerste jaar meteen promoveerden ze naar de Eredivisie. Ja.
3: Dat is een goede.
2: Maar die Heinz Thuijsen, die werd Heinz Kroket genoemd bij ons. Wist je dat?
5: Dat wist ik.
1: Ja, dat wist ik.
5: Vanwege dat hij de ballen uit zijn handen liet vallen.
2: Was dat bij Telstar ook al eigenlijk?
5: Nee, hij stond echt wel bekend als een van de beste doelmannen. Er is ook eeuwige discussie van wie is de beste doelman van Telstar. Paul van der Meren.
0: Of Heinz Thuijsen.
1: Ik denk Ronald Koeman.
0: Ja, precies.
2: Nieuwe lichting.
5: De discussie wordt nog ingewikkelder.
3: Maar dat zou een goede naam zijn voor het stadion van Telstar. De hel van 63. De hel van Deurne, de hel van 63.
1: Ja.
3: Toch?
1: Ja.
3: Het is nog niet helemaal duidelijk.
5: Ik vind dat het een goede. Ja, zeker.
1: Nee, zo de 63 dubbel. De winter 63. Ja. Gaan we doen. Milo, gefeliciteerd met je boek.
5: Dankjewel. 17 juli verschijnt pas, hoor. Het duurt nog even.
1: Wanneer?
5: 17 juli.
2: Ja.
1: Nou, dan kom je nog maar een keer terug.
0: Maar de klok gaat er nu, de verschijnt dus nu.

0: met het schrijven van dit boek? Want ja, je voelde natuurlijk wel een beetje aankomen dat die promotie en handhaving... Dat zag je wel aankomen. Ja, tuurlijk.
1: Hey. Was jij dat? Dat aan zag komen.
2: Was jij die ene?
0: Nee, absoluut niet.
3: Het verhaal staat er ook in, hè?
0: Ja, ja, zeker. Eigenlijk met twee verhalen. Dat hij in 1977 als redder werd gehaald. En in 2021 nog even één keer voor de groep mocht staan als trainer.
3: Ja.
0: En direct van Jong AZ won.
3: Ja, 1-0.
2: En dat ook deed.
3: From goal.
0: Ja.
3: Wat?
2: En dat ook deed toen hij dat gevraagd werd.
0: Ja, geweldig. Ja. Ja.
4: Terwijl hij al bondscoach was toen.
0: Dat was
4: de afspraak werd gemaakt... voordat hij bondscoach was. Ja. Maar toen werd hij weer bondscoach. Toen dacht iedereen van ja...
2: Hij doet het niet.
4: Dan doet hij het niet, want hij is nou bondscoach. Maar verhaal is verhaal. Dus die kwam die wedstrijd doen. En die ging ook heel serieus dat allemaal voorbereiden. Ja. Die heeft allemaal alle spelers bestudeerd.
3: Nee, bekeken. Maar hij wilde ook twee trainingen
4: gedaan.
3: Ja. Zoals het
4: en er is zelfs een verslaggever van de The Athletic... Carl Enka, die daar best wel een grote is... die dacht... Louis van Gaal, dat is net alsof... Alex Ferguson, één wedstrijd gecoacht bij Salford City. Dus Van Gaal, die was natuurlijk...
3: Salford City is een soort...
4: Zo'n Telstra, maar dan veel kleiner dan Telstra nu. Want Telstra is natuurlijk nu een grote club.
3: Ja.
4: Maar die is dus toen naar Nederland gekomen... om dat verhaal op te tekenen over Van Gaal, die bondscoach was... en dan één wedstrijd van Telstra ging coachen.
3: Mooi, hè? We gaan naar nog een mooie verhaal luisteren. Dat is van Pieter de Waard. En dan natuurlijk Bob Fosco en het gedicht van Arend.
5: Ja, dat is natuurlijk wel bekend om de royale lach.
6: De column van Pieter de Waard.
5: In het mirakel van IJmuiden schrijven vissers en ik over de sensatie in wit... Willem tikte daar onder andere deze zes woorden in. Ik kreeg veel vertrouwen van Ento. Voorafgaand en na zijn helderrol sprak Vissers de inmiddels heilig verklaarde Ronald Koeman. Koeman duidt zijn eigen ontwikkeling nader. Hij heeft me geholpen in het benutten van mijn kwaliteiten. Hij bracht me naar een hoger niveau door vertrouwen te geven. De alinea sluit Willem af met... Alles kwam samen op deze zondag in Volendam. Met de traptechniek van Koeman, geërfd van zijn vader. Punt. Ik vraag me af of Willem Koemans vrouw Bartina... dan wel eens een bal heeft zien schieten. Misschien heeft mevrouw Koeman het ook. Ik vind Ronald namelijk beter dan zijn vader. Dat was een waardeloze keeper. Ronald was een reserve bij Top Os. Andries Jonker... legde hem voor ons vast. Bij de Witte Leeuwen startte hij daarop zijn opmars. En wat voor een. Afgelopen maandag in de Volkskrant... verwoordde Willem de apotheose als volgt. Een regendans van geluk, van pure vreugde... met de doelman als middelpunt, Ronald Koeman. Junior, zeggen ze er dan bij. Alsof iemand verwacht dat senior in het doel staat. Punt. Een unieke sluitpost met een beladen achternaam. Na de promotie tijdens de Oranje persconferentie van dinsdag 3 juni 2025... merkte de bondscoach op dat zijn zoon niet altijd blij met zijn achternaam is geweest. Dat herken ik, maar niet blij zijn is mijns inziens juist de voedingsbodem... en motivatie voor het welslagen en de unieke invulling van zijn vak geweest... Feitelijk speelt hij keeper. Overdrachtelijk, niet letterlijk. Het is een Auspoetser met handschoenen en zachte voeten. Eén bovendien met Spielmacher-kwaliteiten. Die kiept als een ijshockeygoalie. Elke club heeft de 12e man op de tribune. Wij op het veld. Hij is doorslaggevend. Een sleutelspeler. De brandstofpomp van onze witte machine. Zijn achternaam... Een zegen. Afgelopen seizoen was Messi Kaandorp de killer bij ons witte wonder. Nu Ronald Koeman. Mogen de hogere machten over hem waken en behouden voor Sensation in White.

0: In augustus is het zweten, maar je moet ook eten. Nasi, bami, borden vol, dan hebben we toch allemaal lol.
1: Dat is toch opzienbarend, dat fraaie gedicht van Arend.
2: Hebben we het al over Telstra gehad? Gerard, morgen. Hoe laat is die wedstrijd, Willem?
3: 11:45.
2: De allesbeslissende wedstrijd? Ajax-Utrecht?
3: Ja,
4: zeker.
2: Waarom is het niet Utrecht-Ajax geworden? Waarom is het Ajax tot twee keer toe een thuiswedstrijd?
5: Omdat ze hoger staan.
3: Dat ze hoger geëindigd.
2: Ah.
3: Dus de hoogst geëindigde, die krijgt dan
2: twee keer een thuisvoordeel. Dus.
3: Ja.
6: Als je dus afwint, krijg je weer thuis. Net als, ja. Leggen we je later nog wel eens uit.
2: Die koptelefoon staat jou heel erg goed, Fris. Dat haalt je hele gezicht op.
6: Alles staat bij.
2: Ja. Het haalt je hele gezicht op.
4: Ja, maar weet je nou, dan gaat die Ron Jans daar wat van vinden.
2: Wat van
4: en die vindt dan weer dat het beter zou zijn geweest dat het in de gal gewaard zou zijn.
6: Dat wist je toch van tevoren.
4: Weet je wel, want daar had hij zich prettiger bij gevoeld.
6: Ja, ja, kunst.
4: Dit zijn de regels gewoon. En dat weet je voordat het seizoen begint. Ja. Dus dan moet je daar niet over
3: gezeuren. De regels zijn niet. De regels zijn niet dat als jij...
2: Dat je eigen stadion,
3: je eigen stadion niet kunt gebruiken, dat je dan een ander stadion mag lenen. Dat zijn de regels niet. De regels zijn, je speelt in je eigen stadion. Volendam stadion is niet het eigen stadion van Ajax. Dus Ajax, ze hadden ook kunnen zeggen, wat ik op zich wel redelijk had gevonden. Goed, Ajax is niet in staat. Die zijn blijkbaar zo groot dat ze niet verwachten dat ze in die... En dat is natuurlijk ook normaal.
4: Maar Willem, dat vind ik niet leuk dat je dat zegt. Die zijn blijkbaar zo groot dat... Nee, Ajax wil helemaal geen na-competitie spelen.
2: Nee, dat bedoel ik.
4: Maar dat stadion, dat is gewoon bezet omdat daar...
3: Ja, maar dan kun je toch ook zeggen... Oké, dan vervalt jouw thuisrecht en dan ga je maar bij een uitploeg spelen.
4: Ja, dat kan je zeggen, maar zo is dat niet geregeld bij de KNVB.
3: Ja, maar dat is het slecht.
4: Je kan alles zeggen, maar je moet het wel doen zoals het van tevoren geregeld is.
3: Nee, er is van tevoren niks geregeld. Want niemand houdt er rekening mee dat Ajax in die na-competitie moet spelen. Ook Ajax zelf niet. Er is natuurlijk geen enkele haar op het hoofd van Ajax die gedacht heeft, wij worden vijfde dit jaar. Want dat zo denken
4: wel,
3: ze bij Ajax.
4: Dat is wel zo.
3: Zo denken ze terecht bij Ajax.
2: Maar dat is toch wel raar dit seizoen. Want het is al een verdienste dat ze vijfde werden uiteindelijk.
3: Nou ja,
2: dit seizoen. Je kijkt toch het hele jaar mee. Dan zie je toch al een hele tijd aankomen. Nou. Het kwakkelt en het wordt niet beter.
3: Ja, ze hadden ook nog zelfs derde of vierde kunnen worden. Het zit allemaal dicht bij elkaar.
4: Zeker.
3: Alleen zij zijn normaal gesproken natuurlijk beter dan heel veel andere clubs waar ze nu onder staan.
2: Maar al een tijdje niet, hè?
3: Nee, maar vorig jaar werden ze nog op één punt na kampioen. Ja. Dus in die zin zijn ze ook weer niet... Alleen ja, je kunt wel zeggen dat zij het stadion verhuren. Zij zijn geen eigenaar van het stadion. Dus dat Harry Styles gebeuren is natuurlijk al een jaar geleden, is dat al geregeld. Ja, dan heb je geen stadion. Dan zou je ook kunnen zeggen, oké, dan moet je maar in het uitstadion spelen.
2: Is een van jullie allemaal Harry Styles geweest?
6: Ik sla even over.
3: Ik denk het publiek allemaal wel, toch?
6: Ja. Mijn kinderen gaan. Die vinden hem fantastisch. Mijn kleinkinderen vinden hem zelf fantastisch.
2: En jij?
6: Hè? Ik ben kaarthouder bij de Arena, dus ik kan daar kaarten verkopen. Nou, die kan je voor een vermogen kwijt als je wil.
5: En dus je hebt er lekker aan verdiend?
6: Nee, ja, tegen mijn kinderen. Hè?
7: Dat heb je niet gedaan?
6: Nee, natuurlijk niet. Als jij ooit voor een evenement kaarten wil hebben, Gerard, zeg het maar, koop ik ze voor je.
2: Nou, dat is toch hartstikke leuk.
6: Hè? Ja, dit is ook enig.
7: Heel lief.
2: Ja, stel dat de twee pinten daar nog een keer een concert geven.
6: Of de toppers.
2: Hè?
6: De toppers. De toppers.
2: Ja, dat is geweldig. Gerard, Ajax, ja, dan maar de Conference League. Maar er moet nog wel gewonnen worden van Utrecht. Dat is toch ook nog even een klusje, hè?
7: Ja, nou ja, ik zat ook even te praktiseren. Normaal gesproken is Utrecht een angstketen. En,
2: maar ze speelden
7: goed. Ze hebben ook thuis niet van Utrecht gewonnen.
2: Nee, klopt wel.
7: Ze hebben uit verloren tegen Utrecht.
2: Thuis ook.
7: Maar het blijkt dus zo, dat en Utrecht weet dat ook, dat Ajax in het Volendamstadion alles wint.
6: Ja.
2: Behalve tegen Volendam zelf.
7: Ja,
6: klopt.
7: Ja,
6: maar die spelen niet.
7: Dan laten ze een puntje daarvoor.
2: Maar, ik vond ze, als je de wedstrijd even bekijkt, de vorige wedstrijd, ik vond ze tegen Groningen gewoon goed spelen.
6: Ja.
2: Nou, en verrassend goed spelen.
5: Maar Utrecht speelde het hele helft niet echt slecht, hoor.
2: He?
5: Tegen Heerenveen. Utrecht speelde niet echt slecht in die tweede helft tegen Heerenveen. Dus ik neem aan dat die wel ook wel... Die hebben een gigantische staat van dienst op dit moment. Die hebben een enorme prestatiecurve laten zien. Dus ik denk dat het al
3: mogelijk is. Ron Jans, trainer van de maand geworden.
2: Welke maand?
3: De maand. Welke maand hebben we? April? Mei? Ik weet niet welke maand ze bedoelen. Maar Ron Jans, trainer van de maand geworden.
2: En Korea dan?
3: Utrecht is geloof ik al 13 maanden.
2: Correa spelen, is het trainer van het jaar geworden bij Voetbal International.
3: Ja, en terecht, denk ik.
2: Met een gemiddelde van 6,63. Alsof het zo hoort.
5: Beetje laag vind ik dan.
2: He?
5: Ik was dus een beetje laag dus voor de winnaar.
6: Nog geen 7.
5: Nee.
2: Nou, we ronden af naar boven.
6: Het is wel het hoogste cijfer.
5: Moet je nagaan.
6: Ja.
3: En voor Correa is het ook interessant, want als hij... Als Utrecht haalt, speelt hij volgend jaar Europees voetbal.
2: Ja. Nou ja, niet volgend jaar, over een maand.
3: Nou, 27 juli geloof ik.
6: Maar niet volgend jaar.
3: Zo voor 2 maanden.
2: Ja, maar dan moet je al een maand eerder in training. Dan gaan het wel snel beginnen natuurlijk. Als je een beetje voorbereidt die competitie.
3: Ja, maar goed. Het is natuurlijk wel weer een stap in zijn loopbaan dan. Dan heeft hij meteen ook Europees voetbal meegemaakt.
2: Ja, voorronde Europa, Conference League.
5: Ga je er nou een beetje negatief over doen?
3: Ja, dan ga je er weer negatief over doen. Dat is de enige competitie die Nederland...
2: Ik heb er helemaal niks over gezegd.
3: Volgens Oscar Garcia kunnen we die winnen, als Nederland zijnde.
2: Oscar Garcia, help me even, wie is dat?
4: Ik ken wel Oscar Harris.
2: Ja, Oscar Harris. Ja.
5: De Twinkle Stars.
2: Ja. Try.
5: Helemaal wat heeft hij gezegd.
3: Dat dit het begin kan zijn van de zegenreeks van Ajax... die kan leiden tot het winnen van de Conference League.
2: Ja.
3: Dat de spelers dat in het achterhoofd moeten houden.
2: Ja,
4: en terecht.
6: Maar ik vind dat wel een beetje voorbarig. Ik bedoel, je moet eerst maar eens kwalificeren. En dan hebben ze het nu alweer over winnen van een Europese titel. Nummer 4
4: Albanië verslaan.
6: Ja.
3: Nou, het is redelijk voorbarig, maar goed. Dat is niet de eerste keer.
4: Hij gebruikt het woordje kan gebruikt hij.
2: Maar ja, zonder hoop. Hè? Frits,
4: ik hoop zo dat Ajax volgend jaar helemaal bovenaan staat. En heel lang, want dan ben ik van al dat leedvermaak hier verlost.
2: Volgend seizoen.
4: Ja, dat hoop ik echt. Ik heb maak het al een paar jaar mee.
2: Nou, ik heb een nieuwtje voor je. Gaat niet gebeuren. Gerard, hoe kijk jij er tegenaan?
7: Staat er de voorzitter. Ja. En je weet wel wat voor.
2: Ja.
6: Je wou iets vragen net, zei je.
2: Eerst moet die checks... Wat
6: wou je nou vragen?
2: Ja, ik wou even vragen. Is het, als het stof is neergedaald, blijft Hera United bestaan? Ook in de eerste divisie?
6: Ja, zeker. Ze blijven bestaan. Ja? Er zit een hele goede basis lichter. En ze zijn natuurlijk pas net 1 jaar begonnen. Ja. Dus dan moet je heel snel een selectie samenstellen.
5: Maar het is ook wel lekker dat je voor een kampioenschap kunt gaan, toch? Als je zo jong bent.
6: Ja, maar het verschil tussen de eer en de eerste, dat zei ik net ook al, is niet zo groot. Daarom vind ik het zo raar dat het terug is gebracht naar 10 clubs. Want Graafschap is nu gepromoveerd, maar die onderste clubs... zeg ik nogmaals, er is niet 1 grote nederlaag geweest. Niet 1 grote overwinning.
2: Maar ze wilden het klein houden omdat het talent nog niet talrijk is. En daar wilden ze het een beetje beperkt houden. En afijn, goed, dat is een discussie die al geweest is.
6: Allemaal inderdaad theoretisch gelul wat met de praktijk niks te maken heeft.
2: Juist, zo ken ik je weer, Frits. Hè?
4: Frits, ik neem voor de KNVB op dat Hera had gewoon moeten winnen. Klaar. Dan hadden we dat probleem niet gehad.
6: Ik heb ook steeds gezegd, ik vind het ook jammer dat die andere clubs eruit gaan. NAC en Excelsior, die hebben ook een bijdrage geleverd. Want NAC gaat nu... het budget ook halveren. Voor Excelsior is dat een klap. Nou ja, was naar 14 clubs gegaan. Dan heb je
3: bovendien, vrouwen en meisjes. Zij zijn gewoon in de Eredivisie gezet, hè?
6: Ja, ik weet niet precies hoe dat gegaan is.
3: Ja, dat weet jij wel. Want jij bent er elke dag bij betrokken.
6: Ja, ik weet niet meer precies hoe dat gegaan. Dat zeg ik je eerlijk.
3: Zij zijn
6: ik
3: gewoon begonnen. Ze hebben op de licentie van iemand anders.
6: Oh ja, van
3: ze zijn
6: van Telstar.
3: In de Eredivisie gezet.
6: Ja, ja.
3: Dus nee,
6: ze hebben de licentie van de Eredivisie Club overgenomen.
3: Ja, maar het kan niet zo zijn dat je altijd bevoordeeld blijft. Dus in dit geval hadden ze gewoon...
6: Nee, maar ik zeg ook niet dat ze bevoordeeld moet bij. Ik zeg alleen dat ik het raar vind dat je de competitie... Dat heb ik al 10 keer gezegd.
2: Oké, lang verhaal wat we hier niet afgerond krijgen. Maar we gaan wel quizzen.
5: Ja, is dat zo?
2: Ja. Moet toch een tuuntje voor verzinnen? Een quiztuuntje. Weet iemand, kan iemand een quiztuuntje nadoen?
6: Weet wel wat je wacht. En weet wel wat je wacht.
5: Hoe gaat het van Benny Hill ook alweer? Van Benny Hill, hoe gaat dat ook alweer?
2: Dat is geen quiz. Dat is voetbal op zaterdag.
3: Oh ja, voetbal op zaterdag. Benny Hill, dat is een heel snel liedje ook.
2: Kan iemand even een tune doen? Anders kunnen we niet quizzen. Geel, nu even klaar.
4: Dat gaat wel.
2: Ja, hier is hij.
3: Wie is dat?
5: Ja, die... hoe laat begint de polka?
2: Het maakt me niet uit, maar het is een... Dank u wel. Ja, deze nemen we volgende week is er geheel over. Maar nu kan hij weg.
4: Het brengt de notaris en de jury wel in een goede bui.
2: De stand is... De stand is...
4: 120 punten.
2: Hè?
5: Dit is Benny Hill.
2: Dank u wel. Hij kan af. Ja, inderdaad. Benny over de hill. En even kijken, de stand.
3: Tarek staat bovenaan.
4: Tarek staat bovenaan, 120 punten.
2: Oké, okay, Milo, grote schoenen om te vullen.
6: Zeker.
2: Waar zet je de verdubbelaar? Bij de algemene vraag of bij de René en Willy vraag?
6: De algemene vraag.
2: Oké, okay, daar komt hij. Welke John speelde 30 interlands voor Oranje, waarin hij 17 keer wist te scoren? Ja,
6: ik wilde de Wolf zeggen, dus gelukkig.
4: Frits is al gedisqualificeerd.
6: Min 10.
4: Valse speler.
6: Min 10.
4: Wat was het antwoord? Was het goed?
7: Wat is er? Ik zeg niks voor. Ik mompel een naam.
4: Nou, dat is voor
7: mij. Meedoe vind ik leuk.
2: Oké, René of Willy? Daar gaat het nu om.
4: Was het nou goed of niet?
7: Was goed.
6: Hij zei toch Bosman?
7: Ja, zeker.
6: Nou, is dat weer niet goed?
2: Mijn broer kon eigenlijk niet kiezen tussen Corrie Konings en prinses Beatrix. Hoelalala!
6: Ja, dat moet Willy zijn, toch?
5: Ja, dat klopt. Want ja. René die heeft, had die keuze.
4: En met heel veel overtuiging. René heeft wel extra punt, hoor.
2: René heeft een koningin-fetish, ja. Frits, daar gaat-ie.
6: Ja.
2: Welke filosoof, bekend vanwege zijn politieke activisme in de jaren 70 en 80... en zijn analyses in de politieke filosofie via begrippen als disciplinemaatschappij, biopolitiek en biomacht... men plaatst hem in de continentale filosofie met structuralisme en poststructuralisme... hoewel hij de termen niet met zichzelf associeerde, over wie heb ik het?
7: Jean-Claude Lévy.
5: Jean-Claude Lévy.
7: Jean-Claude Lévy.
5: Hij doet niet eens zijn best meer om de goed aan te
7: doen. Nou, Jean-Claude Lévy.
5: Ja.
7: Sartre en Jean-Claude Lévy.
4: Dat was een pizzabakker, dus dat kan je op.
7: Ja, maar daar ging het toch over?
2: Het was Michel Foucault. Dus geen punt.
3: Jij niet weet.
2: De René en Willy vraag. Laat zij de buurvrouw van mijn broer dat hij een keer het mos moet weghalen van de voordeur.
7: Was dit er voor mij?
6: Ja, natuurlijk is die voor jou. Je zit...
7: Willy.
4: Nee. Jammer nou weer, Frits.
5: Nou, het is wel weer wonderbaar. Min 10 punten. Hoe krijg je het van me?
7: Gerard.
2: Frits, we gaan jou
7: dit... Gerard.
2: Gerard.
7: Ik zeg het niet meer, want...
3: Nee,
7: het
3: is... Gerard.
7: Gerard weet precies wat dat is.
3: Nee, maar
2: we gaan jou disqualificeren. Je gaat gewoon niet meer meedoen aan de quiz voor elkaar.
7: Gerard, wat is dit?
3: Wie niet?
2: Toch? Frits.
4: Ja, hij heeft al 0 punten.
5: Hij zegt min 10, wat had nog min 10?
2: Hij zegt voor en hij weet niks.
5: Ja.
4: Oh, min 10.
2: Ja. Willem, waar zit de beurt? Waar zit de verdubbelaar?
3: Ik verdeel de beurten niet.
2: Waar zit de verdubbelaar?
3: Bij de algemeen.
2: Noem 3 van de 4 Nederlandse clubs waar Michael Reiziger voor gespeeld heeft.
3: Ajax, Volendam, FC Groningen.
2: Ja, dat is goed. Ja, weet je die 4 ook nog?
7: Ja, hij is snel, hè?
3: Die vierde. PSV.
2: Ja,
5: een bonusje. 20 punten bonus, vind ik.
4: Hij heeft al 160 punten.
2: En René en Willy vragen. Ik ga graag naar het Veitrof, naar die klassieke man. Hoe heet hij ook weer? Oh ja.
3: René.
2: Nee, André. Rieu.
5: Daar zit hij toch elke keer mis. Dat is zo jammer.
3: Nee, dat was René dit.
5: Zit je zo
2: nee, André, Rieu. Maar was het René of Willy?
3: Nee, dat was René. Ja, als het geen René is, klopt het niet.
4: Nee, het is geen René.
3: Ah ja, kijk.
4: Maar je hebt toch 160 punten. Je staat wel bovenaan.
3: Zo.
2: Gerard, wil jij alleen een algemene vraag even?
7: Ja, je moet opschieten, want je moet naar Ridders Kaashuis.
3: Gerard hangt in de touwen.
7: Schiet op, normaal, want je moet echt...
2: Welke omroep stond vast majeur uit? Welke omroep?
7: KRO.
2: Daar reken ik ook goed, maar het was de NCRV.
7: Ja,
2: nou,
7: is bijna hetzelfde.
2: Ja, natuurlijk. Eindstand.
4: Willem heeft gewonnen met 160 punten.
7: De eerste keer.
2: Hey. Definitief gedisqualificeerd is Frits Barend. De eerstkomende 4 afleveringen mag je niet meedoen.
6: Schors.
2: Ja. Milo Lambers, veel succes met het boek. Fijn dat
6: je wel.
2: Hetzelfde geldt voor Willem en hetzelfde geldt voor Michael. Fijne vakantie.
4: Dank je wel.
7: Ja, verschrikkelijk.
2: Gerard, dankjewel. Frits, bedankt. Bert, bedankt. Milo. Allemaal bedankt. Arend, bedankt.
8: Hallo Mulder, Theo Mulder, u weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bangarage.nl.
9: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze superpick-up. Kijk op bandgarage.nl.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
13: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
14: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
15: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
16: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
17: Wat een goed plan.
16: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
17: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
16: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
21: Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
25: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
26: Oh, nu al zin in zaterdag.
25: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
27: Ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
28: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
29: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
30: Ik ben Fema, woon in Amsterdam.
31: Thuis in heel Noord-Holland.
32: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag twee nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
1: Dit is een uittip.
2: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip. Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Dit is een uittip.
2: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weetje, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
33: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Top 50 met Jelmer Vlot.

0: I'm coming out, lieve mensen. Het was plek 50, Diana Ross. En we zijn los!
1: Ja, we zijn zeker los en we zijn helemaal terug. De Over de Top 50 is terug. Net als vorig jaar komen wij de komende 5 uur... met de meest roze feestknallers waar we allemaal van houden. En het allemaal te maken natuurlijk met de aftrap van de Alkmaar Pride.
0: Zeker, en wat zie je er ook feestelijk uit. En voor de mensen die alvast even een kijkje hebben genomen in de studio. Nou, de studio is pas echt ontploft.
1: Ja.
0: Het is ongelooflijk wat we allemaal uit de kast hebben getrokken. Dus mocht je meekijken, hartstikke leuk. Kan ook via televisie. Trouwens. En jij ziet er trouwens ook zelf beeldig uit.
1: Ik ben helemaal in het fuchsia roze.
0: In het fuchsia roze.
1: Lekker in het thema. En jij ziet er ook weer stralend uit. Helemaal glinsterend jasje heb je.
0: Ja, helemaal glinsterend.
1: En dat met dit heerlijke weer.
0: Absoluut. Ja, wij zitten hier in de studio. Ik heb hier nog een jasje aan, want hier is het altijd een beetje koud. Dus dat gaat prima. We zijn er trouwens gewoon 5 uur lang. Het is een 5 uur durend feest. Want tot 5 uur staan wij hier allebei.
1: Ja, zeker. En wat gaan we dan doen? Nou ja, we gaan natuurlijk, wat we al zeiden, heerlijke muziek draaien. Maar ook gaan we bellen met de Dolly Dots. Er komt een musical van hun. Heel leuk om daar even over te praten. De Benga Boys gaan we mee bellen. En natuurlijk met toch wel een icoon, Paul de Leeuw.
0: Ja, ach, daar kan ik echt niet op wachten. Ik vind dat zo'n eer. Maar, jij zei het net ook al, we doen dit natuurlijk naar aanleiding van de aftrap van de Pride in Alkmaar. En onze verslaggever Mark Theodros, nou, die staat tussen alle feestende mensen. En die zal ook de hele middag verslag doen.
1: Zeker. En jij thuis, van jou willen we heel graag weten. Want ondanks dat we dit heel erg leuk vinden om te doen, is het natuurlijk wel een heerlijke zonnige dag. En zijn jullie waarschijnlijk allemaal leuke dingen aan het doen. Dus laat ons dat weten. Laat ons een beetje meegenieten. En dan gaan we gewoon samen een feestje vieren.
0: Ja, laat ons niet in de steek. Laat weten dat je leeft. Stuur gewoon eventjes een appje. En we vragen ook welke plaat mag volgens jou op deze feestelijke dag niet ontbreken. 088 850 51 52. En mocht je het dus leuk vinden om mee te gluren op televisie, dat kan gewoon Ziggo kanaal 30 of KPN kanaal 509.
1: Absoluut. Ja, tijd dan voor onze nummer 49. Het is Boy George van The Culture Club. Hij zingt eigenlijk dat hij bang is om het mensen naar zijn zin te maken, dat je dan een beetje mensen aan het pleasen bent. Vandaag schudden wij hier in de studio die angst niet van ons af, want dit is juist ons doel. We gaan één groot feest vieren. En dat doen we gelijk met de nummer 49. Het is The Culture Club met Karma Chameleon.

0: op met The World Is Our Home. En in een interview wordt hem ooit eens naar zijn gay-trekje gevraagd. En toen zei de zanger, nou, seks met mannen. Hij maakte dus helemaal geen geheim van om biseksueel te zijn. En dat is dan weer de B in LHBTIQ+++++.
1: Over de top 50. Met Jelmer Vlot en Maarten Faber.
2: Ja, eind jaren 70 ontstond het geniale idee om een meidengroep op te gaan richten. 6 meiden die elkaar helemaal niet echt heel goed kenden, ontmoetten elkaar en er was gelijk een klik. De Dolly Dots waren geboren en daarmee ook het grote succes. Ze vlogen de hele wereld over en behaalden hit na hit. Onlangs werd bekend dat er zelfs een musical komt van de meidengroep. Ja, en daar kan je een homo niet blijer mee maken. Esther Oosterbeek, goedemiddag.
3: Goedemiddag allemaal.
2: Hallo. Hallo. Hallo. Hey Esther, weet jij nog hoe dat moment was dat jullie elkaar voor het eerst zagen?
3: Ja, nou, ik kende nu natuurlijk het grotendeels van de groep de meiden al. Alleen Ansta en Ria niet natuurlijk. Hè. Die hebben we pas even later ontmoet.
2: Ja.
3: Bij de, tenminste, Angela in de studio met demo's inzingen. En Ria later pas bij de platenmaatschappij, ja.
0: En hoe was dat dan, die ontmoeting? Want je kent elkaar nog niet en je gaat een enorm project aan. Dat moet ook wel voor de nodige spanning zorgen, denk ik.
3: Nou, nee, nou, spanning, nee hoor. Het was meteen een klik met elkaar. En ja, we waren allemaal zulke uiteenlopende types. Wat natuurlijk ook wel weer geniaal bij elkaar gezocht was natuurlijk. Juist omdat we zo verschillend waren.
2: Ja.
3: Ja, dat was alleen maar leuk, joh.
2: Ja. En wat klopt er van het verhaal dat Angela eigenlijk meer even meeging om te kijken en niet echt daadwerkelijk in de Dolly Dots terecht zou komen? Klopt dat verhaal?
3: Ja, dat klopt inderdaad, dat verhaal. Want zij kwam naar die studio eigenlijk voor Ria, die zou komen. Die had een of andere balletvoorstelling waar ze aan meedeed. En dus, maar ja, die wilde toch die kans niet laten lopen. Dus Angela is voor haar gekomen om haar, ja, eigenlijk een goed woordje voor haar te doen.
2: Ja.
3: En eigenlijk, ja, en Angela vond eigenlijk toch wel zo'n bijzondere meidengroep. Maar die speelde natuurlijk in een rockband. Dat was totaal wat anders.
2: Ja, precies.
0: Dat is zeker wat anders, ja.
3: Natuurlijk in de eentje altijd op de voorgrond gestaan in zo'n band. Maar ja, en met de meidengroep vond ze natuurlijk ook wel weer heel leuk. En daar is veel van dan. Dus, maar ja, uiteindelijk heeft ze volgens mij best een goede keuze gemaakt uiteindelijk.
0: Ja, want ik bedoel, jullie hebben ongelofelijke successen gehaald. Eén van jullie successen, als ik dat even zo mag benoemen, is dat de hele gay community gek op jullie is. Hoe is dat voor jullie om zo geliefd te worden door ons?
3: Ja, nou, ik denk dat de nummers heel erg aantrekken bij...
0: Ja.
3: Ja, ik ben een soort magie, denk ik, hè. En kijk, dat merken we nog steeds. We vinden het nog steeds leuk om naar optredens te komen. En Anita en ik treden natuurlijk samen op en doen we natuurlijk ook voor de K-community.
2: Zeker, ja.
3: Voor de K-parties en dergelijke.
2: Ja.
3: Zeker, vorig jaar ook op de markt op Amsterdam. Nou, dat was geweldig.
2: Ja, optreden in Amsterdam, dat is inderdaad geweldig. Ja, jij zegt al een beetje die magie. Wat is toch dat geheim van jullie? Want ja, we kennen genoeg meidengroepen waar er toch herres is en ruzie en drama. Jullie hebben dat nooit echt gehad, hè?
3: Nou, ik denk dat dat ook komt omdat we met een groep van 6 waren. En doordat we misschien ook allemaal zo verschillend waren.
2: Ja.
3: En met een groep van 6, kijk, als je met een groep van 3 bent en er klitten 2 daarvan meer naar elkaar toe, dan krijg je natuurlijk wrijving. En laten we eerlijk zijn, wij hebben elkaar allemaal de kans gegeven om ieders kwaliteit te ontplooien daarin.
2: Ja.
3: En iedereen had een belangrijk aandeel in de groep. Iedereen had zijn taak in de groep. En we hebben echt het beste uit onszelf geplukt.
0: Ja, en
3: ook
0: nu,
3: van elkaar.
0: Nou, maar kijk, dan heb je dus eigenlijk alle positieve kanten. Nu komt er ook een musical van jullie. We gaan er dus niet al te veel drama en vechtscènes zien. Maar wat kunnen we wel verwachten dan?
3: Nou ja, kijk, er is nooit... er is nooit een goede biografie over ons geschreven... Nooit wat het interessant maakt van eigenlijk van deze musical is hoe wij zelf die jaren hebben beleefd. En het zijn natuurlijk niet alleen maar leuke dingen, het zijn ook minder leuke dingen. Dus we zijn allemaal apart geïnterviewd.
2: Okay.
3: En er is van alles aan ons gevraagd hoe we die tijd beleefd hebben, wat we hebben meegemaakt, hoe we dat hebben ervaren. De leuke en de minder leuke dingen.
2: Yeah.
3: En En die hebben we ook gezamenlijk hebben de meeste anekdotes verteld. We hebben echt gewoon zoveel mogelijk verteld. Zodat ze genoeg stof hebben om dat in die musical te kunnen gebruiken. Dus ja. Ook mensen niet weten. En dat maakt het ook zo leuk. En hoe het dus daadwerkelijk echt was.
2: Superleuk. Nou ja, een van die dingen wat je zegt, dat waren hoogte, dieptepunten. Heel erg dieptepunt is natuurlijk het overlijden van Ria. Hoe had zij het gevonden dat er een musical ook deels over haar nu komt?
3: Nou, ik denk dat kijk, Ria, het voelt altijd zo alsof Ria nog bij ons is. Ja. En met de reunieconcerten die we een paar jaar geleden hebben gedaan, zijn we Ria ook niet voorbij gegaan. We hebben ook een ode aan Ria gebracht.
2: Ja.
3: En nu wordt ze in die musical ook heel goed verwerkt. Kijk, sowieso de eerste jaren was ze er gewoon nog bij.
2: Ja.
3: Dus er is ook iemand die gewoon, dat doet Teuntje Post, die gaat Ria neerzetten.
0: Nou, dat is toch prachtig.
3: De productie is ook naar de familie van Ria gegaan om meer over Ria te weten te komen. Hoe ze was
2: goed.
3: En hoe ze in de familie was. Ze zijn zelfs, geloof ik, naar het graf en naar het kerkje gegaan.
0: Oh, wow.
3: Om echt die feeling te krijgen van wie Ria was.
2: Ja, wat goed zeg dat jullie ook jullie levens echt erin hebben gestopt. En dat echt jullie verhalen zijn. Ik heb er super veel zin in. Volgens mij vanaf april gaat het beginnen. Jij treedt natuurlijk ook nog op met Anita. Dus ook dat is altijd een feest. Dankjewel, dames, de hele community, Esther. Want wij zijn hartstikke gek op jou. And we love you just a little bit more.
0: Dankjewel voor je tijd. Dit is ons nummer 47.

0: vinden we allemaal hartstikke leuk. 088-850-51-52. Timon heeft het al gedaan. Die zegt, nou, André Hazes met Ik leef mijn eigen leven.
1: Vanwege de tekst, neem ik aan. Goede suggestie. Ja, Ben dan, die heeft het over Lady Gaga, want die moet er sowieso in. Hij noemt het een icoon. Dat is ze ook en ze staat ook in de lijst.
0: Zeker. Sanne die zegt, ik hoop dat Gerard Joling dit jaar weer instaat. Met Maak me gek was vorig jaar onze nummer 1. Ik durf niet te beloven dat hij die positie weer haalt, maar ik durf wel te beloven dat hij erin staat.
1: Zeker, zeker. Milo dan, die zegt, waar blijven de Village People? Ja, die komen er ook aan.
0: En Niels die zegt, als je in ieder geval maar iets van Robert Long draaien. Ja, dat is grappig, want daar kregen we vorig jaar heel veel commentaar op. Nou, ik beloof niks, maar ik beloof wel iets. Lucia, hallo.
2: Hey, hallo mannen.
0: Hallo. Vertel.
2: Ja, ik denk aan Belief van Cher.
1: Ja, een goeie.
2: Omdat het een muzikaal een heel mooie plaat is.
1: Ja.
2: Maar omdat ik ook vind dat je altijd het geloof in jezelf moet behouden, wat er ook in je leven gebeurt.
1: Oh, dat vind ik mooi.
0: Dat vind ik ook heel
1: Dan sluit ik me wel aan, Lucia. En Cher trouwens, hè. Dat is wel echt een icoon. Die vrouw is volgens mij in de 80. Die ziet eruit als 40.
0: Ja, dat is niet normaal. Maar ja. die heeft wat goede cosmetische artsen.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, Lucia, blijf lekker luisteren. Want ik weet gewoon 100% zeker dat hij er wel aan zit te komen.
2: Nou, helemaal goed. En ik blijf zeker tot 5 uur lekker in de tuin zitten.
0: Oh, heerlijk.
2: Blijf op luisteren.
0: Oké, okay, dankjewel. Gaan we richting Quincy, want die appte ons. Nou, ik wil heel graag Leslie Gore, want als ik die niet hoor, dan zet ik de radio uit. Oeh. Nou, vooruit dan maar.
3: Nummer 45. NH. Over de top. Jelmer Vlot en Maarten Faber.

0: Het is queer-icoon Leslie Gore. Ze kwam in 2005 pas uit de kast. Toen was ze zelf al 58 jaar oud. Maar ze vertelde ook meteen dat ze sinds 1982 al wel een relatie had met haar vrouw. Een vrouw met enorme ballen, want dat is dit nummer wel. Ik vind het een heerlijk nummer. Ze zingt eigenlijk van, je kan me alles vertellen wat je wil, maar ik bepaal zelf wat ik doe. En zo is het.
1: Ja, en in 1982 was het zeker als artiest nog niet zo makkelijk. Tijd voor een iets jonger type. Die moet de icoonstatus nog wel bereiken, laat ik eerlijk zijn. Maar hij is al lekker op weg. Het is Troye Sivan. En even tussen ons, hetero's benoemen vaak dat ze hetero zijn. Maar dan zijn ze ook wel erg nieuwsgierig. Nou, daar schreef Troye Sivan dit nummer op. Want hij kreeg zoveel verzoekjes. Hij dacht, nou, wat ben ik nou eigenlijk? One of your girls?

0: dit is toch heerlijk en een echte klassieker. Ja, sorry hoor, maar van de Queen of Gays, Whitney Houston.
1: En ha.
2: Over de top 50.
3: Ja, over de top 50. Ja, waarom eigenlijk? Het is natuurlijk de aftrap van de Alkmaar Pride. Volgende week begint de botenparade, maar vandaag is er ook al allerlei dingen, zijn dingen aan de gang. En daarom hebben wij verslaggever Mark Theodros daar, lekker naartoe gestuurd naar Alkmaar, om eens even lekker te vertellen hoe gezellig het daar wel niet is. Mark, goedemiddag.
4: Ja, hallo jongens. Kunnen jullie mij goed horen?
0: Heel goed.
3: Top.
0: Vertel, hoe is het daar?
4: Nou, ik sta hier in de Lange Straat, het hart van Alkmaar. Half uur geleden had ik nog het gevoel dat ik op het verkeerde adres was. Maar het is hier helemaal volgelopen met mensen. Mensen met allemaal prachtige Pride-vlaggen. Ik loop heel eventjes naar twee mensen toe die hier als allereerste waren. Want die waren ook heel even aan het acclimatiseren. Die hadden een mooi verhaal. Loop ik heel eventjes naartoe. Hai! Met wie heb ik het genoeg hier?
5: Met Maria Bijmaat.
6: Eva Westendorp.
4: En waar komen jullie vandaan?
6: Ik kom uit Vraneker.
5: En ik ben geboren getogen in Alkmaar en woon daar nog steeds.
4: En zijn jullie hier al een keertje eerder geweest hier in Alkmaar bij de Pride Walk?
6: Nee, de eerste keer.
5: Ja, voor mij ook de eerste keer.
4: En wat heeft jullie toen besluit om hier naartoe te komen vandaag?
6: Omdat we een setje zijn sinds augustus. En ik ben lesbisch en ik vind dit super belangrijk en ik wil het heel graag een keer meemaken.
4: En voor jou?
5: Nou ja, naast dat ik lesbisch ben, ben ik ook transgender en dit stond altijd al op mijn bucketlist.
4: Hartstikke mooi. En waar kijken jullie het meest naar uit vandaag?
5: De gezelligheid. Echte gezelligheid. De sfeer.
4: Ja, want wat zien jullie nu om jullie heen?
6: Ja, wat zie ik om me heen? Allemaal mensen die gewoon een feestje komen vieren. Ik bedoel, iedereen is welkom en maak er één groot feest van. Dat is ook de reden dat ik hier ben. Gewoon feest vieren met z'n allen. Wie je bent, wat je bent, van wie je houdt. Lekker feesten en iedereen mag zijn wie die wil.
4: Heel mooi. Je zei dat je volgens mij uit Amsterdam kwam en dat je nu hier in Alkmaar bent. Wat is de reden dat je dan toch naar de Pride in Alkmaar bent gekomen?
6: Ja, ik vond in het begin, heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. En op een gegeven moment werd het me gewoon veel te druk. En dit is gewoon, ja, meteen al, je komt hier, het is gezellig. En ja, heel relaxed sfeertje. En misschien ooit nog een keer, maar eerst Alkmaar.
4: Eerst hartstikke mooi, dag. Ga ik jullie heel veel plezier wensen vandaag.
6: Super, bedankt.
0: Dankjewel, Mark. Nou, dankjewel, iedereen die daar is. Super. Ik zou zeggen, maak je klaar, want de walk die gaat straks beginnen. En dan komen we natuurlijk weer bij je terug. Op de achtergrond bij jou hoor ik al allemaal muziek. Maar wij gaan hier natuurlijk gewoon door met onze muziek. Want het is tijd voor The Village People. Dit is YMCA en we zijn inmiddels beland bij nummer 42. Gaan we even lekker helemaal los in deze

0: jullie net zo hebben meegedanst als dat wij dat hebben gedaan hier in de studio. Heerlijk nummer, blijft toch wel echt een klassieker. Ja, een hele hoop klassiekers komen er nog voorbij, want deze hoor je straks ook.
1: En niet alleen die hoor, ook deze.

0: Maar straks hebben we iets heel bijzonders. Want dan gaan we van jou horen, Maarten, hoe jij uit de kast kwam dankzij de krant.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ken het verhaal zelf ook nog niet. Maar eerst gaan we door met onze nummer 41 in deze over de top 50. Dit is Frankie Goes to

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
4: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
16: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
19: Ik ben Benita uit Amsterdam.
20: Ik ben Dolf uit Medemblik.
21: Ik ben Saskia uit Zaandam.
22: Ik ben Gerard uit Hoorn.
23: Ik ben Wim uit Haarlem.
24: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
25: Ik ben Wesley uit Bennebroek.
26: Thuis in heel Noord-Holland.
27: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, we trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Dit is een uittip.
20: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
5: Dit was een uittip.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
23: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
25: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
28: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
29: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
30: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
31: Thuis in heel Noord-Holland.
32: Over de top 50.
33: Met Jelmer Vlot en...

0: Don't Leave Me This Way van de Common Hearts. En dan vraag je je misschien af, waarom is dit nou zo'n roze feestknaller? Nou, waarschijnlijk komt dat omdat ze niet zingen over her of him, maar dat ze zingen baby, dus iedereen kan zich er een beetje in vinden.
1: Lieve mensen, welkom bij de Over de Top 50. We zijn al gewoon het tweede uur ingeknald. We hebben net nummer 40 gehoord. En er komen er dus gewoon nog 39 aan. 39 kleurrijke feestknallers hebben we voor je uitgekozen. En dat is allemaal te ere van de aftrap van Alkmaar Pride. Daar zijn we ook de hele dag bij. We zullen ook later weer even intunen bij de verslaggever die daar rondloopt. Maar, ja, voordat je kan roepen ik ben gay naar iedereen, moet je gewoon in onze samenleving uit de kast komen.
0: Ja.
1: Zo heet dat. En nu zei ik net al eventjes, Maart, dat jij dat wel op een heel bijzondere manier hebt gedaan. Want ik weet niet hoe dit...
0: Nou, sterker nog, het is een beetje voor mij gedaan.
1: Ben je geouwd?
0: Nou, een beetje wel. Het was zo, ik was bezig met een voorstelling. Toen ik, wat was ik, 13 denk ik. Ja, 13 jaar oud was ik. Ik was bezig met een voorstelling. En dat ging over dat iedereen moet zijn wie die is. Over een soort zelf, wat is je identiteit? Nou ja, daar ging die voorstelling over. En toen belde de krant, de Tubantia, dat is echt dé krant. Een soort Noord-Hollands Dagblad van Twente is dat, zeg maar. Dus best wel een grote krant. Die belden en die zeiden, willen jullie een interview? En wij dachten, ja, tuurlijk, want dan verkopen we kaartjes. En dan komt die zaal tenminste vol. Dan komt alleen mijn moeder en mijn oma. Dus ik denk, nou, prima, gaan we doen. Dus ik werd geïnterviewd bij mij thuis. En dat was een hele aardige man op zich. En die zei op een gegeven moment, nou, leuk, leuk, leuk. En zei, maar wat moet nou een jongen van 13 met zo'n voorstelling over wie je bent en identiteit? Ik zei, nou ja, weet je, iedereen van mijn leeftijd is daar wel mee bezig. Ja, ik lulde er een beetje
1: maar
0: omheen.
1: Maar wist je het al wel
0: ja, ik
1: destijds?
0: Ik wist het al wel, ja.
1: Oh, ja,
0: ja. En op zich de rest ook wel, maar ik had het nog nooit zo gezegd. Dus die man zegt, ja, of is het omdat je op jongens valt? Bam.
1: Oh,
0: dus
1: ja.
0: Ik zo,
1: En bedankt, meneer de journalist.
0: Ja, dus ik zei, ook. Maar dat hoeft niet in de krant. Nee, zegt hij. Dat was gewoon benieuwd. Nou, prima. Hij gaat weg, hij schrijft dat stukje op en hij stuurt dat naar me om het even te controleren van, goh, is dit beter
1: wat
0: mee
1: je wil, ja.
0: En daar staat als, nou, nog net niet als in de kop, maar vrij snel in het artikel al van, deze voorstelling komt omdat Maarten op jongens valt. Dus ik denk, oh nee, dat wil ik niet. Dus ik die man terugbellen. Ik zeg, nee, dit moet er niet in, hoor. Hij zegt, oh nee, was een foutje. Ik pas het wel weer aan. Dus ik ging met een gerust hart
1: slapen.
0: Ik denk, dit komt helemaal goed. Dus de volgende dag
1: sla ik
0: de krant open. Om 6 uur, 7 uur werd hij bezorgd bij het ontbijt. Met foto en al.
1: Nee, maar dit is heel zielig.
0: En daar stond dus dat ik op jongens val.
1: Ach, lieverd, nee.
0: Ja. En toen moest ik dus ook nog naar school een uur later.
1: Ach,
0: en nou, ik kwam binnen en die hele oude... Nou, ik heb me nog nooit zoals Beyoncé gevoeld, want iedereen keek me. En op serie, ja, het klinkt... Het is niet zo dramatisch, want ik was er ook weer blij mee. Want het was in één keer de pleister werd er vanaf getrokken,
1: ja,
0: zeg
1: word
0: maar.
1: Word is out, ja.
0: Ja, ja.
1: Maar hoe reageerden je ouders daar bijvoorbeeld op? Want die hadden het krantje natuurlijk ook gelezen.
0: Nou, ik was al wel uit de kast voor mijn ouders en twee goede vriendinnen. Dus die wisten het al.
1: Oh, gelukkig.
0: Maar niet de hele school. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Maar
1: ging dat goed?
0: Wat?
1: Reageerde je school goed? Of werd je echt vies aangekeken en uitgescholden?
0: Nou, dat werd ik sowieso al vanaf mijn 8e.
1: Ja,
0: dus daar veranderde de krant niks aan. Nee, dus ik
1: werd het daarna minder, het uitschelden? Want dat was in mijn geval wel zo. Toen ik eenmaal uit de kast kwam, werd het minder.
0: Oh nee, bij mij bleef dat wel. Eigenlijk moet ik ook nog sterker vertellen, ik was er zo aan gewend dat ik wel aangeroepen werd of aangekeken werd in Hengelo, waar ik opgegroeid ben, dat toen ik in Amsterdam kwam wonen, dat ik dacht,
1: je
0: waarom kijkt niemand naar mij?
1: Waarom word ik niet uitgescholden? Hallo! Mensen, ze hebben aandacht.
0: Ja, ja.
1: Het was een mooie foto, dat is ook nog wel belangrijk.
0: Dat was wel een hele mooie foto.
1: Ja,
0: ik stond er goed op.
1: Mensen, heerlijk. En we vragen ook aan jou, waarmee stond jij ooit in de krant? Nou, dat hoeft niet met een coming-out te zijn. Dat mag echt met van alles zijn. Al heb je een grote vis gevangen wat ons betreft. Laat het ons weten met een appje, een belletje of een spraakmemo. Dat vinden we ook hartstikke leuk. Praat 4, klets met ons mee. 088 850 51 52. En dan is het tijd voor de onvolprezen Janet Jackson. Ze schreef Together Again als eerbetoon aan haar beste vriend die overleed aan AIDS. En een deel van de opbrengst van het nummer ging ook naar het goede doel. En natuurlijk staat hij hier in de Over de Top 50 op een prachtig plekje. Want we gaan eventjes lekker dansen met z'n allen. Dit is Together Again.

0: zijn de heerlijke hoge noten van Bronski Beat. Dit is Small Town Boy.
1: En over de top 50.
2: Met Jelmer Vlot en Maarten Faber.
3: Als je iets of iemand kan omschrijven als de LSD der muziek, dan is het wel de muziek van de Benga Boys. Je wordt er ongelooflijk gelukkig van. Het is een en al kleur. En je wil eigenlijk dat de wereld altijd zo'n mooie plek is. Nou, en we hebben al dat geluk gewoon aan de lijn. Want Robin Pors is de Benga Boy. Robin, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Wat een mooie intro, jongens.
3: Ongelooflijk.
4: Wat een mooie intro.
3: Ben je eerder vergeleken met LSD?
4: Nee, dat nog nooit. Dus er niet in mijn bijzijn, maar... Nee, mensen worden er wel heel blij van, volgens mij.
3: Ja, en het is ongelooflijk. Jullie zijn opgericht in 1997. Nou, volgens mij zijn jullie op dit moment bijna populairder dan ooit. Hoe is dat om zo lang zo ongelooflijk groot te zijn?
4: Ze zeggen altijd, wie het laatst lag, lag het best. Nou, het is ongelooflijk dat het nog steeds inderdaad na bijna 30 jaar heel succesvol is. Vroeger was het natuurlijk gewoon een grappig... Soms voor sommige mensen een beetje een fout groepje met cheesy muziek. Maar nu is het een soort van, ja, epic, retro, verzin allemaal woorden. En vinden zelfs de mensen die het vroeger eigenlijk niet leuk vonden, vinden het inmiddels wel heel leuk. Omdat het gewoon, ja, nostalgisch is.
3: Ja.
4: En dat is heel leuk. Dus soms staan we wel eens op een festival waar je vroeger uitgelachen werd en iedereen naar de bar liep van denk, wat staan zij nou te doen? En die staan nu allemaal voor aan het podium en denken van, oh, jullie zijn helemaal grappig en fantastisch. En het is heel grappig hoe dat soms kan veranderen.
0: Ja, en niet alleen in Nederland natuurlijk, want ook in het buitenland treden jullie onwijs veel op. Hoe is dat eigenlijk ooit ontstaan?
4: Het is inderdaad veel buitenland. Ik denk dat het eigenlijk 80% buitenland is, 20% Nederland qua shows nu, de verdeling. En hoe dat is ontstaan, ja, we hadden Up and Down, dat was eigenlijk de derde single. Die knalde in een keer in Engeland de hitlijst in. Ik weet even niet meer. Volgens mij kwam die op 5 of zo, of 4. En als die in Engeland is, zeker in die tijd een hit scoorde, dan ging hij gelijk. Daar keken Europa en Azië naar. Dus toen ging het eigenlijk snel.
3: Ongelooflijk en natuurlijk gewoon heel erg tof. En vandaag hebben we een speciale uitzending. Alles in het teken van Alkmaar Pride. De Pride Week begint daar. Gaan we eventjes persoonlijk worden, lieve Robin. Want hoe was jouw coming out eigenlijk? Hoe heb je dat destijds ervaren?
4: Goeie, nou, ik zat me eigenlijk te bedenken dat dat precies 30 jaar geleden is.
0: Oh, en je bent maar 32.
4: Ja, precies. Dus ik was heel vroeg uit de kast, op de kast. ja, hoe was dat? Dat was, was een beetje rommelig, want ik vond het dus wel heel leuk om inderdaad te zingen en te dansen. Ik wilde artiest worden en in die tijd was het anders dan nu. En was dat nog niet zo heel makkelijk dat je dan op mannen zou kunnen vallen en dat je een populaire carrière zou hebben als artiest. Dus dat vond ik moeilijk. In eerste instantie, dus dat was toen mijn grootste geheim. Van, ja. Denk, dat kan ik nooit aan iemand vertellen, want anders zou ik nooit kunnen doen wat ik het allerleukste vind op de wereld. Uiteindelijk viel dat reuze mee. Oh. Ik heb het nooit heel erg geheim gehouden. Ik heb het ook nooit van de daken toegeschreeuwd. Maar het was volgens mij wel zichtbaar met de kleding die we aan.
0: Nou, ik wil het zeggen, toen zat je in de Benga Boys, toen was het wel duidelijk.
4: Ja, was het wel duidelijk. Maar er is dus nooit eigenlijk iets heel heftigs mee. We hebben in het begin nog wel eens het zei ik nog wel eens dat ik een vriendin had. Maar dat ging later over naar... er zijn nooit grote problemen mee geweest, laat ik het zo zeggen. En uit de kast komen zelf, dat was wel gezellig. Ik ging op een gegeven moment gewoon naar de eerste. Toen dacht ik, ik vind het een beetje eng. En toen dacht ik, maar ik vind het ook heel leuk. Nou ja, en toen hing ik daar zo gewoon...
3: In de lampen.
4: Op het hoogste blok.
0: Ja, en dus in de Benga Boys, je geeft net al aan van... Ja, eigenlijk waren we een beetje begonnen als lachertjes, zeg maar. Zo werden we een beetje behandeld. Nu zijn we echt iconen. Hoe denk je dat dat dan komt, dat dat nu zo anders is?
4: Nou, ik hoop dat jullie mij daar een antwoord op kunnen geven, want ik zou het niet weten.
0: Ik kan je daar wel antwoord op geven. Ik ben echt opgegroeid met de muziek van de Benga Boys. Dat is gewoon al in groep 8, zeg maar, met de dansfeesten en zo. Weet
3: groep 8 hoor je dat, Robin, maar het is wel echt jong.
0: Gewoon onderdeel van onze opvoeding eigenlijk.
4: Oh ja, dus we zijn, ja, we horen bij de opvoeding van...
0: Het is niet leuk om te horen.
4: Ja, dat is goed. En dan met teksten zoals boom boom, I want you in my room. Nou, dat is goed gedaan. Ja. We zijn de perfecte ouders geweest.
3: Ja, ja, maar ze gebruikt het nog steeds, die opvoeding. Ja,
0: daar heb ik dat geleerd, denk ik.
4: Ja, dat snap ik. Dus, maar Maarten, heb jij dan vaak leuke boom boom in je room momenten?
0: Zeker hoor, je bent altijd welkom, Robin.
4: Gezellig. Nou, ik kom eraan.
3: Ja, want daarover gesproken, ik weet toevallig dat jij een onwijs leuke man hebt. We hebben het natuurlijk net over je coming out. Nou, dat was dan nog eigenlijk misschien niet makkelijk, niet moeilijk. Maar een leuke man vinden, dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Hoe heb je dat gedaan? Heb je een tip voor alle single ladies die op dit moment aan het luisteren zijn en op zoek zijn naar een leuk type naast hun?
4: Een tip. Nou, volgens mij wordt het wel steeds moeilijker. Want ja, ik heb toevallig pas een gesprek gehad met iemand. En vroeger ging je dan nog gewoon naar de club en leerde je iemand live kennen. En dan was het een beetje erop of eronder. Maar nu heb je ook een zee aan mensen. Je kan eigenlijk gewoon denken van, oh, deze is leuk. Oh, maar daar is ook nog een. En die geeft ook aandacht. En daar heb je Ruby Grindr en wat je ook allemaal hebt. Dus het is wel volgens mij een grotere zee waar je veel vissen in hebt. Maar ja, ik denk dat je gewoon op je gevoel af moet gaan. Ja, en daar merk je toch wel aan dat toch wel goed werkt. Want ik heb inmiddels 11 jaar relatie. Dus ik heb toch iets goed gedaan.
0: Ja.
4: Bij mannenrelaties is dat natuurlijk maal 7, geloof ik.
3: Ja,
4: of zo.
3: Precies.
0: Ja, nee, het is je gewoon gelukt. Ja, dan heb je net over vissen in het water. Over water gesproken. Wij kunnen volgens mij vanavond ook nog van jou gaan genieten op tv.
4: Wat een brug maak jij daar. Maarten, jongen. Wat een brug.
3: Ongelooflijk.
4: Ah, ongelooflijk. Ja, vanavond op SBS word ik misschien het water ingegooid bij de quiz met ballen VIPs.
3: Ga ervan genieten. Wij gaan ook vanavond genieten van de quiz met ballen VIPs. En we gaan nu gewoon eventjes luisteren naar de opvoedlessen van Maarten. Want dit is boom, boom, boom. En onze over de top 50. Dankjewel, Robin Pors van de Benga Boys. En we spreken je snel.

0: poster van hem boven mijn bed hangen. Want wat is deze man beeldig. Het is George Michael met Freedom en het was nummer 36.
1: Over de top 50.
2: Over de top 50.
3: Ja, terwijl wij lekker binnen zitten in de studio, gelukkig hebben we een airco, zit onze verslaggever Mark Theodros lekker in de hitte in Alkmaar. Natuurlijk vanwege de Alkmaar Pride, de aftrap daarvan. Mark, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hoe is het daar?
4: Ja, het is hier echt wel heel erg begonnen. We zijn nu op het moment aan het einde gekomen bijna van de Pride Walk. We lopen nu op de Kanaalkade, midden in het centrum van Alkmaar. En ik heb hier toch wel weer iemand naast me staan met een heel mooi verhaal. Met wie heb ik het genoegen?
5: Je hebt het genoegen met Klaaske.
4: En waarom ben jij hier vandaag naartoe gekomen?
5: Ik ben hier vandaag naartoe gekomen omdat ik de medische ondersteuning doe voor de EHBO. Al jarenlang doe ik de EHBO tijdens de Pride evenement van Alkmaar. Dus ik bewaak de medische spullen voor de mensen, mochten ze onze hulp nodig hebben.
4: Maar tegelijkertijd heb jij ook een best wel persoonlijk verhaal.
5: Ja, ik loop ook namens mezelf mee als transvrouw. Dat heeft jaren geduurd voordat ik echt mezelf durfde te zijn. Dat heeft heel veel verslaving en middelenmisbruik gebracht. Tot 2022 dat ik daadwerkelijk de beslissing heb genomen om mezelf te kunnen zijn. En een alcoholvrij en een clean leven te gaan leven. En om nu mezelf te zijn.
3: Ja, nu die zichzelf moet zijn.
0: Slaat de lijn eruit.
3: Ja, ik vond het zo'n mooi verhaal. We gaan hem gewoon even bellen. Onze Mark, hè, dat kan ook.
5: Tegen mijn ouders, ik kom zelf uit Friesland. Dan mocht ik niet echt mezelf zijn. Het werd gewoon niet getolereerd om jezelf te zijn.
4: En wat gebeurde er dan?
5: Ja, mijn vader die had vrij losse handjes. Mijn ouders begrepen me niet. Werd niet gehoord, werd niet gezien. Geen liefde. Veel huiselijk geweld, psychologisch geweld meegemaakt en dat soort dingen. Ja, voor mij is dat dan nu een stukje erkenning dat ik hiermee mag lopen als mezelf. En dat ik mezelf een kans gun om mezelf te kunnen zijn.
4: Ja, want ze hebben het proberen uit je te slaan, maar als ik nu naar je kijk, is het volgens mij niet echt gelukt.
5: Nee. Er werd vroeger ook wel gezegd, gaat wel weer over als je een meisje bent. Maar ik ben nu een tegenwoordige meisje en het is nog steeds niet over. Maar ik ben nog steeds aan het groeien. Nog steeds mezelf leren kennen. En dat vergt gewoon heel veel moed en heel veel lef om dat diepgaande onderzoek naar mezelf als vrouw te zijn te zoeken. Ja, dat heeft tijd nodig.
4: Nou, in ieder geval, we zijn hier nu op een prachtige dag. Ik zie allemaal mensen genieten. Jij geniet ook een beetje mee. Wij gaan weer lekker doorlopen en zorgen dat de mensen het hier allemaal naar hun zin hebben.
5: Ja, we gaan zorgen dat iedereen gewoon lekker veilig thuis komt vanavond. Zonder al te veel kleerscheuren. En dan gaan we ons opmaken voor volgende week met de Canal Parade.
4: Oké, nou hartstikke mooi. Nou, jullie in ieder geval in de studio. Super veel succes. Wij gaan lekker doorwandelen.
3: Dank je wel, Mark.
0: Wat

0: mooi verhaal.
1: En een hele groot, inderdaad, een heel groot applaus voor deze vrouw.
0: Ja, wat een buiging. Echt, ja, absoluut. Zeker.
1: Speciaal voor deze mevrouw, Shirley Bassey. This is my life en van niemand anders.

0: This is my life. Speciaal voor de vrouw waar onze verslaggever Mark net mee sprak. We vroegen je net waarmee je ooit in de krant hebt gestaan. Een aanleiding was het coming-out verhaal van Maarten. Die was te lezen namelijk in de regionale krant van Twente. En ja. Astrid die zegt, moet ik erg om lachen, ik denk dat ik nooit verder kom dan een overlijdingsadvertentie.
1: Oh, oké. Nou, iets om naar uit te kijken dan.
0: En we hebben Lida aan de lijn.
1: En we hebben Lida aan de lijn, inderdaad. Lida, een hele goede middag.
2: Hey, jammer. Goedemiddag, Maarten.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Jij stuurt ons een heel bijzonder filmpje. Vertel eens.
2: Vertel eens. Nou, ik mocht stoppen hè, met 66 jaar als kraamverzorgende. En ik was begonnen toen ik 17 was. En toen gingen we naar het internaat toe voor opleiding.
1: Ja.
2: En toen een jaar in de praktijk. En dan kreeg je een speltje, de babyspeltje wat ik opgestuurd heb. Dan gingen we een jaar de praktijk in. En daarna deed je examen en toen kreeg je het ooievaartje.
1: Ach, wat kreeg je? Een ooievaartje?
2: Dat andere speltje had ik ook op tafel laat liggen.
1: Ja.
2: Dus toen je leerling was, had je een babyspeltje en daarna kreeg je het ooievaartje.
1: Oh, wat leuk, twee speltjes.
0: Meestal krijg je een ooievaar als je geboren wordt, maar juist als je met pensioen gaat, begrijp ik.
2: Nee, ik kreeg hem toen ik mijn diploma gehaald heb.
0: Oh,
1: wat goed.
2: Ja.
1: Maar, en daarmee kwam je in de krant, of sterker nog, volgens mij kwam je zelf op tv, toch?
2: Ja, ik kwam op tv. In Zuid-Holland heb je ook Omroep West.
1: Ja.
2: En die kwamen toen even filmen. En dat was ook in de krant en ook op de tv.
1: Oh.
2: Dus,
1: dus jij kon niet meer over straat daarna natuurlijk.
2: Nee, maar ik was al bekend. Nog steeds, hè.
1: Ja.
2: Kom ik gezinnen tegen. Die kinderen zijn nu 50 natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus, oh Lida, hoe was het met jou?
1: Ja. Lida, wat een eer dat wij jou dan even hebben mogen spreken bij ons in over de top 50. Ik hoop dat je er nog van gaat genieten.
2: Ja, natuurlijk ga ik ervan genieten.
1: Oké, goed zo.
2: Goedemiddag.
0: Doei.
1: Hey, we gaan het even rustig aan doen.
0: Gaan we het rustig aan doen? Ach, wat een goed idee.

0: Dit zijn de Four Non Blondes met What's Up. En dit is erg populair bij de L van LHBTIQ+. En de L staat natuurlijk voor alle mooie vrouwen die gek zijn op andere mooie vrouwen.
1: Ach, wat heerlijk, hè? Welkom nog bij onze Over de Top. We gaan alweer richting het volgende uurtje. En daar komt onder andere deze voorbij.
2: Man, I feel like a woman.
0: Oh, wat lekker. Ja, deze ook natuurlijk.

Maar daar blijft het niet bij deze dan. Oh, heerlijk. Ik heb er helemaal zin in. En ook hoor je straks hoe een hamburger Jelmer zijn leven veranderde. Maar eerst tijd voor Christina Aguilera. Net hoorden we de Four Non Blancs. Linda Perry heeft dit nummer geschreven. Beautiful van Christina Aguilera. En bijzonder aan dit nummer is dat in de videoclip voor het eerst bij een grote popster twee zoenende mannen te zien waren in die videoclip. Door veel landen is het daarna ook geboycott. Maar Christina had daar lak aan en ze zei: iedereen is beautiful, no matter what they say.

0: op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is een uittip.
7: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
8: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterrenslot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Ik ben Sven uit Medemblik.
19: Ik ben Nico uit Alkmaar.
20: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
21: Ik ben Peter uit Haarlem.
22: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
2: Dit is een uittip.
9: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Top 50
6: met Jelmer Vlot en Maarten Faber.
7: Let's go, girls. Come on.

0: het is ons nummer 30 in deze over de top 50. En ze dacht vroeger als kind, ben ik misschien niet een man? Nou, dat bleek niet zo te zijn. Want ze maakte het nummer Man, I Feel Like a Woman.
1: Ja, welkom lieve mensen bij de Over de Top 50. We zijn alweer het derde uur in geknald. En waarom doen we dat? Natuurlijk vanwege de aftrap van de Alkmaar Pride. Er is van alles gaande in Alkmaar. Onze verslaggever Mark die is daar te plaatsen. Die praat ons lekker bij ieder uur. Ook bellen we nog met allerlei fantastische mensen. Dus het wordt één groot feest. We hebben natuurlijk ook fantastische muziek. Daar is bijvoorbeeld Shania die je net hoorde.
0: Maar heerlijke platen zijn er al voorbij gekomen.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Niet normaal.
1: Hey, maar belofte maakt schuld. Want we hadden het in het vorige uur over het hamburger. En die hamburger die heeft jouw leven veranderd.
0: Ja, dat is misschien een beetje overdreven. Nou, het heeft wel heel veel verschil gemaakt. Ik had een beste vriendin. Ik heb diezelfde beste vriendin trouwens nog steeds, Chris. En op een gegeven moment moest ik ook aan Chris gaan vertellen... nou, lieve schat, moet je luisteren. Ik ben misschien toch van de verkeerde kant. Van de verkeerde kant. En ik wist niet zo goed hoe ik dat aan moest pakken. Dus op een gegeven moment liepen wij samen door de winkel... die toen nog bestond, de V&D. Ja. En,
1: hoe oud was je toen trouwens?
0: Nee, ik denk nog eind 14 of zo.
1: Oké, ja.
0: En toen zag ik een hele knappe cashière. Hoe noem je dat?
1: Mannelijk, denk ik.
0: Mannelijk, ja. Kassa meneer.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, oh, wat een hottie. Toen dacht ik, zal dit dan een beetje zo... ga ik dit gebruiken om uit de kast te komen? Dus daarna gingen wij een hamburgertje eten bij de McDonald's.
1: Ja.
0: En toen gingen we zitten en toen zei ik tegen haar... ik zeg, ja... wat was dat een knappe gozer, hè, daar zo bij die VD.
1: Oh, wat goed.
0: En toen zei, toen keek zij zo op en toen zei ze... ja, dat vind ik ook wel. Zullen we zo terug? En toen gingen we terug. toen gingen we die man bekijken.
1: Zij had zij dan door op dat moment van dit is dan
0: dit is de coming out. Ja, en daarna hebben we natuurlijk wel uitgebreider over gehad.
1: Ja.
0: Maar ik vond het eigenlijk heel relaxed. Dat je er gewoon eventjes niet zo'n ongelooflijk
1: dus zij had echt iets van, oh ja, dat vind ik ook, let's go. Weet je wel, boeien.
0: Ja,
1: wat goed.
0: Zag erbij al wel hangen. En haar ouders hadden ook wel eens gezegd, joh, misschien gaat het een keer gebeuren dat jou maar tegen je gaat zeggen, da-da-da-da-da, reageer dan wel een beetje lief. Of zo.
1: Oh, ja,
0: dus dit was eigenlijk perfect. Nou, daarna hebben we er allemaal mooie gesprekken over gehad. En, maar ik vond het zo relaxed. En wat ik ook heel fijn vond, is dat ik toen echt dacht... zonder dat ik dat heel erg hard op moest zeggen... van, ach, ben ik trots op mezelf. Dat ik dit zo...
1: ja.
0: Nu eindelijk heb gezegd, voor mijn gevoel. Ja.
1: Ik weet nog dat ik het ook aan een leraar had verteld op een gegeven moment. En dat was dus een Twente en die zei... och, maar dat maakt toch helemaal niks uit?
0: Hallo, dat maakt toch helemaal niks uit, joh? Hey, joh. Is toch helemaal prima?
1: Is helemaal goed, man.
0: Oh, dat is helemaal goed, man. Waar de onkel vader bent, wat prachtig zo uit ben, hè?
1: Zo is het.
0: Zo is het.
1: Ja. Nee, ja, mooi verhaal. Dank je wel daarvoor. Dank je wel voor het delen. Over mooi gesproken, we gaan naar een heel mooi nummer. Het is Same Love.
0: Ja, gaat snel, want ik wil het ook graag van jou horen. Ben je een beetje trots op
1: tuurlijk,
0: jezelf?
1: Ja.
0: Praat met ons mee, laat weten dat je leeft. En wanneer was het laatste moment dat jij voor jezelf het laatst trots op jezelf was? 088-850-51-52. En dan is het nu tijd.
1: Gaan we nu gewoon naar die Same Love dan? Kan die wachten?
0: Kan ook niet wachten.
2: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a preconceived idea of what it

0: 50. Met Jelmer Vlot en Maarten Faber.
1: Ja, wat carnaval is voor Brabanders, dat is de pride voor Irenco de Bond. Beter bekend als de iconische drag queen Magica Wonders. Met zijn eigen soap op NH vol glitters, wimpers, hoge pruiken en prachtige make-up is ze een van de hoogtepunten van de Alkmaar Pride. Magica Wonders, goedemiddag.
2: Ja, hallo, een goedemiddag allemaal.
1: Hallo, hallo, hallo. Hey, voor de mensen die misschien niet weten, wat is nou een drag queen?
2: Nou, wat een drag queen is. Een drag queen is eigenlijk niks anders dan een kunstvorm. Wat heel erg leuk is, vroeger... dat is niet heel erg leuk. Vroeger mochten vrouwen geen theater spelen. Dus alle alle vrouwelijke rollen werden door een man vertaald. Yeah. En er stond er in het script, stond er voor dressed as girl. Die afkorting is drag.
1: Oh,
2: en daar komt het vandaan. Het is een theaterterm.
1: Nooit geweten.
3: Ach, nou, dat wist ik eigenlijk ook
2: niet. Dus eigenlijk zijn wij gewoon een theatervorm.
3: Ja, theaterstukken als het ware. Nu ben jij natuurlijk in een tijd geboren dat het eigenlijk wel mocht. Maar je wilde het natuurlijk gewoon zelf gaan doen. Vertel eens, hoe heb je dat een beetje ontdekt? Waarom dacht je, dit is mijn roeping?
2: Nou, ik stond op een vakantiepark als animatieleider. En ik stond een beetje gek te doen op het podium. Leuk met de mensen. En het thema was Andersomweek tijdens de playbackshow. En mijn collega die was een vrouw en die ging als man verkleed. Dus moest ik als man als vrouw verkleed. En vanaf daar zag ik voor het allereerst dat drag eigenlijk helemaal niet is. Ik wil een vrouw zijn, maar dat het gewoon inderdaad een kunstvorm is.
1: Ja, ja, precies. En daar heb ik foto's van jou gezien. Je bent een prachtige Magica Wonders.
3: Beeldig.
1: Het is inderdaad een kunstvorm. Hoe lang ben je met alles bezig, van begin tot eind?
2: Nou, ik ga gewoon met mijn mijl voor een paintballgeweer staan. En dan zit ik er zo op.
3: Dus jij bent maar een kwartiertje bezig. En dan spring je er zo het podium op.
2: Ja, ik vind een kwartier nog lang, hoor. Nee, ik ben ongeveer op een goede dag, als ik echt grote dingen heb, ben ik wel 3 uur bezig om mezelf om te toveren.
1: 3 uur, zo.
3: Ja, nou, ja. Wij vinden het wel moeilijk als we hier voorbereiden een uur. Dan zitten wij al te klagen. Maar als je 3 uur voor moet bereiden,
2: Vanavond heb ik ook weer een boeking. En dan heb je het weertje als dit. Dan smelt je gewoon weg in je kamertje, hoor. Dat kan ik je vertellen.
1: Oh ja, dat zal best, ja. Hey, nou, je begint zelf over. Vanavond de boeking. Doe je zelf ook wat met Alkmaar Pride?
2: Ja, Alkmaar Pride heb ik heel veel leuke dingen op de planning staan. Ik mag de woensdag van Alkmaar Pride, donderdag, woensdag, help me heel even, de kindermiddag.
1: Ja, 27 mei geloof ik, woensdag. Ja,
2: ja. Ja, volgens mij woensdag. 27 mei mag ik
3: Ja, zet het maar in je agenda, schat. Want als je ik zou het even onderstrepen als ik jou was.
2: Nou, het staat er goed in. Alleen aan mijn hoofd, ja, laat ik het zo zeggen, mijn hakken zijn nog hoger dan mijn IQ. Dus dat onthouden gaat niet altijd even goed.
1: Maar, nee, je had het goed onthouden, het is 27 mei.
2: Ja, 27 mei op de woensdag sta ik op Alkmaar Kinderpride. Daarvoor konden mensen zich vrijwillig aanmelden. Was gewoon geheel vrijwillig om open te komen. Nog steeds kan dat trouwens. En dan ga ik leuk voorlezen voor de kinderen.
3: Oh, wat
2: en ik ga de kindjes sminken.
1: Oh, wat leuk.
3: Hey, en nog eventjes tot slot. Je dragnaam is Magica Wonders. Hoe ben je daar zo opgekomen?
2: Nou, ik ben goochelend drag queen. Dus Maarten, als je een toverstaf hebt, laat ik hem graag verdwijnen in mijn goocheldoos.
1: Oh, maar waar ga ik hem naartoe toveren dan?
2: Ja, nee, ik ben goochelend drag queen. En toen zat ik te denken, ja, met goochelen, wat is een leuke naam, met je glintje. Nou ja, dat vond ik zo kinderachtig klinken. En toen dacht ik, waarom niet gewoon met je K? Magic, met de naam.
3: Wij wensen jou heel erg veel plezier. Dank je wel voor je tijd. En ik zou zeggen, trek die goocheldoos lekker open, hè, aankomende week.
2: Nou, dat gaan we zeker doen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de botenparade. Daar sta ik ook op een boot van de Victory. Dus Alkmaar Pride ben ik genoeg te vinden.
3: Heerlijk. Nou, we gaan je er tegenkomen. Dankjewel, Magica Wonders.
2: Top. Hey, jullie ook bedankt.
3: Hoi. Wij gaan ondertussen verder met onze nummer 27. En die is voor niemand minder dan Dothan. En Dothan is nog niet zo gek lang geleden voor het grote publiek uit de kast gekomen. Dat is al een hele kluif. Maar probeer er dan ook nog maar eens op het podium in Polen over te beginnen.
1: Dan heb je ballen.
3: Dan heb je ballen. Hij heeft het gedaan. En daarna gingen sommige bezoekers de zaal uit. Nou ja, ook al kost het wat bezoekers, hij is zichzelf gebleven. En daarom verdient hij, wat ons betreft, absoluut een mooie plek.

0: How Will Survive van Gloria Gaynor. En ik ben Gloria in het bijzonder heel erg dankbaar. Een paar jaar geleden, toen corona nog was, kreeg ik corona in Sietjes. En daardoor mocht ik niks en niemand zien. En zat ik daar alleen in de stad rond te lopen. Oh, en dan had ik oortjes in. En dan draaide ik alleen maar dit nummer van How Will Survive.
1: Corona. Oh, je hebt ook een gevoel voor drama, hè?
2: Over de top 50.
1: Ja, we gaan weer eventjes richting Alkmaar. Er is namelijk nog steeds de Pride Walk gaan. En nou, volgens mij is die inmiddels wel voorbij. Maar ze zijn het feest nog lang niet trouwens. En onze Mark Theodros die loopt daar rond. Ik hoop wel dat hij zonnebrand mee heeft. Want volgens mij is het bloed in bloed heet. Mark, hallo.
3: Hey, hallo. Goeiedag.
1: Hallo. Gaat het een beetje er nog?
3: Nou, ik hoorde dat nummer I Will Survive. Nou, ik ben echt mijn best aan het doen, want het is hier heel warm, maar ook heel gezellig. En ik heb het de eer om na

0: De hele dag vol?
1: Doorgaan. Ja, waaier, drinken en zweten.
0: En je bent dus een echte Alkmaarder,
1: ja.
0: Alkmaarse. Hoe is die queer community hier in Alkmaar?
1: Ik denk dat de queer community geweldig is. Je moet om je heen kijken. De queermarkt is groot. Het wordt allemaal gerund door ondernemers die queer zijn. En de stoet, oh my gosh, je had erbij moeten zijn. Zo groot, zo mooi. Ja, gewoon genieten.
0: En je had het ook nog over een mooi plekje. Wat is nou echt het queer plekje in Alkmaar waar je helemaal thuis voelt?
1: Het queer plekje waar ik me helemaal thuis voel en ook me lekker mijn shows doe is Café de Tuin.

0: lekker mee dansend. En buiten drag om kan je er gewoon lekker genieten, dansen en jezelf zijn.
1: Nou, hartstikke leuk. Nou, heb je nog een boodschap voor alle mensen die nu aan het luisteren zijn?
0: Wees gelukkig, wees jezelf en geniet ervan.
1: Nou, jullie horen het. Het gaat hier hartstikke goed. Heel warm, heel gezellig. En we gaan hier gewoon nog even een paar uurtjes door.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel, lieve Mark. Tot over een uurtje, want we gaan natuurlijk nog lang niet bij je weg. Dat begrijp je. Maar wij gaan hier wel ondertussen verder met de lijst. Het is tijd voor onze nummer 25.
2: Oeh, we zijn op de helft.
3: Van? Oh, we zijn op de helft. Nou, inderdaad. Hun platenmaatschappij had er helemaal geen geloof in dit hele liedje. Nou, wie het laatst lacht, lacht het best. Het was namelijk een van de grootste hits uit de '80s.

0: Ja, we vroegen je net wanneer jij voor het laatst trots was op jezelf. Het had allemaal te maken met het verhaal van Jelmer over de hamburger en zijn coming out. Er zijn heel veel leuke reacties binnengekomen. Dank je wel daarvoor. Elke kleine oproep. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Wij zitten toch hier een beetje achter in het gebouw.
1: In een bunker?
0: In een bunker.
1: Geen raam te
0: en
1: zien hier.
0: Blijkbaar is het bloedheet. Dus ik wil wel even aan mensen vragen. Stuur even een lekkere foto van je uitzicht of van jezelf. Hoe zit je erbij? Wat ben je aan het doen?
1: Is het al borreltijd? 2:30?
0: Ah, de 5 zit in de klok.
1: Dus
0: dan kunnen wij ook een beetje meegenieten. Dus alsjeblieft, stuur even een leuke foto. Vinden we leuk. Maar ja, nu de reacties dan over wanneer je voor het laatst trots op jezelf was. Nou, Mieke, die heeft een appje gestuurd. Ze zegt, ik was trots op mezelf toen ik mijn beste vriendin aansprak op haar gedrag.
1: Nou,
0: dat ging destijds niet helemaal door de beugel.
1: Oh, wat goed van haar. Dimitri die zegt nu, ik heb namelijk net mijn hele tuin in orde gemaakt. Nou, stuur even een foto, Dimitri. Ik wil het wel even beoordelen.
0: Ja, Sabi dan. Ik wou dat ik het wil zeggen. Ze zegt, ik drink al 1/2 jaar niet en daar ben ik heel trots op, stiekem.
1: Nou, daar hoef je niet stiekem trots op te zijn, denk ik. Sander die zegt, eerlijk gezegd weet ik niet of ik ooit trots op mezelf ben geweest. Hoe erg ik dat ook vind om te zeggen.
0: Oh, nou.

0: Alexander, we zijn trots op je dat je dit al eerlijk vertelt.
1: Zeker.
0: Pim dan tenslotte, die zegt, ik ben trots op mijn hondje. Mag dat ook? Het is een pup en sinds kort kan die alleen in de bench.
1: Nou, dat moet jij toch herkennen als hondenliefhebber?
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, zeker. Ja,
1: hoe gaat het eigenlijk met je twee bengels?
0: Het gaat hartstikke goed.
1: Ja?
0: Ja, ja, ze zijn, Harvey is bijna één. Of die is inmiddels één geworden nu. En dat is echt een kleintje, maar echt een kleine opdonder.
1: Oh,
0: die denkt dat er heel wat is. Die loopt met zijn dikke kontje zo voorop. En dan Chester, die ouder is, die loopt er een beetje achter. Zo van, nou ja, laat jij de weg maar.
1: Oh, even heel erg schattig. Nou, praat met ons. 088-850-51-52. Vinden we leuk. Gaan wij door naar de koningin van de Lage Landen. En heb ik het natuurlijk over Willeke Alberti.
2: Hoi Maarten en Jelmer. Wat zijn wij aan het genieten van de Over de Top 50 vandaag. De wijn is ingeschonken, dus proost op jullie.
3: Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Het is Elton John, I'm Still Standing. Ja, dat doet hij zeker nog. En bijzonder weetje, wat ik zelf niet wist, is dat in 1976 kwam hij uit de kast, in eerste instantie als biseksueel. Hij trouwde daarna zelfs nog met de Duitse geluidstechnicus Renate Blauw, als ik het goed uitspreek.
1: Pas wel.
0: Ja, maar na 4 jaar strandde dat huwelijk en in 1992 kwam hij er dan toch voor de hele Kastara kwam hij er helemaal uit, want het is toch echt mannen.
1: Het is toch maar mannen. Ja, en we vroegen net ook, stuur even een foto van je uitzicht, want wij zitten hier in een bunker van een studio. Ja. We krijgen allemaal leuke appjes binnen. Eentje van onze lieve collega Milton, die zit boven. Die zegt, mijn uitzicht vanaf de redactie, nou, dat is een behoorlijk treurig aangezicht. Dus die is net zoals ons hartstikke binnen. Ja. En we krijgen een foto van Anja. Nou, die heeft het beter bekeken. Die zit namelijk heerlijk op het terras met de hele familie.
0: Zeker, ja. En Nettie stuurt een hele mooie foto. Ik moest even 2 keer kijken. Ik denk, is dit nou een foto van Venetië? Nee, het is gewoon een ringvaart, zegt ze. Het is een prachtige foto. En Nettie, wat heb je prachtige planten. Onder andere lavendel. Ik heb ze ook staan, maar bij mij hangen ze slap. En bij haar staan ze recht overeind.
1: Ja, misschien, weet je, ik heb er een hele bijzondere tip voor. Als ze slap hangen, het is water.
0: Heb jij tips over als dingen slap hangen?
1: Ja, water.
0: Water?
1: Water.
0: Goh,
1: geef het een beetje water en wie weet bunkert het allemaal weer een beetje omhoog.
0: Okay.
1: Nou, laat die appjes lekker komen. Vinden we hartstikke gezellig. Ondertussen denderen wij richting onze nummer 22. Dat is het Nederlands trots. Ze wonnen ooit het Songfestival. En daar kan je de gay community natuurlijk niet blijer mee maken. Want ja, dat is toch een beetje de Champions League voor de homo's. Dit is Dingedong.

0: gaat opeens hard. Het is alweer bijna 3:10. Maar ik kan je vertellen, we zijn er nog tot 5. En deze komen het volgende uur allemaal voorbij.
1: Ja, en we hebben ook iconen van eigen bodem. Deze bijvoorbeeld.

0: Nou, en straks hoor je hoe Maarten met sinaasappels onder zijn shirt en een pruik door de buurt rondliep. Ja. Ik weet echt niet wat dat gaat gebeuren, maar goed.
1: Dat klopt, ja. En van de ene songfestivalwinnaar naar de andere, dit is Duncan Lawrence met Arcade. Hij won natuurlijk voor Nederland en we zijn er steeds hartstikke trots op hem. Hij is zelfs groot in Amerika. Het is Duncan Lawrence.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hoi, ik ben Carolijn en ik woon op de prachtige Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
6: Dit is Jim in de leukste helft van Assendelft.
7: Ik ben Greet.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
2: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
1: Dit is een uittip.
2: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu over de top 50.
15: Met Jelmer Vlot en Maarten Faber. 20.

0: Het zijn de Weather Girls met It's Raining Men.
1: Lieve mensen, welkom, welkom, welkom, welkom. Je bent nog steeds bij de Over de Top 50. De 50 mooiste prijsplaten komen voorbij. We hebben er inmiddels al 30 gehad. We zijn bij plaatje 20. Gaat toch op zich best redelijk hard?
0: Het gaat hartstikke hard. En ik vind al dat er zoveel lekkere klassiekers voorbij zijn gekomen dat ik eigenlijk een beetje benieuwd ben. Wat komt er nog?
1: Nou ja, dat ga je allemaal meemaken. En dat doen we allemaal vanwege de aftrap van de Pride in Alkmaar. Leuk dat jullie allemaal laten weten hoe erg jullie aan het genieten zijn. Klets gewoon met ons mee. 088-850-51-52. Uit de kast komen is voor veel ouders nog steeds een behoorlijke shock. Dat is gewoon nog steeds vandaag de dag zo. Maar ja, in Maartens geval moeten zijn ouders het al van mijlenver aan hebben zien komen, denk ik.
0: Ja.
1: Of...
0: Dat klopt, dat klopt. En dat komt er ook. Ja, je had het net over dat ik mij verkleedde. Ik was vooropgesteld...
1: Ja, wat had je nou, sinaasappel zonder je shirt?
0: Ja, vooropgesteld. Ik was een heel raar kind. Dus Ik was sowieso een beetje een aparte. En ik was dus heel erg fan van het computerspelletje Tomb Raider, Lara Croft.
1: Oh, weet je wel, die vrouw. Dat is ook een gay-icoon.
0: Ja, maar iedereen... maar een lekkere vrouw is dat, hoor. Ik heb nog even getwijfeld toen ik haar zag. Ik denk, ja, dat is ook al wat.
1: Ik heb ook getwijfeld toen ik haar zag.
0: Maar goed, ik was groot fan, zo fan, dat ik dus mezelf verkleedde als Lara Croft. En dat deed ik dan door de kisten, de werkschoenen van mijn vader aan te trekken. Want dat had zij ook. Daar de geitenwolle sokken onder. En dan een vrij hoog opgetrokken, ook van mijn vader. Had ik zelf een kort broekje.
1: Hoe is dit Lara Croft? Sorry, ben je...
0: Ja, wacht even, ik ben er nog niet.
1: Oh, je bent er nog niet.
0: Tanktopje, ja. Toen dacht ik, ja, ik moet ook zulke grote borsten hebben. En dan had mijn moeder een fruitschaal met nep-sinaasappels. Daar pakte ik er ook twee van. Die deed ik eronder. En dan was mijn moeder zo lief. Had ze bij de feestwinkel een zwarte pruik gekocht met een staart.
1: Speciaal voor jou?
0: Speciaal voor mij. Die deed ik dan ook op. En ik had zo'n holster met twee van die geweren. En wat deed ik dus? Ik ging dus echt daadwerkelijk als kind zo over straat. En op dat moment vond ik dat eigenlijk heel normaal. Ik denk, ja, dat is toch gezellig. Dat is toch
1: leuk.
0: Is
1: ook gezellig.
0: En eigenlijk vond de hele buurt dat ook volgens mij wel redelijk prima. Ik kan me niet herinneren dat ik daar...
1: Maar hoe oud was je hier precies?
0: Ja, echt wel 10 of zo. Of 9, denk ik.
1: Dat is toch
0: maar ik vind het zo bijzonder dat bij ouders... Want je kan ook denken op zo'n moment van... ja, kind, dat kun je wel willen, maar ik ga jou hier tegen beschermen. Dit moet je niet doen. Maar mijn ouders lieten me dat ook gewoon
1: doen. Dat is ook heel erg fijn, toch?
0: Ja, zeker, ja. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. Ja,
1: dat snap ik. Ik stond ook in een roze jurkje. Nou, die moeten ook gedacht hebben. Die gaat ook
0: dat
1: niet
0: zo worden.
1: Nou, daar is erin. Ja. Daar is erin. Jongens, we vragen aan jou ook thuis... als wie of wat heb jij je ooit verkleed? En dat kan je laten weten met een appje, belletje of spraakmemo... via 088-850-5152. En dan is het tijd voor een heerlijke 90s hit. Want ik kan je vertellen, draai deze plaat in een willekeurige roze kroeg. En iedereen zingt mee alsof we het zelf hebben ingezongen. Oh, dit is niet normaal. Dit is zo lekker. Dit zijn Linda, Roos en Jessica. Met ademnoten deze Over de Top 50.

0: Het is Harry Styles op NH Radio. Op dit moment is hij natuurlijk in Amsterdam vanwege al zijn concerten. En waarom staat hij bij ons in de lijst? Nou, vanwege alle mooie kleding die hij draait. Iconische kleding en ook soms ook vrouwenkleding.
1: NH. Over de top 50.
2: Met Jelmer Vlot en Maarten Faber.
3: Ja, normaal zorgt hij ervoor dat wij schoon en wel ons plasje kunnen doen tijdens het stappen of op festivals. Maar eens per jaar gooit hij de wc-eend en de borstel aan de kant en staat hij als pauw voor op de boot tijdens de botenparade van de Alkmaar Pride. Volgende week zaterdag is dat en hij is inmiddels uitgegroeid tot lokaal icoon. Maar voor ons had hij nog wel een traatje vrij om even met ons te babbelen. Kees van de wc's, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jelmer en Maarten.
0: Hallo. Hi Kees, hallo.
3: Ben je er een beetje klaar voor?
4: Ik ben er hartstikke klaar voor.
3: Ja?
4: Ja, ik heb alle kleren die zijn klaar. Alle decoratie is klaar. De kapitein die is er natuurlijk klaar voor. De special effects, alles. Oh. Zelfs mijn muzieklijst die is er al klaar voor.
0: Wauw. Hey, ja, en Kees, dus toch een tipje van de tipje van de misschien wel toch wel letterlijke sluier. Wat ga je dan aantrekken?
4: Nou, dat, vroeger hield ik het geheim. Bij deze editie niet. Ik ga helemaal in panter.
0: Oh, ja, panter.
4: Helemaal in de panter.
3: Patty Bart van de, ja? Van de Pride, hoort je.
4: Ja, helemaal in panter. Ja, helemaal te gek. En het wordt onwijs mooi.
3: Ach.
4: Dus heel veel zin er ook weer in. Hè, om lekker even de gracht goed op zijn kop te zetten.
3: Ja, nou, dat is toch wel echt heerlijk. Maar kijk, je bent echt een begrip, hè. Als we in Alkmaar zeggen, Kees van de wc's. Nou, dan steekt iedereen zijn kop naar buiten. Hoe komt dat? Hoe ben je eigenlijk uitgegroeid tot zo'n begrip?
4: Nou, omdat ik natuurlijk altijd overal bij de wc's heb gezeten. Maar ook in deze Pride in Alkmaar heb ik best wel ook een flinke rol gekregen. Hè? Dus soms mocht ik hem openen. Heel veel interviews bijvoorbeeld met jullie, met RTV Noord-Holland. Hè? En haar radio, dat belt me ook altijd. Dus ja, zodoende zijn mensen mij een beetje gaan kennen, denk ik. Ja. Ik denk dat het allemaal, dat je het allemaal op een hoopje moet gooien. En dan krijg je dat een beetje. Wat kranten, aandacht natuurlijk op tv. Mm-hmm. Ik was een paar weken terug nog gezellig bij mijn vriend Gerard Joling. Was ik nog even in Oni Joling.
3: Nou, dan noem je even iemand, hè.
0: Hey, en ja. Kees, jij staat ook op een boot. Op welke boot sta je en waarom is dat toch zo leuk om op zo'n boot te staan?
4: Nou, ik sta op bootje 19. En het is traditie is het geworden. Dus het is... maar het leuke is altijd, vind ik, het publiek. Het enthousiasme van het publiek.
0: Okay.
4: Dat vind ik altijd leuk. En ik zie het als een totale vorm van kunst. Dus zowel zodat ik er zelf uitzie, als zegt de kapitein en de special effect man. En hoe zeg je dat? De decoratie van de boot en alles. Dus zo.
0: Nou,
4: en dan heb je een totaal plaatje wat moet kloppen. Hè?
0: Precies. En dat totale plaatje is dus boot 19 vol in pantenprint. Dus we gaan volgende week kijken. Kees, heel veel plezier volgende week. En dankjewel dat we je even konden spreken.
4: Ja, dankjewel. Jullie succes met je programma. En hartstikke bedankt dat jullie me eventjes opgebeld hebben.
0: Dankjewel. Dat was Kees van de wc's. Ja, en als de LHBTIQ-community een koningin zou zoeken, dan zou zij het zijn geworden. Het is de iconische Anita Meijer met het nog iconischere Why Tell Me Why. When

0: Het is Dancing with a Stranger van Sam Smith met Normani. Nou, die kwam eigenlijk een beetje uit het niets, deze samenwerking. Ze waren namelijk in dezelfde studio in Los Angeles aan het werk. En in verschillende kamers natuurlijk. Ze kwamen elkaar daarna tegen. Kopie koffie, kletsie kletsie. Nou, en opeens, poef, daar was deze hit.
1: Wat een gezelligheid.
2: NH. Over de top 50.
1: Ja, over de top 50. Ja, waarom? Het is de aftrap van Alkmaar Pride. Wij zijn daar zelf niet bij. Wij zitten gewoon in Hilversum in de studio. Weliswaar helemaal gezellig versierd. Maar wie daar wel bij is, is onze verslaggever Mark Theodros.
3: Wie heeft er vandaag meegelopen?
4: Mark, hallo. Hi, goedemiddag.
1: Hallo. Wow. Vertel, hoe is het daar?
4: Ja, het is hier nog steeds heel erg gezellig. De Pride Walk is nu dus al een tijdje over. En we staan op het plein, hier bij de Kanaalkade. De Drag Queen Bingo staat ook op het punt te beginnen. Maar voordat we daar aan gaan beginnen, sta ik hier met de oud-voorzitter, Adrie.
5: Ja, zeker.
4: Hoe is het vandaag?
5: Nou, het is voor mij natuurlijk super ontspannen, omdat ik gewoon een lid van de crew ben en niet meer verantwoordelijk voor de hele organisatie. Ja, dit is echt geweldig hoe dit is weer eens neergezet. Fantastisch. Ja.
4: Wat, neem ons even mee. Hoe ging dat vanochtend?
5: Nou, we waren hier om 19:30. Hebben we alles opgezet met elkaar. Dat geeft ook weer verbinding. Dat is super leuk en fijn en gezellig om te doen. En kijk hier, het resultaat is gewoon geniaal. Ik ben heel trots op onze crew.
4: Ja, want vorig jaar was dat wel eventjes anders. Toen waren jullie al op het punt om in te pakken. Maar dat is vandaag niet zo, hè?
5: Nou, vorig jaar hebben we ook doorgezet. Toen was het heel slecht weer. En met elkaar ook in de regen alles opgeruimd. En dat tekent het team. De mensen die helpen om dit een succes te maken.
4: En waar geniet je nou het meest van op zo'n dag als deze?
5: Ja, al die mensen, al die kleurrijke mensen. De paradijsvogels. Dat we hier allemaal mogen zijn. Wie we zijn. Fantastisch.
4: Ja, en waar zitten we nu naar te kijken?
5: Ja, dit is Kasia Viper en die begint met de bingo. Ik heb natuurlijk ook bingo kaarten gekocht. Dus ik hoop op een mooie prijs, hè?
4: Hartstikke leuk. En heb je nog een heel bijzonder verhaal wat je vandaag gehoord hebt? Iets wat bij je is gebleven?
5: Nou, eerlijk gezegd ben ik daar niet zo heel erg mee bezig geweest. We zijn vooral bezig geweest met die Pride Walk, die super belangrijk is, waar heel veel mensen, ik durf wel te zeggen dat we een recordaantal deelnemers hadden met de Pride Walk. Ook heel veel mensen langs de kant en dat is een verhaal op zich.
4: Nou, jullie horen het. Het gaat hier hartstikke goed.
1: De Pride
4: Walk is dus al even voorbij. Ze staan hier dus nog lekker op het plein. We gaan weer terug naar jullie.
1: Heerlijk, Mark. Nou, Mark, ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd. Ga jij ook nog met die bingo meedoen?
4: Mooie foto. Nou, het ding is, ik moet eventjes kijken of ik een kaartje kan krijgen. Want jij zei dat je wat kaartjes had. Heb je nog een kaartje voor mij?
5: Nou, dan gaan we samen doen. Breng je geluk.
4: Ja, want dan wil ik ook wel die bingo gewoon winnen.
5: Ja, dat snap ik.
4: Nou, ze gaan nu een kaartje voor me halen.
1: Super.
4: En kijken of ik ook nog eventjes mee kan. En wat gebeurt er als je een valse bingo roept?
6: Strippen.
4: Oh.
6: Gaan we strippen.
4: Gaan we strippen. Ja. Oké, nou, laat ik dan maar gewoon een valse bingo roepen, toch?
6: Ja, toch? Jazeker.
4: Nou, jullie horen het heel gezellig hier.
1: Hartstikke goed. Ja, die jongen gooit gewoon zijn charmes in de strijd. Groot gelijk.
0: Nou, hartstikke leuk.

0: Het is Billie Eilish met Birds of a Feather. Het is mijn meest beluisterde nummer van vorig jaar. Dat krijg je natuurlijk al te horen bij Spotify.
1: Echt? Ja, is dit jouw meest beluisterde nummer?
0: Blijkbaar. Ik had het ook niet verwacht. Maar nee, inderdaad, het is het meest beluisterde nummer. Ja, waarom Billie Eilish in deze lijst? Ja, 3 jaar geleden vertelde ze in een interview dat ze ook op vrouwen valt. En ze zei, ik voel me aangetrokken tot ze. En tegelijkertijd voel ik me ook geïntimideerd door hun schoonheid en aanwezigheid. Ja, de wereld zag het als haar coming out. Zelf zag ze dat anders en zei ze, jongens, was dit niet gewoon al lang duidelijk?
1: Ja, nou, maar ze heeft dus nu weer iets met een man.
0: Ja, maar ja, je kan ook een beetje bier is niet baar, hè? Je kan
1: Dat is waar, een beetje bier is niet baar. Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Wij gaan naar een ander icoon, maar dan wel een icoon van de lage landen.

0: Het is Lady Gaga met Born This Way. Ja, ik kan wel uit gaan leggen waarom die erin staat. Maar dat is wel heel erg basiswerk, hoor.
1: Ja, dat is het minimale.
0: Dat is het minimale. Eerst gaan we nog eventjes terug naar onze Mark. Want die is, denk ik, nu midden in de bingo. Mark, hoe gaat het? Heb je al gewonnen? Ben je al naakt?
2: Nou, ik kan het even vertellen. Ik was ermee bezig. Alleen, ik moest meeluisteren met jullie en ik hoorde die nummers. Dus waarschijnlijk heb ik wel bingo gehad, maar heb ik het gewoon niet opgeroepen. Oh. Vervolgens schreeuw ik ook nog een paar keer valse bingo, maar willen ze me ook niet zien strippen. Dus het is gewoon, op beide vlakken verliezen we. Adrie, wat gebeurt er aan onze tafel? Niemand heeft bingo.
3: Het is één grote chaos, maar iemand heeft bingo.
2: Oh, iemand heeft net bingo bij ons gewonnen. Oh, jezus joh. Gaan we heel eventjes kijken, wat heeft zij gewonnen? Jij hebt net bingo gewonnen. Wat heb je gewonnen?
4: Ik heb de Alpertijdtas gewonnen. Met alle merch erin. Echt superleuk.
2: Het ziet er allemaal heel kleurvol uit.
4: Ja, met de vlag erin. En de lanyard. En een heleboel stickers.
2: Ja, heel mooi. Heel mooi. En wat was nou ons favoriete nummer hier aan de tafel?
5: Standje 69 natuurlijk.
2: Nee, nummer. Ja, oké. Okay, nou, ja, nummer 69. Ja, oké. Okay, nee, hartstikke mooi. Nee, dus het gaat hier hartstikke goed. De bingo is zojuist gewonnen. Voor mij was het een beetje lastig. Dus het gaat heel gezellig.
1: Je hebt je kleren nog aan, dus iedereen heeft gewonnen. Hartstikke goed. Dankjewel, Mark.
0: Hey, wij duiken ook nog eventjes de socials in. Wat dacht je ervan? Want we vroegen net, als wie of wat ben jij ooit verkleed?
1: Ja, aanleiding was natuurlijk inderdaad mijn verhaal over verkleedpartijen als jonge Maarten. Op mijn vierde kreeg ik een roze jurk bijvoorbeeld. En een spinnenwiel van mijn opa en oma had ze zelf gemaakt. Ook verkleedde ik mezelf als Lara Croft en ging ik door de buurt. Ja, Henny die heeft ook gereageerd. Ze zegt, ik ging verkleed als de dunne en de dikke met een mooie stropdas.
0: Nou, wat enig. En Bart, die stuurde... Oh ja, dit is best gênant eigenlijk. Die stuurde namelijk... Jelmer, je had het niet in de gaten, maar je reed me net bijna aan met de fiets. Ik dacht, hé, dat is die meneer van NH. Verder geniet ik van jullie programma.
1: Maar kan je jezelf dit nog herinneren?
0: Nee. Oh. Nee, maar ik heb hem teruggestuurd. Sorry, ik ben heel lomp mens. En dat is echt zo.
1: Okay.
0: Ik ben gewoon best een beetje een lomp persoon. Ik heb ook al drie keer net mijn drink hier omgegooid. Hierover deze studiotafel. Dus
1: je hebt wel zelfkennis. Nou, misschien heeft Linda ook al zelfkennis. Want jij belde ons en het gaat dan over het verkleden. Linda, goedemiddag.
6: Hallo Maarten.
1: Hallo lievertje. Vertel, als wat ging en of ga jij misschien nog steeds wel verkleed?
6: Nou, niet meer als, maar ze is wel mijn...
1: voorbeeld.
6: Ik kom even niet uit mijn woorden.
1: Je grote voorbeeld.
6: Als klein kind moest ik natuurlijk als Pippi Langkous verkleed.
0: Oh, en hoe dat zo dan? Waarom Pippi?
6: Nou ja, ik ben Pippi Langkous.
1: Is het zo? Ja, de enige echte.
6: Niet anders, ik ben zo geboren getogen.
1: Oh, wauw. En hoe deed je dat dan met die staarten dan? Want dat moet dan wel een beetje... Die staarten moeten natuurlijk ook wel gedaan worden.
6: Ja, dat heeft me een goede oplossing, want ik heb 11 haar.
1: Oh.
6: IJzeren staafjes.
0: Wat heb je voor haar? 11 haar?
6: Ja, van een hele dunne haar.
0: Oh, dus je kan er gewoon mee doen wat je wil? Of is
6: nou,
0: het
6: zolang als je het blondeert en goed beschadigd... dan lijkt het meer dan dat het is.
1: Maar zeg je nou ijzeren staafjes?
6: Ja, dat heeft Jopie gefabriceerd, mijn moeder.
1: Oh, wauw, wat goed
6: zeg. Dus die staartjes, die bleven wel opzij staan, Maarten. Maar luister wat er gebeurt.
1: Ja, oh. Vertel.
6: Ik natuurlijk helemaal leuk als Pippi Langkous... en ik deed ook altijd boodschappen van moeder op de kaartenmarkt. Ik ben daarom ook geboren. En afijn... Onze kinderboerderij werd gerund door oom Kik. Die kennen heel veel Amsterdammers. En die had ook een kippenstal op de Tenkatenmarkt.
1: Ja.
6: En ik dacht na school, ik ga wel even boodschappen van mama doen. Nog steeds met mijn pikkie, pikkie zei ik.
1: Oh, wat je pikkie.
0: Met pikkie.
1: Maar het hoofd vol van is, hè? Ja.
6: En ik kom langs de lieve kale oom Kik en hij roept, hey, pippie. Ik zeg, hoi, gauw doorlopen. Maar afijn, de keren daarna met mijn normale haar en kleding. Als ik over de markt liep, dan riep hij altijd: hé, hey, Pippi!
1: Oh, dus je staat echt bekend als Pippi.
6: Op een gegeven moment was het niet meer leuk. Ik was natuurlijk al 8. En dan ging ik achter zijn stal langs.
1: Oh, dat snap ik.
6: Hij ziet me niet.
1: Oh, kijk eens aan.
6: Maar dan kwam ik op de kinderboerderij, daar was ik vrij regelmatig. Kijk en dat was wel Pippi.
0: En toen kwam je terug als Lara Croft, net zoals Maarten.
1: Nou, voor ons ben je nog steeds Linda en een beetje Pippi. Dankjewel,
6: ja,
1: Linda.
6: Ja, en lieverd, ik ben ook nog wel eens meerdere keren anders verkleed geweest. Op grote mensenfeestjes, niet raar bedoel ik.
1: Okay.
6: Maar ook leuk, ik hou van verkleden.
1: Hartstikke goed, nou blijf dat doen, daar houden wij ook van.
6: En jullie jongens, fijn weekend.
1: Dankjewel, jij ook. Dankjewel. Yo, hoi hoi. Ja, dan tijd voor een bijzondere plek in onze Over de Top 50. We hebben dit natuurlijk voor de tweede keer zijn we dit aan het doen. En vorig jaar hebben we een grote fout gemaakt. Want toen hebben we deze man niet in onze lijst gezet.
0: Daar hebben we commentaar op gehad.
1: Daar hebben we commentaar op. En terecht. Want het is een echt homo-icoon. Ik heb het over Robert Long. Robert Long, ja, dat, zelfs dat weet
0: Robert
1: ik niet.
0: Long, ja,
1: iedereen doet het. We gaan het luisteren. Ja.

0: Nou, daar was hij toch echt. Ik bedoel, ik hoop dat we het allemaal goed hebben gemaakt nu vorig jaar. We gaan straks alweer naar ons laatste uur. Maar er komt nog veel voorbij. Dat is echt ongelooflijk. Waaronder deze.
1: Ja, dat is toch wel echt een klassiekertje. Ja, over klassiekers gesproken. Alles ziet er anders uit
0: als de zon schijnt. Deze man, oh, ik vind hem... Oh, nou, daar gaan we het later over hebben. Deze komt er ook nog.

0: vorig jaar was het nog onze nummer 1, Gerard Joling. Dit jaar, kunnen we wel verklappen, hè, een hele andere nummer 1. We gaan hem ook spreken. Dat allemaal dus het volgende uur. Eerst Olivia Newton-John, daar heb jij ook wat mee, hè, met dat nummer.
1: Met dit nummer, ja, dit is een beetje het nummer van Mark en mij. Wij dansen hier altijd op. Op het moment dat we een beetje een borreltje te veel op hebben gedronken, zetten we deze thuis even aan en dan kijken we elkaar in de ogen. Ah. I'm hopelessly devoted to you. Onze nummer 11.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Ik ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
16: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
17: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
18: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
21: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
22: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
23: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
25: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
26: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
27: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
28: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
29: Oké.
28: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
30: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
31: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
32: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
33: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
34: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
33: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
35: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
36: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
37: Nu over de top 50.
38: Met Jelmer Vlot en Maarten Faber. 10.
39: Lieve Maarten en Jelmer, wat een heerlijke uitzending. Ook op muzikaal gebied brengen jullie een stralende zon.

0: Het is ABBA. Ach, wat is dit toch heerlijk. Nou, deze hoort er natuurlijk echt in. Het is Dancing Queen. Oh, het is zo'n feestje vandaag.
1: Ja, en het feestje is al bijna afgelopen. Want we zijn alweer bij de top 10 beland.
0: We zijn alweer bij de top 10 beland. Het is ongelooflijk. En ik zie jou nu staan.
1: Ja, bij het persoonlijke hoogtepunt.
0: Oh, ik heb hier ook wel zin in.
1: Ik heb een heerlijke fles met rosé is het.
0: Knal hem even.
1: Met een bubbeltje.
0: Open.
1: Nou, ik ga hem op jou richten. Pas op je oog. Daar komt hij.
0: Oh, wat een kracht. Oh,
1: kijk eens
0: wat een kracht.
1: Speciaal heb ik voor jou een wijnglas. Ik heb een theeglas, want de wijnglazen waren
0: ach, nou, helemaal goed. Ja, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen, kan je misschien denken. Want je hoort ons normaal op de donderdagavond tussen 7 en 9. Maar vandaag zijn we er tussen 12 en 5. 5 uur lang draaien we de meest iconische prideplaten. En artiesten natuurlijk vanwege de aftrap van de Alkmaar Pride.
1: Absoluut. Ja, we hebben al heel wat voorbij komen horen komen. Maar nu komt dus die top 10. Daar ben ik super benieuwd naar. Nou, maar waar ik ook benieuwd naar ben... is een verhaal. Jij begon net te vertellen achter de schermen een bijzonder verhaal. Vertel.
0: Ja, ja, ik heb wel even getwijfeld net of ik dit dan ook op de radio moet vertellen, maar ik ben per ongeluk op een wel heel inclusief feest beland.
1: Een inclusief feest?
0: Een heel inclusief feest.
1: Wat betekent dat?
0: Ja, inclusief, dat het voor iedereen is inclusief.
1: Oké, alles en iedereen?
0: Alles en iedereen. Hetero's, homo's, nou, nog net geen paarden. Alles mocht er naartoe.
1: Oké.
0: En dat was in Berlijn. En toen was ik net 18 jaar geworden. Nou, dat is nog redelijk jong. En dat was met een vriendin. En wij zeiden, wat gaan we vanavond doen? Nou, dus ik ging een beetje via de Google-mangel... kwam ik bij een feest terecht. En wij zo, nou, dit ziet er leuk uit. Even een soort teaserfilmpje opgestart. Nou, er kwam een beetje pop voorbij. Een beetje technopop voorbij. Ja, allemaal helemaal
1: gezellig.
0: Enig. Ja, dus wij een outfitje gekocht. Nou, dat was voor mij een hemdje. En voor haar een stippeltjesjurk.
1: Zo.
0: En wij dachten, we gaan er helemaal voor. Dus wij gaan die kant op. En wij komen daar op een gegeven moment uit de metro. En ik dacht, oh, dit buurtje is wel een beetje genibbers. Het is een beetje een smerig buurtje. Maar goed, dat kan. Clubs kunnen soms wel een beetje in smerige buurten staan.
1: Zeker in Berlijn.
0: Zeker in Berlijn. Ja. Wij staan daar aan die deur. En die man die vraagt aan mijn vriendin, weet jij wel wat voor feest het is?
1: Nou.
0: Dus hij zegt, ja hoor, puntje, puntje, feest. En hij zegt, oké, nou, dan mag je binnenkomen. En toen begon het kwartje bij mij toch een beetje te vallen. Want toen dacht ik, het is een ander feestje.
1: Was het iets met seks?
0: Nou, daar werd van alles gedaan.
1: Oh.
0: Dus wij lopen daar binnen als twee 18-jarigen, zo naïef als de neten. En ik zeg tegen Emma, ik zeg... Ze gaan denk ik nu allemaal uitkleden.
1: Oh nee.
0: En ja, ze stonden aan de kluisjes. Iedereen...
1: Ging jij ook in de blote pilo?
0: Nee, zeker niet. Oh. Iedereen deed de kleding uit. En sommigen hadden nog wel iets aan, maar het liet niet heel veel aan de verbeelding over. En op een gegeven moment beginnen ze te feesten. En wij dachten gewoon, weet je, we gaan gewoon go with the flow. Dit is avontuur.
1: Ja.
0: Dus wij gaan naar de bar. Wij bestellen gewoon naakte bar mensen. Ook allemaal hartstikke enig.
1: Hygiënisch ook.
0: Vond ik wel weer tof, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: En wij hebben daar best wel genoten. En op een gegeven moment zeg ik tegen Emma zo lief als dat we waren... wat kijkt iedereen hier eigenlijk raar uit zijn ogen?
1: Ja, hoe zou dat nou komen?
0: Hoe zou dat nou komen? Nou, daar begrepen we nog helemaal niks van. Nou, nu vandaag de dag snap ik natuurlijk dat ze wel... weet ik veel, een lekker smikkel pilletje hadden genomen.
1: Ja.
0: Maar het was een hele bijzondere ervaring.
1: Ja, wat een bijzondere ervaring, maar, wat een bijzonder feest.
0: Ik had het nooit willen missen.
1: Oké, nou gelukkig, daar gaat het om. Ja, wat wij wel een beetje missen, dat is het lekkere weer buiten.
0: Ja.
1: Wij zitten hier in een bunker, in wel met airco, dat wel. Maar wij willen een beetje van jullie meegenieten. Dus stuur ons alsjeblieft even leuke fotootjes. Laat ons weten wat je aan het doen bent. Lekker in die warmte, in die hitte. Kunnen wij meegenieten. En meegenieten gaan we ook met David Bowie.

0: is als de zon schijnt van onze André. En Maarten, ik moet wat toegeven. Dit wordt zo'n topuur voor mij.
1: Ja, niet alleen voor jou volgens mij.
0: Nou, maar er zijn dus twee mensen in dit vak waar ik ongelooflijk tegenop kijk. De eerste hebben we net gehoord, dat is André van Duin.
1: Ja.
0: Maar die tweede, dat is Paul de Leeuw. En die gaan we straks gewoon bellen. En dat vind ik zo'n ongelooflijke eer.
1: Ben je een beetje zenuwachtig?
0: Ik ben wel een beetje zenuwachtig.
1: Ik ook.
0: Ik ben echt een beetje zenuwachtig voor, moet het eerlijk zeggen. Maar voordat we daar naartoe gaan, ben ik ook nog ergens anders zenuwachtig voor. En dat is namelijk dit.
2: Herkende homo. Right, herken jij de homo?
0: Oh ja, we zijn pas. Dit is onze tweede special hier over de top 50. Maar altijd als we dit gaan doen, dan denk ik ze ook gelijk de laatste.
1: Zeker, dat snap ik. Nou ja, wegen succes verlengd zou ik willen zeggen. Want ook dit jaar spelen we het spel. Ja, toch wel het iconische spel. Herken de homo. Het spel is heel simpel. We laten je drie stemmen horen. En aan jou de taak om de homo eruit te pikken. En als je dat doet, dan win je niet zomaar wat. Dan win je bioscoopbonnen. En dan mag je gaan naar welke film je zelf ook maar wilt. Het is een heerlijke prijs natuurlijk. Maar ja, dan moet je wel de homo eruit pikken.
0: Geld klotst die tegen de blind, hè? Ja, en daar moet ik dan nu instarten. En dat zijn er dan drie, geloof ik, hè?
1: Absoluut.
3: Okay. Optie 1.
4: Ook ik luister vandaag de hele dag naar deze heerlijke over de top 50.
3: Optie 2.
5: Ook ik luister vandaag de hele dag naar deze heerlijke over de top 50.
3: Optie 3.
6: Ook ik luister vandaag naar deze heerlijke over de top 50.
0: Zullen we hem nog één keer doen?
1: Zullen we dat doen? Er staat er dus één tussen.
0: Maar denk alvast na. Luister goed. Wie van deze drie is de
1: alsof je het ook kan horen.
3: Optie 1.
4: Ook ik luister vandaag de hele dag naar deze heerlijke over de top 50.
3: Optie 2.
5: Ook ik luister vandaag de hele dag naar deze heerlijke over de top 50.
3: Optie 3.
6: Ook ik luister vandaag naar deze heerlijke over de top 50.
1: Ja, er zit er dus eentje bij.
0: Er zit er eentje bij.
1: Eentje is van de verkeerde kaart.
0: Eentje is van de verkeerde kaart.
1: Maar wie?
0: Daarover mag je nu bellen. 088 850 51 52. En misschien ga jij wel met een heerlijke bioscoopbon naar huis. En dan gaan wij gewoon eerst nog eventjes richting onze nummer 7. En dat is voor niemand minder dan Marianne Rosendaal. Woehoe!

0: Het is onze nummer 6. Het is Adam Lambert met What Do You Want From Me? Herken de homo. Herken de homo. Right now. Herken jij de homo?
1: Ja, we vroegen je net welke van deze drie, eventjes goed opletten, spits de oren, is de homo?
2: Optie 1.
3: Ook ik luister vandaag de hele dag naar deze heerlijke over de top 50.
2: Optie 2.
4: Ook ik luister vandaag de hele dag naar deze heerlijke over de top 50.
2: Optie 3.
5: Ook ik luister vandaag naar deze heerlijke over de top 50.
0: Ja, en een van deze drie is de Drusé. Ja, waarom doen we dit spel trouwens? Eigenlijk om te zeggen, je kan het eigenlijk helemaal niet horen. Anja denkt het toch wel te horen. Anja, goedemiddag.
6: Hallo.
0: Hallo, lieverd.
6: Hallo, wat leuk.
0: Ja, toch? Nou, gezellig dat je belde. Want wie denk jij wie de homo is?
6: Optie 3.
0: Optie 3. Nou, zal ik je wel eens wat vertellen?
6: Nou?
0: Dat is hartstikke goed. Wow.
1: Ja, en waarom dacht je dit dan eigenlijk? Want we zeggen wel, trots dat niemand weet het. Maar...
6: Weet je? Omdat de eerste deed ontzettend zijn best met, om het te zijn. Ja. Nummer 2 ook wel. En nummer 3 kwam heel natuurlijk over mij. Dus meer het gevoel van.
0: Oh, wat slim.
1: Oh, dat is een hele goede.
0: Zal ik je wat vertellen, Anja? Het is mijn geliefde Jeroen. En ik kan je vertellen, ik weet zeker dat het er één is. Dat heb ik gisteravond nog gecheckt.
6: Oh,
1: leuk. Ja, lieverd, de bioscoopbon is voor jou. Ik zou zeggen, ga naar een mooi filmpje. En dank je wel.
6: Ik kan het doen.
1: Oké. Okay. Nou, dag. Dit is I Want To Break Free. Het is Queen.

0: Ja, ze is groot, ze is fantastisch en ze is natuurlijk de homomoeder. En ze heeft een hele goede plastische chirurg. Het is Cher en het was onze nummer 4.
1: Ja, dan gaan wij iets behoorlijks homofobes doen. Het is toch een beetje fokken.

0: Noord-Hollandse clubs in de Eredivisie. Maar we hebben nog heel veel minuten te gaan in dit duel. Zoals gezegd, 5 minuten op de klok. Volendam die speelt met dezelfde 11 namen als afgelopen woensdag in Tilburg. Dat betekent dat Roy Steur de doelman is. De 4 verdedigers zijn Oekwu, Leliendal, Amevor en natuurlijk ook Verschuren. Het middenveld wordt gevormd door Gibson, Ja en Bakuna. En achter de spits staat dan Anthony Descott. En de 3 aanvallers bij de Volendammers vandaag zijn Bilal Uçik, Benjamin Pauwels en natuurlijk Henk Veerman. En bovendien is er extra aandacht vandaag voor Robert Muren en Aron Meijers. 2 oud-gedienden vandaag die hun laatste wedstrijd zullen spelen in het betaalde voetbal. Zij beginnen op de bank. Misschien dat ze nog een mooie publiekswissel krijgen of dat ze ingezet moeten worden. Maar volgens nog dat tweetal op de bank. We zijn hier 6 minuten onderweg aan een zonovergoten dijk. Ik zeg het nog maar eens. Je hebt bijna zonnebril nodig en zonnebrand hier in Volendam. 0-0 de stand na 6 minuten.
1: Dankjewel, Frak. En straks nog veel meer in over de top 50.
2: Absoluut, want wij denderen langzaam naar onze nummer 1. Maar we zijn een zender van uiterste. Na deze pruitlijst kan je dus gewoon live genieten van voetbal. Hoe heerlijk is dat? Zet hem na 5 dus absoluut niet uit. Gaan wij ondertussen verder met de man die vorig jaar onze nummer 1 bekleedde.

0: toch gunnen we hem wel een beetje liefde. Ik hoop dat er nog een leuke band voor hem voorbij komt. Het was Gerard Joling met Altijd Vrijgezel.
1: En er gebeurt van alles, zo nu ook op het veld. En daarvoor gaan we naar Edward Dekker. Edward, hallo.
2: Ja, we moeten al heel snel weer terug, Maarten of, en Jo, naar Volendam. Want er is al een doelpunt gevallen, Frank.
3: Ja, we zijn 10 minuten onderweg en zo'n 2 minuten geleden zijn de bezoekers uit Tilburg, Willem II dus, op een 1-0 voorsprong gekomen. Een voorzet vanaf de rechterkant.

0: kant van Ella Lucci. Een zwabbebal belandde voor de voeten van Baartmans. En Baartmans die knalde de bal achter doelman Roy Steur van Volendam. En zo zijn we hier 10 minuten onderweg. En kijkt Volendam dus tegen een 1-0 achterstand aan.
1: Dat is een behoorlijke domper, maar er wordt voorlopig nog even gevoetbald. Straks meer.
2: Ja, dat Madonna een homo-icoon is, dat weet iedereen. Maar dat juist Vogue hiermee geassocieerd wordt, dat is omdat ze hiermee ballroom bekend maakt. Ja, wat is dan een ballroom? Een soort danscompetitie, voornamelijk bij zwarte mensen en Latino's binnen de LHBTI-community die het tegen elkaar opnemen. En dankzij Madonna kreeg het een gezicht. Dit is Vogue van Madonna.

0: Ook.
1: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
2: Misschien toch wel de doorbraak.
3: I wanna thank me for believing in me.
4: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
5: Ja, het is gewoon echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
6: I told you today, I'm still the greatest of all time.
7: Beste mensen, wat een avond.
8: Hele slapeloze dag. Wacht, het is gewoon een droom.
9: Ja, wat dit is geweldig.
10: This moment is so much bigger than me.
11: Generaties zijn met zijn tv-programma's, theatershows en natuurlijk zijn muziek opgegroeid. Ik heb het over Paul de Leeuw. Hij laat niet alleen zien dat je als homo door het hele land geliefd kan worden, dat je succesvol, maar bovenal ook een vader kan zijn. En ik ken letterlijk geen mens die niet uit volle borst begint mee te zwijmelen bij Ik heb je lief. Paul de Leeuw, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Ja, in hoeverre ben jij jezelf eigenlijk bewust dat je toch wel een voorbeeldfunctie bent voor heel veel mensen, en met name jonge mensen die moeite hebben om misschien uit de kast te komen?
12: Nou, de jonge mensen van nu, dat lijkt me sterk. Maar de mensen die nu 40 zijn, of ja, dat begin je naarmate je ouder worden iets meer door te krijgen. Omdat het ook meer tegen je gezegd wordt. Ik was vroeger iemand die gewoon doorging en nooit eigenlijk achterom keek. Maar nu ik 64 ben, ja, dan kijk je automatisch achterom dat je al zoveel hebt gedaan.
11: En jij zegt trouwens 40ers. Ja, ik ben zelf 30. Wat voor mij altijd vroeger heel bijzonder is geweest, ik kende wel Gerard Joling en Gordon. En ik dacht, nou, dat wordt dan ook mijn toekomst. En toen hoorde ik in één keer, ja, maar Paul de Leeuw, die heeft gewoon kinderen. Dus ik bedoel, dat is zeker wel een voorbeeldfunctie, hoor.
12: Ja, maar toen was je 5.
11: Ja, toen wilde ik al kinderen.
12: Ik ben 24 en 23. Ja, dat klopt. Dat kan ik me wel voorstellen. Omdat we een van de eerste waren homostellen die vanuit Amerika konden adopteren. En dat was natuurlijk een heel ander beeld. Ja, want dat was natuurlijk voor ons ook echt. Wij hoorden het ook pas dat het kon. Toen wij 39, ik was 39 en mijn man was 32, 33. Dus wij zaten natuurlijk ook in een situatie dat iets kon. Dus, en uiteindelijk kon het dus wel.
13: Ja, en ik moet zeggen, Paul, ik ben nog jonger dan Maarten, 27. En ik zat laatst in de trein en toen keek ik een beetje door TikTok heen en toen werd ik eigenlijk een beetje ongelukkig van al die jongeren die vooral kijken naar zo'n Andrew Tate en die daar heel erg veel uithalen. En toen dacht ik, wie is nou eigenlijk vroeger mijn Andrew Tate geweest? En dat was jij.
12: Als compliment moet.
13: Ja, zeker, want ik gun iedereen zo'n Andrew Tate als Paul de Leeuw. En ik gun dat die jongeren echt.
12: Mooi kun je me zaterdag niet maken met al die prideplaten en dan dit compliment. Maar maar goed, jij bent natuurlijk ook homoseksueel. Ik denk dat dat ook wel gewoon een verschil is. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen mij als voorbeeld zou willen zien. Maar ik kan me wel voorstellen dat ik, natuurlijk omdat ik altijd eerlijk ben geweest. En toen ik heel jong was, zei ik, ja, ik ben een beetje dikker, ik ben een beetje kalig en ik ben homo. Alsof er niks aan de hand was. En dat was natuurlijk iets anders dan, ja, voor die tijd mocht je niet zomaar open zeggen dat je homoseksueel was. En eigenlijk heb ik dat vanaf het begin, toen ik al 24, 25 was en begon op tv, heb ik dat altijd gezegd. Neem me zoals ik ben, neem me zoals mijn haar vallen.
11: Ja. Heb je dat nooit moeilijk gevonden om daar zo eerlijk over te zijn?
12: Nee, het is nooit bij mij een ding geweest. Nee. Ik moet wel zeggen dat ik kan me ook wel voorstellen dat nu de tijd is wat grimmiger. We zijn wat gepolariseerder. Dus ja, het is ook natuurlijk afschuwelijk om te zien dat de homo-tolerantie afneemt. En dat we ook niet meer durven op te staan. Dat we liever toch niet hand in hand op straat lopen. Omdat we toch bang zijn dat we daar. Er was laatst een brief van iemand die zei: ja, ik ging uit. En voor het eerst ben ik lastig gevallen. Dat ik geen eens een homo was. Maar hij was in de regel iets dwars uit in Amsterdam aan het uitgaan. En ik denk, ja, als het al zo gesteld is, dan wordt het wel weer tijd voor een nieuwe, tussen aanhalingstekens, Paul de Leeuw die opstaat en zegt, ja, wij laten ons niet kisten.
11: Iets wat je ook heel goed hebt gedaan en waar je heel veel indruk mee hebt gemaakt, is natuurlijk jouw interview in 1992 met René Klein in De Schreeuw van de Leeuw. Hij had AIDS en hij was daarin heel openhartig. Een klein stukje uit dit interview.
14: Ik zou het liefst uitgestrooid worden, maar dat mag niet, hè?
15: Nee, mag het niet?
14: Nee, heb ik belachelijk.
15: Ik wil het wel stiekem doen,
14: hoor. Ja. Ik zeg, van, je kan toch niet zo in je zak steken?
15: Nou.
14: En dan, want ik wil het liefst in New York vanaf het Empire State Building of van het Vrijheidsbeeld.
15: Maar ik had toch stiekem?
14: Ja, dus ik dacht van, nou, altijd dat het zo'n potje was, maar het schijnt er nog wel.
15: Nou, je meesmokkelen. Worden we aangaan als het cocaïne is.
14: Ja, precies.
11: Hey, had jij op dat moment zelf door dat dit zoveel impact maakte in het land?
12: Nee. We hadden echt. Ik weet nog wel dat ik de afloop naar de toiletten ging. En die waren gewoon bij het publiek. Ik zag wel mensen huilen en emotioneel zijn. Maar ik heb geen moment doorgehad. En toen ben ik naar een proefvoorstelling, een try-out geweest van Simone Kleinsma. En toen zei ik tegen Guus Straat, de regisseur van het programma, ik zei, nou, ik denk een zeventje. In die tijd had je nog andere apparaten. Ja. Er stonden echt zo'n 72 berichten of zo erop. En allemaal heel emotioneel. En toen klapte ik een beetje neer, omdat ik echt zoiets had van... ja, ik heb een succes ten koste van een leven van een ander die doodgaat. En dat was, even bijsturen. Dat heb ik ook de hele week geen publiciteit gezocht. Dat ik echt dacht, dat ga ik niet doen. Dat is echt een nek klein. Het is zijn moment en eigenlijk niet mijn moment. Ja, en nu wordt het nog steeds... als een van de hoogtepunten van tv gezien.
13: En dan heb je ook nog, want hij heeft het natuurlijk over het uitstrooien daarover gesproken, want jij hebt daar ook nog een speciale rol in gespeeld, toch?
12: Ja, het is gelukt. We zijn toen voor de Emmy Award notabene, de Emmy Awards uitreiking, waar ons programma was genomineerd. Van een klein is Maarten, zijn toenmalige partner, heeft toen de urn meegenomen. En toen hebben wij met een camera hebben wij de urn uitgestrooid over de Hudson bij het Vrijheidsbeeld. Wow. En dat hebben we toen die week daarna op tv hebben dat toen vertoond met Liesbeth List aan de andere kant van de heuvel, zong dan het nummer. Ja. Ja, dat was echt heel bijzonder. Dat was dus een jaar, nou ja, ik denk een jaar later, want hij heeft het nog heel lang volgehouden. Hij heeft langer nog geleefd dan de mensen dachten. En dit was fantastisch om te doen. En het mocht niet, dus dat al een bootje gehuurd en illegaal hebben we dat uitgestrooid.
11: Ja, nou het interview staat dus nog op YouTube. Dat is echt voor de mensen thuis ook. Ga dat zeker kijken, want dat is ook heel indrukwekkend.
12: Ja.
11: We hebben jou natuurlijk vandaag op nummer 1 gezet. Hè? Laten we niet spannender maken dan dat het is.
12: Ja.
11: Met Ik heb je lief. Hoe bijzonder is dat lied voor jouzelf?
12: Ja, het is gemaakt in 1996. Echt, ik weet nog dat ik de afloop naar de toiletten ging. En die waren gewoon bij het publiek. Ik zag wel mensen huilen en emotioneel. Maar ik heb geen moment doorgehad. Toen ben ik naar een proefvoorstelling, een try-out geweest van Simone Kleinsma. En toen zei ik tegen Guus de Straat, de regisseur van het programma. Ik zei, nou, ik denk een zeventje.
13: Oh. Zo.
12: Nou. In die tijd had ik nog andere apparaten. Ja. Er stonden echt zo'n 72 berichten of zo erop. En allemaal heel emotioneel. En toen klapte ik een beetje neer, omdat ik echt zoiets had van... ja, ik heb een succes ten koste van een leven van een ander die doodgaat. En dat was even bijsturen. Dat heb ik ook de hele week geen publiciteit gezocht. Dat ik echt dacht, dat ga ik niet doen. En dat is echt een nek klein. Het is zijn moment en eigenlijk niet mijn moment. Ja, en nu wordt het nog steeds... had een van de hoogtepunten van tv gezien.
13: En dan heb je ook nog, want hij heeft het natuurlijk over het uitstrooien daarover gesproken, want jij hebt daar ook nog een speciale rol in gespeeld, toch?
12: Ja, het is gelukt. We zijn toen voor de Emmy Award notabene, de Emmy Awards uitreiking, waar ons programma was genomineerd. Van een nek klein is Maarten, zijn toenmalige partner, heeft toen de urn meegenomen. En toen hebben wij met een camera hebben wij de urn uitgestrooid over de Hudson bij het Vrijheidsbeeld. Wow. En dat hebben we toen die week daarna op tv hebben dat toen vertoond met Liesbeth List aan de andere kant van de heuvel zong dan het nummer.
13: Ja.
12: Ja, dat was echt heel bijzonder. Dat was dus een jaar, nou ja, ik denk een jaar later, want hij heeft het nog heel lang volgehouden. Hij heeft langer nog geleefd dan de mensen dachten. En dit was fantastisch om te doen. En het mocht niet, dus dat al een bootje gehuurd en illegaal hebben dat uitgestrooid.
11: Ja, nou het interview staat dus nog op YouTube. Dat is echt voor de mensen thuis ook. Ga dat zeker kijken, want het is ook heel indrukwekkend.
12: Ja.
11: We hebben jou natuurlijk vandaag op nummer 1 gezet. Hè? Laten we niet spannender maken dan dat het is.
12: Ja.
11: Met Ik heb je lief. Hoe bijzonder is dat lied voor jouzelf?
12: Nou, het is gemaakt in 1996 toen mijn man en ik uit elkaar waren. Wij zijn elkaar in 1997. We hebben elkaar in 1995 ontmoet en op een gegeven moment zijn we uit elkaar gegaan, want het liep niet lekker. Toen hebben we allebei aan onszelf gewerkt. Dat klinkt iets dramatischer dan het is. Maar uiteindelijk was ik een nieuwe cd aan het maken en ik had een melodie van Peter Groenendijk. Ja. En ik had weer een hele depressief makende nummer, een tekst opgeschreven. Het kon niet slecht in je leven. En toen zei ze tegen mij, Evelien, die zei dan, schrijf daar toch iets positiefs over de liefde. En toen belde mijn man op in het café in Spanje waar ik zat. Het echte mededeling, ik wil weer opnieuw met je beginnen. En ik ook met hem. En toen is het lied uitgekomen. Dus alles wat je hoort, dit is echt waar. Ik heb
11: pure emotie. Ja.
12: We lopen fietsen. We hebben echt onder de sterrenhemel in Mongolië enorm gezoomd. Dus alles is echt waar. En dat maakt het nummer altijd nog dierbaar. Ik moet eerlijk zeggen, op Koningsdag heb ik het gezongen in Spanje. En mijn man die organiseerde dat feest. En toen op dat nummer dacht ik, ik ga het echt voor hem zingen. Maar hij was inmiddels bezig om glazen af te ruimen en borden uit te zetten. TV creëren. Ik dacht, god, hij hoort het helemaal niet. Dus elke keer, ook als ik in Ahoy sta, dan wil ik altijd nog wel een nummer echt speciaal voor hem zingen. Dus ook echt een nummer wat over ons en over hem gaat.
11: Oké, volgend jaar dus ook in Ahoy. Ja. Daar houden we je aan. Volgend jaar in Ahoy.
13: Paul, we gaan er gewoon naar luisteren. Jij bent onze nummer 1 met het prachtige
12: Dankjewel,
13: Ik heb je lief. We bedanken je voor alles eigenlijk hier.
12: Ja, alles.
13: Maar
12: in ieder geval,
11: entertainment
12: gaan we wel een beetje
13: mee.
12: Ik ben een beetje
13: Camarina,
12: laat ik het dan zo
13: zeggen.
11: Ja, oké.
13: Dan ben je.
12: Dankjewel,
13: Paul.
12: Dankjewel,
13: jongens.
12: Fijne
0: Hoi. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Ja, het zijn vier hele kleine woordjes, Jelmer. Ik heb je lief.
1: Ach, god, ik jou ook. Het was enig. Dit was hem, onze Over de Top 50. En wij zijn er hopelijk volgend jaar weer. Maar donderdag, iedere avond.
0: Absoluut.
1: Doei.
2: NH Sport.
3: Met Edward Dekker.
4: Goedemiddag, het is 5:01 in een roze studio waar nog wat opgeruimd moet worden door de mannen die ook zo lekker vals kunnen zingen. Nou ja, goed, dat heb ik allemaal maar moeten ondergaan. Ondertussen speelt FC Volendam in de finale van de play-offs. Return tegen Willem II. Inzet dus een plaatsje in de eredivisie. Nou, je hoorde al in Over de Top 50 dat Volendam op achterstand was gekomen. Je kunt die wedstrijd overigens ook volgen via ons liveblog op nhsport.nl. Maar het is allemaal nog veel erger geworden. Het is inmiddels 0-2. Frank, Erik Jan, praat ons bij tot aan de pauze. En daarna krijg je het nieuws van 5:00. Man, het is aan jullie.
5: We zijn 30 minuten onderweg en inderdaad 2-0 de achterstand voor Volendam. Ja, we dachten allemaal naar afgelopen woensdag die overwinning in Tilburg. 2-1 van dat gaat allemaal wel lukken voor die ploeg van Rick Kruis. Echt een stuk beter dan die ploeg uit de eerste divisie. Maar ja, met deze stand gaat FC Volendam degraderen. En Frank, het eerste gevaar hebben we denk ik een minuutje geleden pas gezien van de Volendammers.
6: Inderdaad, dat was een voorzet vanaf rechts waar Benjamin Pauwels de linksbuiten naar binnen kwam. Maar die kon die bal niet op het doel richten. En ja, Volendam staat dus al op een 2-0 achterstand. Mooi afstandsschot nu even van Dave Kwakman. Wilde ik nog vertellen hoe die 2-0 tot stand kwam. Want dat was toch wel een curieus doelpunt. Het was Gibson Ja die op de rand van het strafschopgebied de bal in bezit had. Werd opgejaagd door Vin Stam. Die snoepte de bal ook af van Gibson Ja. En leek daarbij een vinger in het oog van Gibson Ja te prikken. Per ongeluk natuurlijk. Ging allemaal niet door. Vin Stam mocht door. En die schoot die bal gewoon droog in de korte hoek achter doelman Roy Steur. En zo stond Willem II opeens na een kwartier spelen al op een 2-0 voorsprong. Werd nog gekeken door de VAR, maar die zag daar geen overtreding in. Was natuurlijk ook heel licht, heel ongelukkig. Gibson Ja ook gelijk naar de kant gegaan, gewisseld voor Dave Kwakman. En die brengt wel wat energie, de Volendammer gehuurd van AZ. Maar het is echt armoedetroef wat Volendam in het eerste half uur heeft laten zien. Nauwelijks kansen, eigenlijk alleen die halve kans van Pauwels. Het is volgens nog Willem II wat de klok slaat.
5: Ja, je mist de passie bij FC Volendam. Nou, al wat namen gehoord, laten we even de volledige 11 echt bijpakken voor degenen die wat later zijn ingeschakeld. Doelman Roy Steur. De twee centrale Amavoren en Verschuren. Rechtsback Ogwu. Linksback is het Lelindaal. Middenveld met Bakuna. En nu dus Dave Kwakman in plaats van Ja, die geblesseerd gegaan is naar de kant. Descott als meest aanvallende middenvelder. Ulchik de rechtsbuiten in de punt. Henk Veerman en Pauwels linksbuiten.
6: Als Willem II in balbezit is, mogen een ingooi gaan nemen aan de rechterkant. Vin Stam gaat dat doen, de oudspeler van AZ. Die dus verantwoordelijk was voor het tweede doelpunt van Tilburgse Makelij. Als hij nu de ingooi kort heeft genomen, kan de voorzet komen van Stam. Weggewerkt door Ame Voorbal blijft hangen. Daar is Baartmans, de maker van de 1-0. Die kaatste met Chua On. De linksachter van Willem II. Die heeft dan gelijk Bilal Ulchik in zijn nek. En dus moet Chua Chon terug naar het centrale duo. En dat is bij Willem II Hoogma en Behunek.
5: Ja, zo schuift FC Volendam ietsje op richting een middenlijn. Wordt al wat druk gezet. Ja, ze weten ook met deze stand wordt het een dramatische avond. En dan wordt er zo leuk gesproken voor de wedstrijd nog over het afscheid van Robert Muren. En dan hadden we nog Bootsman, de voorzitter van de RVC, die de supporters toesprak van jongens, laten we er een voetbalfeestje van maken. Maar ja, dit gaat natuurlijk geen feestje opleveren voor de Volendammers. Er wordt gegooid ver in de hoek. Het is Vin Stam. De maker dus van de 2-0 huurling van AZ. Weet daar geen medespeler echt te bereiken. Bal is in de lucht en nu in de voeten van Lelindal.
6: Lelindal nog op de eigen helft. Moet een medespeler gaan vinden. Vindt hij uiteindelijk in Amevor. In de as van het veld. Meegeven aan Ukwu. Als deze stand natuurlijk blijft staan is Willem 2 door bij een 2-1 stand. Mocht Volendam scoren dan gaan we verlengen. En 2-2 zou dan weer genoeg zijn voor Volendam om door te gaan of dus in de eredivisie te blijven. We hebben in ieder geval nog een uur te spelen. Als Veerman nu de kaats zoekt met Kwakman. Die kan in balbezit komen. Kan Kwakman uithalen. Vindt daar Descott. Kan hij draaien. Kwakman blijft geblesseerd liggen in het strafgebied. Voorzet van Ulchik en die gaat voorlangs. Bijna staat daar nog Henk Veerman aan. Dave Kwakman is gelukkig alweer opgekrabbeld. Maar dat was denk ik wel het gevaarlijkste moment van FC Volendam. Ook al wordt de bal niet op doel geschoten.
5: Ja, als we dan even wat positiever bekijken. De laatste paar minuten dringt FC Volendam het aan naar het doel van Willem II. We hadden het al over die inzet van Powell. Kan er niet helemaal lekker uit. Een afstandsschot. En nu deze voorzet van Bilal Uçik, wat er gevaarlijk uitzag. We hebben nog 10 minuten tot aan de rust. De achterstand voor Volendam 2-0. Wat misschien ook wel opmerkelijk is. Het stadion is niet uitverkocht. Wat ook alweer een verklaring heeft. Want deze wedstrijd zou eigenlijk om 8 uur plaatsvinden. Vervroegd met 3,5 uur naar 4:30. En niet iedereen heeft dat kunnen redden. Je kon je geld terugkrijgen. En daar hebben denk ik de nodige mensen voor gekozen. Ja, misschien had je een dagje gepland. Of moet je gewoon werken. Ja, dat kan je om niet rekening mee houden natuurlijk. Naar aanleiding van deze beslissing. Balbezit voor Volendam op de helft van Willem II. Allemaal nog ver weg van het doel. Het is Oekhoe die daar de bal heeft.
6: Ja, als Oekhoe meegeeft aan Verschuren. Verschuren op zijn beurt naar Bakuna. Bakuna naar Leliendal. En zo is het even van links naar rechts wat Volendam met balletjes speelt. Maar er moet toch echt een opening gevonden gaan worden. Powels, hij dan misschien met een bevlieging. Maar hij heeft gelijk Nick Dodeman in zijn nek. De voetballer uit het West-Friese Venhuizen. Die dus afgelopen woensdag nog een doelpunt wist te maken voor Willem II. Volendam weer met de schot. Uithalen? Nee. Schot gekraakt. Kan Oekwe opvangen. Dat mislukt. En dan komt Willem II er gevaarlijk nu uit. Met Van Aalst aan de linkerkant. Die kan met rassen schreden richting het doel van Steur gaan. Maar Kwakman is er alweer om tegen te houden. Gaat de actie ingezet worden. Daar komt Willem II. Nee, het is Oekwe die goed mee verdedigt.
5: Ja, prima actie van Oekwe die dat uitstekend doet. Bal gaat mee naar Bilal Uçik. Die zoekt gelijk de oplossing vooruit. Die vindt hij ook bij Bakuna. Over de midlijn inmiddels. Bal aan de linkerkant met Powels. Die gaat richting het strafschopgebied. Razendsnel is hij natuurlijk. En die kan uithalen. Goed schot van hem. Maar die wordt daar geblokkeerd door een speler van Willem II. Maar de aanval is nog niet over. Afvallende bal voor Bilal Uçik aan de rechterkant. Kom naar binnen. Ook schieten in de korte hoek. Maar het is Didion Heudel. En dat is dan weer de doelman van Willem II. Die ziet die bal recht op zich afkomen. En heeft die klem vast.
6: Goeie fase inderdaad van FC Volendam. De afgelopen pak een beet 10 minuten. Meer druk naar voren. Meer tempo in het spel ook van FC Volendam. Als Verschuren nu een beuk uitdeelt aan Baartmans. En daar is de scheidsrechter van vandaag niet van gediend. Sander van der Eijk. Die fluit voor een overtreding. Gebeurt allemaal ter hoogte van de middenlijn. Verschuren die gewoon zijn lichaam er even tussen zetten. En Baartmans die de schouder van Verschuren niet zag aankomen. Verschuren verontschuldigt zich nu ook even bij Baartmans en bij de scheidsrechter. En dan mag Willem II dus die vrije trap gaan nemen. We zijn 37 minuten onderweg. Al heeft de wedstrijd wel een minuut of twee stilgelegen vanwege een drinkpauze. De klok liep gewoon door tijdens die drinkpauze. Want ja, het is warm hier in Volendam. En dus halverwege de eerste helft werd er even een drinkpauze genomen. Daar komt dan nu de vrije trap van Willem II met Dodeman.
5: Dodeman, handjes omhoog. Kijken naar zijn medespelersbal. Gaat daar richting de 5-meterlijn. Daar staat Vin Stam. Die geeft hem voor. Die staat er vogelvrij daar achterin. Het strafschopgebied. En heeft eigenlijk alle tijd en ruimte om die bal voor te geven. Nou, gelukkig voor Volendam doet hij dat niet goed. En levert het wel een hoekschop op. Omdat een Volendammer die bal over de achterlijn schiet. En dat betekent dat de man van de standaard situaties, Nick Dodeman, zijn contract loopt af bij Willem II. Ik sprak hem nog even kort na de wedstrijd van afgelopen woensdag. En hij zei, ik heb echt geen idee nog wat ik ga doen. Buitenland het zou kunnen. Maar het kan ook gewoon binnen onze landsgrenzen zijn waar hij naartoe gaat. Maar dat is pas na deze wedstrijd. Eerst deze corner voor hem.
6: Als het handje omhoog gaat bij Dodeman. Die neemt die hoekschop vlak voor het uitvak. Wat uitpeilt met fans van Willem II. Daar komt de corner richting de tweede paal. Is het Leliendal die hem nog kan schampen. Maar die bal gaat dan over de achterlijn. En dan denk ik dat er een nieuwe corner is. Nee, Leliendal die heeft die bal niet geraakt. En dan mag Roy Steur een doeltrap gaan nemen. Zien we Chuaon die dan probeert te voorkomen dat Roy Steur die bal snel kan gaan nemen. Een beetje theater daar van Chuaon, de linksback. Die staat natuurlijk helemaal uit positie. Nu gaat hij dan de sprint inzetten om terug te gaan naar de linksback positie. En gaat Roy Steur de doeltrap nemen.
5: Ja, eerst wil Nick Verschuren die bal kort vragen. Maar die wordt richting middenlijn gestuurd. Roy zegt van die bal ga ik hard schieten richting de helft van Willem II. Dat gebeurt nu ook. Bal op het hoofd van Henk Veerman. Nee, daar komt hij niet. Op het hoofd van de speler van Willem II. Dus de bal heel snel terug op de helft van Volendam. Maar goed verdedigend werk van Amafor, wou ik zeggen. Maar die raakt de bal daar ook kwijt. Die duwde de speler naar de grond. Onder toeziend oog van scheidsrechter Van der Eijk. Het mag allemaal. Dat was toch bijna een overtreding, zou je zeggen. Of het is eigenlijk een overtreding. Maar gelukkig voor Volendam gebeurt dat niet. Vliest daar Pauwels de bal aan Stam. En kan Willem II weer overnemen ter hoogte van de middenlijn.
6: Even te laconiek wat Volendam daar liet zien. Vindt Stam veel scherper en feller dan Benjamin Pauwels. De Belgische huurling van Volendam. Die nu de bal wel goed terugkopt naar Leliendal. En zo ervoor zorgt dat Volendam het balbezit houdt. 1-2'tje terug met Leliendal. Maar dat gebeurt allemaal nog op de eigen helft van Volendam. Als Verschuren nu wordt opgejaagd, geeft hem dan maar mee aan Bakuna. En zo is het Willem II dat constant druk zet op de helft van Volendam. Nu komt Volendam er wel goed uit aan de rechterkant met Bilal Lucic. Tijd dat hij er nu eens een keer omheen gaat. Nee, kiest om de weg binnendoor. Dan misschien de kaats met Veerman. Nee, toch naar Oekwu die aan de rechterkant staat geposteerd. Gooit er twee scharen uit. Dan moet de voorzet gaan komen. Of gaat hij het zelf doen? Oekwu terug op Bilal Lucic. Nu op de rand van het strafschopgebied. Moet hij een keer gaan uithalen? Nee, laat het over aan Leliendal. Dan is daar het schot en het doelpunt. Yannick Leliendal met een schitterende knal van afstand. Vindt de verre hoek achter Dillion Heudel. En zo doet Volendam vlak voor rust wat terug. Het is Yannick Leliendal met zijn tweede doelpunt van de competitie van dit seizoen. Die Volendam op een 2-1 schiet. Wel die achterstand nog. Maar het is eindelijk Volendam dat zich van de goede kant laat zien. Dankzij Yannick Leliendal.
5: Ja, het duurde allemaal even met FC Volendam deze middag. Maar gelukkig gebeurt het dan vlak voor rust. Ideaal moment. En het stadion leeft ook enorm op. Luister mee. Prima schot van die linksback in de rechter onderhoek. Ideaal moment voor hem, voor FC Volendam. En ja, dat hoop ik dat Volendam weer terugbrengt in de wedstrijd. Maar het zag er wel een beetje uit, Frank, gezien de laatste 10 minuten. Veel aanvallen, veel gevaar. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat doelpunt zat echt wel aan te komen.
6: Ja, en toch wel fijn dat Yannick Leliendal dat dan doet. Iemand die de laatste weken toch niet in blakende vorm verkeerde. Werd nog disciplinair geschorst door Volendam. Maar haalt hier nu absoluut zijn gram. Toch veel wedstrijden waardevolle inzet geweest. Hij die linksachter Yannick Leliendal nu ook in balbezit. Mag een ingooi gaan nemen. Toch maar niet lang. Dan maar naar Dave Kwakman. Die rost hem naar voren. 41 minuten op de klok. Volendam dus terug in de wedstrijd. Nog wel de 2-1 voorsprong voor Willem II. Als het publiek nu op de banken gaat staan. Want Benjamin Pauwels is er vandoor aan de linkerkant. Opgejaagd door Vin Stam. Pauwels naar binnen. Meegeven. Aan Bakuna. Nee, de voorzet. Komt hij bij de tweede paal? Nee, hij komt wel bij de tweede paal, maar daar stond niet Bilal Ucic. En zo hobbelt die bal over de achterlijn voor doeltrap van Willem II. Ja, dat doelpunt, dat zorgt er toch voor dat het even begint te leven hier in Volendam. Want dat eerste half uur, de eerste 40 minuten, ja, was natuurlijk 1-0 treurnis na die 2-0 achterstand. Maar die treffer van Leliendal zorgt ervoor dat er weer leven in de brouwerij komt.
5: Ja, maar in het begin hoorde je eigenlijk alleen maar de Willem II supporters. 400 zijn er meegereisd vanuit Tilburg. En die hadden natuurlijk ook reden om veel lawaai te maken gezien die eerste twee treffers van hun club. Maar nu laat het Volendamse publiek zich ook horen. En die zijn natuurlijk in de minderheid, dus er kan veel meer geluid opleveren. We hebben nog 2,5 minuten te gaan in die eerste helft. De stand is weer gelijk, want afgelopen woensdag in Tilburg was het 2-1 voor Volendam. En nu leidt Willem II in Volendam met 2-1. Balbezit voor de achterhoede van Volendam.
6: Ja, effectief dus eigenlijk gewoon een 3-3 stand. Wie nu scoort, die doet hele goede zaken. Maar we hebben straks nog een hele interessante tweede helft te gaan. En nog een fijn slotstuk van deze eerste helft. Als Verschuren de bal heeft. Iedereen nu op de helft van Willem II met Oekhoe. Volendam wil zeker nog wel een keertje zo voor het verstrijken van het eerste bedrijf. Bilal Lucic aan de rechterkant in het enige stukje schaduw wat er nog bijna op dat veld hier is. Als Bilal Lucic nu gelijk twee man tegenover zich heeft. Dus dan maar even naar Oekhoe. Oekhoe naar Verschuren. Die kan uithalen. Doet dat niet. Geeft hem mee aan Kwakman. Gebeurt allemaal op een meter of 30 van het doel. Volendam sluit Willem 2 nu op met balbezit voor Amévor.
5: Ja, het is even moeilijk voor Volendam om daar doorheen te komen. Een beetje puzzelen om een linie over te staan. Dat lukt nog niet. Het is verschuren, de centrale verdediger. De bal gaat opzij naar Dave Kwakman, die helemaal uitgezakt is naar die achterste linie. Goeie actie van hem. En dan wordt er een overtreding gemaakt van Devin Haan. Dat is de topscorer van Willem 2. Die wordt ook getrakteerd door de scheidsrechter op een gele kaart. Niet op een gevaarlijk plek. Niet op een plek waarbij je ineens op het doel kan schieten. Het is een paar meter over de middenlijn. En helaas voor Volendam haalt dat de snelheid uit de aanval. Dat was een prima actie van Kwakman.
6: Inderdaad, het is al de tweede gele kaart voor Willem 2. En twee keer was Kwakman het slachtoffer. Want ook Besselink kreeg voor eenzelfde soort overtreding als Haan een gele kaart van de scheidsrechter. Twee keer was Kwakman ze te snel af, vasthouden. En de scheidsrechter trok naar de gele kaart. Het spel is inmiddels alweer hervat met Oekwoe. Oekwoe nu aan de rechterkant. Meegeven aan Amévor. Zo wordt het spel weer naar de linkerkant verschoven. Via Verschuren naar Kwakman. Aan de linkerkant kan hij meegeven aan Pauwels. Doet dat ook. Mag er misschien wel een keer een voorzet komen als Henk Veerman staat te loeren. Richting het doel van Willem II. Daarbij de strafschopstip. Daar staat Veerman. Heeft nog niet echt een kans kunnen krijgen dit duel. Henk Veerman. Nu misschien als Bilal Lucic een voorzet kan gaan geven. Gaat zijn directe tegenstander voorbij. Toch maar weer terug. Dan maar weer binnendoor. Bilal draait Chua Onda helemaal tureluurs. En dan gaat Chua Chon op de voeten staan van Olcic. En komt er een vrije trap voor Volendam op een zeer gunstige plek aan de rechterkant.
5: Ja, maar om nou te zeggen dat Bilal Olcic daar veel mee opschoot met dat kappen en draaien, dat weer niet. Wel een vrije trap die hij zelf zometeen voor gaat geven. We hebben nog 10 seconden aan officiële speeltijd. Maar zoals gezegd, is een drinkpauze geweest. Het spel heeft wel een paar keer stilgelegen. We hebben nog een VAR-check. 2 keer, 3 keer zelfs gehad. Ik kan het niet zien. Oh ja, 4 minuten komen erbij. Dat is best nog wel een hoop in deze eerste helft. 4 minuten dus nu nog te spelen met Bilal Lucic.
6: Bilal Lucic voorzet met links. Die is veel te hoog. Al staat Bakuna daar nog bij de tweede paal. Die kopt hem ook. Kan hem binnenhouden. Bakuna, wordt er dan gevlacht voor een doeltrap? Nee. Bal gaat omhoog. Bakuna brengt hem terug in. Weggewerkt uiteindelijk daar door Willem 2-speler. En dan wordt er alsnog gefloten voor buitenspel. En mag Willem 2 een vrije trap gaan nemen. In de eigen 16 kon ik niet goed zien wie daar buitenspel stond. Maar één ding is zeker, het is Willem 2 die nu de vrije trap mogen gaan nemen. We zijn dus bezig in de blessuretijd. Nog 3,5 minuut te gaan in deze interessante eerste helft.
5: Zeker een interessante eerste helft. Ik heb het idee dat Willem 2 het wat rustiger aandoet. De doelman Didion Heudel heeft helemaal geen haast om die bal te pakken. Die ziet natuurlijk ook wel, of hij ziet dat en zijn teamgenoten, dat ze minder goed in de wedstrijd zaten dan in het eerste gedeelte van de eerste helft. Deze fase is absoluut voor FC Volendam. Dus zij snakken na de rust. Dat zal nog minimaal 3 minuten duren. En wellicht nog wel langer, want er ligt een speler van Volendam daar op de grond. Ik weet niet precies waar hij last
1: Bakuna
5: van heeft.
1: Bakuna,
5: dus, ja, Bakuna, de middenvelder. En is inmiddels de medische verzorging. Dus dat zal nog wel even duren voordat hij weer opgelapt is. Geeft in ieder geval andere spelers de mogelijkheid om even wat water te drinken, want het is bloedheet in Volendam. Dat merken wij ook op de tribune.
6: Ja, het is zweten, het is zonnebrillen, het is insmeren tegen de zon. Nou zitten wij nu nog in de schaduw.
5: Denk
6: maar dat
5: niet
6: kan,
5: meer.
6: Kan denk elk moment veranderen als die zon straks zo wat hoger gaat staan. En in ieder geval lager gaat staan, moet ik zeggen. En richting ons gaat schijnen. Het ziet er toch niet heel goed uit met Juninho Bakuna. De WK-ganger, want dat is hij. Gaat met Curaçao naar het WK. Datzelfde geldt voor zijn teamgenoot Brentley Kuwas. Die vandaag op de bank zit bij FC Volendam. Nog altijd de verzorging voor Bakuna. 2 man van de medische staf van Volendam. Daarbij laten we hopen dat Bakuna gewoon verder kan. Want hij is nodig in deze wedstrijd. Volendam heeft al een keer moeten wisselen. En ik zeg de nadruk op moeten. Want Gibson Ja moest na 18 minuten geblesseerd het veld af. Dave Kwakman is er voor hem opgekomen.
5: Nou ja, na die actie was er misschien wel goed om te gaan wisselen.
6: Ja, dat ook. En Dave Kwakman is natuurlijk bij uitstek misschien wel de beste speler van dit FC Volendam. Dus het is zeker geen mindere speler dan Gibson Ja. Maar nog een wisselmoment verbruiken in dit duel, dat zou natuurlijk wel heel slecht uitkomen voor Rick Kruis en zijn technische staf. Het goede nieuws is dat Gibson Ja in ieder geval weer zelf overeind is gekomen.
5: Bakuna.
6: Bakuna, ja, die is inderdaad. Gibson Ja is natuurlijk al af. Bakuna nu dus naar de zijlijn. Als we gaan hopen dat hij zo mag terugkomen. Gaat een spel hervat worden. De bal was voor Willem 2.
5: Ja, 3 minuutjes onderweg. in de, of drie minuutjes van de blessuretijd hebben gehad. Er waren er vier, maar gezien deze blessurebehandeling voor Bakuna, die nu weer het veld binnenkomt lopen, zal het nog wel even wat langer duren. Balbezit voor Willem II, dat vandaag trouwens in het blauw speelt. Wel met oranje rugnummers. En Volendam natuurlijk in het oranje shirt, witte broeken, witte kousen. Actie van Stam aan de rechterkant, de hoogte van de midlijn. Die geeft een hele ongelukkige bal aan de rechtsbuiten. Dat is dan weer Dodeman, of de rechte wingback, zoals je dat dan weer noemt in de huidige voetbaltermen. Maar die kan er weinig mee. Is het Bakuna, en die ziet er weer fris uit. Hij aan de bal, verdeelt het spel naar de rechterkant. De
6: rechterkant, daar staat Ugwu, die al veelvuldig de combinatie probeert te zoeken met Bilal Ulcik. Nu even niet, draait terug om zijn as en dan vindt hij in de as van het veld Mawuna Amevoor. Op zijn beurt naar Kwakman. Zo gaat het spel weer naar links. Wordt Pauwels gezocht. Nou, 1-op-1 met Dodeman. Dat kan kansrijk zijn. Als Pauwels buitenom gaat, komt de voorzet. Bijna richting Veerman. Maar wordt daar goed verdedigd door Behunek.
5: Ja, die heeft nog geen bal geraakt bijna Veerman. Je ziet nu ook een beetje een moedeloze houding bij die lange spits. Dat ziet er natuurlijk al wel eerder uit bij lange voetballers. Maar die wordt bijna niet bereikt, Henk Veerman. Deze bal van Pauwels was ook te kort. Nu wel weer een aanval over de linkerkant. Het is Bakuna die naar binnen komt. Maar die speelt de bal net te ver voor zich uit en raakt hem daar kwijt. Vervolgens stormt hij richting een speler van Willem II. Dat mag allemaal doorgaan. Is het Dave Kwakman. En een schot van Bakuna naar de rechterbovenhoek. Maar ook een aardige redding van Didion Heudel, de doelman van Willem II. Hij vloog er even in, die Bakuna. Hij raakte de bal kwijt. Dat zat hem waarschijnlijk niet lekker. Vervolgens een keiharde beuk. Maar dat levert wel weer balbezit op. En vervolgens dus dit schot van hem.
6: Ja, al denk ik dat er een overtreding aan vooraf is gegaan. Want de doelman Didion Heudel mag nu een vrije trap gaan nemen. Precies op de plek waar Bakuna zojuist die bal richting de kruising schoot. Dus mocht hij erin hadden gevlogen, had dat doelpunt niet geteld. Als de bal inmiddels weer in het spel is gebracht door Didion Heudel, kan Willem II combineren. Maar tot frustratie van Nick Dodeman komt die bal niet in zijn voeten. Gaat hij over de zijlijn. Mag Volendam een ingooi gaan nemen. 50 minuten hebben we al gespeeld. En ik denk dat we zo nog een minuutje hebben. Dat komt door die blessurebehandeling zojuist van Juninho Bakuna. Als Steur in balbezit is. Dat is de doelman van FC Volendam. Die trapt hem nog één keer lang. En wordt hij opgevangen door Chuaon van Willem II.
5: Ja, dit zal de laatste aanval van de wedstrijd zijn. Maar vooralsnog komt die aanval niet heel erg ver. De bal is weer terug in de laatste linie bij FC Volendam. Amevoor. Vervolgens Nick Verschuren. Die deze zomer weer teruggaat naar Ajax. Gehuurd van de Amsterdamse club. Zijn club of zijn werkgever komt morgen natuurlijk in actie. In de finale van de play-offs. Als het gaat om het laatste Europese ticket tegen Utrecht. Dat zijn we ook bij. Niet op de radio, niet live. Maar uiteraard wel in ons liveblog allemaal te volgen. Doeltrap van Didion Heudel. Zijn we 51 minuten onderweg. Maar er mag nog gevoetbald worden.
6: Er mag inderdaad nog gevoetbald worden. Dat is toch behoorlijk lang kijken of Volendam nog een keer tot een aanval kan komen. Nee, dat kunnen ze niet. Want de scheidsrechter fluit voor het einde van deze eerste helft. Een eerste helft waarin Volendam al heel snel op 2-0 achterstand kwam. Binnen een kwartier was het door doelpunten van Baartmans en Vin Stam 2-0. Maar gelukkig voor de fans van Volendam werd er iets teruggedaan en werd er gescoord door Volendam. En zo gaan we hier rusten met een 2-1 tussenstand.
4: Maar dat betekent dat het overal natuurlijk 3-3 staat. Want Volendam won de eerste wedstrijd in Tilburg in de finale van de play-offs met 2-1. En met deze 2-1 erbij is het dus 3-3 halverwege. Tenminste, we zijn eigenlijk op drie kwart dan, als je dan doorrekent. Want we hebben nog 45 minuten te gaan. En misschien komt er dan wel weer een verlenging bij. Nou, kun je allemaal volgen op NH Radio. Straks gaan we verder. We gaan eerst richting het uitgestelde nieuws van 5 uur.
2: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
7: Dit is een uittip.
8: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
9: Dit was een uittip.
10: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl.
9: regioimpact.nl.
12: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
20: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
21: Mijn naam is Erwin Klee uit Geest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
22: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
25: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
26: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
25: 20% korting?
26: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
0: Dit is een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
3: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
27: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
23: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
28: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
29: NH Sport.
30: Met Edward Dekker.
4: Goedemiddag, het is inmiddels 2 minuten over 5:30. Ja, de programmering is een beetje door elkaar gehusseld. Geen Nick Velderman en je hebt over de top 50 gehoord met Jelmer en Maarten. Nou, de stofzuiger is gepakt, al het roze is opgezogen en opgeruimd. Ballonnen zijn doorgeprikt. We zitten nu weer volop in de oranje zee van FC Volendam. Het is rust in Volendam bij de tweede finale wedstrijd in de play-offs. Het gaat allemaal om 1 plaatsje in de Eredivisie. Handhaaft FC Volendam zich of promoveert Willem II naar de Eredivisie en moet Volendam een stapje terug doen. Dat is dus halverwege de wedstrijd van vandaag. 2-1 in het voordeel van Willem II. En over tweede wels staat het 3-3. Zo dadelijk de tweede helft. En dan hoor je weer Erik Brinkman en Frank van der Meijden.

0: Men Uder van Hell & Oates om 6:07. Ik hoorde het mooie Volendam door mijn oren klinken. Ja, ja, is het goed? Ja, is het nog in Volendam? Ja, dan kijk eens. Het is nog rust in Volendam, maar we luisteren. Gezellig. Ja, het is waar, gaan. Ja, mooi. Erik-Jan Brinkman en Frank van der Meijden, kunnen jullie een beetje meezingen?
1: Dat hou ik de luisteraar bespaard.
2: Ah, dat is niet waar, Frank. Jij kan best aardig zingen. Je hebt ook op menig personeelsfeestje heb je die microfoon gepakt. Dus,
0: ja, maar als we daarop gaan beginnen...
2: Onderschat je...
0: Heb ik ook nog een filmpje van je.
2: Ja, maar ik ga sowieso niet meezingen. Nee. Maar Frank, die kan best wel aardig zingen, hoor.
1: Ik bespaar mijn stem voor vandaag.
0: Ja, die hebben we nog voor de tweede helft nodig. Het staat halverwege 2-1 voor Willem II mannen in de finale van de play-offs. Ik zag een statistiekje bij ESPN voorbij komen, Frank. Na de drinkpauze, 6 goals van Volendam op doel tegen 0 voor Willem II. En daarvoor was het 2-3.
1: Ja.
0: Dus die drinkpauze heeft Volendam echt goed gedaan? Of is dat een statistiekje waar we niet zoveel mee kunnen?
1: Nou, je kan het natuurlijk ook zien als een soort van time-out. Hè? En Rick Kruis die was druk aan het coachen tijdens die drinkpauze. En daarna liep het echt wel beter. Al wil ik eigenlijk toch eerder zeggen dat dat meer komt door de inbreng van Dave Kwakman.
0: Okay.
1: Dan door die drinkpauze. Ja. Want dat gebeurde zo'n minuut op 3-4 daarvoor. Want Kwakman viel in de 18e minuut en die drinkpauze was exact rond 22 minuten. Dus misschien laten we zeggen dat het er allebei het een voordeeltje is inderdaad voor Volendam. Maar je zag inderdaad dat het beter ging lopen na die drinkpauze.
2: Nee, Dave Kwakman krijgt enorm veel ballen. Die vraagt ook om elke bal. Die wordt veel betrokken in het spel natuurlijk. Dus ik denk wel inderdaad dat je dat heel goed uitstipt, Frank, dat het grote verschil is.
0: Ik ben wel benieuwd hoe lang dit vol gaat houden. En we hebben nog een wissel, zie ik. Want Muri komt erin voor Descott.
1: Ja, nou dat is dus, dan krijgen we Muren en Veerman, de twee aanvallers vandaag. Muren weer op de teampositie, zo te zien. En inderdaad, Veerman de diepste spits. Ja, toch wel enigszins verrassend, want Descott die was in de afgelopen twee wedstrijden toch wel aardig op dreef. Deed het goed, scoorde tegen Telstar. Was nu ook wel weer dreigend, maar Muren dus in zijn afscheidswedstrijd.
2: In zijn laatste wedstrijd, ja, Descott trouwens wel dichtbij een treffer, hè, afgelopen woensdag in Tilburg op de lat en gelijk in het begin al op de paal. Vandaag kwam hij wat minder in het stuk voor. Maar ja, dat kan je ook zeggen van Henk Veerman. Maar ja, dat is wel het eindstation. Dan moet je wel weten te bereiken. Wellicht gebeurt dat in de tweede helft. Aan de linkerkant is het Benjamin Pauwels razendsnel. Hebben we nog weinig van gezien. Ook nu niet. Balletje gaat terug naar Bakuna. Bakuna naar de rechterkant. Daar is het Olcik. En die wil natuurlijk wel een actie maken. En die wil zelfs uithalen in de korte hoek. Het eerste gevaar van FC Volendam. Dan zijn we precies 1 minuutje onderweg. En dat is een prima actie van Bilal Cik.
1: Ja, Volendam speelt nu niet richting de hekside. Meestal zie je ze dat ze in de tweede helft naar het doel achter de hekside spelen. Nu dus richting ons, want wij zitten meer dus nu bij het Willem II doel. Aan de kant achter bij het uitvak daar waar dus nu Volendam naartoe voetbalt. Dat is fijn voor ons. Wat minder fijn voor de hekside, want die kunnen dus niet het eventueel winnende doelpunt daar aan die kant aanschouwen. Doelman Dylan Heudel van Willem II. Lange bal opgevangen door Kwakman. Heeft wat ruimte aan de rechterkant. Ziet hij het? Nee. Kiest toch om daar Veerman te bereiken. Dan maar toch naar Oekwu. Oekwu naar Bilal Lucic. Die zoekt Chuaon op zijn directe tegenstander. Wordt dan vastgehouden. Toch overduidelijk vastgehouden. Wil dan een vrije trap. Krijgt hij niet. En dan is Willem II eruit met Chuaon aan de linkerkant.
2: Ja, die heeft dan wat ruimte. Neemt die bal niet helemaal gelukkig aan. Dan zet Oekwu er heel erg kort op. En Bilal Lucic liep daar ook nog in de buurt. En die heeft dan de bal. Speelde hem rustig opzij naar Amafor. Amafor naar Royster. Dat nog altijd de vervanger is van Kane van Oefelen. Geblesseerd. Dat gebeurde eerder deze maand in die wedstrijd tegen Heerenveen. Dat zal nog even duren voordat hij weer fit is. Maar met Royster heb je op zich een prima vervangen. Al waren er wat vraagtekens bij dat doelpunt van Finstam. Of hij daar niet bij had gekund. Dat was toen de 2-0. Inmiddels is het 2-1. En als we kijken naar beide wedstrijden dan staat het 3-3. Bij deze stand moet er worden verlengd vandaag nog. Maar er zal ongetwijfeld nog het nodige gebeuren. We zijn 2,5 minuut onderweg. We hebben al een actie gezien van Bilal Uçik. En laten we hopen dat Volendam het spelbeeld doortrekt van het einde van de eerste helft.
1: Ja, Willem II heeft natuurlijk echt wat...

0: Meer wedstrijden in de benen, moest al die wedstrijden in de play-offs afwerken. Voor Volendam is dit natuurlijk pas de tweede wedstrijd in de play-offs. Dat kan eventueel een voordeel zijn met het oog op een loodzware verlenging. Leliendal, de doelpuntenmaker aan Volendamse kant, heeft de bal lang geschoten, diep geschoten. De bal wordt opgevangen door Willem II. Dit kan gevaarlijk worden als Baartmans wordt onderuit gehaald. Maar ook dit keer zegt de scheidsrechter nee, geen overtreding. En misschien dat Volendam daar nu van kan profiteren. Als Veerman de bal diep speelt op Pauwels, kan hij die bal binnen. Ja, dat kan niet. Benjamin Pauwels.
1: Helemaal bij de cornervlag. Dan heeft hij daar een mannetje voor zich. Dat is Vin Stam. Gaat hij langsheen over de achterlijn, wou ik zeggen. Maar blijkbaar kon Vin Stam nog net een voetje daar achter die bal plaatsen. En zo de bal veroveren. Is Willem II daar in de aanval met Baartmans. Dat is de maker van de 1-0. Gebeurt allemaal ter hoogte van de middenlijn. Raakt hij de bal kwijt. Maar krijgt hij wat hulp van Vin Stam. Die beukt erin. En die beukt de speler van Volendam naar de grond. Vin Stam vindt het allemaal een beetje overdreven. Kan niet helemaal goed zien wie dat is die daar op de grond ligt. Is een scheidsrechter die daar spoelshoogte komt nemen. Sander van der Eijk. En die zegt, ja, dat mag toch wel meterstaf het veld inkomen. Twee man sterk weer.
0: Ja, is dat Kwakman dan? De Kwakman die daar ligt. Dat zou toch wel een aderlating zijn. Volgens mij is het inderdaad... Dave Kwakman, ja, hij gaat nu rechtop zitten. Ja. Dat is in ieder geval goed. Krijgt toch nog de verzorging van twee verzorgers van FC Volendam. Ja, toch altijd schrikken als Dave Kwakman dan naar het gras gaat. Is hersteld van een blessure, een knieblessure. Het leek allemaal het einde van het seizoen te zijn voor Dave Kwakman. Toen hij tegen Fortuna Sittard medio maart geblesseerd raakte. Maar wonder boven wonder is hij toch nog fit geworden voor dit toetje, deze play-offs. Al had Volendam natuurlijk dit toetje liever niet willen spelen. Ging het mis tegen Telstar in de slotspeelronde. Kwakman staat gelukkig weer, krijgt een applausje. Want ze zullen hem nodig hebben bij FC Volendam.
1: Wat wel grappig is, of eigenlijk ook wel weer raar, Frank. Dat Stam, die ging de hat tegen Kwakman in. En vervolgens ging hij ook nog een beetje zo zijn verhaal halen van stel je niet aan. Maar die twee kennen elkaar natuurlijk goed van Jong AZ. Die hebben heel wat wedstrijdjes samengespeeld.
0: Ja,
1: maar dat zegt niet alles. Hè. Dat hebben we gezien bij die wedstrijd van Willem II tegen Almere City. Waarbij Milan de Haan, speler van Almere City, een flinke beuk gaf aan Kelvin Twicht, zijn voormalig ploeggenoot bij Volendam. En daardoor is Kelvin Twicht er niet bij vandaag bij de Tilburgers. Het spel is weer gaande. Er liggen wederom wat spelers op de grond. Dit is een overtreding voor Willem II. Die zal plaatsvinden net over de middenlijn. En zo ligt het spel binnen een, ja, wat is een minuut, anderhalf minuut, toch een behoorlijke tijd stil. Eerst dus Kwakman. En nu dus een speler van Willem II.
0: Ja, en Vin Stam. En
1: Vin Stam,
0: Kwakman,
1: ja.
0: Die hebben zelfs samen nog de Youth League gewonnen met AZ in 2023. Als ik me goed herinner het jaartal.
1: Je was erbij?
0: Ja, ik was erbij. En ik heb ze allebei toen zien spelen in die finale. Waar werd gewonnen van Hajduk Split. Maar dat was dus AZ onder 19, als ik het zo goed zeg. Vrij trap, Dodeman, rechterkant van het veld. Wordt ingedraaid. Die komt daar op het hoofd van El Alucci. Maar dan is er een overtreding gemaakt op Leliendal. En heeft de scheidsrechter besloten dat Volendam een vrije trap mag gaan nemen. Op de rand van het eigen strafschopgebied. En gaat Roy Steur, de doelman, dat doen.
1: Ja, hij is er maar druk mee, die scheidsrechter. Sander van der Eijk. Er is ook nog een VAR. Dat is Dennis Higgelen. Jij zet eens even de pet op, Frank. Want ja, de zon die komt hier om de hoek. En die gaat een beetje onze kant op schijnen. Veel supporters zitten hier in het zonnetje, want die schijnt nog volop. Het is kwart voor zes, maar de temperatuur ligt nog behoorlijk hoog. Maar vooralsnog lijken de spelers daar weinig last van te hebben. Want er zit veel energie in deze tweede helft. We zijn 7 minuten onderweg. Richting de rechterkant wordt Oekwu gestuurd door Bilal Ucik. Die raakt daar de bal kwijt. Kan Willem II overnemen. Is van korte duur. Ja, Volendam laat nu in deze fase wel zien dat ze stukken beter zijn. Het is natuurlijk ook een eredivisionist tegenover een eerste divisionist. Dan mag je dat ook wel verwachten. Henk Veerman, eindelijk hij is aan de bal. Geeft de bal mee aan Bilal Ucik. Hij met een voorzet over de grond. Maar dat wordt goed doorzien door de verdediging. Behanouk van Willem II.
0: Als Volendam toch eigenlijk aan het doen is waar ze de eerste helft mee eindigt. En dat is druk zetten, vooruit voetballen op de helft van Willem II. Als Leliendal nu van links richting de as is gekomen, wordt de hoge bal gespeeld op Muren. Die kan koppen in duel met Vin Stam. Maar Vin Stam kan alsnog de bal wegwerken. Als Dave Kwakman onder die bal komt, vindt daar Veerman. Gaat de bal omhoog door Besselink. En dan is het Bakuna. Als het nu even kijken is wie het balbezit houdt. Mooie draai van Bakuna. Speelt hem dan op Bilal Ucic. Die heeft constant Chuaon in zijn nek. Want die weet natuurlijk ook dat hij iemand als Bilal Ucic geen meter ruimte moet geven. Want op dat soort momenten kan Bilal Ucic natuurlijk dodelijk zijn. Als de bal nu helemaal aan de andere kant is bij Benjamin Pauwels. De linksbuiten. Komt naar binnen. Heeft een goed schot. Dat weten we. Daar is het schot. Maar dat schot is van te ver en te zacht om doelman Dillion Heudel te verontrusten. Wel weer een doelpoging kunnen noteren van Volendam. Benjamin Pauwels dus. 53 minuten gespeeld. Volendam nog wel altijd achter. 2-1 tegen Willem II.
1: Ja, Dillion Heudel, de doelman, die heeft de bal. Die legt hem maar op de grond. Inmiddels heeft hij zijn teamgenoten naar voren gewezen. Maar die bal gaat toch rustig opzij naar Beonek. Die staat daar. Er wordt licht druk gegeven door Robert Muren. Hij dus in de ploeg gekomen in de rust in plaats van Anthony Descott. Nu dan die lange bal richting de helft van Volendam. Nick Verschuren gaat daar over de rug van een tegenstander heen. Willem II in balbezit in de as van het veld. Wordt het spel langzaam verplaatst naar de linkerkant. Dat gebeurt nu ook Chuaon. Dat is de linksback die meedoet aan het aanvalspel. En daar komt in de as van het veld toch wat gevaar van Willem II, want Willem II schuift langzaam op voorzet richting de tweede paal. En een vliegt de speler van Willem II bijna doe in. Gelukkig niet de bal. Zag er even gevaarlijk uit.
0: Ja, dat was bijna Baartmans, de man van de 1-0. Die kon binnen tikken voor zijn tweede doelpunt. Maar dat leed blijft Volendam bespaard. Als Willem II opnieuw in balbezit is met Vin Stam. Terug achterin naar Behunek. Behunek vindt op zijn beurt Justin Hoogma. Die heeft veel ruimte voor zich om in te schuiven. Ziet dan iemand diep gaan. Die gaat hij niet aanspelen. Hij besluit om de bal toch maar even terug te geven op El Alouci. El Alouci dan namens Willem II. Willem II even temporiseren. De bezoekers uit Tilburg als het helemaal teruggaat naar de eigen doelman. Dillion Heudel.
1: Ja, het is even een wat rustige periode. Deze twee minuutjes waar het tempo in het begin wel vrij hoog lag. Met dus wat kansen voor Volendam. Probeert Willem II het tempo wat naar beneden te halen. Diepe bal weer naar de voorhoede. Naar Baartmans. Maar Nick Verschuren wint dat kop. Duel levert Volendam ook balbezit op. Met Oekwoe. Oekwoe naar Veerman krijgt Oekwoe de bal weer terug. De rechtsback nu in de as van het veld. Net over de middenlijn heen. Bal gaat opzij naar Pauwels. Tegen de zijlijn. De linkerzijlijn aangeplakt. Komt uiteraard naar binnen. Want dat laat hij keer op keer zien deze wedstrijd. Maar het is echt druk met heel veel blauwe shirtjes van Willem II. En die bal moet eruit gehaald worden.
0: Volendam nu natuurlijk met Muren en Veerman wel wat lengte voorin. Twee aanspeelpunten eventueel. Maar die ballen van de zijkant mogen nu toch ook wel gaan komen. Als Bilal Ucic in balbezit is. Vaak gaat hij buitenom nu dus ook. Daar is de voorzet. Wordt Bilal Ucic onderuit gegooid. Maar hij gaat zelfs aangeven dat hij een wissel wil. Raakt Bilal Ucic nu hier geblesseerd bij deze actie. Dan schiet het in zijn hamstring, zo lijkt het. Want hij grijpt gelijk naar zijn linker hamstring. Hij kon die bal niet meer goed voorgeven. De bal ging over het doel heen. En hij wijst gelijk naar de bank. En hij maakt het wisselgebaar met zijn handen. En dat ziet er niet goed uit voor de Marokkaanse buitenspeler van FC Volendam. Als de andere spelers nog maar even wat gaan drinken. Gelukkig staat Bilal Ucic weer, maar toch een vreemd moment.
1: Ja, heel vreemd. Hij gaf heel duidelijk aan met zijn handen van ik moet gewisseld worden. Dit is niet goed. Nog steeds doet hij dat. Dus die gaat er absoluut uit. We zagen het in de eerste helft al bij Kipson Ja. Die moest noodgedwongen naar de kant. Nou, dat leverde eigenlijk een prima wissel op met Dave Kwakman. Want daarna ging het veel beter lopen met FC Volendam. En Bilal Ucic, hij gaf wel de assist aan Leliendal. Maar verder hebben we hem eigenlijk ook weinig gezien. Hij heeft moeite met zijn persoonlijke bewaker Chuaon. En ook deze keer kwam die er niet langs. Maar die gaat er zo meteen dus uit. Ja, Brent Dikuwas denk ik. Of misschien Oeles die dan binnen het lijnen gaan komen. Dat ja. Zometeen. De bal rolt weer. Het is een vrije trap voor Willem II. Een paar meter over de middenlijn.
0: Ja, Robin van Kruijsen zou eventueel ook nog kunnen. Die heeft ook wel met enige regelmaat aan de rechterkant gespeeld. Maar ik zou inderdaad opteren voor een andere buitenspeler. Maar zover is het nog niet. Kruis, de trainer van Volendam, even in conclave zojuist met Bilal Ucic. Bilal zegt, ja, ik moet gewisseld worden, want het schiet in mijn hamstring. Maar Kruis die lijkt te zeggen van kijk het nog even aan, want we hebben je nodig, Bilal. Als Dodeman weer de vrije trap mag gaan nemen, meter of 40 van het doel, komt hij weer indraaiend met rechts. Bijna bij de tweede paal binnengetikt, maar Armevoor die kan eraan komen. Nee, Armevoor laat hem schieten. En zo rolt die bal over de achterlijn. Doeltrap voor Volendam.
1: Ja, dan moeten ze mee oppassen met Dodeman. Scoorde afgelopen woensdag het enige doelpunt voor Willem II. Hij staat natuurlijk vooral bekend als aangeven. En dat liet hij nu weer zien. Een gevaarlijke vrije trap van hem. Ja, nu gaat die wissel plaatsvinden. Het is Bilal Cheek die naar de zijkant gaat. En Brindley Kuwas, een verwachte wissel die binnen de lijnen komt. Hij heeft nog een lang seizoen, want hij gaat ook deze zomer naar Amerika, Mexico, Canada met Curaçao. Maar hier is deze wedstrijd nog voor Volendam. Hij op de rechtsbuitenpositie.
0: Interessant nu, dus een aanval met Pauwels, Kuwas, Veerman en daarachter dus Muren. Als Veerman de bal nu door probeert te koppen, dat lukt. Alleen hij kan Benjamin Pauwels niet bereiken. En Ros Willem II de bal weg, maar kan Dodeman daar nog wel achteraan. Dodeman aan de rechterkant, meter of 30 van het doel. Kan naar binnen komen, heeft Leliendal voor zich. Vindt Elalucci. Elalucci krijgt de bal weer terug en dan glijdt hij uit. En dan kan Bakuna overnemen. Bakuna? Nee, het is Dodeman helemaal nu aan de rechterkant. Oppassen nu voor Willem II, voor Volendam moet ik zeggen. Als de bal wordt weggekopt, daar is Elalucci weer. Die heeft een goede voorzet in huis, maar moet nu even terug richting Chuaon.
1: Ja, en daar vindt Willem II even makkelijk medespelers. Bal nog steeds in bezit van de ploeg uit Brabant. Bal wordt verlegd naar de rechterkant. Beonek, de centrale verdediger, die wordt daarin betrokken. Dodeman. Maar Volendam is daar gegroepeerd, compact. En daar lijkt Willem II moeilijk doorheen te komen. Sowieso heeft Willem II nog niet veel gevaar gesticht na rust. En dit levert ook niets op.
0: 58 na 59 minuten nu gespeeld. Willem II nog altijd die 2-1 voorsprong. Dat kwam door doelpunten van Baartmans en Vin Stam. En vlak voor rust deed Yannick Leliendal wat terug namens Volendam. En met deze 2-1 stand betekent dat het dus effectief 3-3 staat. En we straks eventueel gaan verlengen. Roy Stuur met de doeltrap voor Volendam. Ver, hard en hoog. En dan moet er iemand van Volendam onderkomen. Dat is Kuwas. Kan niet koppen, maar de bal nog wel bij Oekwu. Die heeft Elalucci voor zich. Kiest toch voor Kuwas in de as. Kuwas gaat zich wat meer bemoeien in de as. En niet aan de rechterkant spelen waar Bilal Uçik stond. Bakuna nu in de middencirkel. Vindt hij een vrij medespeler? Ja, die vindt hij met Oekwu. Maar die heeft dan geen hulp van Kuwas, want die staat nog in de as. Dan maar terug naar Bakuna. En die speelt op zijn beurt naar Verschuren.
1: Nou, Willem II staat bekend als een stugge ploeg waar je niet zo heel makkelijk tegen scoort. En woensdag kreeg FC Volendam 2 cadeautjes. Dat waren echt persoonlijke fouten bij Willem II. Maar over het algemeen is het lastig scoren. Dat blijkt nu ook. Gegroepeerd, compact staat Willem II op de eigen helft. Voorzet komt er nu wel vanaf de linkerkant. Benjamin Pauwels is dat. Een bal over de grond. Maar die wordt dan weer eenvoudig weggewerkt door Willem II.
0: Ja, daar zit wel echt gevaar hoor. In die snelheid van Benjamin Pauwels. Gaat hij binnendoor of gaat hij buitenom? Je weet het eigenlijk niet bij hem. Constant is er dreiging. Dat is goed om te zien. Tot grote kansen heeft het helaas nog niet kunnen komen. Maar je verwacht toch wel dat dat een keer moet gaan gebeuren daar vanaf die linkerkant. Als de bal nu helemaal aan de rechterkant is bij Brindley Kuwas. Ingevallen dus zojuist voor de geblesseerde Bilal Uçik. Zijn tweede periode bij Volendam zit er dus op. Want komt hierna niet meer in actie. Gaat terug naar zijn club in Marokko als Verschuren nu in balbezit is. In de as van het veld, in de middencirkel. Probeert een speler vooruit te vinden. Dat mislukt en dus moet het naar Oekwu aan de rechterkant. Die vindt Brindley Kuwas. Kan hij er buiten om? Nee, hij geeft hem mee aan Muren. Mooi paasje. Muren, Veerman zoeken, wordt niet gevonden. En de bal wordt door Behunek uitgeschoten. Ingooi voor Volendam.
1: Heerlijk paasje van Brindley Kuwas. Buitenkantje bereikt hij daar Robert Muren. De man die dus ook in de ploeg is gekomen. Maar het is soms moeilijk zoeken naar een vrije speler. Dat geldt zowel voor Willem II als voor Volendam. Dan komt dat beide ploegen weinig weggeven in verdedigend opzicht. Nick Verschuren nu aan de bal. Die wil met een crossbal. Die vindt daar Leliendal aan de linkerkant. De linksback die graag opkomt. En die heeft Pauwers daar bij zich. Maar Leliendal raakt hij daar de bal kwijt. Ja, dat lijkt erop. Maar hij vindt hem toch ook weer terug. Gaat naar de grond. En dat levert dan een vrije trap op. Op een prima plek. Voor het volle uitvak. Ja, je kan je voorstellen dat die supporters van Willem II het daar niet mee eens zijn. Maar die vrije trap gaat er komen. Een paar meter vanaf de zijlijn. Een meter of, wat is het, 8 vanaf de achterlijn. Die kan je heerlijk indraaien. Of misschien wel ineens op doel zo. Een beetje half verrassend.
0: Ja, de luchtmacht van Volendam gaat zich daarom mengen in het strafschopgebied. Met Amevor. Natuurlijk Henk Veerman. Maar ook Verschuren kan goed koppen. Dave Kwakman die aast op zijn mogelijkheid. Op de rand van het strafschopgebied. Oekwu moet nu ook het strafschopgebied in. Daar gaat die vrije trap komen. Wordt de uitdraaiende vrije trap van Brindley Kuwas. Die is goed. Naar Veerman. Nee, komt er niet aan. Dan Bakuna. Blijft die bal nog binnen? Nee, Oekwu kan er niet aankomen. En dan wordt er afgevlacht. voor een overtreding. Is het Chuaon die daar op het gras ligt. Heeft denk ik een tik op het hoofd gehad van Juninho Bakuna. En dus fluit de scheidsrechter voor een overtreding. En is deze volgende kans voor SC Volendam verloren gegaan.
1: Ja, Bakuna die gaat nog een beetje onrust stoken daar. Met onder andere de verdediger van Willem II, Beonek. Die is dan even tegenover elkaar. Maar de scheidsrechter moeit zich mee. Beide spelers zijn een andere kant op gestuurd. Maar het is nog even wachten op die verdediger, die linksback. Chuaon, die ligt nog steeds in het 5-meter gebied. Didion Heudel, de doelman van Willem II. Die gaat dan even als een soort van lid van de medische staf zijn medespeler helpen. Brengt even een bidon van hier, drink wat water. Dan komt het wel weer goed. Of giet even wat water over je arm heen. Wellicht heb je daar last van. Wel grappig om dat te zien, dat er niet iemand van de medische staf komt. Maar de doelman van Willem II gaat dat doen. Hij legt nu die bal neer voor die vrije trap. Die legt hij veel verder neer dan de plek waar de overtreding plaatsvond. Maar de scheidsrechter vindt het allemaal goed.
0: Bijzonder hoe dat dan allemaal door mag. We voetballen inmiddels weer. Als Veerman nu wordt bereikt door Muren, wordt hij opzichtig om zijn nek gehangen, Veerman, door Hoogma. Maar het mag opnieuw allemaal door. Als Willem II gaat bouwen aan een nieuwe aanval, moeten we helemaal achterin beginnen met Dillion Heudel, de doelman. Dan maar de lange bal. En die wordt vaak door Volendam opgevangen. Nu ook weer. Amé voor. Krijgt hij hem bij Kwakman. Kwakman rost die bal dan maar naar voren. En dan komt hij bij Veerman. Mooi balletje van Veerman op Kuwas. Alleen dan staan er alweer heel veel spelers van Willem II voor de neus van de international van Curaçao. En dus moet het terug via Verschuren naar Kwakman aan de linkerkant.
1: Kwakman die zoekt gelijk de diepte. Daar staat Benjamin Pauwels, die we al veel gezien hebben in de tweede helft. Maar hij heeft een mannetje in de rug. En dat is vaak Vin Stam. Dat was in dit geval ook zo. Dus gaat de bal weer terug naar Verschuren. Volendam die wordt wat teruggedrongen naar eigen helft. Omdat Willem II wat druk vooruit zet. Nu wordt wel de diepte gevonden bij Oekwoeistad. Die meedoet aan het aanvalspel weer. Dat gebeurde daarnet ook. Die weet dan Muren te bereiken. Muren wordt hard aangepakt. Bal gaat over de zijlijn. Mag er gegooid worden. En dat doet dan Oekwoe.
0: Verschuren die maakt nu het teken van tempo maken, jongens. Bal tempo moet omhoog. Laten we kijken of Volendam dat ook gaat doen. Met Oekwoe aan de rechterkant. Meter of 30 van het doel van Volendam. Brentley Kuwas vindt Kwakman helemaal vrij links. Maar dan heeft hij gelijk alweer Baartmans tegenover zich. Wordt er gefloten voor een overtreding. Of in ieder geval ligt het spel stil. Omdat El Alouchi een tik in zijn gezicht heeft gekregen. Gaan Bakuna, Kuwas en Oekwoe nu verhaal halen bij de scheidsrechter. Want Volendam was daar toch wel in kansrijke positie. Maar de regel die schrijft nou eenmaal voor. Bij een hoofdblessure moet de scheidsrechter affluiten. En de scheidsrechter van Den Eyck die heeft nu al even genoeg van dat trio. Dus Kuwas, Bakuna en Amevoor die daar even verhaal kwamen halen. Zegt nu ook dat ze weg moeten gaan. En dan zal het spel hervat worden met het balbezit, neem ik toch aan, voor Dave Kwakman.
1: Ja, je ziet dat de spanning gewoon behoorlijk begint toe te nemen. Het voetbal wordt er niet beter op. Meer vechtvoetbal, meer opstootjes, zorg balverlies. Dat zien we meer in deze fase van de wedstrijd. En dat is te begrijpen. We hebben nog 24 minuten te gaan. En de stand is 2-1 in het voordeel van Willem II. En wetende dat het in Tilburg 2-1 was voor Volendam. Dus 3-3 is het in zijn totaliteit. En dat betekent verlengen. Ja, doelpunt in deze fase kan wel cruciaal zijn. Balbezit voor Verschuren. Die speelt de bal naar Kwakman. Die zich vaak laat uitzakken. Krijgt dan ook regelmatig de bal. Maar nu is hij ongelukkig in zijn passing achter Pauwels. En die bal gaat over de zijlijn.
0: Je zegt het goed. Effectief natuurlijk 3-3. Bij de wedstrijden werd het 1-2. Maar je hebt in dit duel niet het gevoel dat Willem II nog echt voetbalt om door te gaan. Of zou het gewoon simpelweg zijn dat Willem II na al die wedstrijden niet meer de power heeft om naar voren te voetballen? Want we zien toch eigenlijk alleen maar Volendam wat probeert naar voren te voetballen en druk te zetten op de bal. En echt wel op zoek gaat naar dat doelpunt. Willem II oogt wat angstvallig. Maar of dat doordat ze niet meer kunnen of doordat ze simpelweg...
1: Ik denk ook dat Volendam gewoon een stuk beter is. Dat bleek afgelopen woensdag ook wel. Een grote fase van de wedstrijd waren ze echt veel beter dan Willem II. En het was aan Volendam zelf te wijten dat ze niet met ruimere cijfers hadden gewonnen.
0: Inderdaad, ja. Stuk voor stuk natuurlijk eigenlijk bijna op elke positie heeft Volendam wel een kwalitatief betere speler dan Willem II. Maar vooralsnog is dat niet terug te zien in de stand. We zijn 66 minuten onderweg. Willem II leidt dus met 2-1. En dan is het weer exact de helft van de helft. Kortom, de helft van de tweede helft. En dus gaan we weer een drinkpauze krijgen.
1: Ja, wat zou Rick Kruis dan zeggen?
0: Ik denk dat hij probeert moed in te spreken en zegt... jongens, het heeft er alle schijn van dat het de goede kant op gaat. Maar ik zie nu ook met Muur even praten. En er zullen toch echt meer aanvoer naar die twee spitsen, naar Veerman en Muren moeten gaan komen.
1: Ja, en voor Muren zou het heel prettig zijn. Niet alleen dat Volendam in de Eredivisie blijft, maar ook voor hem, voor zijn carrière, voor zijn geweldige carrière. En hij is natuurlijk een icoon van de club. En zijn allerlaatste wedstrijd, ja, daar wil je natuurlijk wel met handhaving eindigen. Anders is het wel echt een hele vervelende dag voor hem. Een heel vervelend afscheid. Hey, als we even kijken naar de bank, hebben we daar nog mogelijkheden? We hebben nog Oelis bijvoorbeeld. Die zou er nog wel in kunnen komen voor aanvallend gevaar.
0: Ja, Oelis.
1: En Robin van Kruijsen dan?
0: Robin van Kruijsen is natuurlijk een goede. Maar ja, je hebt nog maar één wisselmoment in dit duel. In de verlenging eventueel krijg je daar natuurlijk nog een extra wissel bij. Maar Kruijs kan nog maar één keer een moment aangrijpen om te wisselen. Hij kan dan nog wel drie wissels doen. Maar hij moet het op één moment doen. En dan zal hij goed moeten gaan opletten wanneer hij dat gaat doen. En wie die eventueel gaat inbrengen. Als er wordt gedronken en er nu even heerlijk wat wolken voor de zon gaan. Want het is warm hier.
1: Het is warm. Dat is inderdaad prettig. Dan voel je dat windje ook. Ja. Dat is wel vrij aangenaam. Heel even die bank van Willem II. Maar dat is misschien maar één speler die valt het meest op. Dat is Thomas Verheid. Dat is denk ik wel de bekendste speler. Die oudspeler van onder andere Almere City en ADO Den Haag. Toch wel goaltjes dief. Heeft de 10 gemaakt in de competitie. Maar die is behoorlijk geblesseerd. Die zit eigenlijk een beetje voor spek en bonen op de bank, begreep ik, vanuit het Willem II kamp. Misschien dat hij nog 10 minuutjes mee kan doen. Maar veel meer zit er niet in. Dus dat is wel gelukkig, denk ik, voor FC Volendam.
0: Inderdaad. Hij natuurlijk een veelscorende de spits. Dat heeft hij in het verleden bij meerdere clubs bewezen. De spelers zijn inmiddels klaar met drinken. Maar toch wordt er nog even gewacht. Kunnen wij niet goed zien waarom er nog wordt gewacht. Of is, de wedstrijd wordt hervat met een ingooi. En die gaat ingegooid worden ter hoogte van de dugout van Willem II. Chuaon is dat, de linksback. En die gaat dat doen. En zo gaan wij weer voetballen hier in Volendam. 69 minuten gespeeld. Willem II leidt nog altijd met 2-1. Door doelpunten van Baartmans en Vin Stam. En Leliendal scoorde namens Volendam. Als Willem II nu met Devin Haan de aanval zoekt. Dat mislukt. Maar het balbezit is nog steeds voor de bezoekers met Chuaon. Oei, glippertje van de linksback. Kan Volendam overnemen met Cubas.
1: Cubas heeft daar wat ruimte. Maar is niet de snelste speler. Hij is vooral voetballend heel sterk. Ik wil graag de bal ook in de voeten hebben. Hij draait om zijn ars. Geeft een mooie bal naar Henk Veerman. Die komt wat ongelukkig uit met zijn passen. En die bal is denk ik ook net wat te scherp voor hem. Ja, net zoals Cubas is Henk Veerman misschien ook niet de snelste. En die bal was wat te hard voor hem. Doeltrap voor Willem II. En als je kijkt, Frank, naar Didion Heudel. Die denkt van, het hoeft allemaal niet zo snel.
0: Nou, we gaan wisselen, zie ik. Ik zie dat Willem II een aantal wissels gaat inbrengen. Baartmans gaat eraf, de doelpunten maken. Hij naar de zijkant. En dan gaat er een andere speler opkomen. Dat is Samuel Bamba. Dat is een aanvaller voor een aanvaller. En zo wisselt dus Willem II nu ook in deze fase van het duel. We hebben 70 minuten gespeeld. En zo zien we nu ook dus een wissel aan de zijde van Willem II. Dan komt nu die doeltrap van Didion Heudel.
1: Ja, dat was eigenlijk wel een goede reden om het even rustig aan te doen. Lange trap van hem. En die Bamba waar je het net over had, die begon afgelopen woensdag nog in de basis. Nu dus een invalbeurt voor hem. Hij daar in de voorhoede bij de Tilburgers. Balbezit voor FC Volendam. Het is daar Cubas die weer eens naar binnen is gekomen. Staat op papieren rechts buiten. Maar regelmatig te vinden in de assen van het veld. En zo hebben we ook wel eens gezien dit seizoen zelfs in de punt van de aanval. Hij heeft eigenlijk op heel wat plekken gespeeld, Cubas. Nu gaat die bal richting hem, maar die gaat eigenlijk ook weer voorbij hem. Uiteindelijk in de voeten van Didion Heudel.
0: Als Cubas tot op heden nog geen gelukkige invalbeurt maakt. Een paar paasjes toch al mislukt van hem, de 33-jarige aanvaller. Die eerder dit seizoen nog zo fabelachtig goed fungeerde als gelegenheidsspits bij de blessures van Veerman. Veerman moet ik zeggen, toen Cubas een aantal mooie doelpunten en assists in huis had. En Volendam in die fase van de competitie heel veel punten wist te pakken. En dat heeft ervoor gezorgd dat Volendam niet direct degradeerde. En op die 16e plaats eindigde met natuurlijk dat slotstuk tegen Telstar. Waarin Telstar won. Telstar blijft in de Eredivisie. En na vandaag weten we ook of Volendam Telstar gaat volgen. Leliendal. Hij nu namens Volendam wordt vastgezet door Besselink van Willem II. En dus moet terug naar Kwakman.
1: Ja, we hebben nog 20, 25 hele spannende minuten te gaan. En misschien dus nog wel langer. Want bij deze stand wordt er verlengd. Kan zo'n lange middag, lange avond worden in het bloedhete Volendam. met de thuisploeg in balbezit. Op de, in de achterhoede is dat een matige bal van Amavor. En die gaat richting Oevo. Die staat daar voorin. Maar die rekent helemaal niet op die bal. En dan kan Willem II overnemen met een crosspaas richting Dodeman.
0: Wordt opgevangen. Dat is Muren. Die moet eronder komen. Doet dat niet goed, Muren. Laat die bal onder zijn voet doorglippen. En zo kan Willem II weer overnemen. Balbezit nu voor de doelman. Dillion Heudel. Die wijst dat hij de bal lang gaat trappen. En dat doet hij dan ook naar de rechterkant van het veld. Daar staat niemand van Willem II, maar wel Yannick Leliendal. En die kopt hem heel mooi in de voeten van Kwakman. Kwakman vindt Veerman.
1: Mooi.
0: Dit is gevaarlijk. 2-3. 3-3. Muren, doen! Oh, de paal, Robert Muren. Dat was je kans, jongen. Oh, hij krijgt die bal op een presenteerblaadje van Veerman. De loopactie is van Muren. Gevaar nog niet geweken. Daar is Muren. Wordt hij geduwd? Nee, zegt de scheidsrechter. Maar oh, Robert Muren. Wat kreeg je daar de kans om jezelf onsterfelijk te maken in je laatste wedstrijd. Voor Volendam schiet hij de bal op de paal. Ai. Maar het geeft wel aan dat Volendam de aanval aan het zoeken is.
1: Ja, is een geweldige paas van Dave Kwakman. Maar inderdaad, daar stond Robert Muren daar vrij in zijn allerlaatste wedstrijd. En dan bij deze stand, wat was dat geweldig geweest. Maar dat feest gaat voorlopig nog niet door voor hem. De paal zat hem in de weg. Het is nu een doeltrap voor Dillion Heudel. Terwijl het publiek Muren scandeert. Ja, hij is razend populair. Vele supporters dragen ook dat shirt met Robert Muren. En een mooie foto op dat shirt. Ja, wat zou het mooi zijn. Het kan nog natuurlijk, want Muren heeft vaker dit seizoen in die laatste fase van een wedstrijd gescoord.
0: Als Volendam nu volgens mij dus al de vierde keer in deze play-offs, want afgelopen woensdag raakte ze ook drie keer de paal, de lat. Nu dus al tegen Willem II de vierde keer. Dat is balen. Robert Muren, wat was hij er dichtbij. Maar we hebben nog tijd te gaan. 74 minuten verstreken. En Volendam zit goed in de wedstrijd. Zijn veelvuldig aan het aanval, hebben absoluut het meeste balbezit. En Willem II hebben we nauwelijks gezien, eigenlijk helemaal niet gezien in deze tweede helft voor het doel van Roy Steur. Die heeft nog niks te doen gehad in die tweede helft. Wel twee keer dus al de bal uit het net moeten vissen in de eerste helft. Benjamin Pauwels, zien we nog een keer een vlammende actie van hem aan de linkerkant. Ja, komt hij naar binnen. Dit kan dreigend worden. Vindt hij Muren. Muren uithalen. Muren, schot gekraakt. Bal blijft hangen. Dan is daar Kuwas. Weggewerkt door El Alouchi. En zo is het gevaar even geweken voor Willem II als Kuwas de bal weer kan oppikken.
1: Ja, het is hoogbaar. De aanvoerder van Willem II die ze daarvoor gooit voor dat schot van Muren. Het was daar druk. Lastig voor Muren om uit te halen. Nu de combinatie. Hier gaat de bal weer naar Muren. Van Henk Veerman naar Muren. Maar dat wordt doorzien door Willem II. En dan een keiharde tackle van Bakuna. Maar dat mag. Een tackle op Bamba. En dat levert dan een aanval op. Die gaat naar Pauwels bij de linker cornervlag. Daar is die ongeveer in de buurt. Komt de voorzet er. Die komt er, maar veel te laag.
0: Wel weggewerkt. Ballen worden nu allemaal richting Muren en Veerman gespeeld. De twee ervaren Volendammers. Die moeten het gaan doen voor de thuisploeg. Als Oekwu nu in balbezit is. Het publiek in Volendam op de banken gaat staan. De handen klapt om Volendam naar voren te schreeuwen, te steunen. In het laatste kwartier. Kwartier officiële speeltijd nog. En er gaan absoluut nog minuten bijkomen. En met deze stand natuurlijk verlengen. Maar laten we hopen dat het niet zo ver gaat komen. En Volendam en nog eentje kan maken als Amevor in balbezit is. De lange centrale verdediger naar Verschuren. Die andere man centraal achterin. Die weer naar Kwakman. Zo gaat het balletje achterin rond. En is het kijken waar de opening ligt. Misschien aan de rechterkant. Waar Oekwu helemaal vrij staat. En Kuwas weer weg is daar aan de rechterkant. Loopt nu weer in de as. Maar misschien moet dat ook van Rick Kruijs. Om een mannetje meer in de as te hebben. En met Muren en Veerman in de spits te gaan spelen. Roy Steur, hij nu in balbezit. Kiest voor de lange bal naar voren.
1: Ja, je zou zeggen, gezien het speelbeeld, dat Volendam deze wedstrijd over de streep moet trekken en zich moet handhaven in de Eredivisie. Maar ja, je weet het. Het kan soms net de binnenkant, buitenkant paal, kan het verschil maken. Spannende minuten, dat sowieso. We zijn 77 minuten onderweg. 2-1 dus de achterstand. Maar die 2-1 overwinning van afgelopen week, we zeggen het nogmaals, is, dat betekent 3-3 en dus verlengen bij deze stand. Bamba aan de linkerkant. Hij met wat ruimte namens Willem II komt erop, kan voorgeven. Nee, dat lukt niet, want Oekwu doet uitstekend zijn werk. Daarbij geeft de rechtsback van Volendam wel een corner weg. En ja, dat is dan toch wel, Frank, gaat in een rustig tempo. Zij snakken naar het einde van de wedstrijd.
0: Ja, Willem II, die, nou, ik wil niet zeggen, die lijkt het wel goed zo te vinden. Maar die hebben gewoon niet meer de power en de drive en de energie om er nog volle bak in te gaan. Dat is het goede nieuws voor Volendam. Maar dit soort kansen, zo'n corner, daar loert Willem II op. Met lange mannen zoals Hoogma en Behunek die mee naar voren zijn. En de gevaarlijke standaard situaties van Nick Dodeman. Daar komt die bal, komt ook in het strafgebied. Roy Steur komt niet. Maar Leliendal komt wel. En dan wordt er een overtreding gemaakt op Kuwas. En mag Volendam een vrije trap gaan nemen. Dan kunnen ze weer gaan beginnen aan een nieuwe aanval. Want dat gebeurt toch wel veelvuldig. Die aanvallen van Volendam richting het doel van Willem II. Maar hij moet nog een keer gaan vallen, Erik-Jan.
1: Ja, het is toch wel prettig als zo'n corner goed afloopt. Want ja, als Willem II gevaarlijk kan worden, dan zal het wel via een standaard situatie zijn. Zeker met die Nick Dodeman. Dus daar moet Volendam voor oppassen. Maar dat gevaar is geweken. Volendam in balbezit. De bal gaat uiteraard weer naar Dave Kwakman, vaak de basis van de aanval bij de ploeg van trainer Rick Kruis. Maar nu kiest hij voor een balletje opzij.
0: Naar Amevor. Amevor die durft vaak niet echt de bal in de as te spelen. Dus maar naar Oekwu. Dan Oekwu naar Kuwas. Die wijst. Die wil iemand naar hem toe hebben. Dat lukt niet. En dus gaat het naar Bakuna. Bakuna in de as. Vindt die Leliendal. Die wordt opgejaagd door Besselink. Komt die bal toch nog goed aan de linkerkant naar Pauwels. Dan is het weer oppassen. 1-2'tje met Leliendal. Die heeft wat ruimte nu. Meter op 30 voor het doel. Kwak Veerman aangespeeld. Bal gaat schiet van de voet af van Henk Veerman, gevaar nog niet geweken als Kuwas kan overnemen. Op de hoek van het strafschopgebied aan de rechterkant. Gaat hij buitenom? Ja, nee. Hij houdt de bal onder zijn voet. En laat zo Chuaon terugkomen. En gaat nu wel de voorzet komen van Kuwas. Maar die is niet goed. En kan uiteindelijk wel nog Leliendal opvangen.
1: Ja, langbal bezit voor FC Volendam. Nu met Kwakman. Die maakt grote passen richting de achterlijn van Willem II. Gaat daar naar de grond. Iedereen wil een vrije trap voor de middenvelder van FC Volendam. Dat gebeurt niet. En Willem II schiet die bal gelijk maar naar voren. Daar staat Devin Haan. En dat is natuurlijk wel de topscorer. 18 doelpunten heeft hij gemaakt. Heeft het bijna niet gezien. Ja, één keer. Toen maakte hij een treffen. Maar toen stond hij buitenspel, de spits van Willem II. Dus dat gevaar weet Volendam prima te beperken.
0: Dylan Heudel, de doelman, wordt opgejaagd door Veerman. Dus schiet hij hem lang. En dat is gunstig voor Volendam. Want de Volendammers kunnen opvangen. Met Verschuren in de as. Met 40 voor zijn eigen goal. En gaat het naar rechts. Naar Oekwu. Tijd begint nu toch wel langzamerhand te dringen voor Volendam. Al is met deze stand de zekerheid dat we gaan verlengen. Maar dat willen we hier natuurlijk niet vanuit een Volendam oogpunt. We willen dat Volendam nog een keer gaat scoren. En zo met die 2-2 stand behouden blijft voor de Eredivisie. Pauwels aan de linkerkant. Ga maar weer eens om Vin Stam heen. Dat wil hij ook. Maar hij krijgt hulp van Dodeman Vin Stam. En dus moet terug naar Leliendal. Die denkt een voorzet te gaan geven aan Veerman. Houdt dan in. Dan Bakuna. Kan hij uithalen. 20 meter van het goal. Mooie actie. Veerman doorjagen. Dat mislukt. Dan lijkt daar een overtreding bij te zitten van de lange spits. Maar het mag door. En dus kan Oekwu uiteindelijk het balbezit houden. Helemaal uitgeweken aan de linkerkant. Gaat er mooi omheen. Voorzet moet er nu komen van Oekwu. Daar komt de voorzet, maar die is heel matig. En kan Willem II wegwerken. En dan hoop ik dat Leliendal er nog bij is. Ja, Leliendal neemt over.
1: Nog precies 10 minuten te gaan in deze finale. Als het gaat om promotie, dan wel handhaving. En er zal ongetwijfeld nog wat blessuretijd bijkomen. Zoals dat ook in de eerste helft gebeurde. 4 minuten vanwege die drinkpauze. Wat blessures en nu ook nog wat wissels erbij. Het kan zo richting de 6 minuten oplopen. Nu is het Kuwas. Die staat daar tegenover 2 spelers van Willem II. Gaat naar de grond. En je zou zeggen, Kuwas krijgt daar de overtreding mee. Maar ja, dat wordt niet gezegd door de scheidsrechter Sander van der Rijk. Die geeft toch een vrije trap aan Willem II. Het is Ella Lucci. Die gaat het allemaal heel rustig aan doen. Ligt ook nog een speler van Willem II op de grond. Ja, zij gaan natuurlijk tijd rekken. Zij zien ook wel dat FC Volendam een stuk sterker is.
0: En waarom loopt Ella Lucci nou helemaal met die bal daar naartoe? Het is weer even tijd voor een drinkpauze. Want Vin Stam gaat op de grond zitten. De doelpuntenmaker, hij de man van de 2-0. En dat zou kunnen zijn dat hij niet verder kan. Het kan ook een soort strategische time-out worden. Want heel veel spelers van Willem II gaan nu even richting de bank. Zij het om wat drinken te halen of toch even een wat tactische wijzigingen door te krijgen van de trainer, van Stegeman. Maar datzelfde geldt eigenlijk ook voor de Volendam. Die neemt er eigenlijk wel dankbaar gebruik van dit moment om toch weer even wat water te drinken. Want het is behoorlijk heet zo in de zon hier in Volendam. Ik kijk naar Vin Stam of het verder met hem kan. Het lijkt er niet op, want hij heeft het shirt voor de ogen. En dat is vaak een teken dat hij behoorlijk wat pijn heeft. Wordt nu wel omhoog getrokken door de medische staf van de Tilburgers. Krijgt de knuffel van de doelman, Dylan Heudel. Dat zal dan betekenen dat het einde wedstrijd is voor Vin Stam. En dat hij gewisseld gaat worden. In ieder geval loopt hij nu op eigen kracht richting de zijlijn. En mag Willem II nog altijd een vrije trap gaan nemen. En is er zo weer een minuut verstreken.
1: Ja, en het zullen ook zijn laatste minuten dan zijn voor Willem II. Want hij gaat terug naar Alkmaar. Huurling dus van AZ. Kijken wat hij daar kan betekenen volgend seizoen. In de ploeg van Leroy Echtold. Inderdaad, de wissel is daar. Vin Stam die gaat eruit. En Amin et Taibi, hij binnen de lijnen.
0: En we nog steeds wachten op de vrije trap die genomen gaat worden door de doelman Dylan Heudel. En zo zijn er echt wel anderhalve kostbare minuut voor Volendam verstreken. En inderdaad nu de wissels aangekondigd gaat worden. Oh, er wordt zelfs nog een tweede wissel genoemd. Die zullen we zo meteen gaan melden. Het is nog allemaal wachten. Dit is toch vervelend voor het ritme van FC Volendam. Want Volendam zat juist zo lekker in de wedstrijd. En waren dreigend richting het doel van Willem II. En ik heb even op mijn klokje gekeken. Het is toch echt al wel 2 minuten dat het spel nu stil ligt. Ja, Veerman die gebaart nu ook van wat duurt het allemaal lang. Ik zie dus ook dat Per van Loon erop gaat komen. De man die woensdag nog gruwelijk in de fout ging. Bij het doelpunt van Bilal Uçik. Het goede nieuws is dat er weer gevoetbald wordt. En slechte nieuws is dat Willem II in balbezit is.
1: Ja, Per van Loon, hij aan de bal. Dit keer niet als linksback, want er staat Chua om. Die heeft nu de bal. Want Per van Loon die speelde afgelopen woensdag als linksback. En toen ging hij inderdaad gruwelijk in de fout. Dat is het juiste woord wel. Tegen Bilal Uçik, die daar uitstekend van wist te profiteren. Balbezit daarvoor Bakuna. Het weet je een soort van, hoe heette die ook weer? De Jong, de directeur van de KNVB?
0: Nigel de Jong.
1: Nigel de Jong, zo speelt hij een beetje bij FC Volendam op het middenveld. Nu krijgt hij ook een gele kaart van de scheidsrechter. Hij heeft er ook behoorlijk wat pittige tackles daar gemaakt. En nu dus de gele prent.
0: En ik denk dat Willem II met 5 man achterop gaat spelen. Want ik zie dat Chuaon, Hoogma en Behunek centraal staan. El Taibi, die er zojuist opgekomen aan de rechterkant. En je zei het al zo even, Jan-Per van Loon, linksback, zal aan de linkerkant gaan spelen. Maar wat eerst nog is, is de vrijtrap van Doneman. Weer op zo'n 40 meter van het doel. Dit is gevaarlijk, want de luchtmacht van Willem II staat op de rand van het strafgebied. Als de handen omhoog gaan bij Doneman, de vrije trap daar gaat komen. Die gaat ook richting de tweede paal. Dan is daar Chuaon, die kopt de bal, maar die kopt de bal niet op het doel. Applaus van het Volendam publiek, want het is een doeltrap voor de thuisploeg.
1: Ja, zoals gezegd, oppassen met die standaard situaties. Je weet het nooit. Dat zullen wel de gevaarlijkste momenten zijn voor Willem II. Iets meer dan 5 minuten aan officiële speeltijd nog te spelen hier in het stadion van FC Volendam. Maar de supporters, ik kijk eens even naar die biertap. Daar worden niet zo heel veel biertjes getapt. Dat valt me op, want iedereen had toch wel wat nodige aan drinken nodig hebben bij deze temperaturen. De bal is inmiddels getrapt in bezit van Willem II. Die wordt er weer naar voren getrapt naar de achterhoede van FC Volendam. Amavor, die vangt hij op. Speelde hem naar Bakuna, maar die raakt die bal dan weer kwijt.
0: Is het Van Aals die overneemt namens Willem II. Die voor de zoveelste keer speelt Willem II alweer terug naar de eigen doelman, Dion Heudel. Slechte voortzetting van die Duitse doelman. Bal wordt opgevangen door Volendam in de middencirkel. Met Bakuna. Veerman wordt gezocht. Nee, Bakuna gaat het zelf proberen en die verliest dan de bal. En dan kan er overgenomen worden door Per van Loon. Die probeert een medespeler te vinden. Dat mislukt. Maar kan Willem II nog wel het balbezit houden? Dat doen ze aan de rechterkant met El Taibi.
1: Ja, het is even een wat langer balbezit voor Willem II. Dat hebben we nog niet veel gezien in deze tweede helft. Wel allemaal in de achterhoede. Beonek en nu naar de aanvoerder. Justin Hoogma, Chuaon. Dat is dan de linksback. Maar Volendam laat het eigenlijk niet echt toe dat ze verder komen dan die midlijn. Dan gaat de bal helemaal terug naar Dylan Heudel. Die ramt hem dan met zijn linkervoet. En dat gaat niet zo goed. Ongeveer de dugout in.
0: Ja, maar wordt wel binnengehouden. En dus kan daar Bamba achter die bal aangaan. Oekwu is te laat. Daar gaat Bamba er links omheen. Dan moet de voorzet komen. Bamba naar binnen. Schot geblokt. Moet Kwakman wegwerken. En die doet dat. Wat een gevaarlijk moment daar voor het doel van Roy Steur. Als Bamba Die is natuurlijk nog vers. Die is net ingevallen. Die had daar de energie om Oekwoe pijlsnel voorbij te gaan. Gevaar nog niet geweken. Willem II nu aan de rechterkant. Met Dodeman. Die wil voorzet geven. Dat mislukt. Maar de ingooi blijft wel voor Willem II. Die toch nu weer even wat hoop en energie lijken te krijgen. Na die kans daar van Bamba.
1: Ja, dat was echt uit het niets. Want het leverde eigenlijk geen gevaarlijke situatie op. Maar dan komt dat die Bamba zo snel is. Nu Willem II nog een keer in de as van het veld. Maar dan wordt de bal te ver voor uitgespeeld. Kan Volendam overnemen. Nu ligt er misschien wat ruimte met Bakuna. Daar lijkt ook wel een beetje de pijp leeg. Hij raakt daar de bal kwijt en krijgt Willem II een vrije trap. We zijn 87 minuten onderweg. Volendam kijkt tegen een 2-1 achterstand aan. Maar als we naar beide wedstrijden kijken is het 3-3. En dat betekent verlengen. Maar er gaat ook nog veel blessuretijd bij komen.
0: Ja, en het is einde wedstrijd voor Henk Veerman. De spits van Volendam. Na 87 minuten is het mooi geweest. Hij geeft de aanvoerdersband over aan Robert Muren. Kon ik even niet zien wie er dan op gaat komen. Maar het zal me niet verbazen als er een Aurelio Oelers daar op gaat komen. Ik zie inderdaad Aurelio Oelers erbij. Nou, dat betekent dus dat Oelers aan de vleugel zal gaan spelen. En Kuwas nu centraal. Waar we Kuwas al veelvuldig hadden gezien. Inderdaad, Oelers als rechtsbuiten. Pauwels als linksbuiten. Kuwas in de spits. En inderdaad, Muren nu achter de spits. Bukala is er ook op gekomen.
1: Ja, Bakuna is eruit gegaan.
0: Ah, ja, want die was inderdaad moe gestreden. En dus zien we ook een centrale middenvelder voor een centrale middenvelder. Heeft Rick Kruijs nu dus al zijn wisselmomenten gehad. Zal hij het restant van deze reguliere speeltijd daarmee moeten doen. In de verlenging mag hij natuurlijk eventueel nog een keer wisselen.
1: Ja, 2 minuutjes nog te spelen. Vrije trap voor Willem II. En we hebben het al een paar keer gezegd. Oppassen met die standaard situatie. Zeker vanaf deze plek. Dat is een meter of 5, 8. Vanaf de rechter cornervlag ietsje naar binnen. En uiteraard Nick Dodeman. De man uit Venhuizen. Die gaat die bal schieten met zijn rechtervoet. Betekent een uitdraaiende voorzet vanaf de rechterkant. Het is daar druk bij die penaltystip. Die komt daar richting de eerste paal en wordt goed weggekopt door Robert Muren.
0: Muren vindt Oelers. Oelers is snel. Oelers is fit. Is net in het veld gekomen. Gaat wel om Van Aals heen hangen. Dat doet Van Aals goed. Die vindt aan de rechterkant uiteindelijk weer Dodeman. Die stond daar nog. Daar komt de voorzet van Dodeman. Die wordt weggewerkt door Bukala. Bukala kan uiteindelijk Muren bereiken. En Muren met een wilde peer naar voren. Maar daar is Oelers weer. 2 man bij hem. Dat doet Oelers goed. Die gaat om Chuaon heen. Oelers, ik zei het al zo even, die is natuurlijk fit. Die is net in het veld gekomen. En vlak voor onze neus. Nu met de actie van Oelers wordt vol op de enkel getrapt. En dus een vrije trap, want Chuaon is daar de dader. Oelers het slachtoffer. En die begint lekker bij zijn invalbeurt. Gelijk 2 energieke acties van de altijd goed lachse vleugelaanvaller. Hij dus het slachtoffer. De vrije trap die gaat plaatsvinden tegen de zijlijn aangedrukt. En Kuwas is nu de aangewezen man om dat te gaan doen.
1: Ja, nog een paar minuten. En wellicht uit deze standaard situatie kan FC Volendam gevaarlijk worden. Kuwas die dat met zijn linkervoet gaat doen. Eenmansmuurtje van Willem II, dat is Bamba. Die staat iets verderop, maar vooral veel spelers net buiten het 5 meter gebied. Daar wordt er wat geduwd. Dan komt die bal en van Kuwas die gaat richting de eerste paal. Maar net de hand, wou ik zeggen, van Didion Heudel. En dat denk ik ook veel mensen op de tribunes. Maar blijkbaar is het toch gewoon een doeltrap voor Willem II. We gaan zo weten hoeveel blessuretijd erbij gaat komen. Nog 10 seconden aan officiële speeltijd. Dat zal wel richting de 5-6 minuten gaan. Terwijl Didion Heudel rustig die bal op
0: 6 minuten
1: komen erbij. Didion Heudel, hij met de bal op de doellijn en de doeltrap.
0: 6 minuten extra speeltijd dus. Kan Volendam hierin nog een doelpunt maken en zo handhaving in de Eredivisie veiligstellen? Of gaan we straks nog 2 keer een kwartier verlengen? Muren probeert de bal te pakken, maar Behunek rost hem weg. En dan is hij voor Willem II aan de linkerkant met Van Loon. Hij wordt tegen de zijkant gedrukt. Oelers komt helpen, doet dat goed. Komt Oekwoe daar helpen. En Oelers kan niet de bal binnenhouden. En dus een ingooi voor Willem II. Snel genomen, Bamba gevonden. Dat is oppassen, die snelle linksbuiten. Ja. Gaat er langs bij Oekwoe. Weer die Oekwoe die zomaar er langs wordt gelopen. Onderuit en dan is het een doeltrap. Want Bamba is het die hem als laatste raakt. En dus mag Roy Steur de doeltrap gaan nemen. 91 minuten gespeeld, Willem II nog altijd de 2-1 voorsprong.
1: Ja, nog 5 minuten blessure. blessure tijd te gaan in dit enorm spannende duel, de finale. Wie gaat zich handhaven, wie gaat degraderen, noem maar op. We komen zo meteen te weten, het staat enorm veel op het spel. Diepe bal van Royster, die gaat naar Bukalen. Net binnen de lijnen gekomen, wint het duel niet. De bal gaat over de zijlijn, betekent een ingooi voor Willem II. Chuaon, die gaat dat rustig aan doen. Een paar meter voor de middenlijn. En Volendam ja, die zoekt positie vooral achter de middenlijn en wacht het op die ingooi.
0: Gaat de tijd rekken. Ja, je merkt toch echt wel dat Willem II minder verduzie in heeft dan Volendam. Volendam echt wel energieker, beter dan de bezoekers uit Tilburg in deze tweede helft. Maar tot doelpunten heeft het helaas nog niet geleid. Wel dus die knappe actie van Robert Muren op de paal. Hij viel in de rust. Hij kwam erop in de tweede helft. Eén kansje gehad en die ging jammerlijk op de paal. Dichterbij is Volendam niet gekomen in deze tweede helft. Chuaon weer met een ingooi aan de linkerkant. Kan een medespeler vinden. Bamba probeert te koppen, maar die is kleiner dan Amevor. En dus kopt Amevor, maar gaat hij via de Oelers over de zijlijn. En mag Willem II opnieuw een ingooi gaan nemen. Chuaon, dit keer weer snel naar Van Loon. Van Loon helemaal in de hoek, heeft Oekwoe bij zich. En dan rost Oekwoe hem weg, maar wordt hij opgevangen door Van Aals. Van Aals verliest hem aan Kuwas. Kuwas, dit kan gevaarlijk worden. Als Oelers weg is aan de rechterkant, wordt niet gezien. En dus gaat het helemaal naar de linkerkant. Kant waar Powell staat. En die speelt hem even terug op Kwakman.
1: Kwakman met wat ruimte, met het overzicht naar voren. Maar hij ziet ook wat shirtjes van Willem II. Balletje opzij, na Verschuren krijgt hij weer terug Kwakman. Kwakman blijft zoeken, want is daar heel erg druk. Net buiten het strafschopgebied. Met eigenlijk bijna alle spelers van Willem II en FC Volendam. Aan de rechterkant is het nu Oeles. Die is inderdaad nog fit. En die heeft snelheid in de benen. Komt ook bij de voorzet. Maar die wordt weggekopt door Beunek naar Haan. De spits van Willem II, die kan hem niet echt controleren. Dan is het allemaal voor. Met een soort van wildschot naar voren. Die stond echt heel ver weg. Een meter of 50, denk ik. En met binnenkant voet schiet hij die bal heel hoog. En iedereen dacht even, die gaat aan de onderkant van de lat naar binnen. Maar dat gebeurt net niet. Maar het zag er in ieder geval gevaarlijk uit.
0: Dat had wat geweest.
1: Ja.
0: Letterlijk, nee, het is natuurlijk geen zondag. Maar dat was wel een zondagschot van Amevoort. Op deze zonnige zaterdag. Waar Volendam nog altijd tegen een 2-1 achterstand aankijkt. 93 een halve minuut gespeeld. En als de stand zo blijft, gaan we hier verlengen aan de dijk. Dillion Heudel heeft de bal weer diep getrapt. Opgevangen door Verschuren. Die probeert de medespeler te vinden in Kuwas. Dat mislukt. En dan is daar weer Van Aalst. Nee, het is Haan inderdaad. De spits. Die vindt aan de linkerkant Van Loon. Tegen de zijlijn gedrukt door Oekwoe. Komt de voorzet. En is het notabene Robert Muren in het eigen strafschopgebied die de bal wegrost.
1: Diepe bal richting Kuwas. Ja, die staat er nog voorin. Maar ja, die wil de bal graag in de voeten hebben. Dat gebeurt niet. Hij gaat hoog over hem heen. Daar loopt nu Hoogma achteraan. Nou, je ziet ook gewoon hoe Willem II achter die bal aanloopt en hoe ze de ballen naar elkaar toespelen. Ja, tempo is er volledig uit. Iedereen is gesloopt. Gesloopt 94 minuten in ja, dit warme Volendam onder de brandende zon. En dan hebben we nog een verlenging waarschijnlijk te gaan. Want er zijn nog 2 minuten aan blessuretijd te spelen. De bal is weer gepompt richting de helft van FC Volendam. Daar wordt het duel uitgevochten waar onder andere Bukala bij betrokken is. Raakt daar zijn persoonlijke bewaak kwijt. Afstandsschot van Van Aals. Die komt niet heel ver. Afvallend bal dan voor Bamba. Hij met de afstandsschot.
0: Zo.
1: Maar ja, die gaat tegen de reclameborden aan. Maar dat zijn niet de reclameborden die op de grond staan. Die staan hoog in het stadion.
0: Afzwaaien ja. Van Bamba. Die ging letterlijk richting de dijk. Zo hoog en ver dat schot van die linksbuiten. Die wel een goede indruk maakt als invaller bij Willem II. Bal al snel weer ingebracht door Royster. Het publiek in Volendam gaat er nog maar een keer achter staan. Als dit een wilde trap is van Leliendal en Van Loon kan opvangen. Probeert Bamba te zoeken, maar dan is het Oekwoe die er goed tussen zit. En mag Willem II een ingooi gaan nemen aan de linkerkant. Laatste minuut van dit duel van de reguliere speeltijd en blessuretijd is ingegaan. En dan gaan we zo meteen verlengen, Erik-Jan.
1: Ja, dat ziet er na uit. Inderdaad nog 2 keer 15 minuten verlengen. 2-1 is nu de stand. Afgelopen woensdag, 1-2 is nu de stand. En afgelopen woensdag was het 2-1 voor Volendam. 3-3 in totaal. En dus die verlenging. Hoge bal, die is ergens ter hoogte van de middenstip. Daar heb je ook Oeles onder andere. En Kwakman, de bal komt nog niet aan de grond. Nu waarschijnlijk wel bij doelman Royster. Ja, dan zal de scheidsrechter Sander van Eijk wel zo meteen op zijn fluitje gaan blazen. Zijn nog 20 seconden te spelen. Of kan Volendam nog 1 keer aanvallen?
0: Ja, dat proberen ze wel als Kwakman in balbezit is. Aan de linkerkant op de helft van Willem II. Kan hij hij nog iemand vinden. Hij laat even over aan Pauwels. Pauwels naar Leliendal. We zitten in de laatste 5 seconden. Als Volendam nog een keer wil, moeten ze nu komen. Dat weet Muren ook. Die probeert daar met een mooie loopactie vrij te komen, maar mislukt. En dan is het Bukala die de bal nog even aanraakt. Maar dan zegt de scheidsrechter dat het voor nu mooi is geweest. We gaan verlengen in Volendam. Want na 96 minuten staat het 2-1 voor Willem II.
2: Dankjewel. Kunnen Frank en Erik-Jan een drankje nemen. En gaan wij zo dadelijk die verlenging natuurlijk live verslaan op NH Radio. Na het uitgestelde nieuws van 6 uur.
3: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Trulies met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
5: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
6: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
7: Ik ben Monika en ik woon hier in Hoofddorp.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: NH Sport.
10: Met Edward Dekker.
11: 6 minuten over 6:30. We gaan verder met deze NH Sporttop. De zaterdag dat duidelijk wordt of Volendam zich handhaaft in de Eredivisie of dat Willem II promoveert. We gaan terug naar de dijk, naar Frank van der Weijden en Erik-Jan Brinkman voor de verlenging.
12: 2 minuutjes onderweg in die verlenging en al een grote kans gezien voor de bezoekers uit Tilburg. Voorzet vanaf de rechterkant, Dodeman. En die invallen, we hadden het er een paar keer over in, voor het nieuws. Bamba dook op bij de tweede paal, maar die raakte de bal niet lekker. Dan kwam Volendam goed weg.
13: Inderdaad, even kijken hoe Volendam daarvan gaat herstellen. Nou, daar komt Bamba weer. Oppassen, die is sneller dan Amevor. Maar Amevor is groter en die

0: gaat ruim over het doel van Roy Steur. Dat zag er even gevaarlijk uit. Maar het leverde niet heel veel op voor Willem II. Maar Van Dam moet oppassen. Wij zijn duidelijk beter na die het vroege 2-0 achterstand. Want dat gebeurde allemaal in de eerste helft. Baartmans en Stam die zetten Willem II op een snelle 2-0 voorsprong. Maar daar ging Van Dam een stukken beter voetballen. Met onder andere Dave Kwakman in de ploeg in plaats van Gibson. Ja, dat zorgde dan ook vlak voor rust voor die aansluitingstreffen van Leliendaal. En ja, die 1-2 achterstand die zorgde dan weer voor dat er nu wordt verlengd. Diepe bal van Roy Steur.
1: Roy, is het Bukala die doorkopt? Dat doet hij knap. Daar is Oelers gevaarlijk. Ja, Muren mooi meegeven. Voorzet Muren, weggewerkt door Hoogma. Die bal blijft uiteindelijk binnen. En is het Oelers die kan overnemen in duel met Chouaon. Dat doet Oelers goed. Krijgt hij een duw in de rug. Dat mag toch niet? Ja, dat mag wel. Maar Oelers komt er knap uit. Oelers doet hij het op Muren. Balletje Muren, maar die valt achterover. En kan zo niet goed krachtig op doel schieten. Bal weggewas door Willem II. En Amévor kan oppakken.
0: Ja, je gunt het Robert Muren zo enorm in zijn allerlaatste wedstrijd voor FC Volendam. Wat zou dat zijn als hij met dat doelpunt gaat komen? We hebben nog even in die verlenging die over 2 keer 15 minuten gaat. De spanning is voelbaar op het veld. Je ziet het aan het spel bij de spelers. Die natuurlijk ook onderhevig zijn aan een slijtageslag in tropisch Volendam. Maar ook enorm veel spanning op de tribunes. Aan de linkerkant gaat Leliendaal er vandoor met de voorzet. Die komt er een schot van. Kuwas is dat volgens mij. Zijn schot wordt geblokt. Afvallende bal dan voor Oekwoe. Oekwoe met een streep. Maar die gaat een meter over het doel van Didion Heudel. Veel gevaar van Volendam.
1: Goed dat Volendam, ondanks dat ene kansje zojuist van Bamba, lekker even terugkomt in die verlenging. Want deze twee mogelijkheden die noteren we. Dit is goed toch wel voor het zelfvertrouwen. Dat je ook na die break, na de verstrijken van de reguliere speelt in deze verlenging, gewoon weer dominant kan voetballen. Wat Volendam probeert te doen en ook heeft gedaan in de tweede helft en dus ook in deze verlenging dat wil doorzetten. Al Dillion Heudel maar weer eens wat is gaan tijdrekken. De doelman van Willem II doet elke keer tergend lang over het doeltrappen en andere standaard situaties. Heeft inmiddels de bal getrapt. En is het Leliendaal die Bukala heeft gevonden.
0: Ja, Bukala doet dat prima. Draait om zijn as. Wipt de bal over de tegenstander heen. En blijft in balbezit. En vindt vervolgens Pauwels aan de linkerkant. Pauwels heeft hij nog snelheid in de benen. Hij dreigt. Komt wat naar binnen. Balletje opzij. Krijgt hij balletje weer terug. Dan is het Dave Kwakman. Kan hij uithalen. Net zeer druk met spelers van Willem II. Bal gaat opzij naar Bukala. Bukala naar Oelers. Die staat tegen de rechterzijkant aan. Tegen de Kalleklijn. Die heeft uiteraard nog wel energie, is er pas net in. Maar komt daar niet heel ver en moet de bal weer teruggeven.
1: Oekwoe dan vindt Amévor. Volendam sluit Willem II nu op in het eigen strafschopgebied. Maar daardoor is het ook wel heel erg vol daar voor het doel van Didion Heudel. Nu aan de linkerkant, Leliendal. Kan hij een voorzet geven, komt naar binnen. Daar is Bukala. Bukala probeert Oekwoe te vinden, maar dat mislukt. En dan is het Chouaon die de bal wegrost op zoek naar Bamba. En dan moet Amévor dat gat dichtlopen. En dat doet de centrale verdediger ook. En paast de bal naar Roy Steur.
0: Roy Steur die ramt hem weg, maar die ramt hem over de tribune. Of blijft hij nog binnen de lijnen? Hij blijft nog binnen de lijnen volgens mij. Ja, hij blijft zeker binnen de lijnen. Kijk even naar de grensrechter, maar de vlag ging niet omhoog. Levert niet veel op voor Volendam. Bal op de voeten van Leliendal. Die schiet hem een beetje wild en naar voren weet geen medespeler te bereiken. Maar omdat Willem II loopt te klungelen, heeft Volendam wel balbezit met Pauwels aan de linkerkant. We zijn 7 minuten onderweg in de eerste helft van de verlenging. Pauwels nog steeds. Balletje opzij naar Kuwas. Kuwas naar Kwakman. Kwakman met een hardschot.
1: Oh.
0: Maar die bal gaat ook 2 meter over het doel van Willem II. Hij gaat erbij liggen. En ja, gezien hoe lang hij al aan het voetballen is. En dat hij natuurlijk een blessure heeft gehad. Waar hij toch al een behoorlijke tijd eruit lag. Gaat hij nu liggen. Beentje gaat omhoog. Dat wordt even aangezeten door een medespeler. Om even de spieren wat op te rekken. Hij rent weer inmiddels. Maar of dat nog lang goed gaat.
1: Ja, het is een slijtageslag. Niet alleen natuurlijk voor Willem II, die al heel veel wedstrijden hebben gespeeld in deze play-offs. Maar ook voor Volendam. Bij Leliendal is het beste er ook wel af. En Benjamin Pauwels zet ook even de hamstrings onder druk. Om even wat verlichting te zoeken daar in die bovenbeenspieren en alles wat daar nog meer zit. Als Leliendal de bal maar even rustig terugspeelt op Roy Steur. Die echt heel weinig te doen heeft gehad in deze tweede helft. En ook in de verlenging. Al moest hij in de eerste helft natuurlijk wel 2 tegendoelpunten in. Oekwoe, ook hij al veel meters gemaakt. Daarom maar even niet een rush over de rechterflank. Even terug naar Roy Steur. Die hobbelt wat naar voren en gaat dan waarschijnlijk de lange bal hanteren. Of kiest hij voor een optie dichtbij? Nee, daar gaat de lange bal richting Kuwas. In duel met Hoogma.

0: Dat doet Kuwas goed, die houdt die bal mooi vast. Komt Kwakman eronder, kan niet uithalen, want het is daar weer veel te druk. En dus gaat het naar de rechterkant, naar Oelers.
1: Ja, ik zou zeggen, zoek Oelers veel op, want die is nog fris. En je merkt bij de andere spelers dat ze toch al behoorlijk moe zijn. Nu Oelers met een schot, maar die gaat recht op doelman Didion Heudel af in de korte hoek. Ja, daar stond hij op de juiste plek. De doelman van Willem II, maar een aardige actie van Oelers. Zoals gezegd, hij is nog fris, komt naar binnen, haalt uit. Maar het leefde niet het gewenste resultaat op.
0: Nee, Oelers die nu als rechtsbuiten speelt en in het seizoen eigenlijk bijna altijd stevast als linksbuiten werd ingezet. Kwam dus nu van rechts naar binnen en moest uithalen met links. En dat is niet zijn allerbeste been. Nu is het Willem II op de helft van Volendam met Nick Dodeman. Oppassen, heeft natuurlijk gevaarlijke voorzet in huis. 17 assists gaf hij al dit seizoen. Is daarmee de assistkoning van Willem II. Muren overnemen. Kan hij een medespeler vinden? Dat mislukt omdat veel spelers van Willem II alweer razendsnel achter de bal gaan staan. En dus moet het naar rechts, naar Oelers. Daar moet nu het gevaar vandaan komen.
1: Ja, en die begint dan een dribbel, een voorzichtige dribbel. Balletje gaat opzij naar Oekwo die zoveel meters heeft gemaakt vandaag. Speelt de bal gelijk door. Balletje terug is Oekwo die nee, wie is er daar? Geen speler in ieder geval van Volendam. Want die bal wordt er weer uitgehaald. Naar de rechterkant is het Oelers. Komt het strafschopgebied in vanaf de rechterkant. Voorzet richting eerste bal.
0: Ja.
1: Daar is het doelpunt.
0: Muren!
1: Is Robert Muren! Robert Muren met de 2-2. En met deze stand handhaaft FC Volendam zich. Wat is dit geweldig. Robert Muren. Wie anders uiteraard?
0: Ongelooflijk dat het uiteraard Robert Muren is die het doet. Maar we moeten wel even afwachten. Want er is misschien nog dat er gekeken gaat worden door de VAR. Er ligt nog een speler van Willem II geblesseerd op het veld. Dan zou er misschien nog een overtreding zijn gemaakt. Maar vooralsnog is het feest hier in Volendam. Want uitgerekend Robert Muren. Wat een verhaal. De hele bank van Volendam snelt richting de hoek waar Muren wist te scoren. Maar luister eens, wat een ontlading hier in Volendam. We gaan toch naar de VAR kijken. Van Eijk, Sander van Eijk heeft het VAR-gebaar gemaakt. Het tv-schermgebaar. En hij gaat kijken. Want dan moet er dus inderdaad een overtreding zijn gemaakt in die aanval. De spelers van Willem II zeiden al van dat het spel stilgelegd moest worden. Ja. Maar goed, we hebben in de eerste helft ook een vergelijkbare situatie gehad. Waar er werd gekeken voor een overtreding op Gibson. Ja, die werd toen niet gegeven door de scheidsrechter.
1: Dat zal hij ongetwijfeld nog onthouden hebben. En de VAR is Dennis Higgelen. Enorm veel spanning natuurlijk. Telt die treffen van Robert Muren wel of niet? Robert Muren zelf, die pakt maar even een bidon en gaat rustig wat drinken. Ja, die heeft wel voor hetere vuren gestaan. Maar ja, dit is natuurlijk wel... Dit maakt of breekt zijn afscheid natuurlijk. Dan zou het geweldig zijn als hij met een doelpunt... Volendam laat handhaven in de Eredivisie. De speler die gaat stoppen. Jij ziet de beelden.
0: Ik zie de beelden. En het is een 50-50, een ziekenhuisbal. Leliendal gaat het duel aan. Daar met Van Aalst is dat, volgens mij. En het heeft toch wel schijn van dat Leliendal de voet raakt. En het doelpunt wordt inderdaad afgekeurd. Wat een teleurstelling dit, zeg, voor Volendam. En natuurlijk ook voor Robert Muren. Weer is het Leliendal tegen Telstar, was hij ook de gebeten hond. Nadat hij een overtreding maakte en Telstar een penalty mocht gaan nemen die Ronald Koeman junior raakschoot. Nu is Leliendal de gebeten hond omdat hij die overtreding maakte en die aanval dus uiteindelijk niet doorgaat. Die aanval waar Robert Muren uit wist te scoren. En dit is echt wel een domper. Gelukkig hebben we nog tijd zat in deze wedstrijd. Want er staan 12 minuten op de klok. En door het VAR-moment gaan er weer minuten bij komen. Alex Plat gaat er nu opkomen. Want Dave Kwakman die is na bijna 90 minuten echt wel moe gestreden. 90 minuten in totaal heeft hij gespeeld. Kwam erop na een kwartier spelen. En gaat nu na bijna een kwartier in de verlenging eraf. En Alex Plat, een andere Volendammer, die gaat erop komen.
1: Ja, het is een beetje de vraag hoe Volendam omgaat met deze toch wel de teleurstelling. Het doelpunt van Robert Muren wat dan niet doorgaat. Ja, het hele stadion, vierde feest. Met deze 2-2 handhaaft Volendam zich in de Eredivisie. Maar ja, nu is het weer 1-2 in het voordeel van Willem II. Dat betekent dan niet dat er iets aan de hand is, want het is een gelijke stand. En als het zo zou blijven, dan betekent het dus penalties. Alex Plat met zijn eerste balcontact. Mooie opening naar Oelers. Maar Chuaon die zit daartussen. Moet wel een corner weggeven. Levert dus een corner weggeven. Dat betekent dus een hoekschop zo meteen aan de rechterkant. Het publiek reageert er gelijk op. Dat gebeurt vlak voor die fanatieke aanhang. De hekside. En uiteraard druk daar in het strafschopgebied. Want dit kunnen gevaarlijke momenten opleveren.
0: Ja, Alex Plat, die vorig seizoen liet zien dat hij wel degelijk doelpunten kon maken. Maakte een handjevol doelpunten. Terwijl hij daar eerder bijna 200 wedstrijden in betaalde voetbal niet wist te scoren. Hij dus nu in de ploeg met Kuwas. De corner gaat ook richting Alex Plat bij de tweede paal. Maar Plat kan niet koppen. Is het kijken of Volendam nog in balbezit kan blijven. Ja, Plat tegen de cornervlag aan. Terug op Bukala. Moet de voorzet komen? Nee, daar is Leliendal. Leliendal met de voorzet naar Verschuren. Verschuren kan hem niet koppen. Maar het is Oelers die in balbezit komt. Oelers vanaf een meter of 20 vindt aan de rechterkant Kuwas. Die stond daar nog van die corner. Kan Kuwas die bal nog een keer inbrengen? Of kiest hij voor een andere optie? Hij gaat buitenom. En dan vindt hij in de as Leliendal. Nou, maak je onsterfelijk, Yannick. Nee, hij kiest voor de combinatie. Dat lukt niet. En dan moet Bukala nu achter de bloedsnelle Sambamba aan.
1: Ja, Bamba heeft daar ruimte. Die rent richting het strafschopgebied van FC Volendam. Maar grijpt dan ook naar de hamstring. Hij is er pas net ingekomen, Bamba. Maar daar verrekt hij toch een spiertje in zijn bovenbeen. Hij huppelt nogal verder. De vraag is of hij verder kan. Ja, de spelers van Willem II die zijn natuurlijk ook... Die zijn ook dood en dood op. Maar Volendam nu in bal zit met Alex Plas in de as van het veld. We hebben nog een half minuutje te gaan in de eerste helft van de verlenging. Zometeen nog een keer 15 minuten. Eerst deze aanval aan de linkerkant met Benjamin Pauwels. Voorzet richting tweede paal. Daar staat geen medespeler. Afvallende bal dan voor Alex Plat naar Oelis. Die staat dan weer aan de rechterkant van het strafschopgebied. Komt hij daar langs zijn tegenstander? Dat komt hij. Voorzet is niet overtuigend. En de bal wordt weggewerkt.
0: Er is maar één team wat aanspraak maakt op een overwinning. En dat is Volendam. Want sinds het begin van de tweede helft is het alleen maar Volendam wat vooruit probeert te voetballen. Willem II lukt het gewoon niet meer om tot echte uitgespeelde kansen te krijgen. Ik krijg geen grip meer op de wedstrijd. En de slag op het middenveld is voor Volendam. Nu met Benjamin Pauwels heeft hij dan nog wat energie na 105 minuten voetbal. Buitenom komt Leliendal. Dit kan gevaarlijk worden. Voorzet Leliendal weg. Gekopt door Hoogma. Bal omhoog. Kuwas kan hij uithalen. Muren.
1: Ja.
0: Oh, Muren. Schot geblokt op de lijn. Ongelooflijk. Wat is Muren daar dichtbij. Schoot al een keer op de paal. Maakt al een doelpunt. En nu dus een bal van de lijn gehaald. Is het plat met de voorzet. Nee, laat het over aan Oelers. Oelers via een been van een Willem II speler. Over de achterlijn. En zo een hoekschop voor Volendam.
1: 2 minuten blessuretijd in deze eerste helft van de verlenging. En we hebben nog iets meer dan een minuut te gaan. Eerst die hoekschop vanaf de rechterkant met Kuwas die bal gaat trappen. Ja, wat gun je het Robert Muren? De man die dus al zo dichtbij was bij een doelpunt. Misschien naar deze corner. Kuwas richting de eerste paal, maar daar staat ook Dion Heudel. Handen omhoog, balletje klemvast. Hij gaat erbij liggen. Hij neemt de tijd, de Willem II doelman. Hij weet ook dat er nog een klein minuutje te spelen is in die eerste helft. En ik denk dat hij de bal rustig gaat neerleggen. Nou, hij wacht even nog een paar keer stuiteren. Kuwas ziet dat ook. Die zet wat druk en volgt toch die verre doeltrap.
0: Als Leliendal die bal kan koppen, maar die kopt hem recht in de voeten van Van Aals. Balbezit van Willem II is van korte duur. Daar komt Volendam weer met Bukala. Terug op Alex Plat. Dit is miscommunicatie. En dan kan Doneman overnemen namens Willem II. Oei, daar is Haan. Haan, dit kan gevaarlijk worden. Aan mij voor in zijn nek. En dat doet Haan een overtreding maken op Leliendal. En dan komt Volendam goed weg. Want met Devin Haan, de topscorer van Willem II, is het altijd oppassen.
1: Ja, je weet het nooit. Zoveel heeft hij nog niet laten zien. Maar heeft hij niet voor niks 18 gemaakt dit seizoen. Nu trapt hij tegen de enkels aan van Leliendal. Hij biedt ook even zijn excuses aan de linksback van FC Volendam. Vrije trap net buiten het strafschopgebied. Hoeft allemaal niet. Want Sander van der Eijk, de scheidsrechter, zegt die 2 minuten blessuretijd, die zitten erop. We maken ons klaar voor de tweede helft van de verlenging.
2: Komen we zo dadelijk weer terug in Volendam bij Erik-Jan en Frank. Het wordt een lange zit. Het ontloopt elkaar allemaal niet veel. Dus gaan wij nog even lekker muziek draaien uit Volendam van Volendam. De 3 J's. Dan gaan we door naar de tweede helft. En dan moet er een beslissing gaan vallen.

0: vlogen als vogels. Drie J's, de drie J's uit Volendam. En datzelfde Volendam begint aan de tweede helft van de verlenging. Erik-Jan en Frank.
1: Waar we net 3 seconden bezig zijn. Net afgetrapt inderdaad voor die tweede verlenging. Mooie timing, Edward, als Volendam probeert de bal te veroveren met Oekru. Volendam nu weer spelend van de fanatieke hekside af richting ons dus. Dat is mooi, dan kunnen we dat goed zien. Mocht hier eventueel doelpunt te vallen aan onze zijde. Wel nu slecht te zien dat er een ingooi is voor Willem II. Ter hoogte van de dugout. En die bal wordt snel genomen. En is het Alex Plat die kan overnemen.
2: Ja, in de ploeg gekomen. Alex Plat op het middenveld in plaats van Dave Kwakman. Wat dan invallen was, maar die kon niet verder. En dat heeft natuurlijk te maken dat hij niet helemaal fit was de afgelopen weken. Toch wonderbaarlijk snel hersteld Dave Kwakman. Maar het laatste gedeelte moet hij geven aan Alex Plat. Die neemt nu ook die vrije trap. Een meter of 10 over de middenlijn. Balletje gaat wat terug naar Amavor. Die dan steeds centraal achterin staat met Nick Verschuren. En dan is het Leliendal, de maker van het enige Volendam doelpunt. De achterstand is daar nog steeds. Maar over beide wedstrijden staat het 3-3. Het kan alle kanten op. Volendam is wel beter. Maar ja, je weet het nooit in een finale. Leliendal die speelt langzaam richting de achterlijn. Maar kiest toch voor het balletje terug naar Pauwels. Hij dan met een voorzet. Nee, steekballetje naar Alex Plat. Die daar om zijn as draait. Gezicht naar voren. Gezicht richting het doel. Weet daar Robert Muren te bereiken. Robert Muren. Kan je uithalen? Kan je uithalen? Bal nog steeds. Kuwas. Oh. Oeh, net niet. Hij was er zo dichtbij weer, maar niet het laatste schot.
1: Het doelpunt voor Volendam hangt in de lucht. Kan Willem II de druk weerstaan van de Volendammers? Alex Plat mengt zich nadrukkelijk in de aanval sinds dat hij is ingevallen. Voorzet Leliendal vanaf de linkerkant. Die gaat naar niemand, maar daar staat Oelers nog. Die is snel, die is behendig. Kan hij buitenom? Of kiest hij voor de veilige optie en kiest hij Oekru aan zijn linkerhand? Dat doet hij, dat laatste Oekru. Die heeft ook nog wel energie. Dan gaat hij de achterlijn halen. Oekru moet hij in een voorzet komen. En dat doet Oekru heel goed. Haalt er een corner uit doordat hij tegen het been van Van Loon aanschiet. En zo Kuwas hier de corner mag gaan nemen.
2: Ja, Kuwas die heeft op zich wel haast. Volendam heeft sowieso haast. Want ze zien dat ze beter zijn dan Willem II. En Kuwas wil die hoekschop dus snel nemen. Met zijn linkervoet vanaf de linkerkant. Betekent indraaiend. Spelers staan net buiten de 5 meter gebied. Daar wordt wat geduwd, wat getrokken. Maar geen beste hoekschop van Kuwas. Te kort. Balletje krijgt hij weer terug van Oelers. Kan Kuwas nog een keer met een voorzet komen. Ook deze is te laag en te kort. En nu zit Willem II die opruimt.
1: Ongelukkig vooralsnog hoe Brentley Kuwas invalt. Zijn voorzetten, corners, de standaard situaties waar hij toch wel vaak gevaarlijk mee is, komen niet echt letterlijk van de grond. De ballen zijn vaak te laag die hij inbrengt. En dat is zonde, want dat zijn kansen die Volendam zo verkwanselt. Als Leliendal weer is aan de bal. Geeft hem mee aan Pauwels. Heeft hij nog energie om een keer buitenom te gaan? Nog altijd die 2-1 achterstand Volendam. Leliendal meegeven op Kuwas. Achterlijn. Oh, dat lukt allemaal net niet. Te scherp die bal van Leliendal. Bovendien stond Kuwas daar buitenspel.
2: Ja, en dat betekent dus een vrije trap. Of was die bal over de achterlijn? Dat maakt niet uit. In ieder geval een bal voor Willem II bij het eigen doel. Didion Heudel die legt de bal eerst op een andere plek. Die verontschuldigt zich. Maar dat is natuurlijk allemaal theater van die doelman van Willem II. Allemaal om tijd te rekken. We kijken naar de klok. 3,5 minuut gespeeld in de tweede helft van de verlenging. Dat betekent nog 11,5 minuut te gaan in deze wedstrijd. Bij deze stand betekent het strafschoppen. Laten we hopen dat dat niet gebeurt. Het blijft toch een loterij. Als je kijkt naar het spelbeeld, verdient Volendam om te winnen. Bal bij Pauwels.
1: Pauwels verslikt zich daar in zijn directe tegenstander. Dat is El Taibi. En dan kan Willem II er misschien heel snel uit. Maar die zijn onzorgvuldig in de counter. En dan is het weer de beurt aan Volendam met Oelers. Nu veel ruimte achter de verdediging. Als hij snel is, kan hij er langs. Dat gaat hij proberen. Achterlijn halen. Wordt tegengehouden. Komt nog een keer in balbezit. En dan glijdt hij uit. En verspeelt hij de bal. En kan Willem II overnemen. Doen dat met invaller Koelen.
2: Ja, Oelers blijft daar nog liggen bij de plek waar hij naar de grond ging. Wat last van de enkel. Strompelt nu langzaam vooruit. Terug naar de plek waar het spel zich bevindt. Dat is rond de middenlijn. En de bal is in bezit van Oekwu. Oekwu kijkt naar Oelers. Maar die ziet dat Oelers nog niet helemaal hersteld is van die actie van daarnet. En daarom kiest Oekwu voor een crossbal. Ik denk dat hij bedoelde door de lucht. Maar uiteindelijk over de grond komt hij ook bij Pauwels.
1: Als Pauwels nu maar weer eens gaat draven naar de linkerkant. 2-3-4 scharen gooit hij eruit. Muren, balletje breed. Ay, dat is allemaal te moeilijk wat Muren daar in gedachten had. Die wilde of Alex Plat of Kuwas zoeken op de rand van het strafschopgebied. En dat mislukte. Willem II heeft de bal maar weer eens weggerost. En zo kan Volendam overnemen met Amevor in de as van het veld. Meegeven aan Oekvo die een prima wedstrijd speelt. Die jongen die deze zomer overkwam van Ajax. En zich naadloos in de basis wist te spelen ten koste van Darren Payne. Nu is het Kuwas. Kuwas op Pauwels. Die geeft hem naar Leliendal. Voorzet vanaf links over iedereen en alles heen. Kan Oelers daarbij komen? Ja, Oelers nu in balbezit aan de rechterkant. Tegen de zijlijn aan. Gaat hij weer zijn man opzoeken? Of gaat hij buitenom? Het is dat laatste. Maar geeft hem toch maar even mee aan Oekwoe.
2: Oekwoe komt dan wat naar binnen. Kan hij uithalen? Nee, balletje gaat opzij naar Leliendal. Net buiten strafschopgebied. Maar dan aan de linkerkant. Dreiging, dreiging, dreiging. Maar geen actie, wel een voorzet. Die wordt weggekopt door Beunek uit het strafschopgebied. Je hebt Willem II eigenlijk nog niet gezien in de tweede helft van de verlenging op de helft van Volendam. Het spel bevindt zich constant op de helft van Willem II. En waarbij Volendam de bal heeft. Dat is nu ook het geval met Oekhoek. Prima actie van hem. Wordt vastgepakt aan zijn shirtje. Gele kaart. Voor wie hebben we daar die daar de gele kaart krijgt van Willem II? Dat is volgens mij Tjulum. Ja, ja Tjulum die daar de gele kaart krijgt. Invallen bij Willem II. En een vrije trap voor Volendam.
1: Het is alle hens aan dek bij Willem II. De Tilburgers, ze kunnen niet meer. Ze zijn moe gestreden. Je merkt dat ze gaan gokken op die strafschoppenserie. Die eraan gaat komen over 10 minuten als Volendam niet nog een doelpunt weet te maken. Kans nu voor Volendam met een vrije trap voor Kuwas. Die met links de bal gaat indraaien. Daar is Muren. Ja. Kopt de bal terug. Oh, kan er nog iemand bij komen? Goede redding van Dillion Heudel. Is gevaar nog niet geweken. Als Kuwas nu Pauwels heeft gevonden. Dan is dat een hele matige bal van de Belg. Die schiet de bal. Het is eigenlijk meer een iets wat tussen een schot en een voorzet inhangt. En die bal vliegt een meter over het doel van Dillion Heudel.
2: Ja, had alle tijd om een goed schot af te leveren. Maar het werd drie keer niks. Pauwels wel veel gezien in deze wedstrijd. Veel dreiging van hem. Maar ja, je mist net een beetje dat laatste gedeelte. Of de goede eindpaas. Of dan wel het schot op het doel wat tussen de palen belandt. Dat hebben we wel gezien een paar minuten geleden bij Robert Muur in de eerste helft van de verlenging. Maar dat doelpunt werd afgekeurd. Uiteindelijk door de VAR. Dennis Hichelen, dat was enorm jammer voor Robert Muren, voor Volendam. Daardoor staat het nog steeds 1-2 en dat betekent bij deze stand penalties. En we hebben nog 7,5 minuut te gaan.
1: Goh, dat zou echt niet goed zijn voor mijn hart hoor, als we strafschop hier gaan nemen. Volendam dat bij deze stand inderdaad veroordeeld is tot het nemen van strafschop om het vege lijf te redden en zo eventueel de behouden blijven voor de Eredivisie. De actie gebeurt natuurlijk allemaal op het veld met Oelers, die echt wel veel energie in heeft gebracht sinds zijn invalbeurt. Alleen tot op heden is het nog niet geresulteerd in een kans voor hem, Oelers. Die krijgt altijd wel één kans, Aurelio Oelers. Nu misschien, als Kuwas in de as staat, geen oog voor Oelers. Dan maar de voorzet richting Pauwels, dat mislukt. Maar Bukalla kan overnemen namens Volendam. Zo blijft het balbezit voor de Volendammers.
2: Verschuren, die is wat opgeschoven richting het middenveld. Heeft daar de bal. Balletje opzij naar Pauwels. Pauwels naar Bukalla. Bukalla aan me voor. Ja, zo gaat het makkelijk van de ene Volendammer naar de andere Volendammer. Alleen het gebeurt halverwege de helft van Willem II. Verkeerde kaart van Oelers. En dan moet Volendam weer opnieuw beginnen aan aanval.
1: Mag Roy Steur nu het begin zijn van die aanval? Vindt helemaal vrij Bukalla aan de linkerkant. Dan maar op Pauwels. Pauwels, nee, het is Leliendal die nu tegen de zijlijn staat. Komt naar binnen. Staat Muren toch wel aardig vrij daar op de rand van het strafgebied. Maar Leliendal wil het zelf proberen. Is het Alex Plat met Muren. De combinatie. Kuwas mislukt. Helaas, daar is weer zo'n halve kaats wat mislukt. En als die dan wel goed valt, dan kan er een van de twee spelers uithalen. Maar we zijn nog altijd niet klaar hier in Volendam. Nog 6 minuten plus zeker nog wel een klein beetje blessuretijd erbij. Als Pauwels weer komt aan de linkerkant. Maar gaat even terug naar Bukalla.
2: Bukalla, die komt weer wat naar binnen. Balletje opzij. Daar staat Oekwoe. Oekwoe naar Oelers. We hebben het al heel vaak gezien deze keer. Of deze dag. En nu de voorzet van Oelers. Die is hoog door de lucht. Te hoog voor zijn medespelers. Gaat over iedereen heen. Er staat nog wel Bukalla achterin. Kan hij de bal pakken? Nee, dat lukt niet. Willem II. Maar die verspeelt de bal. De bal gaat over de zijlijn. Mag gegooid worden door Volendam. Gebeurt snel. Inderdaad. Tempo probeert Volendam hoog te houden. Soms is het voetbal op de vierkante meter. Zeker als Volendam in balbezit is in het strafschopgebied. Maar het lukt nog steeds niet om zo'n schot te produceren. Waarbij iedereen zal losgaan in het stadion. Maar daar hebben we nog 5,5 minuut voor.
3: Als Oekboe, maar de bal speelt naar Verschuren. Iedereen natuurlijk weer op de helft van Willem II. Met de uitzondering van doelman Roy Steur. Amevor. Kan hij dan nog een keer een splijtende paas in huis hebben? Nee, want het gaat naar Oelers aan de rechterkant. Veel via hem, via Aurelio Oelers. Toch maar even terug op Amevor. Zo lijkt het wel een handbalwedstrijd. Als de bal rond een cirkeltje wordt gespeeld. Heen en weer van de een naar de ander. En er nog geen schot op doel kan plaatsvinden. Misschien als Pauwels weer een geniale actie in huis heeft. Maar die wordt op de huid gezet door El Taibi. Wordt hij onderuit gehaald. En dat heeft de scheidsrechter gezien. Dan mag Volendam weer een vrije trap gaan nemen. Misschien kan dat dan de kans worden.
2: Uiteraard met Brentley Kuwas. De man die naar het WK gaat. Hij neemt alle standaard situaties. En dat doet hij met zijn linkervoet. Vanaf zijn linkerkant betekent dit keer uitdraaiend. En het is nog best wel een afstand om zijn medespelers te bereiken. En die staan ongeveer op de 16 meter lijn. Er staan ook heel wat spelers van Willem II. En Kuwas die laat het dit keer over aan Leliendal. Die mag die vrije trap gaan nemen.
3: Leliendal dus nu met links vanaf de linkerkant. Uitdraaiende voorzet. Die gaat richting Verschuren. Is dat Hens? Appel voor Hens. Ja, daar zat toch wel een gedeelte van een arm aan. Was dat dan Behunek die eraan zat? Felle protesten van de fans van Volendam. En dan heeft het er toch wel schijn van dat de VAR in Zeist daarna gaat kijken. Daar is de VAR natuurlijk voor. Nee, zegt de scheidsrechter van der Eijk. Hij wuift het weg. Hij heeft in zijn oortje te horen gekregen dat er geen hens is gemaakt. En zo gaan we door met voetballen. Met nog 4 minuten op de klok. Volendam nog altijd 2-1 achter. En bij deze stand gaan we straks penalties nemen.
2: Ja, de laatste paar minuten van deze finale. Wat gaat er gebeuren? We weten het even later. Voorlopig nog eerst Volendam aan de bal. Met Verschuren in de as van het veld. Op eigen helft. Balletje gaat opzij. Oekwoe. Het spelbeeld van de tweede helft van de verlenging. Alleen deze bal van Oekwoe is veel te scherp voor de diepgaande Alex Blad. De bal gaat hoog over hem heen en over de achterlijn. Betekent een doeltrap voor Didion Heudel. Die gaat de bal pakken. Maar die denkt, ik pak ook de bidon. En die gaat weer even wat water drinken. Ja, die is de koning van het tijdrekken. Hier in Volendam. De scheidsrechter heeft er wat van gezegd. Ik vraag me af of hij zich wat van aan gaat trekken. Precies 3 minuten nog te gaan.
3: Had je best geel voor mogen geven een keertje voor dat tijdrekken van die doelman die nu naar de rechterkant trapt. En dan is het uiteindelijk El Taibi die de bal over de zijlijn kopt en Volendam dus de ingooi mag gaan nemen. Snel, zegt Bukala. Die doet dat dan ook naar Verschuren. En die op zijn beurt naar Plat. Die heeft heel veel ruimte voor zich. Kijken of hij daarin durft te duiken in dat gat. Dat doet hij niet. En dan geeft hij de bal breed naar Oekwoe.
2: Oekwoe met een paar meter over de middenlijn heeft hij de bal aan de voeten. Heel druk daar net buiten het strafschopgebied met alle spelers van Willem II. Wordt gezocht naar de ruimte aan de linkerkant bij Leliendal. Leliendal kan de bal opzij schieten spelen naar Pauwels. Dat doet hij ook. Maar Pauwels haalt de bal er weer uit naar Alex Plat, de invaller. Ook veelvuldig aan de bal. Gaat de bal weer helemaal naar de andere kant naar Oelers. Heeft Oelers nog snelheid? En heeft hij nog een actie in huis? Hij gaat het in ieder geval proberen met een schaar. Kapt, kapt, kapt. Kapt hij nog een keer 2 spelers van Willem II voor zich. Wordt daar allemaal heel lastig, maar hij heeft nog steeds de bal. Zelfs op de achterlijn. Iedereen denkt dat die bal over de achterlijn gaat, maar dat is niet het geval. Gaat Oelers naar de grond. Wat gebeurt er? Niks. En Willem II schiet de bal naar voren.
3: Is het Plat die goed kan overnemen? Gevaar blijft nog voor het doel van Willem II. Als Oelers weer in balbezit komt, laat hem nu van zijn voet springen. En laat de tegenstander ertussen komen. Oelers, doorgaan jongen, want moet nog even. Je hebt nog 1,5 minuut te gaan. En je wil het niet laten aankomen op penalties. Willem II met de kopbal op Amevor. Amevor gaat de bal omhoog. Dit is zonde, want zo komt Volendam niet in balbezit. Ja, nu wel. Als de ingooi genomen mag worden aan de rechterkant met Oekwoe. Die gooit hem snel op Verschuren.
2: Verschuren die heeft daar nu even de ruimte. Die kan kiezen waar hij de bal naartoe speelt. Dat doet hij naar Leliendal. Leliendal naar Pauwels. Bukala staat nu daar tegen de zijlijn aan. Ja, het is niet de fase waarin goed gevoetbald wordt. Maar het belangrijke voor Volendam is dat die bal naar voren gaat. Nu met Robert Muren. Die is de bal daar daar komen halen aan de linkerkant. Hij met een voorzet. Maar die bal wordt weggewerkt door Van Aalst. Opgevangen door Verschuren. Die een meter of 20 buiten het strafschopgebied staat. Ja, dan is het weer breien. Met nu Lelindal. Kan hij uithalen of combineren? Hij wil combineren. Maar weet Kuwas niet te bereiken. En dan is het Willem II. Nou, die komen niet eens verder dan halverwege hun eigen helft. En die schieten dan de bal al over de zijlijn. Ja, het is Volendam, de ploeg die nog een beetje kan voetballen. Van Willem II kan je het eigenlijk de hele tweede helft van de verlenging niet zeggen. We hebben nog een halve minuut te gaan.
3: Ben ik heel benieuwd hoeveel minuten er nog bij gaan komen. Inderdaad, nog 20 seconden te gaan in deze verlenging. Hopelijk komt er nog een minuut of twee bij voor Volendam om nog één laatste aanval te kunnen plaatsen. Nu Verschuren in de as, net over de middenlijn, vindt Oekwu aan de rechterkant, die dan met de bal op Kuwas. Kuwas, doe het zelf of geeft hij hem aan Powell. Oei. Geblokt uiteindelijk door El Taibi. Dat was een goede kans daar voor Benjamin Powell. 1 minuutje komt er maar bij. 1 minuutje nog voor Volendam om iets te forceren in deze verlenging van de playoffs. Oelers, voorzet, weggekopt. Kan er nog een Volendammer aankomen? Ja, Alex Plat of Oekwu. Het is laatst genoemde Oekwu dus. En die moet nu draaien op Lelindal. Lelindal schieten of toch een medespeler vinden. Hij gaat draaien, dan is daar het schot. En die bal zeilt een meter over het doel van Didion Heudel. En er gaan meerdere spelers nu zitten. Kramp daarbij, een van de Willem II spelers. Is dat Nick Dodeman? Nee, dat is een andere speler. Hij wordt gelukkig weer rechtop getrokken. En dan zijn nu bijna de secondes verstreken. En gaan we strafschoppen nemen.
2: Ja, dat waren toch twee behoorlijke kansen voor FC Volendam. Zeker die van Benjamin Powels bij de tweede paal. Die had er zomaar ingekund. En dat was natuurlijk het perfecte moment geweest. Dylan Heudel nog een keer met de doeltrap. De 1 minuut blessuretijd zit erop. Sander van der Eijk, ja, hij heeft gefloten. Inderdaad, strafschoppen. Je moet er maar aanstaan. Daar achter die bal staan en weten wat op het spel staat. Gaat Volendam zich handhaven? Of gebeurt het ergste scenario? Het scenario waar je niet op hoopt. Het blijft een loterij. We gaan er zo achter komen.
0: Ja, 16:30 begon die wedstrijd in Volendam. Finale van de playoffs tussen Volendam en Willem II. Eindstand dus 1-2. En omdat de wedstrijd in Tilburg ook in 2-1 eindigde in het voordeel van Volendam toen, gaan we dus zo dadelijk aan de strafschoppenserie beginnen.

0: gaat aan de kant. I Just Might. Die moet je een andere keer maar verder afluisteren. Want de penalty-serie in Volendam gaat beginnen. Blijft Volendam in de Eredivisie. Volendam begint. Erik-Jan Brinkman.
1: Met Robert Muren heeft de bal op de stip gelegd. Afgekeurd doelpunt. De paal geraakt. Wat gaat hij nu doen? Robert Muren! Hij schiet hem binnen. Volendam heeft de eerste strafschop benut. En zoals Robert Muren kan reageren. Heel kalmpjes, wel een vuistje. Maar vooral het publiek op de tribunes. Die reageren uitbundig.
2: We spelen overigens de strafschoppenserie voor het uitvak. Dus er wordt niet richting de hekside geschoten. Dat is toch wel een nadeel voor Volendam.
3: Maar wel veel supporters van Volendam.
2: Ja, uiteraard. Ja. Ook de supporters van Volendam, maar ook die van Willem II die daar in de hoek zitten. Als Devin Haan namens Willem II de eerste mag gaan nemen, de spits van Willem II tegenover Roy Steur, kan Steur zich onsterfelijk gaan maken. Haan met de aanloop. Moet Steur even op zijn lijn blijven gaan staan, zegt de scheidsrechter. En dit is fijn, want dan gaat Devin Haan weer even terug naar de bal om te kijken of hij goed ligt. Dit gaat natuurlijk in het kopje zitten van Devin Haan. Daar gaat de aanloop komen van de topscorer van Willem II, Steur of Haan. Het is uiteindelijk Devin Haan die hem maakt en zo staat het 1-1.
3: Ja, je wordt er gek van de spanning. Ja, Roy Steur, ik dacht even, hij duikt de goede hoek in, maar dat is totaal niet het geval. Hij wordt de verkeerde hoek ingestuurd. Roy Steur pakt wel die bal op en die gaat hem geven aan Nordin Bukala. Hij dus met de tweede strafschop. Het staat gelijk in penalties 1-1. Robert Muren benutte de eerste voor FC Volendam. En de spits van Willem II, Devin Haan. Dus met de gelijkmaker. Het is wel prettig dat je elke keer mag beginnen. Want dan kan je jouw team op voorsprong zetten. Bukala als invaller in deze wedstrijd. Tegenover Didion Heudel. De aanloop van Bukala. Oeh, die wordt gestopt door het midden. En Volendam mist de tweede strafschop.
2: Slecht ingeschoten van Nordin Bukala. Links onder wil je het doen. En de keeper lag gelijk in de goede hoek. Loopt nu terug naar zijn teamgenoten. Krijgt even een halve knuffel van Verschuren en van Leliendal. Die zeggen het komt wel goed. Laten we hopen dat het goed komt. Als Hoogma nu mag gaan nemen. Justin Hoogma. De zoon van Nico-Jan Hoogma. Tegenover Roy Steur. Hoogma linksbenig. Dat is vaak een nadeel als daar de goal is van Hoogma. En nu zet hij Willem II op een 2-1 voorsprong.
3: Ja, Willem II op een 2-1 voorsprong. Maar het kan nog alle kanten op. Laten we het positief bekijken. Het is Benjamin Pauwels. De man van veel dribbles aan de linkerkant. Er was heel veel dreiging. In een wandeltempootje gaat hij richting penalty stip. Zal zo de bal pakken. Neemt er uitgebreid de tijd voor Didion Heudel. De doelman van Willem II staat al op de doellijn. En Benjamin Pauwels stuit er een paar keer. Ja, er gaat natuurlijk van alles door je kopje als je daar richting die penalty stip loopt. Welke hoek kies je? Hoe ga je hem schieten? Laag, hoog, hard, zacht. Van alles ga je bedenken. De bal wordt neergelegd. De scheidsrichter Sander van der Eijk komt ook eens kijken. Ligt die bal precies op de penalty stip? Hij is blijkbaar, zegt hij wat tegen Pauwels. Hij moet iets worden verschoven. Nu de passen achteruit. Een korte aanloop van Benjamin Pauwels. Handen in de zij. Daar is die aanloop. Daar is het schot. In de linker onderhoek doet hij heel kalm, heel rustig, heel beheerst. En hij weer met de gelijkmaker.
2: En zo is het 2-2. Maar Willem II natuurlijk nog op pole position. Omdat Volendam al een keer gemist heeft. Namens Nordin Bukala. Daar komt Nick Dodeman. We hebben het al gezegd. De West-Fries, de voetballer uit Venhuizen. 17 assist gaf hij dit seizoen. Maar een doelpunt maken is toch echt wat anders. Nu heeft hij de bal op de strafschopstip neergelegd. Oog in oog met Roy Steur. 5 jaar lang speelde hij hier in Volendam. Nu kan hij zijn oude club pijn gaan doen. Is het Dodeman of Steur? Het is Dodeman. Ook in de linker onderhoek. Steur zat in de goede hoek, maar kon er niet bij. Nu hebben we in totaal beide ploegen 3 penalties genomen. En Willem II nog foutloos. 3-2.
3: Ja, hij zat er dichtbij, Roy Steur. Frustrerend voor hem. Hij heeft er nog 2 te gaan. Brent Ikuas, hij mag eerst gaan schieten. Tempo ligt iets hoger bij hem. Overtuigend naar de penaltystip met de bal in de handen. Didion Heudel staat al klaar. En zoals bij elke strafschop, de scheidsrechter die kijkt even. En geeft toch elke keer, zegt hij wat tegen de spelers die de strafschoppen moeten nemen. Van hij moet iets opzij of iets naar achter. En blijkbaar is daar een kuiltje, want die bal van Kuwas die valt in dat kuiltje. Hij neemt de tijd om die bal goed neer te leggen. Daar is Er zijn de passen naar achter en vervolgens het fluitje. De aanloop van Brentley Kuwas. De invaller bij FC Volendam heel beheerst. Hij houdt even in zijn aanloop. En dat zorgt ervoor dat Didion Heudel de verkeerde kant op wordt gestuurd. Hij met de gelijkmaker. Maar zoals gezegd, Volendam heeft er eentje gemist met Noureddin Boukala.
2: En zo staat Volendam weer nu gelijk. 3-3. Maar Willem II mag nu gaan nemen. En dan kan ik even moeilijk zien door de zon wie dat dan gaat zijn namens Willem II. Rugnummer kan ik ook even niet zien.
3: Volgens mij is het Tjulum.
2: Is dat Tjulum? Ja, het is inderdaad de nummer 11. De invaller. Dat kan natuurlijk spanning veroorzaken. Invallen en dan er gaan staan en die strafschop moeten nemen. Roy Steur. Hij heeft nog twee kansen om er iets aan te doen. Tjulum of Roy Steur. Het is Tjulum. Willem II maakt zijn vierde strafschop. Gaat zo weer naar een 4-3 voorsprong. En dan is het nu aan Yannick Leliendal om te gaan nemen. En die moet hem maken, want anders is het voorbij.
3: Ja, enorm veel druk op de schouders van Yannick Leliendal. De linksback. Hij vandaag met het enige doelpunt. In ieder geval velddoelpunt in de reguliere speeltijd. En kijken of hij dat ook gaat doen vanaf de strafschop. De bal in het net schieten. Bal in de handen. Enorm veel druk dus op zijn schouders. En Didion Heudel staat daar rustig op de doellijn. Hij weet als die bal erin gaat is er nog niks aan de hand. En Leliendal weet deze bal moet erin. Het is elke keer zoeken naar de juiste plek daar op die penalty stip. Want Leliendal kan hem ook niet helemaal vinden. Nu heeft hij hem neergelegd. De passen naar achter. Korte aanloop van de linksback van Leliendal. Even ademhalen. En het schot van Leliendal. Die gaat erin. Gelukkig. En veel opluchting bij hem uiteraard. Nu is het Roy Steur. De doelman. Hij heeft een kans. Om ervoor te zorgen dat Volendam nog in de wedstrijd blijft.
2: Ongelooflijk. Het komt allemaal aan op deze laatste strafschop van Willem II. En dan is het een invaller aan de zijde van de Tilburgers. De jongen. Nee, het is Didion Heudel. De doelman die denkt ik ga een Ronald Koemantje doen. Die gaat hier de beslissende strafschop nemen. Ik zag de jongen naar het strafschopgebied lopen. Maar Didion Heudel gaat het doen. Hij tegenover Roy Steur. Scoort hij hem, promoveert Willem II. Anders degradeert Volendam. Steur of Didion Heudel. Het is Didion Heudel. En dus vreugde bij Willem II. En teleurstelling bij Volendam. Ongelooflijk. Ongelooflijk grote teleurstelling natuurlijk. Bij Volendam. Ze storten ter aarde, de Volendammers. Terwijl de Willem II'ers over de hekken klimmen richting de uitfans. Willem II promoveert. En Volendam zien we volgend jaar helaas weer terug in de eerste divisie.
3: Wat is het onterecht. Als je kijkt naar deze wedstrijd. Hoeveel Volendam sterker was. Maar ja, ze hebben het in het begin van de wedstrijd hebben ze het weggegeven. Met die twee vroege tegendoelpunten van Baartmans en Stam. En daarna ging Volendam zich achter de oren krabben. En liet ze zien dat ze veel en veel sterker zijn dan Willem II. Willem II was enkel en alleen aan het tijdrekken. In de tweede helft hebben ze eigenlijk helemaal niet gezien op de helft van FC Volendam. Maar ja, strafschoppen, het kan alle kanten op. En dat was waar Willem II op mikte. En dan uitgerekend de doelman. Hetzelfde doel waar Ronald Koeman junior namens Telstar scoorde, doet hij het nu. Didion Heudel namens Willem II.
2: En dan gaat de festiviteiten nu plaatsvinden als Roy Steur nog steeds teneergeslagen ligt hier op het Volendamse gras. De doelman die nu hulp krijgt van Mabouna Amevoor, de aanvoerder van Volendam. De ene na de andere speler van Volendam gaat erbij zitten. Moe gestreden. Kane van Oevelen nu ook het veld op. Hij geblesseerd kon het restant van dit seizoen niet in actie komen. En dus lag alle last op de schouders van Roy Steur. Hij kon zich niet onderscheiden helaas in de strafschoppenserie. Noureddin Boukala was het die hem miste. En Willem II dus wint. Terwijl pijnlijk natuurlijk om te zien is hoe Willem II feest viert. En er verdriet is. De tranen bij Volendam, want na een jaar Eredivisie zal de heen en weer toch weer van stal worden gehaald. En gaat hij weer terug naar de Eerste Divisie.
3: Ja, Volendam heeft het echt volledig aan zichzelf te wijten. Ook al in Tilburg, waar ze veel sterker waren. Maar het verschil niet uitdrukte in doelpunten. En dan hou je de tegenstander in leven. Toen met de aansluitingstreffer van Nick Dodeman afgelopen woensdag in Tilburg. En dan nu met die snelle voorsprong van de Tilburgers. Ja, daarbij helpt het natuurlijk ook niet dat die 400 fans deze kant op zijn gereisd. Want die zouden er eerst niet zijn. Nu dus wel. Tijdstip naar voren gehaald. En conclusie. Volendam treurt, baalt, huilt. En gaat terug naar de eerste divisie.
0: Straks meer vanuit Volendam. Vanuit de teleurstelling al daar. Erik-Jan Brinkman en Frank van der Meijden. Wat een deceptie is dat, zeg. Na strafschoppen vliegt Volendam eruit 5-4. Straks dus, zoals gezegd, meer. We gaan eerst richting het uitgestelde nieuws van 7 uur.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
8: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Nu bij Dirk, Perfect Fit kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: NH Sport.
20: Met Edward Dekker.
0: Goedenavond, het is 8:02. Ja, Volendam degradeert op deze zaterdag de 23e mei... na de verloren strafschoppenreeks tegen Willem II. 5-4 werd het een enorme teleurstelling, uiteraard. Als we dadelijk eens even kijken hoe dat in Volendam daar op dat veld gaat. Zijn er nog tot 8:00. Zien bij de collega's van ESPN natuurlijk een grote vreugde bij de tegenstander Willem II. Bij John Stegeman, de trainer-coach. En ook Nick Dodeman, die in het verleden dus jarenlang voor Volendam speelde. Zij kunnen juichen, maar Volendam treurt.

0: Good Thing van de Fine Young Cannibals. In Volendam is de teleurstelling groot na de degradatie naar de eerste divisie verloren na strafschoppen. Frank van der Meijden.
1: Ja, ik ben maar even buiten de poorten van het Krasstadion gaan staan. Natuurlijk een en al teleurstelling. Ik heb hier Sam Snoeken naast mij. Overigens is hij ook de speaker bij RKV Volendam. Sam, dit is wel een enorme teleurstelling. Beschrijf het eens.
2: Ja, dit mag nooit gebeuren. Met deze selectie, met dit materiaal en dan deze wedstrijd zo beginnen. Het is echt dramatisch. 34 verschillende opstellingen het hele seizoen door. Nooit in vastigheid. En nu krijg je de deksel op de neus. Dat is echt, echt geen woorden voor. Nee.
1: Waar is het misgegaan?
2: Ja, geen idee. Geen idee.
1: En het leek zo'n mooie dag te worden, hè? Met die twee in voorsprong. En dan geeft het eigenlijk na 20 minuten bijna al weg.
2: Ik sprak gisteren vanmorgen Wim Pakman bij de RKV. Hij zegt, wat wordt het? Ik zeg, Wim, hoef jij niet druk te maken. Het wordt wel 3-0. En dan sta je na 18 minuten staat met 2-0 achter. Dat mag gewoon niet. Het leek wel of ze verstaafd stonden van de zenuwen. Het was echt niet te geloven.
1: Jij stond natuurlijk op de tribune. Wat was de sfeer daar?
2: De sfeer prima. Ik had achter mij zitten een paar mensen van ZHB. Nou, die zijn er ook echt gelukkig ingebleven. Purmerstein is kampioen geworden. Nou, Barry Smit, gefeliciteerd. Super goede trainer en topper. Maar misschien moet hij hier volgend jaar maar voor de groep.
1: Ja, Barry Smit is natuurlijk een kampioenenmaker. Ja, en nu? Hoe ga je herstellen van deze klap? Hoe gaat Volendam herstellen?

0: Saturday Night van Herman Brood. Het is 14 minuten over half acht op deze toch wat inktzwarte zaterdag de 23e mei. Want Volendam degradeert maar weer eens een keertje naar de eerste divisie. Frank van der Meijden is inmiddels in de catacombe, de mixzone, zoals dat dan officieel heet. Frank, weet je zo uit je hoofd voor de hoeveelste keer Volendam gedegradeerd is?
1: Nou, ik
0: ben je het ook kwijt?
1: Nou, ze zijn 11 keer gepromoveerd, dus dat zal dan toch betekenen dat ze nu ook
0: 11 keer
1: gedegradeerd. Ja. Dus ja, het is een bizarre ontknoping van een heel lang seizoen geweest natuurlijk voor de FC Volendam. Nu sta ik vlak, ik sta voor de dugout, sta ik te kijken hoe John Stegeman, de coach van Willem II, de fans van Willem II bedankt. Oh, we gaan naar Robert Muren, want we hebben hem al gelijk voor de camera. Robert, ik doe het ook gelijk voor de radio. Robert, dit is een inktzwarte dag, denk ik. Iets wat heel mooi had moeten worden, wordt een deceptie.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. En dat begint puur bij de eerste 20 minuten waarin je 2-0 achterkomt. Best wel onbegrijpelijk dat wij zo aan een wedstrijd starten op het belangrijkste wedstrijd van het jaar. En ja, vanaf eigenlijk dat moment gaat het wel redelijk draaien en maken we een mooi 2-1. Gaan we vol op de aanval voor de 2-2. Kleine kansjes, grote kansjes, afgekeurde goals, alles zat erin. Maar het mocht niet zo zijn.
1: Enige verklaring waarom het zo tam was die eerste 20 minuten?
2: Nee.
1: Want het is toch de wedstrijd van het jaar en dan kan je wel voor je kop slaan als je zo begint natuurlijk.
2: Ja.
1: Nogmaals, het had een hele mooie dag moeten worden. Hoe had jij deze dag eigenlijk voorgesteld?
2: Is het serieus?
1: Ja.
2: Met een winst, met een gelijkspel en met een handhaving. Ja. Maar goed, het blijft voetbal. En zo sta je na een kwartier 0-2 achter. Waar niemand had op gehoopt. Ik denk dat we alsnog de kans hebben gehad om het over de streep te trekken. En dat is niet gelukt.
1: Jij maakte er een. Enorme ontlading natuurlijk. Had je toen op dat moment al door dat hij misschien wel afgekeurd ging worden?
2: Ja, want ik zag die overtreding. Snijterdom. Daar heb je de VAR voor.
1: En dan? Dan moet je je nog oprapen. Het gaat natuurlijk moe worden in de benen. Hoe kan je herstellen van zo'n klap?
2: Vakantie.
1: Ga je nu gelijk vakantie met de kinderen en de vrouw?
2: Ja, even alles rustig laten bezinken.
1: Ik zag voor de wedstrijd je vader staan hier achter de hoofdtribune. Daar zag je ook wel behoorlijke zenuwen. Kan je omschrijven hoe het leefde in de familie Muren, jouw afscheid?
2: Ik denk net als bij iedereen in de familie. Ze keken er naar uit. Spanning. Mooi ook. Hebben hem altijd gesteund. Dus voor hun is dit ook vervelend. Maar we gaan gewoon weer door. Het leven gaat verder.
1: Ja. En je gaat dus op vakantie. Volgend seizoen natuurlijk blijf je verbonden bij FC Volendam.
2: Uiteraard.
1: Dankjewel Robert en succes.
0: En aangeslagen Robert Muren was dat. Hij gaat verder in de technische staf bij FC Volendam. Komt een einde aan een hele lange loopbaan in dienst van diverse clubs. Hij heeft Volendam gediend, maar ook NAC Breda in het verleden. AZ natuurlijk nog gezeten. Dacht ook nog kort bij Sparta, zeg ik uit mijn hoofd. En in België. Kortom, flink wat clubs gehad, maar Volendam, dat was natuurlijk zijn thuis. Ik vraag nog even aan Frank. Meestal komen de spelers dan, als het is een soort ketchupfles, net als met doelpunten. Dan komen ze ook achter elkaar. Of is de teleurstelling nu zo groot dat het

0: Verder stil is in die mixzone.
1: Nou, ik kan je vertellen dat wij gelijk Rick Kruis gaan spreken.
0: Rick Kruis
1: staat
0: ook klaar, ja. Ook teleurgesteld uiteraard.
1: En,
0: trainer die natuurlijk verantwoordelijk is voor het resultaat uiteindelijk, Frank. En dat is toch degradatie.
1: Ja, ja. We gaan even de camera goed stellen, want we doen hier alles met multiplatformen. Kunnen we, Erik-Jan? Rick, omschrijf eens even deze teleurstelling. Hoe hard komt dit aan?
2: Ja, keihard. Totaal onnodig en totaal... totaal onverwacht eigenlijk ook. Alleen ja, het is wel gebeurd.
1: Ja, er zaten hier pak een beetje 6.000, 7.000 toeschouwers. Ik denk dat niemand dit scenario bijna had kunnen voorstellen met die 2-1 winst in Tilburg.
2: Nee, wij ook niet. Maar ja, we begonnen ongelooflijk slap aan de wedstrijd. En dan krijg je heel snel 2 goals tegen. Dan moet je terugkomen. Nou, dat doen we. En dan zijn we eigenlijk de hele eind eerste helft, tweede helft in de achtervolging. Dan kunnen we het niet afmaken. En ook in de verlenging ben je denk ik heel erg bovenliggend. Alleen ja, net zoals vorige week, het was niet goed genoeg.
1: Die eerste 20 minuten, hoe kan het zo dat het zo slap is? Als je de hele weken erop hamert dat je goed moet beginnen?
2: Geen idee. Ongelooflijk en onbegrijpelijk ook. Als je zo aan een wedstrijd staat. En dan op die manier goals weggeven, ja, dat is wel heel pijnlijk.
1: Dan haal je Gibson een jaar eraf. Is dat dan een blessure of is dat eigenlijk hem straffen?
2: Nee, Gibson gaf aan dat hij eruit moest, dus dan moest ik gelijk ingrijpen.
1: Zo had je al meerdere gevalletjes van blessures dat je noodgedwongen moest wisselen, hè? Bilal?
2: Ja, Bilal had kramp. En ja, Dave had natuurlijk lang niet gevoetbald, dus op een gegeven moment kon hij niet meer. Maar goed, ik denk over het algemeen dat we een behoorlijk vet indruk maakten en dat we tot het einde ervoor zijn gegaan. Maar nogmaals, het was niet genoeg.
1: Vorig jaar natuurlijk feest met de promotie. Hoe is het dan nu om al die Willem II'ers zo hier te zien feestvieren?
2: Ja, het is met name gewoon pijnlijk voor ons. Dit hadden we niet verwacht. Dit doet heel veel pijn en dit is ook totaal onnodig.
1: Ja, en dan moet je weer zo naar die rot eerste divisie.
2: Ja, maar dat is nu wat ons wacht.
1: En wat betekent het voor jou en voor SV Volendam volgend seizoen?
2: Niks, mijn contract loopt gewoon door. En een club moet altijd denken, als ze iemand beter kunnen vinden, dan moeten ze dat altijd doen.
1: Ja. Maar jij hebt nog wel de energie om met Volendam door te gaan.
2: Tuurlijk.
1: Robin Muren gaat gelijk op vakantie. Wat ga jij doen?
2: Ik moet nog wat voorbereidingen treffen en dan ga ik ook op vakantie.
1: Ik wens je veel sterkte, dankjewel.
0: Ja, behoorlijk aangeslagen natuurlijk. De trainer die wel zegt om zijn contract verder natuurlijk gewoon uit te dienen bij FC Volendam. Frank, denk je dat daar nog verder nog wat discussie zal komen als we wat verder in de tijd zijn? Dit is natuurlijk kort na de degradatie. Dat Kruis misschien zelf op een gegeven moment nog in de markt is voor een andere club?
1: Dan moet ik niet hard praten, want hij staat nog steeds...
0: Nou, ja, spreek je gewoon uit, zeg. Kom.
1: Ja. Nee, ik denk dat hij... Dat hij sowieso moet blijven. Ja, het zou toch wel heel raar zijn als hij zegt, ik ga nu weg. Tenzij er een andere club komt. Ja, dan,
0: het zou kunnen zijn dat hij zegt, ik wil in de Eredivisie werken. En er is misschien interesse in zijn persoon. Hij is eerder natuurlijk aan Utrecht gelinkt. Nou, daar gaat Anthony Correia uiteraard naartoe.
1: Dan moet je gaan kijken waar
0: welke
1: er nog plekken
0: zijn. Vrij? Ja.
1: Ja, welke waar is plek in de Eredivisie. Maar ja, hij heeft natuurlijk ook wel samen met Patrick Buswiet, de technisch directeur. Ze zijn wel een goed duo.
0: Twee eenheid, ja.
1: En na het feest van vorig jaar moet je nu... De scherven bij elkaar gaan rapen en je toon als een man. En dan ook gewoon dan weer terug proberen te keren. Voor de 12e keer de heen en weer.
0: Ja, denk je dat er veel in die spelersgroep gaat veranderen nog?
1: Poeh, ja, Muren weg. Het is natuurlijk heel veel huurlingen, hè. Die er allemaal... Ze hebben natuurlijk Verschuren die weer weggaat. Kwakman, Dave Kwakman niet te vergeten.
0: Ja, keeper van Oefelen natuurlijk.
1: Van Oefelen staat op de nominatie.
0: Ja, die zal zijn heil elders gaan zoeken, denk ik.
1: Nou hebben ze met Roy Steur natuurlijk wel een adequate vervanger al in huis. Een Volendammer, dat is fijn. Maar ja, zoals het altijd gaat bij degradanten, moeten de mensen gaan vertrekken en komen er weer nieuwe voor in de plaats.
0: Ja, meestal is het wel zo, als je een stap terug doet sportief gezien, dan gaan spelers wel heel snel verder kijken. Hè? Ook spelers die nog een doorlopend contract hebben.
1: Ja. En dan vraag ik, denk zo'n jongen zoals Leliendal, die zal toch wel nog een keer achter zijn oren krabben. Want die had ook wel gezegd dat hij een stap hoger op wilde. Die zal nu ook wel hard over zijn toekomst moeten gaan nadenken. Misschien ook wel Oekwu, die echt met volle energie kwam naar Volendam. En natuurlijk vanuit Ajax komt. Langdurig contract heeft getekend, 4 jaar. Maar ja, inderdaad, er zal ook voor hem wel belangstellingen komen. Zo zal het voor meerdere spelers van Volendam zijn. Amevoor, 35 jaar, Kan hij nog een keer, wil hij nog een keer in de eerste divisie gaan spelen? Dat soort jongens.
0: Ja, dat, van Kruijsen niet te vergeten. Groot talent natuurlijk. Die ligt nog wel jaren vast. Maar ja, die heeft zich natuurlijk echt in de kijker gespeeld. In een contract voor 3 jaar, 4 jaar zelfs. Ja. 2030 zeg. Ja, ja, die dus, zal ongetwijfeld gehaald worden.
1: Ja,
0: dus wat dat betreft is dat wel een ontmanteling van een goede selectie, hè, Volendam?
1: Ja, dat hadden ze ook. Ze hadden echt een eredivisiewaardige selectie. Ik schatte ze vanaf het begin van zo'n echt wel op plek 13, 14 als het ging om kwaliteit. En dan kijk ik niet eens naar de begroting, want daar hoorden ze natuurlijk wat meer naar onderen. Ja. Maar qua kwaliteit van de spelers was het echt gewoon goed met eredivisiewaardige spelers. Het collectief heeft het niet gered, niet gehaald.
0: Nee, gefaald en dus terug naar de eerste divisie. Als je nu nog om je heen kijkt, Kruijs staat nog wel ongetwijfeld met de krant te praten of wat met andere media die van Willem II zijn, die nog op het veld feest aan het vieren met het uitvak.
1: Even om het hoek kijken, dan ga ik even die kant op lopen, want dan ben ik even mobiel. Nee, de spelers van Willem II die zijn inmiddels al terug naar de kleedkamer. Daar zal het feestje voortgezet gaan worden. Ik heb al beelden gezien van Tilburg. Daar staan ook honderden mensen op pleinen. Dus daar zal absoluut nog feestgevierd gaan worden. De fans van Willem II gaan nu langzaam naar beneden richting de bussen. Maar die willen natuurlijk ook zo snel mogelijk richting Tilburg om daar het feestje te gaan voortzetten.
0: Juist, want Willem II gaat zich voegen bij Cambuur en ADO Den Haag. Die hebben ook de stap gemaakt vanuit de eerste divisie naar de eredivisie. Die hebben dat al gevierd, want die wisten dat al een tijdje dat ze de nummers 1 en 2 van de eredivisie waren. En Willem II voegt zich daarbij. Frank, dat was het wel denk ik hier vanuit Volendam.
1: Ja, het gaat hier rustig leeglopen. En dan zit het korte eredivisieavontuur er weer op. En dan is het volgend jaar weer de eerste divisie.
0: Geen helikopter in de lucht, geen gedoe met supporters, zover je nu kan waarnemen.
1: Ik zie een kleine drone en de grasmaaier is alweer bezig. Want ja, morgen wordt hij natuurlijk weer gevoetbald. Over 12.
0: Ja, zeker ja.
1: Dus er wordt al heel veel opruimwerkzaamheden gedaan. En het veld weer in optimale staat gebracht. Omdat er over minder dan 24 uur weer een wedstrijd is.
0: Dankjewel Frank van der Meijden en ook Erik-Jan Brinkman. Zij deden het verslag vanuit het Volendamstadion. Helaas was de afloop niet zoals we allemaal gewenst hadden. Want Volendam degradeert na een nederlaag na strafschoppen. 5-4 werd het tegen Willem II. Morgen is er inderdaad, dan is het zondag. Dan is het Ajax tegen FC Utrecht. Ook play-offs, ook in Volendam. Die wedstrijd kun je volgen via onze liveblog. Dat staat al vanaf een uur of 9:30 online. En NA Sport op de radio is er uiteraard ook gewoon morgen. Want het is wel gewoon zondag. En we zijn er dan om 5:00. Mocht je nog de reacties terug willen kijken van teleurgestelde mensen in Volendam, ga dan ook nog even naar onze site, naar nasport.nl. Voor nu zeg ik bedankt en een

0: Het is 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
2: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 9 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Gideon uit Oudekerk aan de Amstel.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
3: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo en ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat, maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: better now.
1: Tekst en uitleg.
2: Op een mooie Pinksterdag.
3: Tekst en uitleg is er op eerste en tweede Pinksterdag. Op eerste Pinksterdag doen we gewoon. Met een vertaalplaat en de vergevenliedjes. En tweede Pinksterdag staat in het teken van de Annie M.G. Schmidweek. Met alleen maar Nederlandstalige liedjes in de sfeer van Annie M.G. Dat worden mooie Pinksterdagen op de radio.
2: Op een mooie Pinksterdag.
1: Eerste en tweede Pinksterdag van 10 tot 12.
3: Tekst
1: en uitleg. Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
1: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
2: Uit Diemen.
3: Hallo, ik ben Babs en ik woon heel fijn in Krommenie.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam er tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Pinksterdag bij NH van 2 tot 5.
1: De 1000 van Driessen.
0: Nummer 29. Down to La
2: Delicia. Nummer 199.
3: I wanna make it with you.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
4: Come fly with me, let's fly.
5: Het elftal van de week.
2: Nummer 10.
0: Nummer 6.
2: Nummer 2.
6: By the heroes and...
1: De 1000 van Driessen.
0: Tweede Pinksterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Humphrey.
1: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
2: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
3: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen.

0: De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
1: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
2: Ik ben Sarah uit Bergen.
3: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
4: Thuis in heel
5: Het is 2:00.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli.